0: 92.2 FM.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: We zijn hier een wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
2: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Zwarte. Die van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt. Ja.
2: En de val van de muren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits, de oortinkers
4: en het gevoel.

0: Snij de middie bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
1: Snij in Friesland, dat wie doet.
2: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Zijn roze, liets roze papierke. Terugbellen, Verdi Elzas.
3: In de wieken van de jaren 80. Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
2: Toen waren de skillen terug mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Verdi E. inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
0: Snij de middie van Ian Manshuizen. Snij in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met de assistenten van Dokter met de Ploeg.
2: De tweet van de toerweest van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt, dan kan hij je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen. Ja.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: De tiet van het Roesie van Robert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Mama.
1: Petje Vitamintje.
2: Ik vind het wel lekker.
0: En de 18.
3: I love it when a plan comes together.
1: De weekend van...

0: Nine in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ondien in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
2: En de val van de muren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits, de oortinkers
4: en het gevoel van doen.

0: Quizze Wieken bij Omroep Friesland.
1: Maar de hele Wieken de quiz, de stem van Doel.
2: Goedenavond, dames en heren.
3: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
0: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
0: En de nostalgische Pac-Man sokken.
1: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
5: Kiek.
1: Die doen we er ik bij.
0: De Wieken van de Jerm 80.
1: De hits, de oontinkers en het gevoel van Doel.
6: Dat smaakt.

0: zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel en boetenactiviteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
2: De wieken van de jaren 80.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met assistenten van dokter met de ploeg.
2: De tweet van De toerweest van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt, dan kan hij je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.

0: Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zegen van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
2: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar een

0: tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Mama.
1: Petje Pietermientje.
2: Ik vind het wel lekker.
0: En die 18.
3: I love it when a plan comes together.
1: De

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: hele weekend bij Omroep Friesland. De hits, de oordenkers en het gevoel van doen.
1: Doek treien wie je naar dus heet eruit en hij leert voor is met mijn en spruit alleen daar gitaar en een flessen wien. Ik neem hem net kwee jou dat erbij is wegen, maar het gemeenste dat er doen als die wie het er voortgeeën, dat er mij neemde Trin. Ja, hij vond dat zelfs stinken groot hem op en als hij vreunen laken haar slap en het wie al moest ik verjocht in het leven in. Als een famke giebelen kreeg ik een kaam, als een jongen gnieske dan sloeg ik hem laam. Ja, het leven is zwier voor een jonge Trin. Maar ik waar gauw groot en gauw gemeen, maar je scherpe kop en een gezicht van steen bezocht mij schamde toen vlechtje in het land. En ik zwaar een dure eet op een joen, ik zou hem ziek joen dat ik hem voen en ik zou hem deertje. Ja, maar

Ik kwam diep in de boot, in de Westerijn. En de droegte wie mij op het keelgat slijn. Dat ik stappen daar en ik zoe de kroeg maar in. En daar zeg ik amper de drompel oer. Daar aan het aap geweldig stoer. Des idiots, maar bok die mij neem de trin. Mijn eigen heet wist ik dat er wie van verwaren foto's dit is mem nog hier. Die groeide boppen zien boze eierkoekskoorn. Die wie groeit en grauw en gries en hard. En ik zeg hem aan mijn bloed wat kort. En ik zei, mijn naam is Trien, hoe is het met die? Nou gister.

Nou, ik rek hem hut tussen 9 en hikkie onderuit, maar dat wie maar skien, want die helle mij een knieft en stik van mijn heren mijn hier. Toen sloeg ik hem een stoel, ik hoorde het snuit en wie donder in het westen de feestjes eruit, viochtjes en graantje, die naar blubberen het bloed en het bier. Ik had er eens vochten mij een taaier heer, maar ik weet per vast en meer wanneer, die skopt als een ezel en biert als een krokodil. Die laak er rauw en vlokte hees, hij greep zijn pistool, maar ik ging mijn eerst, en hij stiep mij aan te sjen, en hij glimke stil.

En hij zei, zoon, de vrouw is roep. Hij worst wat wurren wijs net sloeg. En ik wist, ik kon die net helpen op die libbeswee. Dat ik jou deed die namen en ik verdwoen. En doe zo staf taai, wurren onder de groen. En krijg die namen, hulp die dat die waakzaam mee. Ja, doe vocht is niet zijn donders gevjocht. En doe meist mijn deertje door haste drocht. Ik wit het en ik lis er ik neertje niet. Maar de mast mij al tankje, jet ik stier voor de murg in die bonken en de moord in die het. Want ik ben die sek die neemde trien.

Ik stap het shit daar ik voort te trekken, mijn schoon. En ik zei heet en hij neemde mijn zoon. En doet ik voortgie, zeggen cadeau zien. Ik denk nog loon hem uit en terug. Had ik in je verslijn van mijn lis en sjoch. Maar had ik een zoon krijg, dan neem ik hem Piet, Jan of Klaas. Maar geen trien.

0: Profiteert van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpuntje, ja.
0: En de val van de muren in Berlijn.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oortinkers
4: en het gevoel van doel.

0: en met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer, op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Jere Wieke bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ondenkers en het gevoel van toen.
1: De Wieke van de jaren 80.
2: Friesland van de Moorn.
1: My Erit Science.

0: Toto en Rosanna.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijers.
3: Dames en heren, welkom. Het gaat on. Komende zaterdag, 4 januari, wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Historische vudden in Jochtje zo'n 90. De man die ze uitsprutst, die is er net meer. Henk Kroes is zo'n 80 geworden. Als hem dan showroom op zijn lippen in Friesland van de Moorn. En we vregen ook aandacht voor beton.
4: Er wordt in het onderwijs net veel voor aandacht besteed aan beton. Dat is wel jammer, omdat het toch het meest gebruikte bouwmateriaal is.
0: Wie dat in de jaren 80, dat is de betonplaten hierst?
5: Nou, die is jij er ik wel.
0: Nee, maar ja, de Alfred Lagarde.
5: Oh, die Sabroes. Ja. Ja, ik denk op. Ja,
0: ja ik ben net hier plaat.
5: Die vind ik
0: er interessant om te moeten praten.
5: Ja, man. Zeker. Ja.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tongensdje zondje september. De INL-leste. Friesland van de Moorn in de weken van de 80. Ik zou zeggen, geniet je ervan en stuur vooral soort platen terug. Dat vind ik al die in terug. Eens even zien, Jilke van Zels. Die stuurt When the Smoke is Going Down van de Scorpions. Tjalkje, die wil graag jaren. Cliff Richard en de Young Ones, my Living Doll.
5: Living Doll, oh ja.
0: Die. En UB40, Red in Me Kitchen, wil ik al vregen. Toevallig ik toch dezelfde tjalkje.
5: Oh, nou, we hier in de moer in de kitchen hier van een boom bij de ik zit bij de koffieautomaat, ik denk, wat kom je er maar in?
0: Ik meer dat wij op ziek weer naar je mascotte, maar dat is slag intussen.
5: Ja, inderdaad.
0: Ja, Matten de Moes.
5: Matten de Moes, ja.
0: Ja, dat idee. Ja, ja de horen media, dat is een wat
5: ja,
0: in de rest
5: zeker.
0: Van Nederland gebeurt.
5: Ja, nou ja, ik zorg even waarom op de algemene beschouwings van Juster en de ramp in Nepal is ontstaan toch meerdere factoren.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Dat juist aanstaan dus. Een soort bewolking joert en kans op een bui. In de Nijmegen dan volgt het gebied mijn Rijn. Dat ik in de joen nog onwenser is. Zijn jij deze week al de paraplu die is erbij horen. Deze dagen. De zuidwestenwind is matig. En die vlegen krijgt ik nog eens. In het waardgebied kan ik horen mijn windkracht 5 ontzongen. Dan wordt het een gratis zontje. Dit is Bonnie Tyler. Holding out for a hero.

0: Bonnie Tyler, Yeah, en Holding Out for a Hero.
1: Met het versterven van Henk Kroes verliest Friesland een sympathieke man en een ambassadeur van de provincie. Dat zei de commissaris van de Kening, Arno Brok. Kroes wie voorzitter van de Simmer 2000 en van de Stichting Nijkleester in Jorvert. Hij werkte jarenlang als directeur bij natuurorganisatie Het Friese Geer. Hij werd pas echt landelijk bekend, doet hij in Jochtje Zonjontig de Ontnota, allerlaatste Alve Sterrentocht onkundige. De bekendheid die is nooit weer voortgegaan, vertelde hij in 2022 bij ons hier op de radio. En komt hij wie dat ook wel eens wat vervelend?
2: Nou ja, dat is zo'n probleem. Wen. Ik. Vlieden weken, wanneer weer. Toen kwam ik het station uit in Leeuwarden. En daar komt iemand, komt mij me aan van. Hebt u 2 euro voor mij? En ik roem hem voorbij, meneer van de Elfstedentocht. Ja, nou, dat viel je heel lullig. Ja. Zeg, wat doe je daar nou, Mai? Wat doe je? Ik ja. Kan hem net helpen
3: nog
2: met 2 euro.
3: Ja.
2: Maar ja, neem maar dat herkennen, dat is continu. Ja. Dat bloot en wist ik best.
3: Ja.
2: Maar ik heb er geen last van. Nee. Het is net een. We zitten wel eens van het hier oors die we hebben, maar dat is. Er is geen zinstelling.
3: Nee.
2: Dat is alleen nog maar, misschien die iedereen
3: blijheid.
2: Is die
3: ja.
2: En dat is alleen nog maar willen. Het is natuurlijk wel eens wat gedonder, maar dat stiert net in verhouding tot wat er op oorplakken gebeurt.
3: Nee. En van welk jaar bist u, Henk?
2: Ik ben van 38.
3: Heeft de oorlog nog ergens meemaken
2: ja.
3: Echt bewust?
2: Ja, ik heb de oorlog heel bewust meemaken. Vooral het eind van de oorlog. Had de vliegtuigen oorkamen. En de soldaten de Diegel kwamen. En ik had de loopgraven die er weer langs de dik. En de spanning op een bepaald moment die er bij ons in de hoes. Ik wou weer van hoe heden de komen ze aan. En, dus dat heb ik wel, dat heb ik wel heel bewust meemaken. En wat ik heel bijzonder meemaken heb, dat is de bevrijding. Wij het weer op een snijdemorgen, 15 april. En we zitten in Tjerke, in te kappelen. En u zei het weer op in de storm, het weer bij Adeling of zo. En tijdens de preek komt er in Ierzien, komt daar de Tjerke binnen. En die rent naar u zei het, die flustert hem wat in deer. En u zei het rent onder de preek, zo. Terug het Tjerke, nou, die klimt op een kansel. En die zei, die flustert de dominee wat in deer. En toen zei de dominee voor het kwart en naai van... Meestal beginnen we huis, want de bevrijders komen eronder. Dus, dat weet ik nog zo kler als wat. En toen ben we naar huis gegaan. En toen hebben we aan de kant van de dik... hebben wij stien, werd de Lietse Sherman tanks langskamen... sa bij ons langs en bij de Snitsermaat langs naar Terhenneta en sa verder. En ik weer in... begin van de Santige Jaren hebben wij een reis met de provincie maken naar Canada, daar, naar de Grote Marne. En om te zien hoe het daar met het wettersport ging. En toen winnen wij op een van de sluizen daar in de Big Lakes. En ik kwam daar in gesprek met een sluiswachter. En die zei ze mij van, werd ik wijkamer? Zei, ik kwam ter kappelen en, of uit Nederland. Nou, waar? In het noorden, in Friesland. Hij zei, de hek west. Want ik ben in Italië inzet en ik ben zo helemaal naar het noorden daar. Ben ik langsrijden. En hij vertelde mij, ik kon me precies vertellen wat er langs ging. En hier toen Snake Lake, wat er langs ging. En toen zei ik van... En ik weer een liedjongje wat aan de kant zoon had toen Jim de langsrijden. Nou, dat vond ik wel zo bijzonder dat je dat op dat moment... In eerst derde, zij in de vreemde, in eerst een gesprek en hij die bevrijder weer. Ja.
3: Heel bijzonder.
2: Heel bijzonder verhaal vond ik dat, ja.
1: Henk Kroes vertelde dat in 2022. Deze week is hij verstoren op zo'n 80-jarige leeftijd. Het verslijnde peteren, kijk jij, dat is ik publiceer als podcast. Dat is waarom vind je die podcastplayer. En dan maakt even een ziekje op Henk Kroes.
4: De media van de morgen.
1: Ik krijg nog wat reacties op de betonplaat. dat kijk, ter sprake kwam.
5: Van Alfred Lagarde.
1: Ja, ja,
5: ja, ja, ja, nee, ja, net een beton.
1: Ja, goed. Wij net een fysieke betonplaat hebben we net hoor. Isbrand is die nog beton van Alfred Lagarde. Daar hak ik vaak naar. En graag de nummer 1 even van de betonpol 80. Running with the Devil van Van Halen.
5: Oh, ja, poe.
1: Het is echt als die stem van Alfred Lagarde. Juist, dan wist ik gewoon waarom in de 81. Dat is meer.
6: The Relic. Van de makers van Aliens en Jurassic Park.
7: 33% Homo sapien.
6: Partie? Komt nu een zenuwstopende film.
1: Ja, epische king gewoon net.
5: Nee, ken ik net. Nee.
1: Om maar op Friesland.
5: Nee, dit mag ik net bezien. Nee, dit waren hier niet van de komst.
1: Nee, dat ken ik. Nee.
5: Nou. Ja, nee, de pracht en praal van Prinses Di Aurondatiesje, wie juist werd de hudde politieke werkelijkheid met de algemene beschouwings. Het is let worden, het is nachtwerk worden. En dat wie ik wil te jaren bigeliks bij de bijdrage van Henk Vermeer van de BBB. Laten we even luisteren hoe dat ging.
8: Hoe ziet de heer Klaver dit voor ons? Hoe moeten wij nou de komende maanden verder? Want dit gaat nog wel door etteren tot de kerst. En ja, misschien is de kalkoen eerder weg dan het kabinet. Maar het kan ook net zo goed andersom zijn.
5: Nou, ze konden nog een blijtje in elk geval.
1: Ja. De kalkoen natuurlijk.
5: Ja, maar ja, hoe mogen we nog verder met ons loon? Want ja, er zit natuurlijk een soort op het spul. En na die hele lange dij van debatten is het nog heel niet duidelijk hoe het minderheidskabinet nou meerderheden vindt voor de Prinsjesdijplan. Komt er een totaal deal over alle begrotingen? Over links of over rechts? Of komen er losse deals per begrotingsonderdeel? Want daar kwam ja 21 vrouwman Joost Eermans, die kwam daar in 1 mei. Ik vrees dat een totaal deal passé is. Dat hebben we geprobeerd, maar het lijkt erop dat die weg achter ons ligt. En ja, daarmee wordt hij dus Shen. Ja, om dan per onderdeel te Shen, is er een meerderheid voor te vinden, ja of nee? Nou, hij maakt voor ik al duidelijk dat zijn partij net akkoord is met de klimaatplan van het kabinet. En ik, ja, de begrutting van de minister van de Brink van Asiel, die zal ja 21 net stiepje, zolang de spreidingswet die de gemeenten dwingen kan om asielopvang te regelen, van krijf bloot. Nou, dat kwam weer op commentaar van Wilders te stingen. Want ja, die denkt van, maar die dealakkoord, dat de oppositie dan Simmelkoor uitspelen wordt. Ik kan u één ding voorspellen, dan wordt u gepiepeld door de coalitie. Nou, en pro-leader Klaver, die zei ik al van, ik zet in ja, op een keuze en dan oerlinks, wat helemaal onbelangrijk voor zelfs. En ja, als de Jetten en de Seinen toch deelakkoorden gaan sluiten met JA21 en SGP, hoeven ze niet bij pro aan te kloppen voor steun aan de andere begrotingen, dan zeg ik de groeten. Ja, nou, we zijn nog 4 voor een akkoord, hek het idee. Dus ja, een van de meest bijzondere bijdragen, die kwam trouwens van Gidi Marcus Sauer. Die zei van, we moeten rechtelijke uitspraken tijdelijk naast ons deel lezen. En Brussel met Nederland, of in Brussel met Nederland, gewoon de middelvinger opsteken. Niet meer gaan en niet meer betalen.
1: We met ruchtelijke uitspraken, maar even naar het buis delen.
5: Ja, dat ben dan vooral ik uit Brussel wij verschils. Oh, en dat heb ik bij mij de asielopvang en alles te krijgen. Dus ja, hij zei ik van het zo'n 8 miljard euro kostje om box treien en de erf- en skinkbelasting auto's schaffen. En dat is hetzelfde bedrag als we nu overmaken naar de terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten.
1: Nou, dus het klinkt, wel als hem, ja.
5: Dit klinkt wel, ja. Maar dit, nou, echt opbouwend klinkt het al je net. Dat denk je van, jongens, we maken wel verder nou. Dat is die grote zaken te gebeuren.
1: Ik zeg wat de reactie is. Het is toch wel, het is eigenlijk ondraaglijk om met de Shin die beskoring. En dan was toch het idee, heeft, ben al je politici, die ben al je filmpjes, al je quotes om te opnemen voor de sociale media.
5: Ja, precies.
1: Maar en online
5: komt alleen nog hun eigen gliek komt dan naar voren. En ja, dat maakt gewoon keuzes maken we. En ja, wat ik zeg, we zien voor grote keuzes. Dus nou, ja, dan geven we naar Nepal. Want ja, die gletsjerbreuk, vliegende mannen, ja, die lieten daar verwoestende oerstremings. En die kon stien toch een veelheid aan factoren. Heronderziekers hebben dat nou bekend maken. En dan hebben we het over het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. En die gaan analyse maken. En ja, zij zeggen ik van die gletsjer die is smolten toch decennia van opwarming. En in 2015 kwam er ook nog een zware aardbeving bij. En die had het gebied nauwelijks dag nog verder verzwakt. En die permafrost, het is de bevriezende ondergrond die gewoon bij de bergwand en de rotsmassa als een soort van cement bij elkaar houdt, is staande gewoon ontijd door die opwarming. En dan kan dit dus gebeuren. Dan krijg je een hele stabiele of instabiele ondergrond. En dan kan dit dus gebeuren. En die onderzoekers, die zis ik, voor een crisis die wordt aangewakkerd door de uitstoot van fossiele brandstoffen duizenden kilometers verderop, dan moeten die mensen in Nepal met hun leven betalen. We hebben 1400 dieren vallen.
9: Zo.
5: En ze hebben nog lang net elke nier vallen.
1: Zis het maar. Ja, de eerste plaat die ben onvregen, zei ik niet.
5: Ja, die komen alweer binnen, zeker.
1: Maar ja, dit is die kans om een noffeke koffieplaat door de jaren 80 rond te vregen. En die mij is trotsturen naar 0620 4 Jochen Jochen, 1 Jochen Jochen of de Omroep app. En eerst nou maar eens even die betonplaat die te instuurd was van Van Halen.
5: Yeah.
1: Ik had nog de neiging om mijn vierde stem met ik te zezen.
5: Ja, dat bouwen we maar net wel aan.
1: Running with the devil.

0: Van Halen. And Running with the Devil.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Science
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saizond Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Friese betonbedrijven die slaan de handen in en beginnen mijnwaar een opleiding voor betonwerkers. Die moeten ervan zorgen dat er in de komende tientallen jaren genoeg goed personeel is in die betonsector. Dat is het nodig, dat zei de directeur Wim Comello van Heidsma Beton in Kortse-Tille.
3: Wij merken dat de achtergrond van de mensen die we hier aan het werk hebben vaak net voldoende is om het werk goed te doen. Dat komt omdat de eisen in de betonindustrie steeds hoger worden. Duurzaamheid bijvoorbeeld, maar ook veiligheidsaspecten, technologische aspecten. Dat krijgen mensen te weinig mee. Dus daarom moeten we ze erin scholen. Over die scholing doggen verwacht je weer dat we meer aanwas krijgen van mensen. Een betrekking van personeel is altijd een moeilijk verhaal. We trekken samen op met ProWork, die had er natuurlijk wel een soort ervaring in om mensen te werven. En met het werven van jonge mensen, gecombineerd met een hele goede scholing, denken we dat we een goed fundament lezen voor ons bedrijven. En dat we de mensen ook een goed toekomstperspectief bieden kunnen.
4: Hoe is het om dan eigenlijk maar de concurrent dit staat te doen?
3: Ja, dat is een beetje wennen. He, we gaan wel goede afspraken maken over dat we net trekken gaan aan personeel. He, dat boven net. Maar natuurlijk is eigenlijk een particuliere belang als ondernemingen. Maar we hebben ook een gemeenschappelijk belang. En het gemeenschappelijke belang is dat we alle hier baat bij een instroom van goed personeel. En dat moet de kracht wezen van zoiets.
4: Ja, want het betonvak, wist ik wel bekend dat er volle vergriezing is. Hij hem dat Jerik vol mee te krijgen?
3: Nou, wel wat. We hebben de ouderen hier een heel goed werkt aan het verjongen van het personeel. Dat is ook wel aardig goed slagen. Maar we moeten wel heel goed ons best doen om dat ik op gang te houden.
4: En denk je dat deze opleiding daar om mij werken?
3: Ik weet het wel zeker. Als we zorgen wat er nou op die opleiding zit. En het enthousiasme waarmee ze mee beginnen. Dan denk ik dat het dus heel voor de bieren geeft. En dat het voor de cursisten ook wel aantrekkelijk is.
5: Ja, dat lijkt me wel heel leuk om meer dingen te weten over de beton. En om nog meer te leren en meer te kennen. En weer verder te groeien in het bedrijf.
4: Je zit nu eerst bij mijn 4 man in de klasse.
5: Ja.
4: Hoe is dat? Is dat nou echt al een hecht ploegje?
5: Ja, ik ben correct 2 weken bezig, dus het is nog even een beetje wennen. Maar ik denk dat het wel een hecht ploegje kan worden.
4: En je bent nu eerst vooral bij de theorie begonnen,
5: ja.
4: Volgens mij. En hoe is dat?
5: Ja, wel even wennen, maar ik had al een paar jaar in de school geweest. Dus het is wel even wennen, dat theorie. Maar het is wel gewoon leuk. Het is wel leren.

0: En daar ging er in de vol. En dat begin nice maken ze ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhaal in Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is Jelveson. Fijke, goeiemorgen.
5: Een goeie morgen. Met het versterren van Henk Kroes verliest Friesland een ambassadeur. Dat zei het commissaris van de Koning Arno Brok. Kroes werd landelijk bekend als voorzitter van de Friese Alversterrenvereniging. Doet hij in Jantje Sanjantig deze historische woorden uitspruts.
6: Het gaat aan. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
5: Henk Kroes wie net alleen vastzitter van de Alversterrenvereniging, waar ik van Simmer 2000 en van de stichting Nijkleester in Jorwert. In zijn werkzame leven wie hij directeur van natuurorganisatie het Friese Gea. Bij de Alversterrenvereniging wie eerst 24 jaar Iers master voordat hij vastzitter waard. En als Iers master hier een grote rol in onder oren de tocht van Jantje 84, zei de man die hem opvolgt als vastzitter, Wiebe Wieling.
7: Ja, Henk wist alles van Iers, zette zich Dirk 100% voor in. En datzelfde helpt natuurlijk Kielt van de tocht van 86, die het vlak daarna kwam. Henk wie echt heel kundig, heel integer, mens, precies en vrolijk, maar ook wel besluitvaardig. Want ja, je moet op een gegeven moment het besluit nemen dat die tocht teruggeeft.
5: Henk Kroes is zo'n 80 jaar oud geworden. De aanzoon tussen Jervingen en Drachten had urenlang dicht geweest omdat er een lading slachtafval op de diek te landen kwam weer. Dat badde juster rond het eind van de middag. Het slachtafval lijf verspraat door de diek. Het zou een vrachtwijn vallen wezen en hoe dat koe is net bekend. Het wordt ontlet in de jong voordat de diek weer helemaal schien weer. En dan weer er nog meer problemen op die aanzoon bij Jervingen. Op een lus van het klaverblad van het knooppunt is een auto vol slijn afbaand. De terugkoer verkeer dat van Ljouwert naar de Jouwer woer die lus net broeken. De trein zittenden die konden op 10 uur de auto komen en kwamen met de schrik vrij. Er komen drie nieuwe opvieringen van het spektakelstuk Het Hinder van Harig, dat in januari is twee keer voor een uitverkocht WTC Expo zwargen. De nieuwe voorstellingen in Assen zullen net hetzelfde wezen als de voorstellingen die het in Ljouwen te zien west hebben, zei het artistiek leider Tjerk Kooistra.
8: Iets hij al een keer die, en dan vind ik dat je het altijd met je de lekkers en tekens met je opskotje en nieuwe dingen krijgt. Dus ik denk dat we 60% horen, maar ik al je nieuwe dingen brengen in. En de weekend rondom al je oren zaken die we ooit een keer scrossed hebben, wat nog net erin zetten om dat erbij te doen. En dat nemen ze dan, zitten we natuurlijk nieuwe Dice, straks een heel gauw 2.0 versie of zo. Maar ik wou wel sinds dat ik echt een 2.0 versie is.
5: Het Hinder van Harig is in november drie keer te zien in de Expohal in Assen.
1: Fijke, dank u wel.
4: Dan terug naar het Waarbedoog. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
9: Een hele goeiemorgen.
4: Volgens mij kunnen we nu constateren dat we het net droog hadden gehoord, hè?
9: Ja, nou inderdaad. Dat kunnen we nu wel constateren. En dat kunnen we ook merken aan de bewolking die is vanuit het westen waar je oerus hinnen loekt. En ja, er binnen wel wat opklaringen boppen Duitsland. En maar die opkomende zinnen, het komende oeren. Ja, zou dat misschien nog voor een beetje kleurs waren je kennen. Maar dan moet die bewolking net de vlucht naar het eerste tafut loeken. Ja, en als het dan kleurt, dan weet je ik wetten. Hè, kleuren de lucht of de loft reed, dan heb je wetter in de sleet. En dat zal ik vrij vlot komen. Ik zie nu op het stuit nog wat buikers boppen de waard. Boppen het waardgebied en boppen de Noordzee naar het eerste tafut loeken. Maar boppen het Vestland is in elk geval nog droeg. Maar wel dan nemen de bewolking dus. Nou, de temperaturen op dit stuit. Nou, het staat dichter bij het weer wetter dan binnen de temperaturen. Het heegst op Skielgedest. Hast 16 graden. En Laaksem had ik 16,3. Dwaaiem zit op 14,7. Dan wordt dan weer op 13,1. Grauw zit een 10 in de heeg. En die Friese Perlendest op het stuit, het frist mij 12,1. Nou, dan nemen we de bewolking dus. Maar ja, te danken aan een steuring en een grut lege drukgebied dat nou boppen Scotland leidt. Of het noordelijk boppen Scotland. En ja, verder een toenemende wien. Ik verwacht dat we windkracht 5 en 6 hellen in de rein van de mantiet en in de midden. Nou, en dan zult er uiteindelijk eerst een beetje rijnwetter ze nou dan. Maar vaak nog droeg. Maar in de midden dan begint het heel type meer wat, ja, eerst wat lichter rijn en wat stoorrein, maar van de midden, let op de midden, dan komt het kelf van het oer. En daar zitten wel echt een paar pittige buien bij. Ik verwacht je het tweede part van de midden echt wel enkel de stevige buien. En de zoen dan ik nog wel eens even wat windpoesters bij zitten kennen in het kustgebied.

0: Ja, en die temperatuur, dat houdt dan ik eigenlijk net over. Het zal nog oprinnen naar een graad, als zeg je misschien nog zandje. Maar ja, zodra dat begint te rijden, dan wordt het alweer enkele graden frisser. Nou, in de Jontiet, dan zitten we alweer achter dat keldfront. En dan, ja, dat betjut dus wat opklaringen. Misschien nog een glimp zinnen, altijd op die het baat alle jaar. En via de Wien, die is dan om naar het westen daar. Boppeland, Schilderum, Del, ja, maar in het kustgebied der bloed te steen. En maar wat opklaringen en wolkenvelden zakken de temperatuur uiteindelijk jong en vannacht naar een graad als oven in het binnenland, onder een graad als vuurtje op de eiland.
1: Wat zachtere temperaturen dus. Zet dat ik trouwens bigliks morgen?
0: Nou, die temperaturen die bloeien eigenlijk wat ja, onder de lege kant. Hè. Normaal wij hebben Oedijs een achtje of joggentje graden. Maar ik morgen heb ik een zandje graden als maximum steen, misschien achtje. En ja, dat het alles te krijgen. Maar ik morgen toch het eerste part van de dag. Ik wil weer even een enkele bui. De zinnen die zullen dan ik wil eens even misschien litten. Maar let er op de dag dan. Dus neemt de bewolking weer daar. De wien helpt ik weer wat meer. On west tot zuidwestelijk matig ontkrachtig, dus windkracht 6. En dan hebben ik weer nou in de Jontiet ik weer mogelijk even een spatje rijnwetten, maar dat is een 13 graden.
1: De dagen daarna, hoe komt het dan?
0: Nou, op sneeuw hebben we eigenlijk wat te krijgen. Ik ben mij een aardig wat bewolking. De zinnen hebben het dan vrij dreig. Maar dags hebben we ongeveer vanuit het zuidwesten waar maar wat warmere lucht. Het liep het dan de warmste dag van de week te worden. Maar wel mij de minste zinnen. En ik zou dan eens even wat rijnwetten. 20 graden als maximum temperatuur. En in de nacht volgt ik weer een stevige steuring. Op snijn, nou, dan hebben we het eerste pad van de dag. Ik nog wel aardig wat rijnwetter. Maar dan het tweede pad, dan zit wel weer in de koude lucht. Een soort rondte voor de zinnen. Uiteindelijk meetjes maar in westelijke Wien. En dan een graad als 18 joggentje. En ik op Menje, dan kroept een hege drukke piet alweer wat dichterbij. Heel nog droeg liekje we het dan nog net echt te harden. Maar de zinnen kriept alweer volle meer rondte. Maar in noordwestelijke stremingen en dan de temperatuur roem normaal. Maar zo'n 18 joggentje graden. En ik in de nacht maar een graad als 10 als minimumtemperatuur.
1: Mooi. Jitske, dankjewel.
0: Graag die in.

0: Onvrega Trogmariet. Eye of the Tiger van Derek. De Kottelink, Fijke.
1: Was dat toch weer even nog
0: heen? Tiger is een kat.
1: Ja.
0: Dat wist ik even in de boetentaar. Heb je hem dat schon, nog schon? De moes?
1: Nee, ik heb hem nog net wel schon.
0: Van de moes signaleerd is?
1: Nee, ik, maar hij doet overal op, Jere.
0: Ja.
1: Uw skinmaaksters, die ben ik al alert.
0: Dus die op de kosten?
1: En ja, de ene volgt me door die wie net zo bang zijn. Dus als iemand schon komt, dan weet ik net hoe het met de moes houdt. Maar ja, we zullen zien.
0: Oh goed, wat in de gaten.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Op het dak van het Wraad Erfgoedcentrum Waardzee in Lauwerzeeg worden van de middag trogsjoch kunstwerken ontbleten. En die kunstwerken die moeten bezoekers van het centrum een nieuw perspectief aan op het landschap van het UNESCO Wraad Erfgoed van de Waardzee. En dan praat ik over met het Haat Educatie, Sander van Dijk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, een doorkijkkunstwerk. Ik kan me zo voorstellen dat je daar doorheen kan kijken, maar voor de rest moet u me toch even helpen. Hoe ziet dat eruit?
3: Ja, dat is natuurlijk ook nog een beetje een verrassing om dat te onthullen. Maar het zijn eigenlijk een soort frames. En als je daardoor doorheen kijkt, een soort lijsten, dan zie je pas wat het is op het moment dat je op precies de juiste manier doorheen kijkt. Want dan zie je hoe die precies aansluiten in het landschap. En daardoor merk je iets op. Bijvoorbeeld als je dan de haven uitkijkt. Merk je dan dat er boeien in, of dan zie je wat duidelijker dat er boeien in zee liggen en daar wordt dan vervolgens iets over verteld.
0: Oké, want je kan dus dat dak op. Dat is ook nog even goed om te vermelden natuurlijk, dat je dus daadwerkelijk dicht bij dat kunstwerk kan komen.
3: Ja, klopt. Dus ons dak is een onderdeel eigenlijk van een bezoek aan het WEC. En daar stond een klein beetje informatie, maar de bezoekers misten wel wat meer. En het is natuurlijk ook een heel bijzondere plek, want het is niet alleen UNESCO Wereld Erfgoed waar je naar kijkt, maar ook Nationaal Park Schiermonnikoog en Nationaal Park Lauwersmeer. En die drie samen, dat zijn eigenlijk heel bijzondere plekken van natuur in Nederland. En die drie verbinden we eigenlijk door die kunstwerken.
0: En wat was nou de reden dat jullie zeiden van daar moet een kunstwerk komen? U gaf het al enigszins aan. Het was nog een beetje kaal daar, daar komt het op neer.
3: Nou, dat niet alleen. Eigenlijk was het ook vooral een initiatief van de Nationale Parken. Zij wilden graag samen met ons iets doen. Mede ook omdat ze natuurlijk ook wel zien dat je vanaf het WEC ook daar naar hen kijkt. En zodoende zijn we eigenlijk samengekomen op, we kunnen iets op het dak doen, maar laten we dat iets leuker maken dan een simpel informatiebordje. Laten we daar gewoon iets mee doen waar het publiek iets mee kan, wat er leuk uitziet. En misschien ook een keer onderwerpen op een manier over hebben wat we niet vaker doen. Dus dat hebben we geprobeerd.
0: Dan is er vandaag een programma, een opening van die kunstwerken. Hoe ziet dat er precies uit?
3: Ja, de kunstwerken worden geopend door de kinderen van de middelbare school op Schiermonnikoog. Twee borden zelfs, die gaan ook over Schiermonnikoog. Dus dat leek ons een leuke aansluiting op die manier. En zij komen vanmiddag naar ons toe. Dan gaan we het dak op en dan mogen zij de borden officieel onthullen.
0: En vanaf dat moment, vanaf vandaag dus, kan ieder die daar te gast is bij het WEC, die kan ook die kunstwerken komen bekijken, neem ik aan.
3: Dat klopt. Ja, dat klopt. Dan kan iedere bezoeker kan ze zien en genieten van het mooie landschap.
0: Nou, bij deze dus ook een tip voor degene die denkt van ik heb nog geen idee hoe dat eruit komt te zien. Dan mag je dus vooral even naar het WEC dus in Lauwerzeeg. Sander van Dijk, het hoofdeducatie bij het WEC. Hartelijk dank.
3: Geen probleem. Fijne dag.

0: Een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Henk en Henk, het goede doel en vriendschap, wie dat?
1: Friesland van de Moorn.
0: De komende dagen binnen de deelnemers van de onbeperkte Elfstedentocht onderwijs troog Friesland hinnen. Met een meisje met een chronische ziekte of beheining. En ze lezen alle keer een afstand audit bij haar post. Van gewoon is dat een peer 100 meter. En dat is al een hele prestatie. Oren door 5 dagen mei en gingen alle Elfsteden bij Del. De start die weer juist in Leeuwarden. En verslaghouder Isa Visser, die weer erbij.
2: Annemarie Houtsma, helemaal vanuit Hilversum gaat u vandaag starten aan de onbeperkte Elfstedentocht. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, hoe gaat u de tocht afleggen?
3: Met een handbike. Ik zit in een rolstoel en daar koppel ik een handbike aan vast. En dan rij ik de volledige Elfstedentocht.
2: Wat maakt de tocht nou zo bijzonder?
3: Het is een vaste kern ook die er is. En iedereen helpt iedereen. En iedereen is gelijk. Het gaat erom dat je met z'n allen kan bewegen. En dat niemand blijft staan. En dat is gewoon het meest fijne.
2: Niels Krijnen, je bent van de organisatie van de onbeperkte Elfstedentocht. Vandaag gaan jullie weer beginnen, de 7e keer. Kijk je ernaar uit straks, het startpunt hier?
4: Zeker weten. Het is altijd mooi weer om te zien als alle witte hesjes opgesteld staan. En we geven de startschot en iedereen is onderweg. Dus daar kijken we zeker met z'n allen naar uit.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Lisette, du hast je krekt de onbeperkte Elfstedentocht iepen. Nou, hoe wie dat om dat te doen?
5: Ja, heel speciaal. Ik wie er zelf nog nooit bij west. En ik vind het ontzettend leuk om te zien hoe iedereen deze uitdaging omgaat.
2: Ja, want hoe bijzonder is het dan dat al die meesken je jest en die de sans zin on ha.
5: Ja, dat bloot bijzonder. Ik vind de sport dat verbindt heel erg. En dat just dan op zijn dials, you wat ik weer. En ik vind het gewoon super mooi dat iedereen op zijn eigen niveau deze uitdaging on kan gaan. En dat iedereen een recht heeft of een kans krijgt omdat ja, je hebt het recht op het kruisken. Maar de kans krijgt om zo'n Elfsteden kruisken te behelling. Dat bedoel ik.
2: Want waarom vind je het zo wichtig om je jood onwijzig te wijzen?
5: Ik heb zelf natuurlijk een handicap. En ik vind het belangrijk om te sporten, want ik vind het leuk. En het heeft een ontzettend grote bijdrage geleverd om in ontwikkeling. En ik vind dat iedereen die kans met krijgen. En dat ik dan wat een bijdrage aan kind en mooi leveren, dan vind ik dat een enorme eer om te doen.

0: UB40 en Rat in Me Kitchen.
1: De media van de morgen.
0: Of regent toch Tjalkje.
2: Mooi, mooi noemen.
0: Wat gebeurt er in de rest van Nederland, Feike?
2: Oh, nou ja, wat denk je? Ik heb de kranten voor me lezen en de fascisten die spreken. Ik boekdelend, zeggen ze dan. Verdeelt hij troef in kamer. Manoeuvre Eertmans legt chaos bloot voor op de Telegraaf. Conceptbegroting openbaar die bijna tot crisis leidde. Ja, meerderheid van de tweede keer met dwong minister van Financiën Eelco Heijn om zijn conceptbegroting. Waar hoe het kabinet haast vallen weer om die even bier te meidsen. Ja, wat ze daar met mij berikken willen, dat weet je dan maar net. Het is nog wennen als premier, het AD. Rob Jetten is op de hoogte van alle dossiers, maar bij conflicten is hij niet altijd even sterk. Hij staat vooraan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk wordt, zei het een van de ministers. Dan Trouw. Oppositie neemt besluiteloos kabinet steeds minder serieus. En even de Volkskrant. Een minderheidskabinet op zoek naar steun voor zijn begroting. Het is voor iedereen even wennen. Blijkt op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Dit ziet er net echt zo goed uit. Ik krijg Henk Vermeer toch nog gelijk mij zien, kalkoen. Dat er kalkoen jij erop is als dat het kabinet er nog zit.
0: Maar net kijken we die kalkoen daar vast zit. Maar,
2: ja, voor de crisis natuurlijk. Ja, dat het kabinet voor de crisisdagen al er net meer is. Dan, kerst hoe deze nog hier heet.
0: Dit zou Will Smith wezen.
2: Zeker.
0: Zo, dit.
2: Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a van de serie Fresh Prince of Bel-Air. Deze Will Smith mij toch heel bekend worden. Die villa waarin dat opnam is het programma, dat stiert te keep. Dus nou, dokest, ik zou maar de Fresh Prince of Bel-Air worden. Maar toch even $23 miljoen meenemen.
0: Oh, wat dat alles is.
2: Want dat kost het. Maar dan moest ik nog miljoenen euro's rekken je voor het opknappen van de bouwval. Want dat is het 100 jaar oude en vervallen pand dus. Dus moest ik nog aardig wat restauratiekosten meenemen. Nou, maar dan ben je wel de Fresh Prince of Bel-Air.
0: Ja, nou, ik denk dat maar even de Fresh Prince of van Oostblo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja,
2: de Fresh Prince of Friesland van de Moor.
0: Nog. Fijke dank u wel. Het is haast schoorhoeren. Het Nijs van NOS. Dat komt erom.
1: Krijgt u allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus...
6: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl
5: /Nijsbrief.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jetten. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
10: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
9: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
11: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
9: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Aast in Friesland van de Moorn hebben we het vanzelfs over Henk Kroes. die is er net meer. Hij is verstoorn, de man die de legendarische woorden "het git on" uitspruts. We zullen waarom op zijn lippen en op wat hij achterliet. En muziek komt direct on, want het is de week van de 81, die git gewoon terug. Muziek van Outfield eerst aasen.
6: Bij Omroep Friesland.
7: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
6: De wieken van de jaren 80.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
19: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
18: Ah, check.
17: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Friesland van de Moor.
6: My Erit Science.

0: Outfield en Your Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Dames en heren, welkom. Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Het wie een historische woorden in Jochtje Soornjontig. Dat binnen ze nog altijd. De man die ze uitsprutst, die is er net meer. Henk Kroes is zo'n 80 jaar oud worden. Als een dan zo voorom op zijn lippen in Friesland van de Moorn. En waar heb ik om denken voor beton?
4: Er wordt in het onderwijs net veel voor aandacht besteed aan beton. Dat is wel jammer, omdat het toch het meest gebruikte bouwmateriaal is.
0: Beton dus, de eerste aas meer hoor. Fijke, wat is er in de orenmedia van?
5: Ja, er gebeurt heel iets vaker dat nijbestingen net akkoord gingen met donatie van orgaan van verstorende meesken. En AI-systeem hebben haar op een nij misdroegen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou eerst het waarbericht in kwart met Tjitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, voor de morgen is het op de meeste plakken droeg, al neemt de bewolking al ta. In de midden loopt dan een steuring met rein en letter ek buien oer. En hel het wien oor nijmatig ontkrijftig met windpoesters in het kustgebied. Dan boeten de rein om, dan wordt het maximaal een graad als zegje. Jongen las een bui bij een glimpzinnen. Vannacht binnen de wolkenvelden zakken de wienboppelaan aan, met een minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen eerst zinnen, maar ek een losse spot rein. In de midden droeg, maar de tannemende wien en met meer bewolking wordt het ek dan maximaal zontje graden.
0: Met het versterken van Henk Kroes verliest Friesland een sympathieke man en een ambassadeur van de provincie. Dat zei de commissaris van de Kening Arno Brok. Kroes wie voorzitter van Simmer 2000 en van de stichting Nijkleester in Jorvert. Hij werkte jarenlang als directeur bij natuurorganisatie Het Frieske Geer. Hij werd pas echt landelijk bekend. Vanzelfs doet hij in Jochtje Soornjontig de ontmoet haar allerlaatste Alversterrentocht onkundige. En die bekendheid die is nooit weer voortgegaan, vertelde hij in 2022 bij u hier op de radio. Komt hij wie die bekendheid wel wat vervelend?
7: Nou ja, dat is zo'n wel even wen. Ik. Vlieden weken wanneer weer. Toen kwam ik het station uit in Leeuwarden. En daar komt iemand, komt mij me aan van, hebt u 2 euro voor mij? En ik roem hem voorbij, meneer van de Elfstedentocht. Ja, nou, dat viel je heel lullig. Ja. Zeg, wat doe je daar nou mij? Maar ik ken hem net helpen met 2 euro.
8: Ja.
7: Maar ja, nee, maar dat herkennen, dat is continu. Ja. Dat bloot en wist ik best.
8: Ja.
7: Maar ik heb er geen last van. Nee. Het is net een. We zitten wel eens van het hier oors die we moeten, maar dat is geen zinstelling.
8: Nee.
7: Dat is alleen nog maar. Misschien die iedereen is
8: blijheid.
7: Die ersten waren.
8: Ja.
7: En dat is alleen nog maar willen. Het is natuurlijk wel eens wat gedonder, maar dat stiert net in verhouding naar wat er op orenplakken gebeurt.
8: Nee. En van welk ier bist u, Henk?
7: Ik ben van 38.
8: Heeft de oorlog nog ergens meemaken, ja. Echt bewust?
7: Ja, ik heb de oorlog heel bewust meemaken. Vooral het eind van de oorlog. Dat de vliegtuigen oorkwamen. En dat de soldaten de Diegel kwamen. En ik had de loopgraven die er weer langs de dik. En de spanning op een bepaald moment die er bij ons in de hoes. Ik wou wie van hoe heden de komen ze aan. En dus dat heb ik wel, dat heb ik wel heel bewust meemaken. En wat ik heel bijzonder meemaken heb, dat is de bevrijding. Wij het weer op een snijdemorgen, 15 april. En we zitten in Tjerken, in te kappelen. En u zei het weer op in de storm, weer bij Adeling of zo. En tijdens de preek komt er in Ierzien, komt daar de Tjerken binnen. En die rent naar uw huidhaar, die flustert hem wat in deer. En uw huid rent onder de preek, zo, terug de Tjerken. Nee, die klimt op een kansel en die zei, die flustert de dominee wat in deer. En toen zei de dominee voor het kwart en naai van, meesten we gaan naar huis, want de bevrijders komen eronder. Dus, dat weet ik nog zo kleren als wat. En toen ben we naar huis gegaan. En toen hebben we aan de kant van de dik, hebben wij stien, werd de Lietse Sherman tanks langs kwamen, sa bij ons langs en bij de Snitser Maat langs naar de Henneta en sa verder. En ik weer in het begin van de 70e jaren, hebben wij een reis met de provincie maken naar Canada, daar, naar de Grote Marne. En om te zien hoe het daar met het wettersport ging. En toen winnen wij op een van de sluizen daar in de Big Lakes. En ik kwam daar in gesprek met een sluiswachter. En die zei ze mij van, nou ja, weet ik waar ik kwam. En zei, nou, ik kwam ter Kappelen en of uit Nederland. Nou, waar? In het noorden, in Friesland. Oh, nou. Hij zei, de hek west. Want ik ben in Italië inzet en ik ben zo helemaal naar het noorden. Daar ben ik langsrijden. En hij vertelde mij, ik kon me precies vertellen wat de langsgang hier. En hier toen het Snake Lake, wat de langsgang hier.
8: Ja,
7: en toen zei ik van, en ik weer een liet jonkje wat aan de kant zien had toen Jim de langsrijden. Nou, dat vond ik wel zo bijzonder dat je dat op dat moment, in eerst derde, zo in de vreemde, in eerst een gesprek ging. En hij die bevrijdde weer. Ja.
8: Heel bijzonder.
7: Heel bijzonder verhaal vond ik dat. Ja.
1: De media van de morgen.
0: Henk Kroes dus. Dat peteren ze ook waarom te vinden als podcast trouwens. In die podcast app als heb ik op Henk Kroes. Dan komt die grif op het wetter. Feike, de Oormedia.
5: Ja, wie meer als de helden van de verstorene meesken die onder de nieuwe categorie geen bezwaar tegen orgaandonatie registreerd staan, stemmen de nijbesteden dags net in met die donatie. Dat is in meer dan 4-4 na de inviering van die nieuwe donorwet docht dit blikken. En het Nederlands Dijkblad en de Volkskranten die scrollen hier oe. Ja, en juist bij deze categorie zo'n dokters de orgaandonatie in principe in gang zetten kennen. De vraag naar donoren is ik groot. Een vriend eerst in haast 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een head, long of een oororgaan. Ja, onderzoekers van de Nederlandse Transplantatiestichting die hoop je dat Nederlanders vaker thuis hun donorkeuze benemen, zodat de familie maar een emotioneel moment zijn, die zit vol in emoties.
0: Ja.
5: Dat ze dan geen twijfel hebben of iets aan donatie peteer. Geen bezwaar, dat geldt juridisch als een ja, ik wil donor zijn. Maar in de praktijk is dat toch krek wat oors. Ja, het blijkt dus nou uit dat onderzoek van die stichting. Een verklaring is dat er bij de interactie tussen de dokters en de nijsten meer ruimte voor twijfel is bij geen bezwaar als bij een ja. En wie een ja vindt in de praktijk 84% van de gevallen donatie plak. En wie geen bezwaar is dat dus volle minder bij 41%. Dus dat zoen je dan bij Lim nog goed invullen kennen. Dan OpenAI heeft een aantal net jetter bekendmaken incidenten deelt. Waarin zijn kunstmatige intelligentiesystemen hadden misdroegen. Bedroog het ik bekendmaken een nieuw kader voor hoe het in dergelijke gevallen in de toekomst hoe ze dat bijhouden willen en even biermeidje. Gewoon van jetter net rapporteren gevallen van hadden misdragende modellen. Houdt niet dat de technologieën van OpenAI informatie achterhouden en ik resultaat. Dat ze informatie betochten om resultaten te genereren. Oh. Dat is wel heel gevaarlijk.
0: Ja.
5: Want hield ik meer mensen die, dit is het bedrog achter ChatGPT, die verlitten hun een beetje op van, nou, die vrees je wat. En dan via AI krijg je een antwoord.
0: Ja.
5: Maar als die antwoorden dan betocht binnen, ja, dan hebben we wel te maken met een hele gevaarlijke ontwikkeling verzels. Dus trouwens, nog niet eens bekend worden dat Nederlandse en Belgische mediabedrogen geerwerkje om richtlijnen voor meer transparantie bij het broeken van AI in beeld, audio en videocontent. Onder andere NPO, DPG Media, Mediahuis en Talpa. Die werkje op initiatief van Mediacampus NL om een maatschappelijke aanpak. En hebben ze een woordvierder van Mediacampus NL komen de richtlijnen voor AI gebruiken in tekst. Ik rap on bod.
0: Oké. Okay.
5: Nou. Wij hebben dit zelf gebracht. Hier is geen AI om te pas komen. Dit meegemaakt, ja, joh.
0: Dan moet je er maar op vertrouwen, hè?
5: Dan moet je maar op
0: vertrouwen. Wat zou de laatste vijf keer wouden? Ik woon toen zo bij het. Dan
5: Sst.
0: Oh. Dat wie?
5: Wat worst witte? Ik ken alle antwoorden, ja, die is de herworst.
0: Ja, nou,
5: ik bedenk er zo wat.
0: Ik zit er denk ik ook nog een soort vraag, een strikvraag op het kind. Bij
5: het echte
0: vijf keer wouden naar die intrapje zoomen.
5: Nee.
0: Goed, let we dat maar net, man. Dadelijk, dan gaan we door beton. Dan met meer mensen de betonsector inkomen. Of tenminste meer jonge mensen die moeten interesse krijgen van dat vak. Hoe ze dat krijgen berikken willen, dat juist dadelijk. Maar eerst dit van Aretha Franklin. The Freeway of Love.

0: De Pink Cadillac.
1: Stier op de cover natuurlijk van dit, dit singeltje. En hier een letter in 2018 doet Aretha Franklin verstoor wie bij haar uitveert. Weer een stoet van 100 van die roze Cadillacs bij elkaar. Ja, dat is toch een mooi eerbetoon aan de vrouw achter dit noemer, The Freeway of Love, Aretha Franklin.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Frieske betonbedrijven die slaan de hond in hier en beginnen mijlkoor een opleiding van betonwerkers. Die moet ervoor zorgen dat er in de komende tientallen jaren genoeg goed personeel is in die betonsector. En dat is hut nodig, zei directeur Wim Comello van Heidsma Beton in Kortstetille.
3: Wij merken dat de achtergrond van de mensen die we hier aan het werk hebben vaak net voldoende is om het werk goed te doen. Dat komt omdat de eisen in de betonindustrie steeds hoger worden. Duurzaamheid bijvoorbeeld, maar ook veiligheidsaspecten, technologische aspecten. Dat krijgen meestal te weinig mee. Dus daarom moeten we ze erin scholen. Over die scholing doggen verwacht je weer dat we meer aanwas krijgen van mensen. Een betrekking van personeel is al niet een moeilijk verhaal. We trekken samen op met ProWork. Die had er natuurlijk wel een soort ervaring in om mensen te werven. En met het werven van jonge mensen, gecombineerd met een hele goede scholing, denken we dat we een goed fundament liggen voor ons bedrijven. En dat we de mensen ook een goed toekomstperspectief bieden.
4: Hoe is het om dan eigenlijk maar de concurrent dit staat te doen?
3: Ja, dat is een beetje wennen. Hè. We gaan eigenlijk wel goede afspraken maken hoe dat we net trekken gaan aan het personeel. Hè. Dat boven net. Maar natuurlijk is eigenlijk een particuliere belang als ondernemingen. Maar we hebben een gemeenschappelijk belang. En het gemeenschappelijke belang is dat we alle hier baat bij een instroom van goed personeel. En dat moet de kracht wezen van zoiets.
4: Ja, want het betonvak, wist ik wel bekend dat er volle vergriezing is. Hij hem dat je Rick, vol mij te krijgen?
3: Nou, wel wat. We hebben de ouderen hier een heel hut werkt aan het verjongen van het personeel. Dat is ook wel aardig goed slagen. Maar we moeten wel heel goed is best waan om dat ik op gang te houden.
4: En denk je dat deze opleiding daar gewoon om mij werken?
3: Ik weet het wel zeker. Als we zorgen wat er nou op die opleiding zit en het enthousiasme waarmee ze mee beginnen, dan denk ik dat het dus hulp voor de bieren geeft en dat het voor de cursisten ook wel aantrekkelijk is.
5: Ja, het lijkt me wel heel leuk om meer de dingen te weten hoe de beton en om nog meer te leren en meer te kennen en weer verder te groeien in het bedrijf.
4: Je zit nou eerst met vier man in de klasse.
5: Ja.
4: Hoe is dat? Is dat nou echt al een hecht ploegje?
5: Ja, ik ben krijg 2 weken bezig, dus het is nog even een beetje wennen. Maar ik denk dat het wel een hecht ploegje kan worden.
4: En je bent nou eerst vooral met de theorie begonnen, volgens mij. En hoe is dat?
5: Ja, alleen wennen, maar ik ga een paar jaar naar de school geweest. Dus het is wel een wennen, dat theorie. Maar het is wel leuk. Het is wel leerzaam.

0: Maar de hele weekendquiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maartje, kom eens op het blitzen Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
5: Kiet.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
6: Dat smaakt.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf.

0: Friesland een ambassadeur. Dat zei het commissaris van de Koning Arno Brok. Kroes was landelijk bekend als voorzitter van de Friese Alvesterenvereniging, doet hij in Jantje Sanjantig deze historische woorden uitspruts.
1: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Ja, altijd weer pikkenvel. Henk Kroes, wie je net al in de vastzitter van de Alvesterenvereniging, maar ook van Simmer 2000 en van de stichting Nijkleester in Jarwert. In zijn werkzame leven wie hij directeur van natuurorganisatie het Friese Gea. Bij de Alvesterenvereniging wie hij eerst 24 jaar eersmaster voordat hij vastzitter waard. En als eersmaster hie Kroes een grote rol in onder andere de tocht van Jantje 84. Dat zei de man die hem opvolgers vastzitter, Wiebe Wieling.
2: Ja, Henk wist alles van IJs, zette zijn werk 100% voor in. En datzelfde helpt natuurlijk Kielt van de tocht van 86, die het vlak daarna kwam. Henk wie echt heel kundig, heel integer, mens, precies en vrolijk, maar echt wel besluitvaardig. Want ja, je moet hem wel op een gegeven moment besluit nemen dat die tocht toch teruggeeft.
0: Henk Kroes is zo'n 80 jaar oud worden. Bij een eenzijdig ongeluk met mijn motor op de Havanklijn in Ljouwen ben vannacht 2 personen zwaar verwoond geraakt. De motor vleeg uit een bocht en botste in een binnen. Helpt je eens een ruk manmachtig uit, onder andere de traumahelikopter wat oproppen. De 2 zwaar verwoond binnen mijn spoed naar het ziekenhuis gebracht. Nevens om wennis wien de 2 malen met de motor aan het racen. De politie hield de taadracht van het ongeluk onderzoek. De assaan tussen het Jereveen en Drachten had Justin urenlang dicht geweest, omdat er een lading slachtafval op de dijk te landen kan wie. Het afval wie van een vrachtwijn vallen. Het wordt ontlet in de jong voordat de dijk weer heel dol schien wie. En op een lus van het klaverblad van het knooppunt biedt Jereveen giet letter op een jong mees. Een auto baande daar vol slijn uit. De terugkoerverkeer dat van Ljouwert naar de Jouwer woorde die lus net broeken. De treien inzittenden konden op tijd uit de auto komen en kwam met een schrik vrij. De Nederlandse volleyballers had Europees kampioenschap afgesloten met nederlaag tegen Estland. Het waard 1-3. Maar het giel hield al nergens meer om, want het Nederlandse team met Benny Toenstra van Snits in de ploeg wie al uitskekelen. En de laatste keer dat de Nederlandse volleyballers een grote prijs pakten wie in Jantje Sanjantig. Ze waren door Europees kampioen, doe ik mij een speler uit Snits, Olaf van der Meulen. Het eerder voor woon de ploeg Olympisch goud op de Spelen in Atlanta. Ik, mij van der Meulen en Jan Postuma.
3: Sanjantig is toch een getal dat u het vaak voorbij komt?
0: Ja.
3: Ja. Fijke, dank u wel.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Deze gast profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Je bij omroepfriesland.nl/reclame.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Friesland van de Moor. Erit Seyens.
3: Dadelijk gaan we muziek van Supertramp. Maar eerst is het hier voor het Waberucht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
9: Een hele goeiemorgen.
3: We krijgen een paar foto's daar stuurt ik meestal die het even beklam je dat er een hele mooie zinnenopkomst is van
9: ja.
3: Morgen.
9: Ja, zeker. En ik heb ook al wat mooie foto's binnenkring. Onder andere van Rijtsen, van de kraanmachinist. Die hebben een prachtige foto nam vanuit de hichten. En mij zelfs de zinnen zelfs erbij op. Maar ik foto's uit onder andere Spanburg en Broeksterwaard. Ja, prachtige plaatsjes. Een heel soort kleuren in de loft. En nou ja, dus toch die opklaring in Boppen Duitsland. Die het nog wel grut genoeg wien om deze kleuren te jaan. Maar ja, kleuren te loften. Dan heb je vaak wetter in de sleet. Nou, dat zal Joert ik zeker wel gebeuren. Merken we nou nog net een heel soort van. Er is wel een heel soort bewolking nou. Dat, die wordt ik stadig gewoon heel die chokken. Wat ik merk zil is dat de winden komen de oeren wel wat verder taannemen zil. En ja, en in erin van een man die het een spatje rijnwetter. Dat zorg ik op gewoon plakken ik nog wel van. De minimumtemperaturen die we erbij vannacht hier. Ja, dat wie zei jou wij de nacht op de meeste plakken binnen.

0: minimumtemperatuur en helder dat wie voor zelfs nou doet die opklaringen die het nou boppen Duitsland hing je nog boppen Ushong schielgen, het zien in een hele graad vrije onderkoele kant voor die omkrieten daar maar Friske Pjellen ziet op 10,2 en Sieges Wort op 10,7 nou, ik maar riep op 11,1 en de pijn dan op 11,7 nou, dan ga ik al wat meer naar het Noordwesten, daar dwaaien 14,7 en ja, bij de Isomar heen Bilaaksem daar 15,6 als minimumtemperatuur. Nou, en intussen rint de temperatuur al wel weer wat op. En de wind die komt nog heel uit het zuid- en zuidwesten wij matig rond vrij krachtig nou op dit stuit. Maar de zil in de rin van de maand die het en van de midden dag zal een krachtige wind komen te steken uit het zuidwesten wij. Maar dan ik wil wat windpoesters en dat komt alweer terug een steuring die we van midden eigenlijk wel oerus hinnen krijgen. Nou, daar vooruit neemt dus die bewolking daar. En dan hebben we in de midden daar toch wel eerst wat stadiger rein. En wat stoorrein. En dan letter op de midden, dan komt daar het keldvond eigenlijk gelijk achteraan. En dan zitten daar even een paar pittige buien bij. Dus ja, eerst wat buiige rijnwetter. En dan letter op de dij buien. Voor de buien uit nog zo'n 16 graden als maximum temperatuur. Maar in de buien voor zelfs weer enkele graden liggen. En dan na die buien, het begin van de juntiet, dan hebben de zinnen er nog wel even bij, maar ik dan nog een losse driprein wel mogelijk. De wien is dan intussen om naar het westen, die zal in het kustgebied steenbloeien. Wielste Boppeland wil wat aanzakken. En nou, dat smiet dan schienlijk wel weer een grut temperatuurverschil op, want we met amper wien en wat opklaringen hebben in het binnenland een gratis olven als minimumtemperatuur. Wielste het op de waterland stiekem bloeien zil op zo'n 15, 16 graden. En ja, dat komt dan vanzelf weer door dat warme zeewetter.
1: Dat jongen dus een drup rein. Ik heb verwacht. Je had dat van morgen eigenlijk?
0: Ja, ik verwacht in het eerste part van de dag ik nog wel een losse drip rein. Tussen trochje er ik wel een heel soort rondte voor de zinnen. Want dat hebben we dus te tanken om dat keld van wat van een beetje oerloekt. Dan komen we dus even in wat een koelere luchtsoort. Ja, en in combinatie met dat warme zeewetter zult dat morgen ik het begin van de dag nog wel eens een licht buiken opsmieten. Vierde ik dan zo'n 16 graden als maximum temperatuur. En dan ja, eigenlijk het tweede part van de dag dan zorgen we dat en die wien weer onhellet en de bewolking die neemt het daar. Het zal dan in de midden nog wel droeg wezen, maar in de jongtiet een dripkerijn is dan weer mogelijk en dan halen we een tretje graden als minimumtemperatuur.
1: Als we dan zorgen naar de dagen daarna, het weekend, wat kunnen we dan verwachten?
0: Nou, ik verwacht ze op sneeuw eigenlijk wel een nou ja, relatief warme dag. Het wordt dan ook de warmste dag van het weekend. Zo'n 20 graden is maximum temperatuur. Alleen de gekke nacht hebben we er amper zinnen bij. En dus hoe ik nou wel eens even een bui vallen kennen. Nou, dat komt omdat we in een zuidwestelijke streming te lanen komen. Mei warme lucht uit het zuiden van Europa wij. Nou, en dan hebben we in de nacht, en hij snijdt al te krijgen, mei een steuring. Die loopt dan oer. En dan op snij zitten we dan weer in de koelere lucht. Ik dan nog wel eens even een bui. Zeker het eerste part van de dij. En in de midden dan weer eens wat meer zinneschien waar. 18 jochentje graan als maximum temperatuur. En die heb ik steen op de menje. Dan komen we onder invloed van een hege drukgebied. Heel nog droeg zit het dan nog net. Bloe waarschijnlijk. Maar ik dan krijgt de zinnen alweer aardig rond. En de minimumtemperatuur die komt dan ik uit op een normale waarde van de distiet van die mijn minimumtemperatuur van zo'n 10 graden. Dus ja, het is nog heel licht wisselvallig. En Joert, kennen we zeker nog wel wat millimeters verwacht je het waterpad van de dij.
1: Ja, fijn dat jij dat is week al. De paraplu die kan in de oorslaan plooien.
0: Absoluut. En de rijnjors, schienlijk ik nou wel. Ja.
1: Ja. Tietke, dank je wel.
0: Ik graag die in. En een mooie dij verder.
1: Ik draag het waarborgd door on Supertramp.

0: Als het gaat over het loot van de jaren 80, dan komen Hal en Oud toch aardig in de buurt, volgens mij. Adult Education, wie dat?
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: In Hokkerdwarp is komend Altenij nog vuurwerk te zien. Het is op een soort plakken nog onduidelijk. De gemeente Tietjerstra deel die rent voorop. Het is de eerste gemeente dat mijn vereniging impeteert geeft over het organiseren van een eigen vuurwerkshow. Maar de vraag is vanzelfs, hoe realistisch is dat organiseren eigenlijk? Daar ga ik het over met Ronald Geesten van Dorpsbelang Geestrum Schoolenborg. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Mij Ronald, goeie.
0: Ja, je bent een soort voorbeelddorp eigenlijk, want je organiseer je elk jaar al een vuurwerkshow, hè?
3: Ja, op een lidskalig niveau. Ja, we hebben altijd een karbiet zitten. Maar er wordt een feesttent erbij en van het hele dorp met gezelligheid. En dat sluiten we dan vaak al met show, met wat consumentenvuurwerk. Ja, dat is wat wij al hier doen.
0: En wat is je inschatting daar? Zit dit hier echt oorswurren met al die nieuwe regels er binnen?
3: Nou ja, in de consument sowieso mijzelf niet meer aanstekken. Toen verwacht ik wel dat hier en daar misschien nog wel wat op een zolder en in kast leidt. Dat meestal dat van die hier nog wel eens wat aanzetten zelf. Maar ja, maaien en dwaan, daar zit verschil in. Wat het inhoudt van de oren dwarp. Dus wij zitten al op een plekje wat krijgt boeten dwarp. Mooi een stikje land. Dus wij qua afstand en dat soort dingen. Want daar zit wel eerst over vanuit het naaie stikje wedjouwen. Zit bij wel aardig geschikt. En juist de tendens bij de geerkomsten wie op zich wil dat er dwarpen binnen die denk ik lijst van haar. Die zegt van ja, maar de afstand die dan hanteerd wordt, ja, dat redden wij in het dwarp net op. Terwijl dat natuurlijk wel het plak is waar men al daar moet het zeg maar op dit moment. En ja. Dat zal vast zwaar genoeg wijzen. Aan de andere kant die houdt het misschien ook wel weer de mogelijkheid om te zien naar de mogelijkheden die er wel binnen. Dus ja, dat een beetje.
0: Ja, nou win je juist er inderdaad bij die infojoen, je zei het al even. Er binnen een soort vereniging die binnen West. Ga je er wat vertrouwen in als je de loeren daar van die hebt?
3: Ik denk dat het wat wisselend is. In ieder geval voor u zat ik naar u zelf, joh. Hebben al zijn van nou, dit je woon, dit zijn we beziekje. Om van me kort te krijgen. We hadden know-how ik een beetje in hoes, dus dat scheelt ik al wel een beetje. Maar wist van horen het dwarp. En ik neem in Jenne Waard, die had het altijd midden in het dwarp. Dat maakt het wel lastig. Geen vaarwegen. Er moest bepaalde afstand het dat vaarwegen. Tot kwetsbare gebouwen en objecten, zeg maar. He, dus de wenningen, al dat soort pleetsen. Dus die zones werd we u zo'n horen maten, zeg maar. Ja, dat zal van gewoon dwarpen, zal dat wel wat lastig worden. Daarna is het een stukje aansprakelijkheid. Daar kan je je van verzekeren. Maar ja, waar is aansprakelijkheid? Dat degene die het afsteekt, dat organisator, is dat, nou ja, dat ben ik vragen die juist er wel naar voren kan. En dan het logistieke stukje nog een beetje van ja, wanneer mij het spul ophellen, waar mij het dan steen. Ben ik wel regels onverbonden, maar gelijk naar je plak daar gebracht worden, werd het afstutsen wordt. Daar maakt meestal een bijsteen die dat continu in de gaten houden. Je mag het pas afsteken tussen 6 en 12 uur s'nachts. Had je dat om 12 uur de steen gaat, maar dat continu even nog keer. En dat is maar een select groepje van nou ja, maximaal 8 tot 10 man die dan binnen dat gebied komen maaien. Dus ja, het houdt wel wat in.
0: Het komt wel krijgt, dus wat ik jou zei.
3: Ja, het komt wel krijgt. En aan de andere kant, dat leidt natuurlijk net aan de gemeente Tietjerstra deel. Echte credits van de gemeente dat ze in ieder geval, vind ik, dit mogelijk maaitje willen. Dat is voor hun ik naar pionieren en beziekje. En dat is het vooral ik. En ik hoop dat slagging gaat. En met de mogelijkheden die er binnen. De regels die we opdroegen vanuit Den Haag. Ja, zit ik bij wat gekkere dingen in. Dus je merkt gewoon dat er wel wat. Dat er wat haastig een wet in mekaar draait is. En dat wil ik net denigrerend bedoelen. Maar er is wel goed een uit af, maar er zit hier en daar wat gekkigheden in. En een van die dingen is bijvoorbeeld van je matten. Wat krijg ik al zei, dat vuurwerk maar gelijk naar afstekplak bracht worden. Ja, als je net alles aansteken kennis is, maar dan is het een eigen bom nemen, even een hoes om het op te slaan, om het vervolgens de oordeis bij weer om te brengen. Dus, en dan, ja, de vraag die dan juist naar voren komt, is van, hé, maar waarom mij het dan op het dij zelf, voordat we het aansteken kennen, mij we dat dan net even ergens opslaan, zeg maar. He, dat, nou ja, dat ben wat van die dingetjes, en dat gaat dan met veiligheid te krijgen, maar is het dan op het moment dat het bij weer om nemen naar hoes staat, najaar in, wordt wat net aanstutsen is, wat erin leveren we een maat volgens de regels, is het dan in één keer veilig genoeg om het woldhuis te hebben. Nou ja, dat soort loeren is natuurlijk wel.
1: Ja, ja, nu is er natuurlijk een kern die dit op hem neemt, die het heel belutsen is, en dat zal vaak de ouders wijzen, de mensen die het verwoeksen binnen, die denk een bepaalde geschiedenis weten over hoe het al in zijn kamer is. Op een andere kant heb ik natuurlijk jongeren die het misschien wel verlineerd tocht hebben van, nou, dat vuurwerk, dat lijkt mij wel wat, en pak hem hier ik maar even hoe te zetten.
3: Ja,
1: ja, hoe krijg je die mij in dit verhaal?
3: Nou ja, als je sowieso de regels van de onvreegien is ben streng. De maat een binding wijzen met het dwarp. Het maat onvreegien worden door een vereniging, maar in ieder geval een kamer van koophandel noemer. Dus het is net zo dat elke willekeurige jeugdclub zegt ze kennen van jongens, wij gaan een vuurwerkshow organiseren. En dus dat zit al onder de vlaggen van een vereniging maten. En in buurt in het dwarp is dat dan mij het dwarpsbelang. En we gaan als dwarpsbelang de Oudertierscommissie. Dat is een commissie die onder de vleugels van dwarpsbelang hingt. En dat is eigenlijk een ploeg mij jeugdige volwassenen. Dus de jong volwassenen. En dus de begin twintigers. In die rooit dat Nier Strietig. En daar hebben we een hele mooie club jongens die het, en vooral ik. En die het mij mekaar de verzwaring dat wij. Hier een prachtig mooi feest hebben. En die ten ik verantwoordelijk vielen. En die commissie die zit na een week zitten die weer bij me komen. Die nemen dit verhaal ik mij. En vanuit eigen is het chef van wat is er mogelijk en wat binnen onmogelijkheden. Maar het is dus net zo dat elke willekeurige jeugdgroep die denkt van we gaan een vuurwerkje show organiseren, zeg maar een onvraag maken. Want net elke jeugd en vriendengroep, zeg maar, die had een kamer van koophandel. Maar tenminste, daar ging ik net van uit.
1: Nee. Het is wat ziek je dus. Maar goed, het is de eerste keer natuurlijk dat het op deze wijze, plak financieel. Maar zat hier jouw blote ontwikkeling echt volgen. En dan is het een beetje pionier eigenlijk weer, hè?
3: Ja, je pionieren en gewoon chef van wat is er mogelijk. En het, beziek je en... En ik denk dat dat een oproep is van horen dwarpen. Van hem beziek je te zien wat er wel mogelijk is. Ja, het hangt vanzelfs van de gemeente aan. En dat is het beleid ze kennen, de waardhoeken die zei van wij dwaren het eigenlijk dit hier net aan. We vinden het qua dij en dat soort dingen. Nou, dat is hun goed riocht. Ik ben blij dat wij bij u zien de gemeente Tietjerster deel in dit geval de mogelijkheid wel houden om iets te organiseren op deze wijze. En we zullen zien hoe dat uitpakt. En ik denk dat er voor u in die zin net een heel soort veroordeel oors dan dat de omvraag van het vuurwerk nou formeler is en wat een strengere eerstboen is dan voor hen. En we zullen zien hoe we daar invulling aan aankennen en hoe we dat inpassen. En dan ben ik ervan uit dat wij komende eerwisseling in ieder geval op Jontiet op Aartjes Dij een mooi stukje vuurwerk hier snel te kennen.
1: Mooi. Een heel soort succes.
3: Dank
1: u wel. Dank u
3: wel.
2: De media van de morgen.
1: Feike, wat er in de rest van Nederland volgens de oude media?
4: Lange rieren rondom in Nederland voor Pokémon-kaarten. Het is weer helemaal hip. Populair spel, viert 30ste verjaardag. En drie uur in de rieren voor zijn setje Pokémon-kaarten. Ik een oudere man, die stiert er te wachten. Maar hij zegt, ik sta hier voor mijn zoon. Maar ja, die is ik al 12.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja. Ja. Ja. Nou ja, het is compleet om mij voorbij
1: ja,
4: in deze raad.
1: Net helemaal die leeftijd meer, denk ik, hè?
4: Nee, zeker niet.
1: Nee.
4: Dus en zo'n corona is het weer heel gegroeid, sinds ze. Dus meer een watersgoed zaak.
1: Het is natuurlijk al begonnen, maar de wol een jaren 80 uitvinding.
4: Ja, precies.
1: De Game Boy, die wil natuurlijk het, de eerste spultjes. Ja. Pokémon Red en Pokémon Yellow. Dol.
4: Ja, dus, nou ja, dus ja, vanwege de 30ste jeetje van die Pokémon binnen Juster dus. Een set met 199 nieuwe kaarten is uitkwam. Het tactische spul is in 3 decennia ja, meer als volwassen worden. En dat ben dus ik de meesten die de kaartjes samelen. Dus nou ja, lange riegen dus, maar even geduld hè. En dan ja, een bijzondere nieuws uit Napels, Italië. Daar rieden namelijk een heel soort auto's met een Pools kenteken om.
1: Oh.
4: Tuzenden auto's. Maar er zit gewoon Italiaan achter het stuur. Want je bent erachter gekomen dat als je je auto uitscrollen liet. En bij de Italiaanse RDW. En je scroom in op een Pools kenteken. En je verzeker je hem ik via Polen en alles. Dan kan dat tuzenden euro's aan premie en alles voor je verzekering schelen.
1: Oh.
4: Ja. Dus ja, een heel soort Poolse kentekens dus. Maar gewoon Italiaan achter het stuur. Ja. Zowel Polen als Italië wil nou optreden. Want ja, zo'n 2400 bestuurders die tachten dus slim te wijzen, toek te wijzen, die ben oplichten. Dus die winnen heel dan net verzekeren. Aan de andere kant, ja, er is ik al vaak een beroep dienen op het Poolse Waardborgfonds. Ja, dat moest in 2024 al 4,2 miljoen euro uitkeren aan Italiaanse automobilisten. Want ja, de kans dat je Napels skeerrijden is vrij groot.
1: Ja.
4: Dus ja, Polen die zei ik van ja, nou is het gevolg dat de Polen zelf, of in Polen zelf, binnen die verzekeringspremies omheen gingen. Omdat ze volle meer skeer uitbetalen hadden. Ja, maar ergens wij komen vanzelfs.
1: Ik lees wel dat de Italiaanse regering dat die ophoudt met de wegenbelasting.
4: Ja, dat is nog even
1: ja, dat wist
4: een
1: nog, de
4: cadeautje voor de verkiezingen.
1: Ja, ja. Dat is een compensatie voor de hege benzineprijs.
4: Ja, nou, ik dacht... Goed voorbeeld. Doet volgen. Toch? Ja.
1: Luistert u mee, Den Haag?
4: Ja. Meneer Jetten.
1: Nou, ik weet net dat dat het voor elkaar krijgt. Maar goed. Het is haast 8 uur. Het nijs van de NOS komt erom.
5: Snijd de middie bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
6: Snijd in Friesland, dat wie doet.
7: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Een roze, liets roze papierke. Terugbellen, Verdi Elzas.
8: In de wieken van de jaren 80. Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
7: Toen waren de skiller trog mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Verdi E. inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
5: Snijd de middie van Ian Manshuizen. Snijd in Friesland.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: De garage bij jou in de buurt, Heima, service en auto's, is er voor Elsie.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Stoffenspektakel. De grootste, ontdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jetten. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
15: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
14: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
16: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
14: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk in Friesland van de Molen. Dan zorgen we erom op het lippen van Henk Kroes. En dat doen we met Klasina Seinstra. Muziek komt er rond van L.

0: de omdrinkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenien.
4: Bouw- of metaalproject. Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloed. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
4: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Friesland van de Moorn.
7: Mooi, eer iets science.

0: Ja, dat is een man die zo'n die 80 ook nooit ophouden is, volgens mij. Je hebt het idee dat hij dat in de lengte vandaag een trokking bloot, nou, Elton John.
1: Laten we dat vooral hoop je.
0: Ja.
1: Die muziek, daar is niks mis bij.
0: Die film die vind ik wel mooi.
1: Ja.
0: Biopic hoor, ja. Elton John. Ja, dat is toch een trend, hè? Dus alles erom komt in de vorm van een film.
1: Ja.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
4: Dames en heren, welkom. Het giert on. Komende zaterdag, 4 januari, wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Ja, daar is ook wel een film van te meid zien van deze man. Het wien een historische wurden in Jochentje Zonjontig. De man die ze uitsprutst, die is er net meer. Henk Kroes is zo'n 80 jaar oud worden. En naast hem dan shoven we waarom op zijn lippen in Friesland van de Moorn. En waar ik omdenken voor beton.
5: Er wordt in het onderwijs net veel voor aandacht besteed aan beton. En dat is wel jammer, omdat het toch het meest gebruikte bouwmateriaal is.
0: Ja, wat ze erop betocht hebben. Om meer mensen de betonsector in te krijgen, ek dat juist aasen. En feiken. De wat ik van alles zien de rest van het loon.
1: Zeker. De groep mensen mijn baan groeit net langer. Wilden ze dagelijks meer mensen zonder werk zitten. En het gat tussen Mali en Frali in ons loon is groter worden.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het wapenrucht in kwart en dat komt van Tietske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, voor de morgen is het op de meeste plekken droeg. Al neemt de bewolking al ta. In de midden loopt dan een steuring met rein en letter ek buien oer. En hel het wien oor naar matig en krachtig met windpoesters in het kustgebied. Daar boeten de rein om, dan wordt het maximaal een graad als zegje. Jongen las een bui bij een glimpzinnen. Vannacht binnen de wolkenveld zakken de wienboppelaan aan met een minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen eerst zinnen, maar ek een losse spot rein. In de midden droeg, maar de tannemende wien en met meer bewolking wordt het ek dan maximaal zontje graden.
0: Bij het versterren van Henk Kroes verliest Friesland een prachtig meisje. Dat zei Wiebe Wieling, die het Kroes opvolgen als voorzitter van de Alvesterdenvereniging. Van 1969 af wie Kroes intensief belutsen bij de organisatie van de tocht. Daarvoor had de tocht zelfs rieden. In 1963, die er mij on misschien wel de dreigste Alvesterdentocht eer.
7: In 1963 stond ik al heel vroeg op het ijs en toen startten we nog bij de brug in de Van Haringsmakanaal. Nou, dat was het eerste en het was verschrikkelijk. Je viel bijna steeds en het was heel koud en het woei hard. Alleen toen hadden we nog wind mee, want de wind was zat in het noorden.
8: Ja.
7: Dus tot aan Staveren hadden we de wind mee. Maar toen ik in Staveren aankwam en toen zou ik me even onderbinden en toen vielen mijn schaatsen gewoon in twee.
0: In Jochtje Vjouwen, Jochtje Gewaad Henk Kroes, voorzitter van de Alvesterdenvereniging. En in Jochtje Zonjontig kwamen die drie historische woorden.
4: Het giert on. Komende zaterdag, 4 januari, wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Als wij geen beslissing voor aanstaande zaterdag zouden nemen, dan zou dat inhouden dat wij naar eind volgende week zouden moeten verschuiven. En dat vinden wij, gezien ook de omstandigheden op de rest van de route, niet verantwoord. Vandaar dat wij nu de beslissing hebben genomen om aanstaande zaterdag te gaan rijden.
0: Henk Kroes in Jochtje Zonjontig. Had ik contact met Klasina Seinstra. Maar goeiemorgen.
9: Goeiemorgen.
0: Ken je dat moment nog heugen? Dat moment dat Henk Kroes die woorden uitsprutst?
9: Ja, ik wie sabli het. Wij reden toen een wedstrijd. En toen kregen we te jaren tijdens de wedstrijd dat het trokken. Dus dat was geweldig. Dat was een feest. Dat was een de prachtigste woorden die hij zei. Dat was, ja, en het is nu al 30 jaar geleden naast. Dus dat weet ik zeker nog heel goed.
0: En kon je Henk Kroes toen al?
9: Nee, eigenlijk net. Nee. Je was in een sport bezig. En het was de voorzitter sinds 96 of ja, 94 geloof ik. Maar ja, verder, nee, ik hoor hem dan net.
0: Nee, daar kwam natuurlijk rap verhoring in. In zo'n 90.
9: Ja. Ja, zeker weten.
0: De wie op een gegeven moment, wie er een moment, dat wie naar de finish. En de wie wat mijn krons.
9: Ja, daar hield ik heel erg spiet van. Samen Erik en Tef, samen we zo'n huldigen worden. En toen zei er echt voor de huldiging, zei er van, oh, wij hebben een verschrikkelijke fout maken. Wij hebben net een kroos voor die. Maar ja, goed, hij was zo eerlijk als wat. En ik hier een euforie van die die. Dus ik wie blieert en we gingen een derde feestje vieren in het vak. En Ik zei, zullen we hem de volgende keer maar regelen, dan gaan we nog een feestje vieren. En ik ben bij Henk aangenet in de krans doken. En ik heb daar nooit moeilijke dingen, want ik wist gewoon, hij vond het echt, dat vond het echt net leuk.
0: Nee, dat zie je dus,
9: dat kon ik wel merken.
0: Dat zie je er zelf dus wel heel erg mee.
9: Ja. Ja, maar ja, het wiel gebeurt. En ja, je kan het net weer omdraaien.
0: Nee. En als je nou een Henk Kroes denken, om de momenten die je erop bracht hebben met hem, die je herinner je van hem, wat bleef dan het meeste bij?
9: Ja, het was gewoon altijd een positieve man. Hij was zelf ook heel sportief. Hij had altijd eer voor een oor. En ik heb hem daarna natuurlijk nog 30 jaar lang meemaken. We komen hem vaak zien. En altijd even een praatje. En altijd interesse en gezellig. En ja, ik vond het echt gewoon een hele... Ja, hij was altijd warmer. Hij was altijd met van alles bezig. En ja, mijn zwaantje, het was gewoon een mooi koppel. En we zijn al bij hem in Boersum een keer geweest met de boot. En mooie verhalen hier ik altijd. Ja, wij hier een hele goede baan.
0: Het was toch op de ene manier ook wel een heel bescheiden man altijd?
9: Ja, maar dat zie je hem juist. Dat vind ik ook wel mooi. Het krijg ik wat ik zei, hij luisterde goed. En hij hoede op zich net op de voorgrond. Nee. Maar hij was elke keer bij de donateursdag in het Skaatsmuseum in Hilpen, weet ik altijd. En hij hulde van Friesland, van de meesken en wat er daarvoor betekent. Ik hoe dat die er.
0: Hoe belangrijk wie hij voor de Alversterrentocht? En van Friesland misschien wel?
9: Ja, hij wie fanatiek in alles. Hij is toen naar Amerika geweest voor IJs informatie, hoe ze dat daar dienen. Hij nam het echt heel serieus op. Hè. Eerst als IJsmaster en ja, het wie iemand die heel volle kunde hier. En die denk ik een goede verbinder wie tussen de meesten. Dus maar de Elfstedenvereniging, hij die het op zijn manier. En hij zorgde dat iedereen zijn taken die. Hij hulde een bepaalde rust in dat bestuur. En ik nam wel af en toe mijn kwinkslag humor erin. Ja, het was een plezierig man.
0: Klasina Seinstra, winnaar van de laatste Alversterrentocht. Tieren, dank voor jouw verhaal. En er zijn nog genoeg verhalen die de komende dagen nog voorbij komen vanzelf.
9: Ja, bedankt. Zeker. We zullen missen.
0: Ja, bedankt het jouw stikje, Dierleroen van de Moorn. Dank al.
9: Graag
3: media van de Moorn.
0: Fijke, het Nijs uit Torenmedia.
1: Ja, heel hoor Nijs. De groep werkenden in Nederland groeit net langer. Wiel een stag liek het ontomeesting zonder werk weer taneemt. En daarmee is een jarenlange trend einkam. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Neffens arbeidsmerkzaakkundige Tom Wildhagen binnen duidelijke tekeningen van vergriezing. En die dwingen Nederland te ingriepen. Het is de vergrijzing light die we nu in actie zien. En we weten dat de piek over een jaar of 20 nog moet komen. Dus de komende tijd zullen we dit blijven zien, maar ook na de piek blijft de verhouding scheef. Dus tussen het wezen dat wol en net een baan het. Er is werken om de winkel. Boppen die vergriezen komt trouwens ik nog dat werkje een gemiddeld krijg wat minder oren per week werkje. Vrouwen die binnen ouderen vier jaar een krijg wat meer werking gaan, maar het aantal oren bij Malië, dat neemt nou juist weer over. Dus naast het vergrijzingseffect zien we ook het culturele effect van het kan wel een beetje minder. Er is de politieke net altijd mee eens. Kwartin het VVD-fractieleider Ruben Brekelmans nog een oproep dienen om jongeren om fulltime werking te gaan om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Wat ik belangrijk is de vraag waar die werkoren om besteed worden. Arbeid kun je een beetje zien als energie. Je moet er zuinig mee omgaan, niet verspillen. Daar moet je keuzes over maken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt mensen niet dwingen een bepaalde schoolkeuze te maken. Ja, dus het is dreig. En een beetje in het verlengde van dit Nijs is dus het World Economic Forum. Die presenteert Jutten de uitkomsten van een onderzoek. De vrouwenranglijst Emancipatie. En Nederland zakt op die ranglijst. Want tussen Malië en Vrouwje in Nederland gaf het een heel tijd grutter god. Dat zoen je haast net verwachtje. Maar Nederland zakt het treien plakken. Hij plakt 46. Ja, dan zijn we nog maar krek. Boppeland, Likos, Zimbabwe, Guatemala, Honduras en Belarus. En ja, even onderzoekers, ja, komt dat onder oren terug de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ze verdienen je nog wat minder natuurlijk. En de zijn wel stappen zet, maar oorlanden die zetten grotere stappen. Dus het verschil tussen salaris en wordt wel wat lietser. Maar ja, er zou dus nou wel meer gebeuren kennen. Maar ja, bij vrouwen is er toch ook nog heel iets vaker sprake van een parttime baan en volle minder vaak een leidinggevende functie. En ja, ik in de politiek ondervind een vrouw die een soort probleem. Ze zijn relatief goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, maar net in het landsbestuur. Dus ja, er valt nog wel wat te winnen. We moeten nog even onder de bak.
0: Valt nog de hel in, Jerk Vol.
1: Volt hij het onder de bak?
0: Nou.
1: Zoek ze.
0: Fijke, dank u wel. Azen, dan is het wettiet voor de stem van Doe.
1: Ja.
0: Als er prijzen winnen. Hoe je 80 prijzen. Als je wist welke stem er Azen voorbij komt. Dat komt daar een al keer voorbij. Het is nog tijd voor een noemer. Dat is namelijk een heel vaak jet. En dat is van een van de grootste artiesten. Uit de jaren 80, maar Savisha, een van de grootste artiesten.
1: Heb je dat met YouTube?
0: Nou, ja. Ik weet net dat die ooit gearworken hebben, die twee.
1: Oh.
0: Michael Jackson.
1: Oh ja.
0: Die vast wat. En er is zoveel te vertellen door die man uit de jaren 80. Wist je toch bijvoorbeeld dat Thriller...
1: Ja.
0: Oorspronkelijk Starlight heette?
1: Nee.
0: Het is een hele versie opname van de noemer Thriller.
1: Ja.
0: En dat is jongens een Starlight.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is op een game met al je verhoren.
1: Oh, en waarom? Wie start ik?
0: Ja, dat zult misschien marketingtechnisch best daar of zo. Want het doel van dat album, ja. Thriller, dat wie dat elke noemer op dat album, dat moest een hitsingle worden. Dat wie het doel.
1: Zo, dat is wel redelijk in slagen toch?
0: Redelijk, ja. Ja. Redelijk.
1: Ja.
0: Het is inderdaad haast al je een hitsingle worden.
1: Het koer minder, zeg ze.
0: Het koer minder. Een oor-album, dat is Bad van Michael Jackson.
1: Mhm.
0: Dat noemer Bad.
1: Dat heet eerst Good.
0: Nou, het is al een kind. Maar hij had het heel oorsklonken, want het was de bedoeling dat een zekere Prince daar op meisje jongen zo. Het is een soort duet vooraf, meer een duel misschien, maar niet twaalf.
1: Ja, dat weet je.
0: Dat wist het.
1: Nee.
0: Dat wie ik hard slagen.
1: Ja.
0: Dat wie natuurlijk altijd een beetje ja, wetter en vuur, die twaalf.
1: Ja.
0: Het wie hard slagen.
1: Maar?
0: Prince die kwam naar Michael Jackson daar.
1: Ja.
0: Die zegt de tekst van het noemer, Bad.
1: Ja.
0: En de wie, denk je, werd het een beetje op stikken erom.
1: En dat wie?
0: En dan vertelt Prince op een gegeven moment, vertelt hij hoe hier een letter.
8: The first line of that song is Your Butt is Mine. Your Butt is Mine. Now I said, who gonna sing that to whom? Cause you sure ain't singing it to me. And I sure ain't singing it to you. So, right there we got, you know, right there we got a problem.
0: Hey. Je moet iemand eerder wat spitsen, maar hij zei dus... Ik zeg die tekst, en dus die de eerste regel die stond daar... Your butt is mine. Ja, dat ging ik net door Michael Jackson's jong. En Michael Jackson die ging dat net door mij jong. Bij horen dit gaat mooi niet door.
1: Nee. Ja, we hebben...

0: Michael Jackson en Bad. En Piet Kloosterman die stuurt nog... en dat betekent dat er in het luiddoensend in de clip van Thriller...
1: Ja, ja
0: dat het verhaal van Perilien hebben dat inderdaad bracht. Er is een doenser toen die luid wennen of intussen nog luid wennen, dat weet ik net. Maar die is op een vakroen te zien in die clip Thriller.
1: Ah, is het mooi toch?
0: Of Starlight.
1: Ja, Starlight. Ja.
0: Nou ja, Thriller, ja. Starlight, dat idee.
1: Ja,
0: ja er is heel wat lore over Michael Jackson te vertellen.
2: De stem van Doe.
0: Het is niet voor de quiz De Stem van Doe. En het concept dat is heel simpel. De hele week al eigenlijk. Er komt daar een loodsegment voorbij, waar een stem in de jaren is. En dan de vraag, van waar is die stem? Nou, laten we maar zeggen.
2: De stem van Doe.
3: Met de assistente van dokter van de ploeg.
0: Ja.
1: Ben in elk geval wekker.
0: Ja, dat is vier.
1: Wat dat nou uit wie?
0: Maat we hem nog een keer litten?
1: Ja, doe maar.
2: De stem van Doe.
3: Met de assistente van dokter van de ploeg.
0: Goed, als je wist wat het is, dan maak ik het ook ons op een prijzenpakket. Maar daarin de Pac-Man sokken, het Omroep Friesland 84 t-shirt en het zwaaihondje. 0620-4-9-9-1-9-9. Als je wist wat dat wie. En dat maakt volgens mij best wel te doen wezen.

0: The Ra Band en Clouds Across the Moon. Intussen komen er aardig wat instoringen binnen van de stem van Doe. 0620-4-Jorgen-Jorgen-Jorgen-Jorgen-Jorgen. Als het al wist wat het is.
1: De stem van
2: Doe. Met de assistenten van dokter van de ploeg.
3: Twa jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
4: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
3: Hey Joka, deel 2. Dit week

0: Jockeys weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Hey, Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is hast 3 minuten Noël van Jochenen. Feike. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Met het versterken van Henk Kroes verliest Friesland een ambassadeur. Dat zei de commissaris van de Koning Arno Brok. Kroes, waar het landelijk bekend als vastzitter van de Friese Alversterrenvereniging, doet hij in Jantje Sonjon toch deze historische woorden uitspruts.
13: Het gaat aan. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
12: Henk Kroes, wie net alleen de vastzitter van de Alversterrenvereniging, maar ik van Simmer 2000, Stichting Nijkleester in Jorwert. En in zijn werkzame leven wie hier directeur van natuurorganisatie het Friese Gea. Bij de Alversterrenvereniging werd hij eerst 24 jaar IJsmaster voordat hij vastzitter waard. En als IJsmaster hield er een grote rol in onder andere de tocht van Jantje 84. Dat zei de man die hem opvolgde als vastzitter, Wiebe Wieling.
14: Ja, Henk wist alles van die IJs, zette zich daar 100% voor in. En datzelfde helpt natuurlijk Kielt van de tocht van 86, die het vlak daarna kwam. Henk wie echt heel kundig, heel integer, mens, precies en vrolijk, maar echt wel besluitvaardig. Want ja, je mag op een gegeven moment een besluit nemen dat die tocht teruggeeft.
12: Henk Kroes is zo'n 80 jaar oud geworden. Friesland kent takken hier mogelijk deals van stikstofslot over. Met name boeren die met de nieuwe derogatieregels zonder natuurvergunning zitten, zullen daarmee helpen wijzen. De provincie denkt dat het mogelijk is middels een saneemd oergangsbeleid. Daarvoor moet de provinciale steden takken wannen wel de eigen aanpak van stikstof- en natuurherstel goedkeuren. Landbouwdeputaire Abel Kooistra over wat als eerste onder beurt is om de boeren te helpen.
15: Dan zullen zij met name onder andere de pasmelders en de saneemde interimmers, dus de meestelijke boeren die het een beetje tussen het woonschip vallen binnen zonder het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof in 2019 en het maatje van Nijbeliert.
11: Hij doet een goede imitatie van Remco.
12: Net, ja, Remco de Vries, dus natuurverslagjouwer. Ik wist net dat hij de politiek al inging.
11: Nee.
12: Maar die hier dus hetzelfde onderwerp ik het nedige te vertellen. Hij is behoorlijk zaakkundig vanzelfs. Ben hier zie ongeluk. Mijn motor op de Havank-lenen in Leeuwarden ben vannacht 2 personen zwier verwoenen rekken. De motor vleeg uit een bocht en botst het in een binnen. Helpt ze eens een ruk momachtig uit. Onder andere de traumahelikopter wat oproepen. De 2 zwier verwoenen binnen mijn spoed naar het ziekenhuis gebracht. Neven zo'n wenners wien de 2 molen met de motor onder het racen. De politie zult de taadracht van het ongeluk onderzieken. Friese betonbedrijven slaan de handen in ien en beginnen met elkaar een opleiding voor betonwerkers. Die moeten verzwaren dat er ik in de komende tientallen jaren genoeg goed personeel is in die betonsector. Is het nodig, zei directeur Wim Comello van Heidsma Beton in Constantille.
16: Dat is een beetje wennen. Hè. We gaan wel goede afspraken maken hoe dat we net trekken gaan aan personeel. Hè. Dat willen we net. Maar natuurlijk is eigenlijk een particuliere belang als ondernemingen. Maar we hebben een gemeenschappelijk belang. En het gemeenschappelijke belang is dat we alle hier baat bij een instroom van goed personeel. En dat moet de kracht wijzen van zoiets.
11: Feike, dank u wel.
12: Gradien.
11: De stem van Doe. Waar is dat?
17: De stem van Doe.
18: Met de assistenten van dokter van de ploeg.
11: Misschien gaat de bedrijf een beltje rinkelen en denkt, aha. Stuur maar even een brugje naar 0620 4 en Jochen, of de Omroep-app als het wist. En dan mag het gewoon.

0: op dat mooie 84 prijspakket.
1: Kom je mee? Ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oudwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
2: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Var Elsen hier.
3: Werkcentrum Friesloon is de voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in toekomst keer.
4: Waar kan ik veel over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
7: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
3: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
8: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
9: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
10: Friesland van de Moor. Erit Science.
11: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Als toch instuurt haast wat de stem van doen even daar is, dan kent haast misschien die telefoon wel. Maar eerst is het iets waar het waarbericht met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
12: Een hele goede morgen.
0: We krijgen een paar foto's daar stuurt en meestal die het even beklam je dat er een hele mooie zinnenopkomst is van
12: ja.
0: Morgen.
12: Ja, zeker. En ik heb ook al wat mooie foto's binnenkring. Onder andere van Rijtsen, van de kraanmachinist. Die hebben een prachtige foto nam vanuit de hichten. En mij zelfs de zinnen zelfs erbij op. Maar ik foto's uit onder andere Spanburg en Broeksterwaard. Ja, prachtige plaatsjes. Een heel soort kleuren in de loft. En nou ja, dus toch die opklaring in Boppen Duitsland. Die het nog wel grut genoeg wien om deze kleuren te jaan. Maar ja, kleuren te loften. Dan heb je vaak wetter in de sleet. Nou, dat zal Joert ik zeker wel gebeuren. Merken we nou nog net een heel soort van. Er is wel een heel soort bewolking nou. Dat, die werd ik stadig gewoon heel die chokken. Wat ik merk zil is dat de winden komen de oeren wel wat verder taannemen zil. En ja, en in erin van een man die het een spatje rijn wetten. Dat zorg ik op gewoon plakken ik nog wel van. De minimumtemperaturen die we erbij vannacht hien. Ja, dat wie zei jou wij de nacht op de meeste plakken binnen minimumtemperaturen hellen. Dat wie verzelfs nou doet die opklaringen die het nou bob. In Duitsland hing je nog boppen Ushong, Schielge, het zie je in een hele graad. Vrij onderkoele kant voor die omkrieten derde. Maar Friske Pjellen ziet op 10,2 en Sieges Zwart op 10,7. Nou, ik Mariep op 11,1 en de Pijn dan op 11,7. Nou, dan ga ik al wat meer naar het Noordwesten. Daar dwaaien 14,7 en ja, bij de Isomar heen. Bilaaksem der 15,6 als minimumtemperatuur. Nou, en intussen rint de temperatuur al wel weer wat op. En de wind die komt nog heel uit het zuid- en zuidwesten wij matig rond vrij krachtig nou op dit stuit. Maar de zil in de rin van de maand die het en van de midden dag wel een krachtige wind komen te steken uit het zuidwesten wij. Maar dan ik wil wat windpoesters en dat komt alweer terug een steuring die we van midden eigenlijk wel oeroes hinnen krijgen. Nou, daar vooruit neemt dus die bewolking daar. En dan hebben we in de midden daar toch wel eerst wat stadiger rein. En wat stoorrein. En dan letter op de midden, dan komt daar het keldfront eigenlijk gelijk achteraan. En dan zitten daar even een paar pittige buien bij. Dus ja, eerst wat buiige reinwetter. En dan letter op de dij buien. Voor de buien uit nog zo'n 16 graden als maximum temperatuur. Maar in de buien voor zelfs weer enkele graden liggen. En dan na die buien, het begin van de juntiert, dan hebben we de zinnen er nog wel even bij, maar ik dan nog een losse driprein wel mogelijk. De wien is dan intussen om naar het westen. Die zal in het kustgebied steenbloeien. Wielste Boppelan wil wat aanzakken. En nou, dat smiet dan schienlijk wel weer een grut temperatuurverschil op. Want we met amper wien en wat opklaringen hebben in het binnenland een gratis oven als minimumtemperatuur. Wielste het op de waterheilanden stiekembloeien zil op zo'n 15, 16 graden. En ja, dat komt dan vanzelf weer tot dat warme zeewetter.
0: Dat jullie dus een drup rein kunnen verwachten. Je had dat van morgen eigenlijk?
12: Ja, ik verwacht je in het eerste part van de dag ik nog wel een losse drip rein. Tussen trog je er ik wel een heel soort rondte voor de zinnen. Want dat hebben we dus te danken om dat keld van wat van de midje oer loekt. Dan komen we dus even in wat een koelere luchtsoort. En in combinatie met dat warme zeewetter zult dat morgen ik het begin van de dag nog wel eens een licht buiken opsmieten. Vierde ik dan zo'n 16 zandje graden als maximum temperatuur. En dan eigenlijk het tweede part van de dag dan zorgen we dat en die wien weer oorhellet en de bewolking die neemt het daar. Het zal dan in de midden nog wel droeg wezen, maar in de jongtiet een dripkerijn is dan weer mogelijk en dan hebben we een 30 graden als minimumtemperatuur.
0: Als we dan zorgen naar de dagen daarna, het weekend, wat kunnen we dan verwachten?
12: Nou, ik verwacht ze op sneeuw eigenlijk wel een relatief warme dag. Het wordt dan ik de warmste dag van het weekend. Zo'n 20 graden is maximum temperatuur. Alleen de gekke nacht hebben we er amper zinnen bij. En dus hoe ik dan wel eens even een bui vallen kennen. Nou, dat komt omdat we in een zuidwestelijke streming te lanen komen. Mei warme lucht uit het zuiden van Europa wij. En dan hebben we in de nacht, en hij snijdt al te krijgen mei een steuring. Die loopt dan oer. En dan op snij zitten we dan weer in de koelere lucht. Ik dan nog wel eens even een bui. Zeker het eerste part van de dag. En in de midden dan weer eens wat meer zinneskien waar. 18 jochentje graan als maximum temperatuur. En die heb ik steen op de menje. Dan komen we onder invloed van een hege drukgebied. Heel nog droeg zit het dan nog net. Bloe waarschijnlijk. Maar ik dan krijgt de zinnen alweer aardig rond. En de minimum temperatuur die komt dan ik uit op een normale waarde van de distiet van die mijn minimum temperatuur van zo'n 10 graden. Dus ja, het is nog heel tijd licht wisselvallig. En Joert, kunnen we zeker nog wel wat millimeters verwachten het tweede pad van de dij.
0: Ja, fijn dat jij dat is week al de paraplu die kan in de oorslag blowen.
12: Absoluut. En de rijnjoers, schienlijk ik nog wel, ja.
0: Ja, Tjitske, dankjewel.
12: Ik graag die in. En een mooie dij verder.
5: Friesland van de Moor.

0: The Bars, wie dat? En Rhythm of the Night. De stem van Doe speelde. Ja, dan krijg ik al even wat loert voorbij komen. Dan vraag je natuurlijk wat dat dan correct is.
1: Joop Luna.
0: Joop, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: De stem van Doe.
1: Ja, dat is de Caritasun natuurlijk. Dat is heel herkenbaar.
0: Oh.
1: Dat kunnen we missen.
0: Dan is het maar rap in de gaten.
1: Ja, samen.
0: Nou, is je gezond.
1: Ja, dat vroeg ik van mij toen we nog wat jonger in de zee waren.
0: Ja, maar je dan op de bank ervoor?
1: Nou, meestal weet ik net. Maar ja, toen ben ik naar de hele volle zenders. Hè. Dan was de keuze nou ja, 20, 30, 40 zenders. En toen ben ik net zo hele volle zenders natuurlijk.
0: Nee, dus toen
1: en mijn naam net als Nathanne is net. Hè. Dus,
0: toen we dus met je hand van, nou ja, van zeggen ze haar dus.
1: Ja, klopt.
0: Dan kwam het op Del. Ja. Joop, de sokken en het zwaaihondje en het t-shirt. Ze komen die kont op.
1: Nou, geweldig.

0: Zion Jones en Spin Me Around. De komende dagen binnen de deelnemers van de onbeperkte Elfstedentocht onderwijs door Friesland. Er binnen mensen mij een chronische ziekte of beheining en ze lezen alle keer een afstand aan die bij haar een post. Vagon is een paar honderd meter, al een hele prestatie. Oren doggen 5 dagen mei en beginnen alle Elfstedenten bij deel. De start die wie Ileout en verslaggever Isa Visser die wie erbij.
1: Annemarie Houtsma, helemaal vanuit Hilversum gaat u vandaag starten aan de onbeperkte Elfstedentocht. Voor de mensen die aan het luisteren zijn, hoe gaat u de tocht afleggen?
2: Met een handbike. Ik zit in een rolstoel en daar koppel ik een handbike aan vast. En dan rijd ik de volledige Elfstedentocht.
1: Niels Krijnen, je bent van de organisatie van de onbeperkte Elfstedentocht. Vandaag gaan jullie weer beginnen, de 7e keer. Kijk je ernaar uit straks, het startpunt hier?
3: Zeker weten. Het is altijd mooi weer om te zien als alle witte hesjes opgesteld staan en we geven het startschot en iedereen is onderweg. Dus daar kijken we zeker met z'n allen naar uit.
1: 4, 3, 2, 1, 0. Lisette, door hast je krekt de onbeperkte Elfstedentocht Iepen. Hoe wie dat om dat te dwang?
4: Ja, heel speciaal. Ik ben er zelf nog nooit bij geweest. En ik vind het ontzettend leuk om te zien hoe iedereen deze uitdaging omgaat.
1: Want waarom vind je het zo wichtig om je jeugd onwijzig te wijzen?
4: Ik heb zelf natuurlijk een handicap. En ik vind het belangrijk om te sporten, want ik vind het leuk. En het heeft een ontzettend grote bijdrage geleverd om in ontwikkeling. En ik vind dat iedereen die kans met krijgen en dat ik dan wat een bijdrage aan kind en mooi leveren, dan vind ik dat een enorme eer om te doen.
0: En dat zei het Paralympisch zwemkampioen Lisette Bruinsmaast en verslaggever Isa Visser bij de start van de onbeperkte Elfstedentocht in Ljouwt. Frieske betonbedrijven die slaan de handen niet in en beginnen mijlkoren een opleiding van betonwerkers. Die moeten van zwaar dat er in de komende tiental jaren genoeg goed personeel is in die sector. Het is hut nodig, zegt de directeur van Heidsma Beton in Korte Tille.
5: Wij merken dat de achtergrond van de mensen die we hier aan het werken hebben vaak net voldoende is om het werk goed te doen. Dat komt omdat de eisen in de betonindustrie steeds hoger worden. Duurzaamheid bijvoorbeeld, maar ook veiligheidsaspecten, technologische aspecten. Dat krijgen mensen te weinig mee. Dus daarom moeten we ze erin scholen. Of we die scholing doggen, verwacht je weer dat we meer aanwas krijgen van mensen. Een betrekking van personeel is altijd een moeilijk verhaal. We trekken samen op met ProWork, die had er natuurlijk wel een soort ervaring in om mensen te werven. En met het werven van jonge mensen, gecombineerd met een hele goede scholing, denken we dat we een goed fundament lezen voor ons bedrijven. En dat we de mensen ook een goed toekomstperspectief bieden kunnen.
6: Hoe is het om dan eigenlijk maar de concurrent dit staat te doen?
5: Ja, dat is een beetje wennen. He, we gaan wel goede afspraken maken hoe dat we net trekken gaan aan personeel. He, dat boven net. Maar natuurlijk is eigenlijk een particuliere belang als ondernemingen. Maar we hebben ook een gemeenschappelijk belang. En het gemeenschappelijke belang is dat we alle je baat bij een instroom van goed personeel. En dat moet de kracht wezen van zoiets.
6: Ja, want het betonvak, wist ik wel bekend dat er volle vergriezingen is. Hij hem dat je Rick, vol mee te krijgen?
5: Nou, wel wat. We hebben de ouderen hier een heel hut werkt aan het verjongen van het personeel. Dat is ook wel aardig goed slagen. Maar we moeten wel heel goed ons best doen om dat ook op gang te houden.
0: En dat zei Wim Comello van Heidsma Beton. Sinds verslaggever Esther Bethlehem van de streekomroep RTV NOF.
7: De media van de morgen.
0: Fijke, de horen media.
8: Ja, ik heb de beide Friese kranten voor me lezen. Fries Dijblad en Ljouwte Kranten. En die staan vanzelfs beiden. Ik uitgebreid stil bij het versterren van Henk Kroes. Zo'n 80 mocht hij worden. Landelijk werd de voorzitter van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden bekend. Van het Geert Oorn die het voorop het Fries Dijblad. En op Ljouwte Kranten stiert voorop. Voor altijd de man van het Geert Oorn. Ja, dat het wel wat teweegbracht. Die treien worden. Onvoorstelbaar. En prachtige foto trouwens. Ik nog voor op de LC. Zwart-wit nog. En dat hij nog als IS master het IS met een prikstok. Van nou, hoe dik is het? Ken het Troggien, ja of nee?
0: Ja, dus hij is het correct probleem. Maar het is toch wel echt het eind van een T-track viel het op die woorden manier.
8: Ja, dit ben ik meestal uit mijn jeugd zichtbaar. Ja. En ik heb hem daarna nog een paar keer getroffen. Je biedt de omroep onder oren. En het werd toch wel een bijzonder man inderdaad. Dus het is wel een instituut. Kun je wel hard zeggen. Ja. Dan voor op de Ljouwte Krant. Ik het nijs hier bij het Ikkeloer dat Friesland bloot bij een mildere aanpak van de stikstofcrisis. en bij de eigen mildere aanpak van de stikstofcrisis. Dus, en die stiert dan nog 4 jaar van het standpunt van landbouwminister Jamie van Essen. Dus dat wordt nog een nieuwsgierige discussie. Ja, dan heeft de politie 2 mannen oppakt voor het haast deerskoppen van Milan. 2 verdachten voor de zware mishandeling van Milan, 21 uit Frensje, op het festival Scots en Skevin Dron Riep, medio augustus. De politie sluit net uit dat er nog meer aanhoudingen verjocht worden. Er gingen 2 mannen van 23 en 26 hier uit de gemeente Waardhoeken. En ze zijn dus jet, ze zijn ik weer vrijlid, maar ze bloof vertocht. En het onderzoek gaat dus verder. De orden van Milan die binnen een actie begon op Facebook om erachter te komen waar hun zoon Milan zou zwier mishandelen hier. Want die is echt net niet doodgetrapt, zissen ze. Dus dat weer echt wel een behoorlijk zwier mishandeling kwam uit het niet. Dus ze zijn nou in elk geval dus de 2 mannen voor oppakt.
9: Fijke?
8: Ja.
9: Dank u wel.
8: Nou, graag gedaan.
9: Arjen Overmaat, die zit bij Kleervar, noten voor.
10: Ja, want het is nog altijd in de week van de jaren 80, is het net heerlijk. Wij kunnen niet vregen, al kom ik om die geweldige Pac-Man sokken. Nou ja, ja. Ek in de stem van Doe, Assen, ik word niet noten voor. Ik hoop dat het wat makkelijker is als justige bij u, maar dan is die wat makkelijker. Dus ja. Ik zal even zien wat er bij u in het pakket zit.
0: Nou, hoewel, dan is er wel de vraag van stoerstaande naam maar in van het typetje, de personage? Of van, nou,
10: je mag beide wel goed trekken, toch?
0: Ja,
10: precies. En die geweldige muziek, de jaren 80, Europe Assen als eerste maar even.
0: Assen, nodig voor. Dit wie Friesland van de Mol van Joert. We binnen de Mol weer. Otan.
11: Snijn in Bureau de Vries.
12: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
13: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
12: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
13: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
12: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
13: Hij had een podcast maken.
12: De Herman Brood tapes.
11: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Dit is Omroep Friesland.
23: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
24: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
1: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
24: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
2: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
24: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Mooi, dankjewel. Het is de week van weer 80 bij Omroep Friesland. De München nach Freiheit aßen, 1000 mal du en... Europe, you know it, I want to stop it.
3: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
4: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
3: De wieken van de jaren 80.
6: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie in vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoort. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
25: Zaken goed behouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
26: Tromeesje maar in beheining.
27: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
25: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
28: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
29: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
30: Nul de Voor.
31: My Arjen Overmaat.

0: Duitsland midden dit echt nog helder, ja. Ik ken alle weken nog wel optreden. In Nederland moesten wij het vooral hebben van hits uit de jaren 80 als Play It Cool en Keeping the Dream Alive. En wiens verantwoordelijk voor een mooie Nederpop klassieker.
1: Zonder jou slaap ik vannacht niet in. Zonder jou heb ik totaal geen zin.
0: Erik Messi, maar het origineel kwam dan van München de Vrijheid. Ja, ohne dich. En dit wie duizendmaal doe, die nodig voor.
2: Goedemorgen, Arjen!
0: Wieke van de 84, maar doe maar de laatste keer naar Midnight Oil.

0: Doe maar.
1: En de laatste keer.
2: De wieken van de jaren 80.
1: Ja, het stier op het album Skunk. Maar dat roze en groene. Doe maar, logo, kleuren. Ja, de zinnenbril moet er haast bij op. Op dat album ook de favoriet van Jaap Scheffers, zeg ik. Ja, draai die eens, zei hij. Ja, nou, hij krijgt dit draait de laatste keer, maar goed. De wieken van de jaren 80 zet nog wel even trooien. Dus dat zal vast nog wel een keer goed komen deze week. Onder mij snij nog in de wieken van de jaren 80. Nijs het nieuwtje 89. Het rommelt in de eerste Europese land. De burgers willen meer inspraak hebben. En dan, in hier, maakt de eerste Duitse regering op 9 november bekend dat van Arno de burgers vrij reizig hier maaien. Nog dezelfde jongen ging duizenden mensen in Berlijn naar de grensoegang naar West-Berlijn. En die grenswacht, die denk ik, ja, wat gebeurt hier, die meeskenmassen? Die weten net wat ze ermee omhaat en zetten de slag bij hem iepen. En zo valt de 44 kilometer lange Berlijnse moorden zonder geweld. Er rinnen feestvierende Eerst-Berliners zadde stritten van West-Berlijn in. En ik beginnen ze dan met de vernietiging van die hatelijke moorden.
3: Goedenavond. Berlijn was vandaag opeens niet langer meer een verdeelde stad. Want tienduizenden Oost-Berlijners wandelden gewoon door de grensovergangen naar het westen. Ze winkelden in de binnenstad van West-Berlijn of reden vrolijk een rondje met hun trabant. Het nieuws werd vandaag overheerst door de gebeurtenissen in Berlijn. We gaan direct naar Oost-Duitsland. De afgelopen nacht, na de aankondiging vanuit het Centraal Comité van de Communistische Partij dat de grenzen met West-Duitsland onmiddellijk geopend zouden worden, stroomden Oost-Duitsers naar de muur, het symbool van de zo gehate Duitse deling.
4: Het is ja jetzt praktisch ungehinderter reizeverkehr hin und her. Unter uns sind viele aus Ost-Berlin hier. Es ist wirklich die große Freude über diesen Tag, auf den wir 28 Jahre gewartet haben. Seit dem 13. August 1961.
5: Das ist als unbeschreiblich.
2: Tienduizenden Berlijners slechten eigenhandig de muur. Op het symbool van prikkeldraad en verdeeldheid werd gedanst. De Brandenburger Poort, jaren alleen uit de verte te zien, werd door stadgenoten van beide kanten opnieuw in bezit genomen.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: reply.
1: Bloot iconisch noemen we dit. Het klein orkest en over de muur.
2: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen hoor.
2: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
4: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
5: Ja, wat zeggen ze hier dan?
4: Ja, nou, mienskip.
6: Geweldig.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
5: Zei jij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Even zin, het is hast Jelbert zien. En daar is Feike Woudam uit Frieskendijs. Goeiemorgen, Feike.
4: Een goeiemorgen. Met versterken van Henk Kroes verliest Friesland een prachtig mens. Dat zei Wiebe Wieling, die Kroes opvolgers voorzitter van de Oversterenvereniging. Van Jantjen Jan 60 jaar wie Kroes als IJsmaster intensief belutsen bij de organisatie van de Oversterentocht. In Jantjen 94 werd Kroes voorzitter van de vereniging. En in Jantjen 97 mocht Kroes als voorzitter de 15e Oversterentocht onkundigen. Klasine Seinstra, die won die tocht bij de vrouwen.
5: Ja, het was gewoon altijd een positieve man. Hij was zelf ook heel sportief. Hij had altijd eer voor een oor. En ja, ik heb hem daarna natuurlijk nog 30 jaar lang meemaken. We komen hem vaak zien. En altijd even een praatje. En altijd interesse en gezellig. En ja, mijn zwaantje, het was gewoon een mooi koppel. En we zijn nou bij hem in Boersem een keer geweest met de boot. En ja, mooie verhalen hier ik altijd. Ja, wij hier een hele goede baan.
4: Henk Kroes is zo'n 80 hier worden. Friesland kan takken meer mogelijk deals van stikstofslot aan. Benamen boeren die met de nieuwe derogatieregels zonder natuurvergunning zitten, zonder daarmee helpen wezen. De provincie denkt dat het mogelijk is middels een saneemd oergangsbeleid. Daarvoor moet de provinciale steden takken wanneer wel de eigen aanpak van stikstof en natuurverstel goedkeuren. Landbouwdeputaire Abel Kooistra over wat als eerste onder beurt is om te helpen.
6: Ja, we gaan natuurlijk zijn dat wij pasmelders en met name interimpers heel graag helpen willen. Dus daar wil ik maar zien, hoe kan dit instrument daarin helpen?
4: Twee auto's bij Jusjoen op de kruising van de Skrons met het Zuiderplein in Ljouwert op elkaar botst. Een van de belutsenen rekken licht verwoenen, hoefde net mij naar het ziekenhuis. Er ontstond een flinke ravage door het ongeluk. Het orenverkeer hier ik hinder van. De beide auto's binnen door een berger futsleept. Friske betonbedrouwen slaan de handen in ien en beginnen met mekaar een opleiding voor betonwerkers. Met een verzwarje dat er ik in de komende tientallen jaren genoeg goed personeel is in die betonsector. En dat is het nodig, zei directeur Wim Comello van Heidsma Beton in Constantille.
7: Dat is een beetje wennen. Hè. We gaan wel goede afspraken maken over dat we net trekken gaan aan personeel. Hè. Dat wouden we net. Maar natuurlijk is eigenlijk een particuliere belang als ondernemingen. Maar we hebben ook een gemeenschappelijk belang.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Nul de Voor.
13: My Arjen Overmaat.

0: The Hoff. Ja, David Hasselhoff. And Looking for Freedom. Ja, dit was echt een belangrijk, wichtig moment in de carrière van David Hasselhoff. Was zelfs al verneemd in terug Knight Rider en Trek Baywatch. Maar in 1989 kreeg hij een telefoon. Was al op 8 juni 1989 optreden. Want hé, wij zijn vrij en Looking for Freedom, dat past erbij in East en West-Berlin. Nou, hij moest er even naar uitdenken. Hij zei, nou ja, ik ga in ijs. Hoe ging het net terug?
1: En ik zei, only if I can sing on the wall. And I'm knowing fully that they would say no. They had to get Honecker, who was the chancellor of East Germany, and Helmut Kohl, who was the West Germany, chancellor's approval. They called back and they said yes. I said, oh my god.
0: En daar is ieder in 1980 op 8 juni op de Berlijnse morgen te jong in een jas vol jachtjes. En een Shalma piano toetsen. Nou, dat is toch geweldig. David Hasselhoff, maak het mij in Looking for Freedom. In de wieken van de jaren 80, wel in Friesland. Maar Alan Parsons Project, daar is een eye in the sky. Naar Eurythmics.

0: Parsons Project and Eye in the Sky. En Eurythmics daarvoor, There Must Be an Angel, Playing With My Heart. Maar Stevie Wonder op de molharpen, die geweldige solo, dat moest Saf vaak oer trouwens, omdat Stevie Wonder die had van die allemachtige gouden kraal in zijn dreadlocks. Toen hij dat inspelen moest. Stevie die zat, zeg maar, die hollen in werd, heel enthousiast. Hè? Die knal die dreadlocks en die gouden kraal zat steeds in de microfoon hoor. Dus het moest steeds op mij. Uiteindelijk had het hier maar even in het stutje die in en toen is het goed gegaan.
1: De stem van Doe.
0: Tien voor prachtige Jaren 80 prijzen. Een blits Jaren 80 onder een Friesland t-shirt. We hebben de nostalgische Pac-Man sokken. En een wijfhandje voor in de auto. En hoe werkt het? Het is heel simpel. Ik had een vernieuwde stem. Eigenlijk ben je het stemmen. 12 fout. Ik ben 12 stemmen. Uit de Jaren 80. En de vraag ontdij, waar ben het?
1: De stem van Doe.
2: Was die er in de dag 40?
3: Ik loop er nou op de 36e. Yes. Maar precies weet ik het net mee. Nee, dat horen we in het al hierbij.
0: Ja, denk even goed naar stem in de Jaren 80. Een Friese stem ben het, maar waar binnen dit?
1: De stem van Doe.
2: Was die er in de dag 40?
3: Ik loop er nou op de 36e. Yes. Maar precies weet ik het net mee. Nee, dat horen we in het al hierbij.
0: Nou, hast een idee? Jouw loert via de app van Omroep Friesland op de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Als een geweldige prijzen te verzinnen in de stem van Doe. Ik weet hast op de social media dat filmpje van de presentator van U's. Waar we dan vertellen over wat U's favoriete plaat uit de jaren 80 is. Nou, ik zit er echt in. En mijn favoriet is Journey, Don't Stop Believing. Wat er net in zit, dat hij eruit knipt, snap ik echt wel. Dat is vies te lang. Ik vertel hoe dat was eigenlijk de live versie is even erbij pakken. Dat is in Houston. In 1980 is het de opname. En de stem van Steve Perry. Ik denk dat het misschien wel een van de beste live jongens in de jaren 80 weer. Want hij zit daar op het podium gewoon te bewegen en te sjongen en te doen. En het klinkt gewoon al zit er in een opnamestudio. Dus ik pak er even die live versie erbij. Uit Houston. Kist dat goed jaren dat hij dat zei. Hij staat er in Houston. Dit is gewoon piekenvel. Van hier op het plafond. Journey live. Don't stop believing.

0: Wat zullen we dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel en boetenactiviteiten.
2: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen en Stolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit aan huis.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Mooi, dank je wel. Zal ik nog eens even de stem, de stemmen van Doe Jerrelitten, want binnen de 2 komen ze op het Blitzeren 80 onder een Friesland t-shirt, die geweldige Pac-Man sokken en het wijfhoontje. Dat kind dan achter het in de auto, als het al wist waar dit binnen.
12: De stem van Doe.
13: Was die er in de dag 40?
14: Ik loop er nou op de 36e. Yes. Maar precies weet ik het net mee. Nee, dat horen we in het al hierbij.
11: Ja, er komt een hele soort binnen. Ken ik als... Nou, ik zeg al ver, het is net Mayhood. Nee, dat is fout. Die komt echt heel vaak binnen. Maar dus denk nog even na, waar binnen dit ding?
12: De stem van Doe.
13: Was die er in het dag 40?
14: Ik loop er nou op de 36e. Yes. Maar precies weet ik het net mee. Dat horen we in het al hierbij.
11: Naast een idee, jouw loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Vjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen.
1: Dit zijn hele wieken bij Omroep Friesland.
8: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
16: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
15: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje die dat shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
8: Nul de Voor.
17: My Arjen Overmaat.

0: Odyssey en Going Back to My Roots. En ik nog Michael Cimbello en Media.
1: De stem van Doe.
0: De stem van Noe is van Geertje Bokma Bloem uit Rudusum. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Hoe is het daar?
2: Ja, prima, jong.
0: Mooi. Ik had de stem van Doe erbij pakt. Het is de wieken van de jaren 80. Dus het ben wat nostalgische stem. Ik zeg eigenlijk nog een soort verkeerde antwoord. Hast er lang hoe naai tinken, Matten?
2: Nee, helemaal niet.
0: Nou, ik let ze gewoon nog een keer. Wacht, hier komen ze.
1: Ja. De stem van Doe.
3: Was die er in de dag 40?
4: Ik loop er nou op de 36e. Yes. Maar precies weet ik het net meer. Nee, dat horen we in het al hier bij.
0: Mooi, een beetje Waards accentje.
2: Ja, dat is onmiskenbaar, hè?
0: Dat kunnen er eigenlijk maar 12 wezen.
2: Ja, nou.
0: Nou, waar ben je het? Het binnen.
2: Happy en happy,
0: ja,
2: hè?
0: Wis. Helemaal goed. Ja, happy en happy.
2: Ja.
0: En daarmee, Jesse van Tromp, een geweldige Jaren 80 prijzen. Ja. Het Omroep Friesland Jaren 80 Blitz t-shirt krijgt. We hebben nostalgische Pac-Man sokken. En ook heel Jaren 80. Misschien hiest het zelfs ook wel in de Jaren 80. Zo'n wijfhandje die achter het ruit.
2: Ja. Dat zie ik net, maar ik weet wel wat ze was bedoeld.
0: Ja, nou, wij hebben wel gewoon de keurige versie. Hè? Dus alle vingers zitten er direct om. Dus,
2: ja, en net omheen.
0: Nee, precies. Ja. Nou ja, ze is hier wel omheen, maar het is met alle vijf. Alle vijf. Nee, dus okay. Zie ik die kruis van u's.
2: Nou, geweldig.
0: Ook wens ik het mij.
2: Dank u wel.
0: Geniet eens verder wat van de wieken van de jaren 80?
2: Ja, is altijd mooi, hè. Muziek van vroeger, dat is je altijd nabij bleuren. Ik wil... En dan herken je weer even wat. En dan komt het er al even een beetje weer om.
0: Ja, dan ben je niet en ben je weer jong.
2: Wat je zei, zo dat? Ja,
0: zo is het. Geertje, ik pak heepje direct nog even bij. Want ja, dat ben vanzelfs een icoon uit de jaren 80. En uit Friesland.
2: Ja,
0: dus dat mag we even draaien. Ja. Elke keer dat ik wel meisje, jongen. Dus wij sturen de prijzen op naar Rudusum. En geniet je nog van de muziek van Omroep Friesland.
2: Doei, bedankt.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Ik lig op mijn...

0: platen die het is nou weer in mijn single collectie te zien. Ja, dat is een van zijn favorieten. Hè? Hij voelt Madonna zo knap erop staan. Into the Groove.
1: Omroep Friesland.
2: De
1: Wieken
2: van de Jaren
1: 80.
3: De Wieken van de Jaren 80.
0: Ah, hier maar één grote dream. Artiest worden. Ik af en toe George Michael. En om wat geld te verdienen, werken erop zijn zandjende als DJ in een restaurant. En onderwijs naar zijn werk. Moest gewoon met de bus hier. Dus keert hem in een saxofoon melodie in zijn hollen. Ja, en hij hing vanzelfs niet om iets op te nemen. Want zijn werk hier aan. Zij is de opname op de telefoon hoor. Een keer iets opnemen. Ja, dat wie in de jaren 80 vanzelfs helemaal net. Dus hij dacht, oh, dit mag ik onthouden. Dus in die bus, heel diep, maar in zijn hollen nunder je. Oh ja, hoe lang duurt het nog? Eindelijk weer ertussen. Dus hij gauw een cassettebandje en dat melodietje opnemen. En daarna had het er nog man en man en man ontsleutelen in West. En toen kwam dit eruit.

0: Doe. Goedenavond, dames en heren.
1: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
2: Maaitje, kom eens op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
3: Ik weet niet.
2: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
0: Kiek.
4: Die doen we er ik bij.
2: De wieken van de jaren 80.
4: De hits, de oontinkers en het gevoel van doe.
5: Dat smaakt.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Jouw over is het. Het Frieske Rijs. Goedemorgen.
13: Een goedemorgen. Het jaardere gemeentehuis van Drielt dat wordt verbouwd naar 40 appartementen. Het gebouw is al een skoft leeg. De wenningen binnen bedoeld voor starters, senioren en lietse huishoudings. Ik zal de huisartsenpraktiek hier onderak vinden. Zou kunnen het alleen nog voldoen worden om de vraag naar wenningen, maar bloot ik een wichtige verschenning in Drielt zelfs. De plan die zullen komende tijd verder uitwerken worden door Friso Bouwgroep. Eind dit jaar of begin 2022 wordt er een informatiegeerkomst over het project organiseren. Maar het versterren van Henk Kroes verliest Friesland een prachtig mens. Dat zei Wiebe Wieling, die het Kroes opvolgen als voorzitter van de Alvesterdenvereniging. Van Jontje 69 al, wie Kroes als ijsmaster intensief belutsen bij de organisatie van de tocht. In Jontje 94 was er voorzitter van de Alvesterdenvereniging. En in Jontje 90 mocht er als voorzitter de 15e Alvesterdentocht onkundigen. Klasina Seinstra, die woon die tocht bij de Vrolje.
14: Ja, het was gewoon altijd een positieve man. Hij was zelf ook heel sportief. Hij had altijd eer voor een oor. En ik heb hem daarna natuurlijk nog 30 jaar lang meemaken. We komen hem vaak zien. En altijd even een praatje. En altijd interesse en gezellig. En ja, mijn zwaantje, het was gewoon een mooi koppel. En we zijn al bij hem in Bozem een keer geweest met de boot. En mooi verhaal, hier ik altijd. Ja, wij hier een hele goede baan.
13: Henk Kroes is zo'n 80 jaar geworden. Nederland en de andere landen in Noordwest-Europa die krijgen dit jaar mogelijk te maken met een van de liefste jerappelrismingen eer. En een verlies van honderden miljoenen euro's voor telers. Het komt alle keer terug de droogte van de simmer. Schattingen houden rekken met een verlies van 42 miljoen euro in heel

0: waren nog een soort bewolking. Kans op een bui, joort. Maar in de namiddag een gebied van rein wat door de zinnen loekt. Ook in de juni zal dat nog een rol spelen. De temperatuur die luidt in de middag om de zonnetje graden heen. Morgen zo goed als droog, wat meer zinnen. Maximum temperatuur dan om de zonnetje graden heen. Sneun. Dank is de kleermaatje. Juist waar. Maar ze noemen dan een bui en een soort bewolking.
1: Oké, okay, nou dan weten we dat. Dank u wel, Jantine. Oeren, oeren dan. Jever die weer. En in de tussentijd was zelfs die geweldige muziek uit de jaren 80. T-Pow, China in Your Hands en King. Onder oren. Och, jongen, is dit al vol meer kleer. Maar Love and Pride, yes, zoals is.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Nul de Voor.
10: My Arjen Overmaat.

Chifo en Shining Your Hand. Ja, goed, hier of had wel een hit. Verneemd naar een Star Trek character. Een Vulcan. T-Pow. Daar had ze de naam. Carol Decker, wie de jongeres van T-Pow. China in Your Hand. Nieuwtje 83. Ja, dit is een man die wil graag een hit ha. Maar die dacht, ja, net in je kind mij. Wist, wat is nou een goed idee? Nou, liet ik eens even in de telefoonklapper van uw Heid zien. Heid, wie de grote Motown-baas. En waar stond er onder contract bij Motown? Michael Jackson. Dus hij vroeg Michael, was toch bij mij in het achtergrond korken? Dan had ik een verneemde artiest die al bekend is. Dan mag het voor mij toch heel goed komen. Dus Michael zei ja, baasje van de zoon. Ging toch of de zoon van de baas, dan kan ik wel mogelijk nee zeggen. Dus hark je goed naar het achtergrond korken. Daar zit Michael Jackson in Rockwell. Somebody's watching me in de wieken van de jaren 80.

0: Mooi, hè? Verskaat om stijlen in de jaren 80. Rockwell, Somebody's Watching Me. En het prachtige Avalon van Roxy Music.
1: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Nou, dat is een mooie wieken. En dat vindt ik Nienke van der Kooi. Die zei, ja, jaren 80, toen kwam de radio in mijn leven. En dat het eigenlijk alles bij mij bepaalt. Dat decennium, geweldig. De wieken van de jaren 80, mooi. Ik kan voor de Utkinsagenda er eens even bijpakt. Wat wie er te dwan in de jaren 80, in Jochtje Jin 80. In deze wieken. Eerst maar eens even Shin. In the place where happy people go. Naar Katra Brava zelfs. Daar is die op sneunte jong telefoon. En op snijnte jong de Bob East Showband. En op Vreet en wat zie je er? Vreet de Joen en zondagmiddag ook geopend. En dan na je wieken hing ze Maywood en Orkest After All. Oké. Okay. In de twa gemeenten in Jensen, daar wie snijn Fantasy. Daarom is die dan ook bekend om zijn sfeer en toporkesten. En het wie, denk ik, een bekend gebeuren, die Bob East Showband. Want die wie na je wieken dan weer op snijn in de twa gemeenten in Jensen. Dan naar Sanssouci in Belsum. Daar is die op snijntemidje beton met Alfred Le Garde. Nou, dat is een vernieuwd DJ voor zelfs. En Fjitterek Wout van der Meer, top DJ. En na je wieken hing ze daar Krijn Torringa. Wie al een beetje het Farahoekjes die daar op Sanssouci. Bar Dancing. En dan wie het Ekfeest in Jochtje 81 in Echten en Bregen. Jochtje in Ontwaai. Zo'n 20 september, wat wie er ooit het was nou, country en western stijl wie er. Een springconcours, ze in een handelsbeurs. De wie crosslopen voor dames en heren. Prijzenbal, mijn orkest de Wiebas. En Pommetje Horlepiep, Zeskamp en BCDN wie er. En een vanzelfs gezamenlijke kerkdienst, dat wie er vanzelfs ook. En dan wie er ook nog feest in de Wergeer. Op sneur 26 september in de feesttent. De jonge, dynamische popformatie Urban Heroes.

0: And now for something completely different.
1: Litte tiet efkes zijn eigen gong gaan.
2: Ja.
1: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar orenplakken, orentieden en orenverhaal.
3: Goedemorgen, welkom bij de muziek op de Snijdermorgen.
4: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken, prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
3: Oké, dan gaan we nou naar de nocturnes van de Chopin.
1: Doch de egen even dicht. Harkje. En geniet je.
3: Ja, ze kunnen dicht, hè.
4: Mai Douwe, Snijdermorgen van Jochen en Alvoeren bij Omroep Friesland.
5: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie is klaar.
6: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
10: Ja, hij zit gewoon in een hoekje te wachten op die. Misschien moest er wel opdrukken. De jukebox. Vol mij hier een 80 klanken. Stinks, dat is wat voor mij. Ik wil even, nou, toch wel een beetje de baas wijzen over de spielist van Oudervoor. Die favoriet misschien wel, Ruud Rukke. Jouw loert, app gewoon jukebox terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Dan komt het goed. Ik nog muziek van Fleetwood Mac en Julian Clarissa.
1: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
4: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
11: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
12: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
13: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Het is die op Tango in the Night, Fleetwood Mac, een Big Love.
1: Dan druk ze op een knopje en dan gaat het volgende nummer.
2: Notenboer Jukebox.
0: Ja, vol mij hier een 80 klanken. En Annie Akkerman van Lollum, die wil al even op de jukebox drukken. Annie, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Arjen.
0: Wat ben je ontinkend van die prachtige jaren 80?
3: Ja, ik ben van 74, dus hier in 80. Ja, dan wist ik wel wat ik ben al inmiddels. Maar,
0: en dan zie je er vol in vanzelfs.
3: Ja, uiteindelijk al. Hè. Wij hebben bands in Dwarsjes in Dwarsjes. De Devin waren natuurlijk wel van de partij. Ik ben al jong, maar dat was wel leuk.
0: Ja, met de City al wat namen in het zin? Dan steeds, oh ja, daar zie je hem altijd voor te dongen. Of denk je, we heen.
3: Ja, dat zeg ik. Ja, Lollum en Dwarsjes. En we zijn altijd in je restaurant. Café Bersma natuurlijk. Doe.
0: Ja.
3: Dat weer de opstapmentiert, hè?
0: Ja, en wist ik nog welke bands of groepen of stemmingsorkesten zitten daar dan in de Dwarfshoes? Of zien daar dan? Wist dat
3: ja, he? Friends. En eerst weer de Havenzangers weer bij Johan in de omroep. Op. Dus de Havenzangers die heb ik een keer, hebben daar ik een keer gewoon.
0: Ja,
3: dus dat weer doe ik wel leuk, no?
0: En ik krijg die in de uitkingsagenda. Er kwam steeds de Bob East Showband voorbij. Ik ken ze eigenlijk net. Hast erop doen ze toevallig, de Bob East Showband?
3: Nou, dat maakt wel weer heel veel waarom. Ik herinner ik wel eens van jij, maar zou je dat rijden erop doen? Zijn, weet ik niet.
0: Nee, ook goed. Wist, Annie, ik haal hier al je mooie kwartjes. Zullen wij zien of er nog een lekkere doensbare muziek voor jou in zit in de jukebox?
3: Nou, probeer eens. Door zijn gooi.
0: Mooi, dit is het eerste kwartje die ik heb.
4: Je wilde binnen door de Sahara te ontginnen, maar ik weet niet hoe.
0: Nou ja.
3: Ja, leuk plaatje, maar nee, door tuin maar de volgende.
0: Oké, waar zie ik je benaai eigenlijk?
3: Ja, ik vind dat het weer niet staan, BZN vind ik leuk. En, ja. En Rio, Anita Meijer hoor ik van.
0: Ja,
3: oh ja. En nou ja, Sucks, no?
0: Tell me why, oké, okay, ja.
3: Ja, die
0: nee,
3: ja.
0: Ja, nee, dan weten we dat. Nou oké, okay. Benny Nijman, ik weet niet hoe, aan de kant voor... Nou.
3: Ja.
0: Dit is echt wel hier een 80. Het is lekker.
3: Ja, dit is echt wel hier een 80, ja.
0: Ja.
3: Ah, ja. Ik vind deze ik leuk, maar...
0: Ja, toch wel.
3: Door een volgende.
0: Oh, we doen hem toch voort. Ik zoem al hartstikke starten voor jou. Nee, dan...
3: Ja, hij weer wel...
0: Dan wacht even weer.
3: Het werd wel link natuurlijk voor mij.
0: Ja, nou ja, goed. Bon Jovi is dus aan de kant. Ja. You Give Love a Bad Name voor deze...
5: Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drenthe en ik
3: hou
5: van
3: disco. Ik weet het is niet te als je daar op een werkvloer plezier maar door bent. Ik weet het zuur net, ik zie ik niks.
0: Hey, wacht eens op een rooksignaal dat het oké is of wat is dit?
3: Nee, tot dan maar de laatste.
0: Ja, oké, ja, dan zitten we er al vast. Dan kunnen we er niet
3: ja, dan zitten we er al vast.
0: Jongen, dus Bon Jovi gewoon net drukt. Nou, dat jouw te vinden is.
3: Oei.
0: Nou, dan wordt dit hem.
3: Dat is natuurlijk de gok.
0: Dat is de gok. Hast uiteindelijk best uitkomen bij Don McLean en Crying.
3: Ja, my god.
0: Ja.
3: Nou, doe maar. Geef me bij mijn jank.
0: Toch bedankt voor het drukken, Annie.
3: Het is goed, Arjen.
0: Hoi.
3: Hey.

wat is een wieke van de jaren 80? Zonder Whitney Houston niet nodig voor. Ja, dat mat vanzelf. Het joetje zo aan 80. Zo emotional. Wat een geweldige stem. En ik weet dat ik mijn soort harkers in de favoriete top 10 is dit. Whitney Houston als jongeres. Jochtje Zoon 80. Dit wie een reclame uit Jochtje Zoon 80. Even zien uit waar. Ah ja, we betinken de Nice Sim er nog wel even bij. Original.

Gino Ginelli. IJskoos. Ja, van Gino Ginelli. IJskoos is het dan maar een liedstapje naar Gino Vernelli. Ja, die hier heet in de jaren 80. Wild Horses.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En de agenda in de vol. En de begin nice maken ze ik nog.
1: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Hey Remo!
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: In de wieken van de jaren 80 was zelfs het Nijs van Nol. Jantine Weidenaar die slingert de grote Nijsmachine aan.
5: Een goeie man. Twee auto's die binnen justerjoen op de kruising van de Skrans met het Zuiderplein in Ljouwert openbaar botst. Een van de belutsenen die rekken licht verwonen, maar hoorde net naar het ziekenhuis. Daar ontstond een flinke ravage door het ongeluk. Het oorverkeer hier er ook hinder van. De beide auto's binnen door een berger voortsleept. Op het dak van het Wrouwt Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerseeg worden van de middag troch kunstwerken ontbleed. Ja, het is een hele moelevol. De kunstwerken die matten bezoekers van het centrum een nieuw perspectief jaan op het landschap van het UNESCO Wrouwt Erfgoed van de Waadzee. Haat-educatie Sander van Diek van het centrum luidt uit hoe dat kunstwerk eruit ziet.
6: Dit zijn eigenlijk een soort frames. En als je daardoor doorheen kijkt, een soort lijsten, dan zie je pas wat het is op het moment dat je op precies de juiste manier doorheen kijkt. Want dan zie je hoe die precies aansluiten in het landschap.
5: Al 90 jaar binnen Hilly en Gepke, vriendinnen van Noir. Ze zijn ook beide in het wetenschapscentrum Bruggelenkamp in de Westereen. Tot ze nog liet ze vankes wienen, brachten de Heiden en Mem ze bij elkaar te watchen. En nu nog komen ze alle weken een paar keer bij Noir.
7: We gaan alle weken een paar keer bij Noir.
8: Waarom, ja?
7: En de waardjes, en de mensjes.
8: Ja.
7: Ja. Nou, en we komen naar de branden, met de bingo en zo.
8: Ja.
7: Ja.
8: Daar zetten we nu allemaal aan.
7: Ja, ja.
5: Ja, maar de bingo zit.

0: De temperatuur van de zonnegraden in een sneeuw en jestwaar, maar ze noemen dan een bui en een soort bewolking.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan weten we dat. Dank u wel, Jantine. Meer waarheid zomer op friesel.nl of op uw app. Daar is ik van alles waarom te vinden en te lezen. Maar ook in Greetje, ja, dat wien icoon in de jaren 80, Hinek hits in de jaren 80, in Friesland zelfs, alweer een Fries. En ik man het workhouse. Bina, hoe 12 minuten.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Hey Remo!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Nul de Voor.
11: My Arjen Overmaat.

0: Ja, hoi, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Oh.
0: Wat ga je biedt aan?
1: Wat ga je biedt aan?
0: Ja.
1: Nou, ik zag een e-mailadres, want ik moet wat voortsturen. En dan weet ik, want de computers die je krijgt, je echt boos. En dan had ik nou even in een Arjen, die had me geholpen. Die zei van, ik kan e-mails even omkrijgen. En dan weet ik, zeker, maar ik kan e-mailadres net vinden. Dus ik moet daar eens een keer bij.
0: Ja, oh, wat een verschrikken je dat soms, hè, die computers erin net door. Ja, dus eigenlijk haal je dat e-mailadres, ja, dat stier dan weer ergens op de computer, maar ja, die is crashed, dus ja, dan is het fort. Ja.
1: Ja, ik ga zetten wel eens een briefje staan, en daar heb ik ook een mooi ontzettend.
0: Ja.
1: Dat briefje heb ik al die e-mailadressen erop zetten.
0: Ja, dat is jouw backup in dat.
1: Ja.
0: Ja, ja, nou ja, hoop
1: ja,
0: ik toch wel.
1: Ja, maar dat is mijn telefoonnummers precies hetzelfde. Ik ga een verse telefoon, ja, kijk, mijn mobiel, maar die broek ik nooit. En de mobiel, die broek ik alleen maar van QR-code en van... Wat is dat, authenticator? Verder van de rest broek ik dat ding net. Toen jij een WhatsApp aanbouwt.
0: Ja, ja.
1: Maar dat ga ik alleen hoor, dat komt even daar. Dus ik broek dat ding verder net. Dus ik ga de verste telefoon, dus ik mag wel eens opvullen.
0: Ja, dat is, maar dan ben ik blij dat ik jou op de verste telefoon bel je, net op mijn mobiel.
1: Nee, maar dat is niet nee, maar dat weet je net.
0: Nee, maar dan jij net opnaam.
1: Nee, maar dat noemen we net en dan krijg je lekker op.
0: Nee, ja. Nee, ja, nou is het deze week echt de week van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
1: De jaren 80.
0: Ja, is dat meer jouw tiert?
1: In de 80 jaren, ja, dan zie ik al computers.
0: Oh, joh, wel.
1: Ja, ik al, maar die ben nooit in de hand gekomen, want die ben van Philips.
0: En in jouw hint zo'n computer?
1: Ja, ik had er 12 van. Oh. Die had ik op een verleeringsdinger.
0: En wat voor computers ben je dat dan?
1: Oh god, dat is een hele pad. Daar ben je mooi floppy disk. Ja, floppy elite disk. Die draaien heel in de disk erin. Eén disk die daarvoor het systeem, al dat maar het systeem te krijgen had.
0: Ja.
1: En dan de oren, daar kon je de dingen opzetten.
0: Oh ja, het is jouw wien al een computerbroeker echt in de jaren 80.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. En waar broekt jou dat dan voor?
1: Ik zit bij de lokale omroep Radio Middelzee.
0: Ah, dus jongen.
1: En ze hadden aan het begin bij Kuller en een van u die zit bij Philips en die had die computers krijgen en die nooit in de handel komen. Maar zo, die kunnen wij wel broeken.
0: Ja.
1: Zij dat toen niet.
0: Oké, dus jouw best bijzondere computers dan daar steken. Zo'n hast is ze maar naar het museum te.
1: Ja, er is een die had er al een.
0: Oh echt, en?
1: Ja, dat ik de nieuwe computers en hij zei... Zij is maar ik naar haar familie naar ja, in die soort showroom of zij. Hij zei, nou ik zei, ik had het waar, dus, maar ik zei, ik wil zelf ook nog eens een prutsen, want ik vind het wel eens keren goed dat vroeger weer. Maar ik ga vroeger computerles horen op HDS.
0: Ja, oké, okay, dus je weet er wel wat van. Weet van. Ja, ja, zeker, ja. En had je daar aan geleerd dat je dan altijd toch een backup maatje matte, blijkbaar?
1: Nou, op school,
0: nee. Nee,
1: maar dat was op een heel apart systeem. Dat was maar van die oude gyrokaarten. Wij moesten daar dan gaatjes in heffen.
0: Oh, van die pondskaarten wien dat?
1: Ja, pondskaarten. Ja. Zo moesten wij berekeningsprogramma's maken.
0: Wat schitterend, zus. Ja, ik zit helemaal voor me.
1: Dat was maar de oude AGO-computer van Jouwert. En die is toen naar de HDS daar gegaan. En ze hebben wij toen in de kunde komen uit de broek van de computer. En we moesten zelf programma's maken. Nou, dan zitten we erachter zo'n typemachine. Nou, dan moest je maar de motor opvangen. Oh, die wapen die moesten erin.
0: Ja, nou ja, ergens ben ik dan ook over blij dat we zijn rug dan wel QR-codes gaan.
1: Zo het woord het niet, maar ik zie echt wel wat. Ja, ik begon met computers.
0: Mooi. Nou, ik hoop je dat jou de backup aan zijn vrienden op briefje.
1: Ik hoop het ook, geen woord, maar bij jullie.
0: Ja, dat ken ik nog altijd. Hè?
1: Zolang het aan werkt.
0: Fijne dag. Hoi.
1: Yo, hoi.

0: Giorgio Moroder en Philip Oakey. Together in Electric Dreams. My of zonder backup. Komt dan door klaar. Het is Stolhoeren. Jacob Stelwagens dit hier. Daar staat het programma zat.
1: Ja, waar is mij ooit en een nog vuurwerk te zenden? Dat is de vraag. De gemeente Tietzerster deel rint voorop. Het is de eerste gemeente die te mijn verenigingshypotheek hiert voor het organiseren van een eigen vuurwerkshow. Maar die verenigings die zorgt toch nog wel wat nieuwverradigheden en gekkigheden. En de steterfractie van D66 vindt het een minder zaak dat de provincie op dit tijd maar Ian, trainee het. De provincie Drenthe had er op dit stuit Sontjen en Grijnsland zelfs nu al een 30 in Geburgingsverband met de gemeente in Grijnsland. Dus er zit wat achter op dat punt. Vindt het waar dat je het kunt Nijs uit de Orde Media en in het ramp van de weekend van de 81 Nijs uit die periode naast is muziek van Sting.
0: Ja, nou dat heb ik wel een van man in de 80 voor zelfs. Dus, dat past er wel in. Mooi, dank je wel Jacob.
1: Alsjeblieft.
0: De Jitjes binnen we voemt terug Willem en die had hem even... Nou, dat spitst op de 84. Bas van Toor, nou ja, icoon. Ik ben hier in de 84, ja, ik bloot is een icoon. Het is gewoon zijn Bas en Adriaan. Jin 90 hier. Lol Cream van Kathleen Cream. En 10cc is 79. Marcel Kaptein van 10 Sharp. Ja, You, zo is dan hard draaien, maar dat is hier 90, dus dat ken het. Maar Japanese Love Song, wie in Jotje 84 een liedje hit. En ja, deze man had ziertje. Koen Wouters van Clouseau. 59. Die door wel lekker onttoven. Graag een mooi. Dan is het voor de apenkooi. Vol met 84 muziek. Spreekt hij dan? Amen.

0: weken van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Alle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè.
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Wat een naaie show. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
10: Waar is mij Ortenij nog vuurwerk te zien? De gemeente Tietjerkster die erin voorop. Het is de eerste gemeente die mijn vriendingssympathie geeft voor de organisatie van een eigen vuurwerkshow. Maar die vriendin zorgt nog wat gekkigheden. Verder het waar met Jitske, Nijs uit Oren Media en in het rand van de wieken van de jaren 80 Nijs uit die periode. En naast is muziek van Sting.
0: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
11: Bouw- of metaalproject.
12: Staal Digitaal.
11: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
11: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Voor een nieuwe Jeep? Haima, service en auto's is de voor Elsen hier.
14: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easysit.nl, dan zit je al goed. Spektakel. De grootste oerdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl. Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
3: Noe in Friesland.
12: Jacob Stelwagen.

0: muziek van Sting. Zelfs dus de 84, If You Love Somebody.
1: Van Tolvo, want in oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met de editie van Toosdi Sontjen September. Waar is mijn Oud-en-Nijn nog vuurwerk te zien? De gemeente Tietjeks, dat deelt in het voorop. Het is de eerste gemeente die mijn vereniging in partij geeft voor het organiseren van een eigen show. Maar die vereniging zorgt nog wat nieuwradigheden. En de steertefractie van D66 vindt het een minder zaak dat de provincie Friesland op dit tijd maar één trainee had. De provincie Drenthe, Tafegelik, had het tijd Sontjen trainees. En Grijnsland zelfs een 39 in een gewerkingsverband met de gemeenten in Grijnsland. Maar nou eerst, het waarbedoeld in kwad. Mij Tjitske Wiebinga, een goeie middje.
2: Ja, een goeie middje. Nou, intussen neemt de bewolking daar en rijnt het ikkel op gewoon plakken. Dit zult van de middje meer worden, maar aan het eind van de middje enkele voelde rijnbuien. De zuidwestenwind is matig want krachtig, maar windpoesters in het kustgebied en is het boetende rijn om, nog maximaal zontje graden. Jong nog een losse bui, maar ik nog een glimp zinnen. Vannacht bloedt het ek net heel dal droeg, zakken de windboppelaan aan bij een minimum van een graad als oven. Morgen eerst zinnen, maar ek een drip rein. In de meetje bloedt het droeg, maar neemt de wind ta, rekket het beroen en is het ek dan maximaal zontje graden.
1: Oond inoeren,
3: Noe Friesland.
4: Kom op Friesland.
0: In Hokkerdwarp is komend Oud-en-Nijn of vuurwerk te zien. Het is op een soort plak nog onduidelijk. De gemeente Tietjeks, dat deel rint voorop. Het is de eerste gemeente die mij vereniging sympathie geeft voor de organisatie van een eigen vuurwerkshow. Juste Joen, wie er een informatiegeerkomst. Ronald Geesten is van plaatselijk belang Jistum Schoenenborg, dat al jarenlang een eigen vuurwerkshow organiseert. Hij is blied, mij het blied van de gemeente, maar zocht nog wel wat gekkigheden.
5: Bij het vuurwerk maar gelijk met aansteekplak bracht worden. Ja, als je net alles aansteken kennis is, maar dan meest het en hij wil meenemen even naar huis om het op te slaan, om het vervolgens de orderdijs weer om te brengen. Dus, en dan, ja, de vraag die dan juist naar voren komt, is van, hey, maar waarom mij het dan op het dijs zelf, voordat we het aansteken kennen, mij we dat dan net even ergens opslaan?
0: Ja, oorlijke gemeenten, Likos Waardhoeken en Eerstellingwerf, zeiden ze dat ze geen vuurwerkvergunnings verliezen. Onder de telefoon is Kantenbreuker, borgmeester van de gemeente Tietjeksterdiel. Een goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, plaatselijk belang Jistum Schoenenborg is dus wel wies mij de opstelling van de gemeente. Lieke goed dat zij en alle oorlijke clubs die een vuurwerkshow organiseren willen, confronteert mij een lange lijst van eersten.
6: Ja, dat klopt op zichzelf. We hebben Jungder, of Juste Jungder, Marco Oer in Peteren West. De bedoeling van die jongen om informatie te jan, dus om die vereniging die het interesseert binnen, om die goed mooi te nemen in wat er bij zijn komt op het moment dat je dus vuurwerk aansteekt worden komende hier wissel. De bedoeling die ik om Marco in Peteren te gaan, want we hebben te krijgen mooi nieuwe wet- en regeljouwing. En dit is ook typisch een punt dat de interactie met de omwezigen hier in de voorkamer. Lid ze te behoren dat dit soort regels misschien hier en daar nog net helemaal de schonersprijs verdienen in het gedachtegoed van de wetgever. Maar ik denk dat we juist de zaak ook goed mogelijk een topraad hebben kunnen. Er kwamen soort vragen, kamer Rutte Seel, waarin de mannen 30 geïnteresseerden hing wij binnen. En uit die vragen kist eigenlijk al oorleiden dat het meestal bezig wordt. Dat het meestal bezig binnen, maar de vraag, kunnen wij dit hier? Is het voor u een haalbare kaart of net? En ja, als je dan, dat is dan een keer inherent aan deze bijeenkomst, als je dan de hele lange rieren van vastgeschreven regels de revue passeren suggen, dat je er zelfs bij op zo'n joen, want je wil natuurlijk dat mensen goed geïnformeerd binnen, dan kun je op zich natuurlijk de keer wel inkomen dat mensen denken, wat komt er nou Europees oor? Hoort ik heel justerik, ik dat ik hoop dat mensen een beetje door het bos kunnen. En ik denk dat zaken ik wil wat bezinken, maar dan misschien ze dat mensen daar nooit ik een reëel beeld hebben van ja, is het dan iets voor u of is het net zo? Er zijn inderdaad een aantal verenigingen die hebben een traditie, zeg maar, zeggen van vuurwerk, collectieve vuurwerkshows in het dorp rond de Ierwiksel. En daar Jerk en ik al van een enkeling van die zeggen, ja, dit zijn eigenlijk een zaak die we ons niet op moeten wij het al doggen. Het is wat ons kerk en onpunten, dat is natuurlijk zo. Maar in die zin bied ik al wat herkenning.
0: Ja, en wat zijn nou de belangrijkste eersten?
6: Nou, de belangrijkste eerste binnen eigenlijk wel dat je een groot troon hebben, matten, werd je vuurwerk afstekken kennen. Dat je daar een ontmeting hebt met die tasverzorg horen. Want als vereniging hoor je ergens natuurlijk iets op wat er gebeurt. Je moet een ontstekkers met je hebben en de manier waarop je het vuurwerk krijgt. Op Nijs, ik me zeggen, en dat opvieren wat er binnen regels binnen daarvoor. Maar door het onrechtvaardig iets voorschrift op het gebied van brandblussers en dat soort zaken.
0: Ja.
6: Maar ik denk het belangrijkste is, dat waar Juste, ik wil daar het door beneemt, is er nou een terrein dat druk genoeg is om met deze voorschriften te voldoen. En ja, dat maak je natuurlijk van dwars tot dwars, maak je dat bezin, maar het is het ook niet als zo dat je een rondterrein nodig hebt, dat in je bebouwde kom, kun je ook gewoon geen vuurwerk opsteken.
0: Nee, maar denk je net dat al die eerst een soort organisatoren afskrikken zullen?
6: Dat weet ik net. Als zo, nou, als je, en dat kwam ik nog een beetje naar voren, Juste Jong, als je dan het hele verhaal mooier maakte als taaierder, geïnteresseerde tijden, dan ken ik me voor zijn mensen denken, wat komt er nou op je zo? Maar ik hoop u eigenlijk een beetje zo'n mensen met dit ook zelf daar een besluit te nemen. Dat is reëel mij de RWS, maar ik hoop dat het een beetje bezinkt. En dat het ook mensen in het bewustzijn van waarom die regels er binnen, namelijk de veiligers, dat ze misschien dan denken, nou oké, we snappen hoe dat zit. Het sluit de koning wat we zelf doggen. En misschien valt het dan nog daar. Maar goed, je mag het ook natuurlijk wel volgen, dat is zo.
0: Ja, en maar je bent er net, nee, de informatie over eerst is vier, dat je kiezen voor de opstelling van de gemeente als Waardhoeken of derde instelling, we hebben een instellingwerf. We verliezen Savisaki een vergunning, want dat schept wel duidelijk iets.
6: Ja, als je een gemeente kinder zijn eigen overweging maakt, dat is gebeurd, hè. Dat blijkt ik wel, dat gemeente in Friesland daar schilt in de steen. Ja, je kunt verschillende meer keer duidelijk iets scheppen. Je kunt ik duidelijk iets scheppen door te zeggen van, hey jongens, dit is het verhaal. En wij als gemeente hebben verkeerd om het mogelijk te maken. Onder de bedingsten die er binnen verzels. Maar goed, ik wat tappen bijvoorbeeld de meesten. Ja, ik wil op woord helpen. Dus juist daar heb ik iets present altijd nog vragen binnen. Nooit Juste Jong. En wij kunnen ze natuurlijk voorstellen dat die vragen binnen. Dit is dan te vinden, zodat we daar het oerrisico hebben kunnen. Dus ja, dat is een goedje natuurlijk niet, zeg maar goed. Elke gemeente moet dus in orde een overweging in emotie.
0: Ja, er is zelfs een organisatie die doet het al langer en het de boel aardig op streek. Want je nou nog op nul beginnen, Matten, ligt het niet wel qua dij om alles voor elkaar te krijgen?
6: Dat zo ver ze kennen. Wat wij juist bijvoorbeeld op Goon komen zeggen, en dat vonden we echt wel heel mooi om te zien, wie dat met ik onderling praat in Goon. En ervaringen uitwisselen. En dat er dus ik wat dat betreft, ik wil de rondte wat zocht, of tenminste de gelegenheid niet te baten om waar. Om te zeggen, jongens, hoe heen je dat? Hoe door je dat? Ik kan er wat van leren. En je mag ik maar zo denken, dit hier is het eerste dat we mooi disciplinaire regels werken. Dit voor de vuurkind dat het komt hier, ik dan is. Misschien dat dan oren verenigingsvaart komt het hier dan op een gedachte komen. Denken, nou misschien omdat we wat meer tijd hebben, is dat dan toch iets voor u om op te pakken.
0: Verwacht je veel werk met autorij in jouw gemeente dit jaar?
6: Wij kennen van u dat er een aantal verenigingswerk zult dat inderdaad een ontheffing overwegen is. Dan ken ik even op wat er uit de winkels van Juste gekomen. Voor de rest hebben we het al te wachten. Maar wij hopen natuurlijk op een hele feestelijke en ik volg je wissel.
0: Oké, dank u wel voor de uitnodiging.
6: Graag gedaan.
0: Dat is hier Borgmeester Kantenbreuker van de gemeente Tietzextradiel.
1: Noi Friesland Media Oersjoch.
0: Fijke Wouda, goeiemiddje.
3: Ja, goeiemiddje.
0: Wat is je inkomen in door de media?
3: Nou, ik mag wel zeggen dat de oude Ronde Wieken wie de buurt op Jereveen in elk geval al elke jongere viewworkshows.
0: Ja, maar zonder vergunning, denk ik.
3: Zonder vergunning. Ja, dat geen vergunning, ik absoluut. Nee. Er zit best een klap tussen, ja. Trouwens. Dus,
0: maar, misschien
3: ja.
0: Maar steeds meer ophouden dan.
3: Ja, ik lig dan al op bed en dan is het zo'n enorme dreun. Ik denk, jongens, het is nog lang in orde. Nee. Ja, en mij, ik net meer, maar...
0: Nee, ja. Mij dan niet, maar mij nou een keer. Het mij, nou een minuut, nee. Van is het dus? Het is al een keer illegaal.
3: Altijd verbinden, ja. Nou ja. Ja, een Belgische politicus, Frederik Erens van de Vlaams Belang, die is naar het ziekenhuis gebracht, naar die tretje en oren op het huske zitten hier. Net dat hij het nou naar zijn zin hier
0: heeft. Ja, dat ziet hem wat best.
3: Maar ja, hij zou naar een commissievergadering in het Vlaams parlement. Zou hij even gauw naar het huske. En ja, toen zou hij er weer over. En toen brutste er iets in het slot. Oh. Dus hij kreeg de door in het lang riepen. En op een gegeven moment, ja, helst niet in wie voort. Hij zei, ik heb op het door, bonkt en alles. Ik heb mijn telefoon voor één keer. op mijn kantoor is lid, dus ik kon ik net in een belje. En toen kon hij niks oorzaas, maar al wacht je, ont hij de maas daarnaai. Dus ontdutsen we er zo, nou dat wie maas om 6 uur, skinmaakster die ontdutsen, die kregen erdoor, ik net iepen. Hij ze uiteindelijk de militaire politie, die bewaakt het parlement, die hebben mijn koevoet, hij ze erdoor iepen breken maten. Maar ja, hij zei, de ventilatie die gaat er s'nachts ik uit.
0: Oh jee.
3: Op het huske. Ik weet niet wat de man eten hier, maar dan kan je een beetje voorstellen hoe dat een beetje gien is. Dus hij hier nog gatten maken in die door, om een beetje frisse lucht te krijgen. Maar in elk geval, ja, hij is daarna wel even naar het ziekenhuis. En, maar het gaat nowhere goed mee. Ik denk dat hij voortaan de telefoon wel bij hem had.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja. Nou, en een heid die zijn zoontje van Jochen Ier even helpen zou om wat aandacht te krijgen voor zijn Minecraft-video's op YouTube. Die wie aardig duur uit. Hij hoopt zijn zoontje toch wat met de zakelijke creditkaart wat promotie-advertenties op YouTube te plaatsen voor zijn zoontje. Wie is van $20 of zo. Maar daarna vergeet hij dat weer uit te zetten. En zijn zoontje dacht, oh, dat werkt wel. Ik heb nou niet eens volle meer views.
0: Uh-oh.
3: Dus die is de paar weken is hij daar maar terug in. Ontheid bij de baas komen moest van Heston verklaring voor die $100,000 of $118,000 die van die creditkaart afgenomen is. Nou, dus toen had er het zoontje maar eens even goed ontzien. En ja, ja, dat jonkje wist dat ik net. Dus die dacht wel van, hé, dit werkt wel. Dus, nou ja. Ja, de baas die zei al een uitzichtje van, kunnen we hier nog geld voor waarom krijgen? Hè? Want ja, dat jonkje wist het net, wie te jong om dat te begrijpen. Intussen hebben ze een video maken over wat hun oekam is, hij en zoon. Die is weer honderdduizenden keren besjoen.
0: Ah,
3: dus daar krijg je dan ik weer.
0: Succes, verzinnen ze daar nog wat om.
3: Verzinnen ze daar misschien nog wat om. Dus ja, dat jonkje hiet dan Mighty Mike op YouTube. En daar ben ik al meestal die zes van Mighty Mike's laatste kerstmis met beide nieren, die ben wel best. Dus die maakt aan de nier verkeertje om die creditkaart te betalen. Nou, in elk geval, ja, ik hoop dat er nog een oplossing komt. Want ja, $118,000, dat heeft net elke nier op de bankrekening. Ja, als je in de auto zit, Jacob, doe hij dat denk ik, Lucas mij, ik wil leren van, hoe haast u dan die stuur vast?
0: Ja, het wie altijd, wat wie het?
3: Tien voor twaalf.
0: Ja, tien voor twaalf.
3: Ja, maar is dan bovenaan een beetje.
0: Ja, maar dat is net niet staan, even mij.
3: Nee, want dat kan nou juist heel gevaarlijk wezen. Want dat het de crime met die airbags die in het stuur zitten, die klappen dan uit. En als je dan dat stuur zo vast houdt, ja, dan kan die Han of die Jermen, die kan een beste klap krijgen. En dan kerst knieën de ledematen, amputeerde vingers. Of stik een hoed die het oud squad werd. Of toen slaat hij zelf het in de holle hoor. Terug die klap.
0: Lekker dan. Wat is nou?
3: Het is nou kwartier vertraaien.
0: Ja, dat heb ik nu dus lezen. Vertel een ledematen om je dochter van Jontje.
3: Ja, tjoh. Wij hebben nog verkeerd leerd.
0: Ja.
3: Ja, die rietlijst ben je tussen wel onpast. Ja, dat hebben wij net bij mij gekregen natuurlijk.
0: Nee. Want,
3: ja. Dus, nou ja, dat kwartier vertraaien, dus vast houden. Dus ja, dat is wat. Dan een opmerkelijk afstudeerproject van de Limburgse student Timo. Die wil weten, is het mogelijk om in Nederland pinda's te telen? Nou, daar is hij mee aan de slag, Gien. Laten we weten hoe dat Gien is.
7: Pinda's die worden eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika geteeld, China. Dat komt vooral omdat het weer daar beter is, waardoor je ook een langere goede periode hebt. En ja, toch omdat het weer verandert en het klimaat opschuift, ben ik toch gaan proberen of het hier ook kan. En het is gelukt.
3: Ja, het eerste experiment, dat eindigen met de rispingen van Ian Pinda.
0: Zo.
3: Nou, dat slaat om. Maar hij is er ook in. En intussen zijn planten elk tussen de 70 en 100 pinda's.
0: Oké. Okay.
3: Dus naar de druben voor de wien kunnen we ook eens even pinda's telen.
0: Hartstikke mooi.
3: Mooi nice, toch?
0: Ja, zeker. Dank u wel.
3: Graag, Ian.
0: Meestal liever. Het is Johan Minuten voor jou weer. De statenfractie van D66 vindt het een minnenzaak dat de provincie Friesland op dit tijd maar één trainee in dienst had. De provincie Drenthe had op dit tijd Sontje trainees en Grijsland zelfs een jongeren 30.

0: Muziek van Joe Cocker en You Can Leave Your Hat On. Het is nou 6 minuten voor Jalwien. De steertefractie van D66 vindt het de minnenzaak dat de provincie Friesland op dit tijd maar één trainee had. Mij die ene trainee had Friesland jongtalent volle minder rond als de boorprovincies Drenthe en Grijnsland. De provincie Drenthe had er dus het Suntjen trainees en Grijnsland zelfs 39. In een gewerkingsverband met de gemeenten in Grijnsland. Oerheden binnen oer het generaal Wies mee hadden trainees, want die zorgen hiervoor frisse ideeën en nieuwe energie in de ambtelijke organisatie. En het bad er geregeld dat een trainee trots erin naar een vaste baan. Steertelid Danny van der Weijden van D66. Ik heb maar net begrepen waarom Friesland maar één trainee had.
1: Veel te weinig. En het is niet alleen, hè, want deze traineepool is eigenlijk ook bedacht, dus ook voor de Friese gemeentes. Ook die zitten te wachten op goede getalenteerde mensen die een plek krijgen om te leren werken en ervaring op te doen. Ja, en dan is één iemand die dan door zo'n selectie komt gewoon veel te weinig. En wat ik ook nog wel heel erg belangrijk vind om daar wel ook een punt van te maken is, we hebben bij traineeprogramma's gaat het altijd over het HBO en het WO, maar we hebben ook zulke goede vakmensen die we juist ook in dit soort traineeprogramma's een plek moeten kunnen gaan bieden. En dat doen we op dit moment ook niet.
2: Is dit een MBO-opleiding die je nou?
1: Ja, zeker. Want ook die kunnen gewoon hier zouden een traineeprogramma moeten kunnen volgen, omdat er zit een groot verschil tussen een stage of een traineeprogramma. En juist ook daar wil je jongeren kansen voor bieden als zij daar interesse in hebben.
3: Ja, precies. Maar ik zag wel van, het lijkt hier goed voor deze organisatie, dat er wat meer jongeren en wat meer jong talent binnenkomt.
1: Zeker, want een organisatie moet heel divers zijn, moet diversiteit uitstralen op alle vlakken, mannen, vrouwen, jong, oud. Dat is ontzettend belangrijk, want daar wordt een organisatie goed en sterk van.
3: De provincie Friesland had ik als ambitie om jong talent vers te horen.
1: Ja, dat wil je toch heel graag. Je wilt toch niet dat deze jongeren op zoek moeten naar een baan en dan maar naar de Randstad moeten of naar een van onze buurprovincies. Je wilt toch dat ze hier gewoon in deze eigen provincie een mooie baan kunnen vinden.
3: Nog even op dat opmerkelijke verschil. Drenthe, Sontjen, Grijnsland, Jochen Trietig en Friesland, Ien. Hoe kent dat? Waar zit hem dat in?
1: Ja, ambitie. Dat zou gewoon te doen met ambitie. Gewoon, we moeten als provincie zijnde zeggen, wij stellen elk jaar zoveel plekken beschikbaar en we gaan ervoor zorgen dat we die plekken ook gevuld krijgen. En daar wil ik dat dit college zich voor gaat inzetten.
0: Toch de reorganisatie van het ambtelijk apparaat is de provincie Friesland de lijst hier net tak aan om een eigen traineeprogramma, zei deputeerde Eke Volkerts. Toch slag het provincie de Nefza goed in om jonge mensen te vinden als er een vacature is.
4: We nemen wel een heel soort jonge mensen aan, maar net zozeer via trainee-programma's op dit moment. En er is zeker verbetering mogelijk, maar we gaan hier nog rond heel druk dwaan de Westen organisatie. Het zit wel op rol, maar het is nog net zozeer.
3: Want waarom had de provincie Friesland net meer trainees?
4: Nou, dat zit er mee in dat wij daar rond een aantal trainee-programma's al rond hebben. We hadden de kanteling van de organisatie aan het begin van de periode. En er is een heel soort omdenken naar jullie en ik vanuit HR. En wat wij zorgen is dat je een traineeprogramma, daar moet je goede trainers op zetten. Nou, en dat moet al je wel inregelen worden. Dus daar zit het ermee.
3: Ben je het wel weer van doel om er mij om de slag te gaan?
4: Nou, nevens mij hadden steden Joen daar een aantal vragen gesteld. Ik begin direct ingrevender als nou op reageren richting hun. En dat steden dat uiteindelijk ook als opdracht doen, dus maar jou, dan zullen we het college nemen aan de slag keer matten.
0: Zij deputaire Eke Volkerts van de provincie Friesland.
5: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, thinks mij en bleust op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
6: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut naar Jalwien. Het regionale nijs. Nou, Meijaltine Weijderaar, een goeie middje.
20: Een goeie middie. Het jedere gemeentehuis van Drielts, dat wordt verbouwd naar 40 appartementen. Het gebouw stier al een skofke leeg. De wenningen die binnen bedoeld voor starters, senioren en lietse huishoudings. Ik zal de huisartsenpraktiek hier onderdak vinden. Zaken net al voldien worden om de vraag naar nieuwe wenningen, maar bloot ek een wichtige verschenning in de stad zelfs. De plan die zullen komende tijd verder uitwerken worden door de Friese bouwgroep. Eind dit jaar of begin takkemier, dan wordt er een informatiegeekomst te belijnen. Nederland en andere landen in Noordwest-Europa die krijgen dit hier mogelijk te maken met een van de liefste jerappelrispingen eer. En een verlies van honderden miljoenen euro's voor de telers. Het komt al een van zelfs terug de droogte van de simmer. Schattingen die horen rekken maar een verlies van 42 miljoen euro in heel Nederland. Verliezen hier hier de jerappeltelers in Europa nog te krijgen maar een oerschot van jerappels. En daar trok ik een lege bries. Ivo de Wolf, die wordt wethouder in de gemeente Vlieland. Hij volgt het voor nieuw-liberaal Vlieland, Stefan van Keizerswaard op. Die wordt dan burgemeester op het Ameland. De Wolf is 34. Hij is zo'n 2018 reeds lid en zo'n 2019 fractievoorzitter voor de VVD in de gemeente De Friese Marne. Hij weet al lange tijd dat er wethouder worden wil en hij roept daarom al mooi verskate wethouders mooi. De Wolf wordt voortdroegen en zal naar verwachting op 19 oktober installeren worden. Twee auto's die binnen Justerjoen op de kruising van de Skrons met het Zuiderplein in Leeuwen op een oor botst. Een van de belutsenen rekken licht verwoenen, hoogte net naar het ziekenhuis. Moest hier wel een flinke ravage door het ongeluk. De oorverkeer hier direct hinder van. De beide auto's die binnen voortsleept.
0: Ja, Tine, dank u wel. Dadelijk het waard met Jitske oor Oddelminuut.
21: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
22: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
23: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
24: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
25: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerrein. Wie maait

0: werk.
1: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon, Burk het Vadij.
2: Noe Friesloon.
1: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: Rotten zorgen destijds voor flink wat oorlast op boeren hier. Heid en dochter Ronnie en de Melsa Wienia uit Sleert en Eerlehuizen. De genen daarom geregeld op paard om die bissen te bestrijden. Nou, hoe is het waarbejocht? Tjitske Wiebenga, een goeie middje.
2: Goeie middje.
1: Ik vond het maar fris van de morgen.
2: Ja, het wie wel wat aan de koele kant. De minimumtemperaturen die liggen normaal bij rond een 9 of 10 graden. Daar zien we toch van de morgen wel een paar graden boppen. Maar voor de rest, ja, het warme net echt op. Dus ik snap dat zij het wie wat aan de koele kant. En daarbij komt nou ik nog eens van de morgen hier we er nog een glimps in erbij. Nou, die het ziet hier het terrein verleen. Onder de bewolking die het nou echt wel hoe de hele provincie in de schoot is. En daar valt hier en daar ik al eens even een dripke Rijnwetter uit. Dat stelt al je nog net een heel soort voor. Al moet ik wel zeggen dat in Kwaaijem intussen al 2 mm Rijnwetter vallen is. En ik Skielge die het al 1 mm in de Rijnbeken zitten. Nou, er zal uiteindelijk aan het eind van de dag toch wel wat meer bij komen, verwacht ik. Maar eerst even de temperaturen op dit stuit. Nou, Skielge en Vlieland die schroeven allebei de 16,2 graden. In Kwaaijem dus 16,6. Maar daar, ik van de morgen nog een mix van wolken en zinnen. Dan wordt zit op 16,3. Isbrecht hem haast 16 graden op de thermometer. Laaksem Sandje komen vjouwen. En zowel Bakkeveen als Siegerswaard. Die schroeven allebei dan weer 16,8 graden. Nou ja, daar zal het nou wel op hinje bloeien. Daar zal het na alle gedachten net meer boppen uitkomen. Want die bewolking neemt daar. En zodra dat het begint te rijden, dan zakken die temperatuur. Ik sta er gewoon wat mee onder een ta. Verder, ja, we hebben dus nou de komende oeren. Ja, lokaal is wat lichte Rijnwetter. Kent dus even wat wie het onslaan. Dat het te krijgen met een warmtefront. Maar het keelt front, wat er normaal wij achteraan komt, dat zit er vrij vlot op. Dus ja, je kent haast het verschil zit hem in dat het op een gegeven moment echt oergiet in de wat zwedere type buien en dat het ik wat voeler trap begint te rijden, dan weet je, oké, dit is het keldfront. Nou, dat is dus zou aan het einde van de midden verwacht ik het tweede pad van de midden. En in de juni dan merken we het ik al, want dan zitten we in de koudere boppenlucht en dat budget is dat we de zinnen er nog even bij krijgen kennen. Maar brede opklaringen, maar ik dan nog wel even een lichte bui. Nou, vierde de wien. Op dit stuit windkracht zon, boppen Vlieland. Uit het zuidwesten waar je op oren plakken, Erik, echt wel vlegerig, matig ontkrachtig en binnen er wat wienpoesters mogelijk. Nou, dat is heel jong. In het kustgebied ik nog zo wees, windkracht 4, misschien nog 6, boppen lang zakken er wat aan. Der bloedt er dan wel weer uit het zuidwesten waar waaien, wilst die in het kustgebied de wien dan weer uit het westen waar waait. En ja, verder maar een enkele opklaring, zo de temperatuur uiteindelijk op een 11 graden uitkomen kennen, maar dan ja, met het wel langer nog helder wijzen en boppenland, want daar stiet dan wat minder wien.
1: Ja, en morgen vernemen we dan nog wat van dat keltefront?
2: Ja, daar vernemen we van dat we eigenlijk morgen te morgen nog wel wat zinneskien waar verwacht je kennen. Maar ik plaatselijk toch nog wel even een dripke Rijnwetter. Maar dat zal ik echt plaatselijk wijzen. Er zijn een soort plakken bij die het morgen heel droeg houden. Want morgen meet je, dan is het eigenlijk overal even droeg. Maar dan zullen we vanuit het westen maar wel weer de bewolking toenemen. En dan volgt eigenlijk alweer in de juntiet en benamen in de nacht weer een nieuwe steuring. Op. Nou, in morgen hier hebben we nog een matig rond vrij krachtige wien, maar ik die zet in erin van de dij weer aan. En dan stiet er in de jongtie toch ik wel weer een matig rond krachtige west-zuidwesten wien. En de temperatuur, ja, ik morgen samen erbij de 16 graden. Ja, dus dat houdt al je nog net oor, want ja, 18 jochentje graden, dan binnen de temperaturen die het normaal binnen voor de tijd.
1: Ja, succes. In september kan soms nog best wat mooie dagen hebben, maar ik heb nou een beetje het gevoel dat we staan er gewoon het juist waar in doeken.
2: Ja, en dat dachten we ik en dat zullen we namelijk de komende dagen merken aan de wien. Want nou, de wien die zal echt wel echt steenbloeien. Want ik sneun en snijn. En eigenlijk, ik meen je, dan zitten we eigenlijk een beetje op het skiering vlak tussen hege drukke bieten die het zuidelijk van u komen te lezen. Maar ik de lege drukke bieten, de steurings die het noordelijk van u delgen. En wij zitten daar precies tussenin. Nou, dat drukt ook al wat. En dan komt er eigenlijk al toch wel aardig wat wien te steen. Dus van sneun aan te mijn meen je, hebben we matig ontkrachtige, soms zelfs even een hudde wiensteen. Al zeggen we wel dat op het nadering van hege drukke bier, de wien dus eerst uit het zuidwesten waar komt, snijden uit het westen.

0: en Menja werd uit het noordwesten. Nou, daarbij hebben we een wisselend waarbeeld. Zil ik nog wel eens even wat wie het was op sneeuw en snijn. Menja liek het dan weer wat meer droeg te bloemen. En op snijn en Menja dan hebben ik wel weer wat ruimte voor de zinnen. Maar dat wordt dus op sneeuw een dreig verhaal. Maar dan hebben we wel de hoogste temperatuur, maar zo'n 20 graden trots die zuidwestelijke streaming.
1: Zo, altijd positief eindigen, hè?
0: Ja, zo is het.
1: Oké,
0: ja.
1: Nog een keer midden.
0: Hey, hetzelfde.
2: Omroep voor Friesland.
3: De wieken van de Jury. 84.
4: Hey, Sint-Triënen op sterke wetter.

de city pakken. En dan bleef de grift en bij een teut. Beestachtig had er haar al maken. En doet ze de wie smiet er haar trotruut. Vlokkend razend, roen rode streden.

0: Sensitivity Training, wie dat van Doere Veeman. Rotten zwaar je op dit site voor flink wat oerlijst op boeren hier. Heid en dochter Ronnie en de Melsa Winnie uit Sleert en Hilhuizen gingen daarom geregeld op paard om die bissen te bestrijden. Maar dat doen ze op een bijzondere wijze, vertelt Ronnie Winnie.
1: Dus werkwijze is, dat is ecologisch. Wij werken volgens IPM. IPM-methode begint, maar natuurlijk monitoring, shun, wat kan er beter, wie zwol. Habitat, dat is zeg maar de waar de beesten wennen, dus het hege gas voor het helje, de struiken voor het helje, dus alles kort horen. Dat is IPM en dan gaat het steeds verder, dan ga je monitoring. Dat doen ze dan met lokvoer in bakken. Als lokvoer fut is, dan binnen ratten. Of muizen natuurlijk, wat in die bakken kan komen. Nou ja, dat ze dan short een hoop binnen, dan gaan ze terug naar evaluatie. En dan proberen ze ze met klapvallen te vangen. Nou ja, een rot dat die genoeg fretten, het giet net zo gauw in een klapval. Dus dan komt zo het laatste punt van IPM, en dat is uw punt dus van waar wij naar denken, dat is GIF. Ja, GIF is utertiert, dat kent het meer, dat mij bijna net meer, alleen professionele bedoeling gebruik het nog. En daar stappen wij in, en wij doen een mechanische bestrijding, mijn geweer, en dat heet Auscot. En dan proberen wij dat op te lossen op een humane manier, want het is dan wel een beestje, hè? Dat moet je wel op een normale manier proberen op te lossen. Dat die boer er minder overlast van heeft. En zo proberen wij dat op te lossen met hem samen. Dus hij moet een beetje dwan aan alles opromje, skin horen. En wij door de observering en de jagen met mechanische bestrijding. En dat is dan met PCB, afschot.
2: En wat is dat met de opbrengst dat je zo'n jongen aan het ontjaaien binnen?
1: Dat is heel verschillend. Dat is maar krek hoeveel beestjes binden bij die boer, hoeveel last heeft er. Ja, dat monitoren we ook een beetje van tevoren, hè, want ik heb natuurlijk maar in inspectie rond. Dus dat wel een ontlasting wat er leidt, dus just in de hol, knagerij, alles. Ja, die ene boer zei van ik heb er 12 miljoen en dan hebben we er 20 miljoen of nog meer. En de andere boer zei van ik heb toch een hoop last rotten en dan komen we daar en dan zitten we er maar 12. Dus dat is heel verschillend en ik, ja, dat kan niks voor zissen.
2: En is het nou extra dat je dan een hele jongen soms zit te wachten totdat er een rat voor het lacht komt?
1: Dat is wel mogelijk, maar zo werken wij net. Wij werken altijd met monitoring, dus wij werken met camera's. Dus wij praten met die boer, wij willen jouw wildcamera's, vooral bij een nieuwe boer. Dan geven we eerst aan, waar binnen die ratten ongeveer? Waar binnen die plakjes? Wat hebben we zo met die monitoring? Daar zetten we de camera's zelf en dat werkt twee kanten op. Wij weten hoe laat die activiteit er is. Dus ja, komen ze er om 8 uur of om 10 uur? Dan stel ik net 12 uur van niks te watchen, wist je wel? Kost die boer minder geld, zou ik met z'n.
2: En hoe groot is het rattenprobleem hier in Friesland?
1: Nou, ik durf wel te zeggen dat het wel een behoorlijk probleem is. Het is meer dan slinier. Het is eigenlijk bijna wat wakker zijn volle ratten op dit moment. En dat het meisje, maar de droogte. Minder fretten op het land in de wees, maar de droge zwemmer. Het is ook volle warme wees, hè? En wij merken alle keer, ik met mijn collega's dat ik een hoop contact mee heb, dat ze eerder naar binnen trekken. En dat we nou in dit vuil, of na hier, als meer les hebben rotten.
0: Ja, Ronnie giet net vaak linnig op paard. Hij vormt geregeld een duo met zijn dochter, de Melsa. Die het inspireert is, toch haar heid, ze leidt uit.
3: Ik zie op een gegeven moment na mijn bevalling thuis. Omdat de praktijkwerk werkte, die stapte er mooi. En dan komen de vrouwen muren op die jou. En toen heb ik eens vragen of ik mooi mocht. En dat mocht. En zo ben ik wat begonnen. Maar alleen het spotten van ratten. He, maar de warmtecamera gies dan rond. En dan tikte ik hard om van daar zitten ze, daar moest wijzen. En op een gegeven moment ben ik er zo ingroeid. En heb ik cursussen dient. En nou dacht ik, liek het mooi.
2: En dan ben je maar geweren op het paard. Dan zien we hier achter. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien eens wel langs de dik rennen. Ja, had dan iemand de politie wel, wat dan? Of is dat goed geregeld? Hoe zit dat?
3: Ja, dat hebben we goed geregeld. We hebben draagverlof. Bij de provincie hebben we een vergunning. En als meisje kunnen de politie bel je, dan is de meldkamer op de hichte van u wat wij doen en waar wij binnen.
2: En hoe moeilijk is het om die beesten te ruiten?
3: Als de goedteam best net zo moeilijk. Maar ja, soms bewegen ze wel. Of dan komen ze stiekem een beetje naar voren. En dan zijn ze weer fut. Dus dat is wel wat lastig maakt. Omdat ze gewoon... Ja, het is wel een levend beest. Dus het beweegt. Maar als het ook gewoon zuiver schist, dan... En is het juiste moment, dan pakt ze.
0: Een bijdrage van verslaggever Daniel Kooistra van RTV Spannenburg.
4: De Tietad Prinses Beatrix ging in de waard. De eerste personal computer.
5: En de eerste roomtruis van Rubbo Okkels.
6: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
5: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doel.
0: Ja, deze week is het in de jaren 80. Dus centraal bij Omroep Friesland, net al in de muziek, ben ik het Nijs. Zowel internationaal, nationaal als Fries Nijs. Deze horen het landelijke Nijs uit 1986.
7: Amsterdam heeft het, maar Barcelona krijgt ze. De Olympische Zomerspelen van 1992. De Nederlandse hoofdstad was een van de 6 kandidaten. Ondanks een uitgebreide campagne bleek het vertrouwen in een goede afloop ongegrond.
8: Barcelona, España.
7: Dat Barcelona het won, verbaasde eigenlijk niemand. Maar dat Amsterdam op de laatste plaats kwam, stelde burgemeester Van Tijn en de rest van de Nederlandse delegatie zichtbaar teleur. Maanden van grote inspanning leken voor niks. De 21 miljoen gulden van de campagne weggegooid geld. Al had Amsterdam aardig aan de weg kunnen timmeren. Niet alle Amsterdammers wilden de Spelen graag. Er waren 2 heuse bomaanslagen. En in Lausanne liet het Olympics comité van zich horen.
0: Maar het waard is Barcelona in Spanje. Ja, de jongen had het zelfs net helle. Maar het weer eerder bedoeling dat dit het openingsnummer van die Spelen we eens hoor.
5: De wieken

0: Barcelona van Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Bloedenwonderlijke combinatie rockjongeren, opera-jongeres. Maar het pakt toch heel behoorlijk goed uit, Max Heesen. Creatief dan de wijze, Wilst Ost Kankerhast. Bij het Inrin Atelier de Verbeelding, in Leeuwarden kent dat. In Kwatten hebben ze haar een eerste expositie met een soort persoonlijke verhaal. Ruth Howerson is een van de deelnemers. Ze kreeg in 2024 borstkanker. En jerde dit hier dat de kanker weromkomen is. Ze komt alle weken te jerde met haar dochter naar het Inrin Atelier. En verslaghouwer Wendy Kennedy zocht ze op.
1: Voor mij is het een heel belangrijk, veilige plek. Met anderen te delen mijn ziekteproces. Maar ook het creatief zijn. Dat is heel belangrijk. Dat er is een plek waar je met andere mensen bezig zijn om mooie dingen te maken. Maakt niks uit wat je maakt. Het is de proces van creativiteit. En door dat proces vind je je plek waar je kan delen. Vrolijk momenten, mooie momenten, maar ook wat meer serieuze ontwerpen over hoe het gaat met ziekteprocessen. Hoe voel je?
2: Wat ben jij nu aan het maken?
1: Ik teken graag vogels. Kleurrijke vogels, maar ook heel veel steltlopers vanuit de Waddenzee. Vanwege dat ik uit Zuid-Afrika kom. Ik werkte vroeger in een wilde reservaat in Zuid-Afrika. En ja, daar waren honderden verschillende vogels. En ik ben altijd een vogelaar geweest. Dus ik ken ze heel goed. En vind ik het leuk om vogels te tekenen.
3: Ik ben Skyla Howerson. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben in Zuid-Afrika geboren met mijn ouders in 2011 hierin verhuisd.
2: Jij komt dus iedere week mee met je moeder. En waarom?
3: Hier ben ik veilig om te praten over hoe ik me voel. Over mijn moeder haar kankertraject. Maar ook over hoe ik me voel op school. Of hoe ik me thuis voel.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat het best wel ook intens is als je moeder kanker heeft.
3: Ja, dat zeker. Het is ook intens om bijna elke week te weten, oh, mama is nu weer in het ziekenhuis chemotherapie aan het krijgen.
4: De Verbeelding is een inloopatelier voor mensen die geraakt zijn door kanker en behoefte hebben aan creatieve expressie. En wij bieden hier een veilige plek voor die doelgroep.
2: Wat doe je, je krijgt allier? En hoe gaat het er rond aan?
4: Nou, het is een vrije inloop. Mensen hebben zelf projecten of wij helpen mensen met projecten waar ze aan willen werken. En het varieert van tekenen, schilderen, kleien, textiel, leernaaien, allerlei materialen waar ze mee kunnen werken.
2: Dus best wel volle animo. En waar zit het hem correct in? Hè? Waarom kan het zo helpend wijzen voor deze groep?
4: Nou, heel veel mensen wat wij dan terug horen die hier komen, hebben vaak voor hun gevoel nog niet echt woorden. En door middel van bezig te zijn met creativiteit kan men vaak zich toch uiten. En het is wel belangrijk dat je je kunt uiten.
2: Ja, je bent weer, je zit nu weer volop in jouw opnieuw in je ziekteproces. En hoe sta je er nu in? Hoe voel je je?
1: Ten eerste was het een hele grote schok. En er was heel veel verdriet en teleurstelling, ook in mijn gezin. Maar langzamerhand verandert mijn gevoelens naar hoop en optimisme.
0: En van 4 oktober is de expositie te zien.
5: Azen bij Omroep Friesland.
0: Jongen Tepsa, goeie.
6: Ja, met je Jacob.
0: Wat heeft zo'n familie in het programma?
6: We gaan volop weer om naar de 84 voor zelfs. Snoepersquad, Wilhelmina pepermunt. De gevaarlijke rangsnoepjes, hier stik nog.
0: Ja, die zeker hier. Boterbabbelaar zeg.
6: Ja, precies ja. En bij rang dan, binnen verhaal dan ik hoor, dat ze dan Ben op de kop zetten moest om dat snoepje er weer uit te krijgen. De bekende vruchtenhertjes, het komt al hier uit Friesland. Ik bel je met René Alkema van Fortuyn Dokkum, hoe de Friese Iersbonbons. Kerst er die nog heen?
0: Nee.
6: Iersbonbons. Er zit van die papiertjes om, zit ik een spreuk op. En dan moest hem dan al maaitje, zeg maar, die spreukjes.
0: Oh, dat vind ik niet zo.
6: Ik denk een soort herkenning bij zo'n harkens, wel. We zullen weer om op Doe Maar, het optreden in Friesland, in de Frieslandhal.
0: Ja, zo heet het toen nog.
6: Jotje 83. Toontje is het Avoekdij. Je hebt Joeken van de platform Heiten Mem. En ja, dadelijk is eerst hebben we toer de videotheek. Tegenwoordig als Netflix, Videoland, maar in de jaren 80 was de naar de videotheek voor films. Wij gaan zinnen, wat voor videotheek in uw Heiteland. En ja, misschien gaan ze wel naar Videokring Europa. Dadelijk herinneren we mij Bert van Videokring Europa. Zien videotheek van de jaren 80 weer in. Dat is kerk nog en daar plaat bij betekenen. Dat kennen zelfs geen films, filmmuziek en video.
0: Video killed the radio star.
6: Dat is ik een goeie. Ik denk dat ik wel binnenkom. Is goed, net?
0: Ik denk het wel.
6: Ja. Wat kan je toch betinken? Tink een link even mij. WhatsApp 0620 jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Of broek de omroep, hè?
0: Oké, zo het willen vermidden. Jongen, te hebben staan wie dat. Dit is die Nooi Friesland met editie van deze tongsdie. Sontje november 2026. We binnen weer morgen 12 woorden. Graag het dan. En voor nou een noffelijke middag verder. Dag.
5: Deze hele week bij Omroep Friesland. De hits, de oondenkers en het gevoel van doe.
7: Wat zul ik dwaan dit weekend?
5: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
7: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Leert die verrassen dit weekend? Op en Uit.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het komt voor dat u verdient.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Het is goeiemiddje bij Omroep Friesland. Mooi dat je erbij bent. De weekend van de jaren 80. Daar is waarom in het theater. Herinner me mij Bert, heavy eigenaar van de Videokring Europa. In een scene videotheek van de jaren 80 waarin Tinkeling plaat nu de jaren 80 over video en films. Martin is uit video. Hel je mij de stempelkaart in de hand? Ethisch, dan denk ik aan het noemen van Trans X. Zo, die hier kwam net aan als jong komen. Geweldig, hè? Creatief bibberwerk. Zorg dat je een omroep hebt. Ja, graag een nummer uit de jaren 80. Tink een link even mij. Wat kerst ook betinken? De omroep app. WhatsApp 0620 4 Ian Jochen. En dan platen door video en films.
19: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
20: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
19: De wieken van de jaren 80.
21: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
22: Hey, ik kan hier even stil met het apparaat.
23: Nou dan?
22: Die blam krijgt wel onder controle. Maar weten de mensen wel van die bedrijf al?
23: Nou ja,
22: Hast de jestactie van Omroep Friesland als jongen?
23: Nee.
22: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
24: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
21: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
19: Maar Johan Terpstra.

0: The Time Bandits and Listen to the Man with the Golden Voice.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Daar ben je bij mij. Goedemiddag. Bij mij zitten we er een fantastische midden van. Fijn dat je erbij bent. Radio, televisie te volgen vanzelfs. De wieken van de jaren 80. En we hingen de slingers ik waarop. Waar had de slingers je het verzinnen? Je hebt je jubileum, grut of lied, maait je het feest compleet, jouw die feestmoment, no trog, mij een brug die in de omroep heb. Wat hebben we vanmiddag? Snobbersquad. Oeh, die had lekker, hè? Wilhelmina pepermunt. Die gevaarlijke rangsnoepjes, de vruchtenhetjes. Ik bel je met René Alkema. Hij is van Fortuin uit Dokkum. Het schijnt dan ik altijd lekker te roepen in Dokkum, als de snoep makker wordt. En we gaan specifiek over de Friese Iersbonbons. En dat zit dan in zijn papierke en er steek een spreuk op. En die moest dan al meidje. Wist het nog? Sjokken we waarom na het optreden van Doemaar in de Friesland Hall, 1983. Tongensje is het Avoekdij en die is Djoeke van het platform Heid en Mem. En daar Alex, geef eerst weer om naar de 84, naar de videotheek. Ja, de gangstenen. Bij gangstenen ben ik er ook wel eens keerig naar van films. Misschien wel naar Videokring Europa. Daar is herinneren we hem bij Bert. Hij ging in videotheek in de 84. Herinneren we zien videotheek weer in.
2: Tink en Link.
0: Race is uit macht in de 84 naar Toeberg in Burgum op stap. En als stond de glazen bal, zie je, dan kwam de baas. Haha. Die kwam er al leuk on, hiek het idee. Mooie films hebben we huurd in die tijd. Schatjes, Mama is boos. En dat dienen we naar videotheek Movie Town in Burgum. Ja, en als het hem net op tijd weer ombracht, dan is de boete te pakken vanzelfs. Ja, en plaatsen die erbij. Ja, dat denk ik vooral aan die 80 hits van Frizzel Zizzel en de Dolly Dots. Ah, leuke Reense. Kees zei het uit de film Back to the Future. Link ik je het Huey Lewis en de nieuws, Power of Love. En je wilt zijn, toch Ankie, mijn favoriet in de 80. Ivy Grut van fan van Duran Duran. Nog meer filmmuziek. Mijn favoriete 84 plaat die Dirty Dancing. En vanzelfs het nummer I Had a Time of My Life. Ja, die Dirty Dancing. Hè. Ja, dat weer vanzelfs een machtig mooie film. Lies Tierentank. Vetsje hoi Johan, toontje lager. Net als in de film, past er mooi bij.
3: Net als in de film, ik wil het.
0: Oh ja, Andries, goeie video. Al je nieuwe techniek, dat brengt me bij Machinery van Propaganda. Och ja, die zelde ik nog. Hè. Linda, die tinkt de Vulcano. Een beetje van dit, een beetje van dat. Dus kijk eens in de videotheek. Een beetje van dit en een beetje van dat. Ja, en een stapel films, mijn hoers. Hè. En Antje zei het, films in de jaren 80. Ik denk dan van Ray Parker Jr.
4: Something strange in your neighborhood. Who you gonna call?
0: Ja, tien op dank voor je creativiteit. Ik nog al hier een 80 muziek, hè? Prachtig, mooi. Ja, kennen we niet in Wurre. Jan Jaap en Oeren hem te pakken. En hij kwam ik alleen voorbij, krijgt. Ja, de Duran Duran. En Girls on Film.

0: Zelf jou een keer binnen die nummer op heb. Dit is van Duran Duran, Girls on Film.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doe.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Ja, tieren hebben we tieren, hè. Zijn we op Netflix, Disney Plus, YouTube. Maar vroeger moest echt naar de videotheek om films te zien, huren. Een film uitziekje tussen de kosten vol mijn videoband. En dan moest ik echt denken aan Van Koten en de Bie. Die in de jaren 80 een sketch. Hoe de videotheek, wist dat nog?
3: Kan ik hier een videofilm huren voor de video voor te zien?
4: Natuurlijk, dat kan.
3: Fijn.
4: Welk systeem hebt u? Betamax, VHS, VCS?
3: Oh, doet u maar Betamax.
4: Betamax
3: bevalt me toch wel het beste, eigenlijk.
4: Ik zou zeggen, maakt u uw keuze.
3: Dank u wel. Dan wou ik graag deze film wou ik huren.
4: Dat kan.
3: Is het een mooie film, meneer?
4: Dat is in zijn genre een schitterende film.
3: Ook met echte kleuren, zoals...
4: In prachtige kleuren en uitstekende kwaliteit. Hebt u een legitimatiebewijs?
3: Dat heb ik meegenomen.
4: Fijn.
3: Alsjeblieft.
4: Wel, als u dan hier even wilt tekenen...
3: Fijn, dank u wel. Hoeveel kost het, meneer?
4: Dat is 10 gulden voor één dag. Ik zou zeggen, als u hem maar terugbrengt voor morgenavond 6 uur...
3: Voor morgenavond 6 uur. Het komt band. Videoband. We doen wel.
4: Veel plezier.
0: Ja, Van Koten hier zelfs geen videorecorder. En we zagen dan op straat hem te vinden waar hij de film zien kon. Ja, hier herinneren we de videotheek van Bert Holtrop weer binnen. Hij heeft lang meerdere videotheken onder de naam Videokring Europa. Bert, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, Johan.
0: Ja, de tier van de videotheken, hè. Oh, man. Ja. Hoe zit je erop en waarom?
5: Ja, mooi, geweldig. Het is een droom, hè.
0: Hmm. Want wij hebben gangert voor jou.
5: Ja, Leeuwen.
0: En wat voor eer hebben we het dan hoor?
5: Ik denk eind jaren 70, 78, 79.
0: Ja, en als dat je het wil gaan jonge mensen uitlezen, mast, hè, een videotheek. Ja, hoe docht dat dan?
5: Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik nooit gevraagd.
0: Is dat nooit vreemd?
5: Nee.
0: Ja, ik stel me dat zo voor dat met jonge benen dan denk, hè? Ja, gang dan naar een winkel om banden te huren en moest je weer rondbrengen?
5: Ja, weet je, het punt is, ik ging ervan uit dat iedereen dat weet, hè?
0: Ja.
5: Maar het begon in Leeuwarden en toen, ik denk, Drachten. Een steek, Drachten, toen Hallingen. Hallingen was leuk, want je had een overlegde maatje. En we staan met 4 man achter de balie, de hele winkel stond vol. En ik vroeg gewoon een lichte maatje en hij zei, ik weet wel hoe het heet. Nou ja, ik kreeg hem erin, ik zit in de rest, de laai in Hallingen, die weten wel hoe ze heten. Dus schreef iedereen maar in.
0: Ja.
5: Ik kreeg het hele team om me heen. Maar de grap was, dat was zaterdag en dinsdag waren alle films terug.
0: Zo, ja. Ja, dat wie wel een dingje, want als er net op tier weer opkomst met die videoband, dan betellen ze een boete, toch?
5: Ja, maar wij zijn nooit niet zo streng geweest. We hebben een hekel aan boetes, weet je. Dat laat ik over aan die agenten en zo en die handhaving.
0: Ja. Ja. Nou, het is toch wel zo. De betellers zelf proberen geld voor van zo'n videobaan. 100 en goen,
5: ja,
0: het wel.
5: Ja, het begon met 200.
0: Ja.
5: En omdat wij vrij snel groeiden. En wij deden dan die rechtszaken met de filmmaatschappij. Ging het vrij snel naar 120. Dus €55.
0: Ja.
5: En uiteindelijk, daar kochten we 1500 keer dezelfde film.
0: Zo.
5: En dat kostte dan €16 per stuk.
0: Ja.
5: Maar we zijn met tegen die accountmanager. Als we daar dan nog 100 bij doen, kan dat dan een eurotje af. Nou, dat was helemaal geen punt. Jawel. Maar dan ging het 1600 keer een eurotje af, weet je. Dus aan het eind,
0: ja,
5: was lager dan voor 1500. Dus die 100 waren gratis.
0: Ja, ja, ja, begrijp ik.
5: Maar bij verschillende kregen we ook dat 10% gratis levert. Want vroeger met die videobanden waren ze wel eens een keer een defect erbij.
0: Ja.
5: Die kregen 10% extra, dan hoeven ze niet steeds sturen.
0: Ja, ja, ja.
5: En dat bleef gewoon bij de DVD, eerder had ik gewoon inblijven. Dat zit in de computer, dus er stond niemand bij stil.
0: Je bent echt een handelsman, dus, begrijp ik wel, hè? Grut inkeer.
5: Ja.
0: Ja. En vervolgens mag het dan weer waarom verzinnen worden. Want dat verzinnen ze dan weer waarom het aantal keer verhuren. Hè? Dat is best wel spannend.
5: Ja, voorheen moest je 20 keer verhuurd worden. Maar ja, later was het 3 keer voldoende.
0: Ja, precies. Ja.
5: En toen die videotheken allemaal omviel, was het niet zo erg. Want dan kwamen ze uit heel Friesland, kwamen ze naar ons toe.
0: Ja.
5: Dus de markt werd kleiner. Maar je had ook de vraag gesteld wanneer we last kregen van Netflix. Nou, dat weten we eigenlijk niet. Dat is heel geleidelijk aan. Maar ik heb wat collega's opbeld in Amsterdam en Rotterdam. En die zeiden misschien in 2008 of 2009 dat we echt last kregen van Netflix.
0: Ja, ja, ja.
5: Maar voor mij maakt dat niks uit, omdat we hadden toen veel minder winkels. En wat er overbleef, dat kwam ons toe.
0: Ja.
5: Maar we kochten ook 60.000 dvd's bij Universal uit de magazijn weer. Voor €1 per stuk.
0: Ja, echt handig.
5: En hadden ze een fout maakt. En Mamma Mia lachte van 1995 in de winkels. En die staat bij die magazijnafdeling, staat er 7000 Mamma Mia's bij. Ja, dan vraag je 9,95, dat is de helft van de marktprijs. Ja, die wil je zo kwijt.
0: Hey, ik jij dat al. Ja, wat ik bij de videotheek voor mij maken had, dan bracht ik hem weer om die videobaan en dan hiek ik hem net weer om speelt. En dan waren er even zijn bij de balie, oor een keer wel even weer om spelen, Terpstra, hè? Hey.
5: Ja, nou, dat hebben wij nooit aan. Ik weet wel dat er bij wij niet aan zelf een stikkertje in de hoes, maar wel terugspoelen. Maar ja. Daar hebben wij nooit iets een probleem van gemaakt. Ik heb een hekel aan regels, weet je.
0: Ja.
5: Dat was toen in mijn jeugd en dat is dan nog zo.
0: Nou,
5: en de jeugd leidt leven achter me.
0: Nog even, ter slot, wat weer nou de film in de jaren 80 bent?
5: Ja, de Mission Action, dat is de, die herinner ik me eigenlijk niet. Ik heb wel Blade, heb ik gezien, toen was de hoofdrolspeler, Wesse Snijp, die was ook in Amsterdam. Daar heb ik hem met eten in het restaurant.
0: Dat
5: liep je daar bij, weet je.
0: Ja.
5: En de pianist over het ghetto in Warschau, waar gebeurt het verhaal, toen zat Roman Polanski naast me in Tuschinski. Dus dat soort films liep je een beetje bij.
0: Oh, prachtig. Mooi,
5: en ik had
0: even...
5: Ik heb nog één ding. Simon heb ik gezien in de voorpremière. En daar speelde Kees, Kees Schil in. En daar overleed hij. Maar we gingen later naar de opnames, vooropnames van Fred Hart in een discotheek in Haarlem. En daar speelde hij bokser.
0: Okay.
5: Dan heb ik hem gevraagd van hoeveel levens heb je? Nou, ik weet zijn antwoord niet, want het was wel gevat. Ja, en dat is nu actueel, want hij is net overleden. Hè?
0: Ja, ja, Bert, ik weet dat. Grut enthousiasme bij waarom denken aan die tiert van de videotheek.
5: Hey, ja, ik heb hem al een paar deur gaan, maar ja, ze hebben niet.
0: Nee, nice komt eraan. Hé, hey, Bert, tiger tank, hè?
5: Ja, is goed. Geef een
0: leuk als Steven Dielenwoers bij u is. Hoi.
5: Hoi.
0: En de muziek, hè?

0: Ik heb 80, de Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing. Ja, ja, ook een videotheek gangsto in de jaren 80. Een bericht van Martin.
1: Ja, goedemiddag Johan. Ik hier op je slipkamer vroeger een videorecorder. Ja, dan gaan we films hier bij Harm. Harm is de eigenaar van de videotheek in Burgum. En dan hier we films, Rocky Balboa, De Vier Vuisten, Die Hard, denk ik toen al. Ik weet niet wat dat al toen hier. Maar er zit natuurlijk een erotiek hoek in die videotheek bij Harm. En dan gaan we ook natuurlijk wel een beetje zien. Maar ja, dan dat doen we net zo'n film te hier. Dus stiekem zo tegen mogelijk bij die vaak van die erotiek komen. En dan komen we toch wat plaatjes zien en toch een beetje stiekem. Maar spannend. Ja, dat wie dan vroeger buur zijn. Noem maar een hele ploeg. Films hier. Van het hele weekend draaien van 15 gongen al toen dat hier. En als dan een hier zo'n 50 of zo, ik weet het niet meer. Maar dat zult wel een beetje wijzen.
0: Ja, prachtig hè. Het gevoel van Martin, hier in 80, van de videotheek. Het Nijs is Friesland. Komt er dadelijk om.
2: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
3: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
2: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Krijgt jou het waanwest. Heeft het hier voor het Nijs in Friesland. Jacob, praat eens bij. Goeie met je.
15: Bij Oort en Nij wordt het voor een soort warten nog spannend of er een georganiseerde vuurwerkshow komt. Dit zegt natuurlijk, wil er nou op tijd duidelijk in te krijgen en praat erom met plitsig belang en verdienings. Just doen weer de eerste informatiegeerkomsten. Burgemeester Kanter Breukers vertelt wat de gemeente met deze onpak bereiken wil.
16: De keer wil inkomen, dat meest denken, wat komt er nou op je zorg? Hoe moet ik heel juist zijn dat ik hoop dat mensen een beetje door het bos zien kunnen. En ik denk dat zaken ik wil wat bezinken, maar dan misschien is dat mensen daar nooit. Ik een reëel beeld hebben van, ja, is het nog iets voor u of is het net zo?
15: De kustwacht en meerdere KNRM-eenheden midden op het water op het stuit op ziek naar vermiste zielboord en opvarende. De man is op 12 september voor het laatst zien en zo op een bepaald stuit witte litten werd wieën. Dat is net bad. En daarom is de kustwacht inschakelen. Omdat het ziekgebied grut is, wordt ik een vleertuig van de kustwacht inzetten. KNRM-boorten van Vlieland, Haas en Skielge helpen mij. Creatief zandenwijze wilst kankerhast. Bij het Iren Atelier de Verbeelding in Leuwarden kent dat. In Kwadnaf is een eerste expositie met een soort persoonlijke verhaal. Een van de oprichters is Richard Lucassen, die het eerst zelfs ook kankerhoorn had. Hij vertelt waarom dit creatieve plak met een lotgenoot in deze groep zijn goed docht.
17: Nou, heel veel mensen, wat wij dan terug horen die hier komen, hebben vaak voor hun gevoel nog niet echt woorden. En door middel van bezig te zijn met creativiteit kan men vaak zich toch uiten. En het is wel belangrijk dat je je kunt uiten.
15: Het eerdere gemeentehuis van Driels maakt het plak voor 40 appartementen en een hoesdokterspraktiek. Er is binnen een langere tijd plan om de locatie, dat als koffer met die en wordt, een nieuwe bestemming te gaan. De gemeente Zuidwest-Friesland had bouwbedrijf Friso de opdracht doen om het gebouw om te pakken. Er komen appartementen in voor starters, senioren en lidse huishoudens en een praktiek voor een hoesdokter. In de Nijmegen volgt een gebied met rein. De temperatuur lijst een beetje om de 17 graden in. Morse goed is droeg en wat meer zinnen. Het is ook dan zand 17 graden. En er zit een matig rond vrij krachtige westenwind. Sneu jestwaar met noorden een bui en een soort bewolking. De temperatuur in de midden lijkt dan wat heger, met 17 graden.

0: Zeg maar, Peer de Jonge, wie wat dat omlaag.
1: En Reza, had ik nou de kubus? Hoe is dat, Mai?
0: Ja, die heb ik gewoon, ja.
1: Ja? Ja. Koest hij weer de kleukers op een goede kant krijgen?
0: Ja, meestal ging dat wel redelijk. Maar er wie een standaard formule voor, dat als in een bepaalde volgorde draait, maakt het een duurt begint.
1: Oké.
0: Okay. Dan is het weer compleet.
1: Ah, die formule dan even goed in de kap leren, maat. Want ja. Maar ik haalde de plakplaatje er altijd al.
0: Ja, maar dat is zo, ja.
1: Dat zei de eerste, zei dat ik uiterlijk over schroeven om een goed record te krijgen. Ja, Angela Groothuizen, wie de ontdekker van deze band? Roberto Giacchetti in de Scooters en deze hit... Angela die ziet natuurlijk vanzelf in de Dolly Dots. En de chauffeur van de Dots, dat weer de heid van bandlid Jeroen Boy van Roberto Giacchetti en de Scooters. Hij liet het onderwijs jerren, demobandje. En Angela, die was enthousiast. En hoopt de band onder platencontract. En de eerste hit, wie I Save the Day, komt er dadelijk op.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Goedemiddag.
15: Maar Johan Terpstra.

0: En die laaien ligt er.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Wat is het te vieren in de provincie? We hingen de slingers graag op, hè. Bijgelijk, nou ja, Saffolie trouwt. Dat ken ik een jubileum wezen. Of een jeetje, hè. Slagen van de Riebe is echt alle kanten kennen het opgeven. Stuur die een felicitatietekst. Nou trok mijn brug in de omroep app. Dan komt het je dadelijk voorbij. En we sturen ik best een mooie slinger de provincie.
2: De wieken van de jaren 80.
3: De hits, de oordinkers en het gevoel van doel.
0: Ja, krijgt Aron de wieken kwam ik in mijn tierlien op Facebook oerlijk foto's voorbij van mensen die zichzelf waarom brachten mijn foto bij de jaren 80. Dat kost dan mijn JetGPT bewerkje. Ja, dacht een week, ja, wie zo grappig is. Wij dochten onze presentatoren die deze week werkje. Die zetten we ik even op de foto. En die letten we even trots JetGPT. Waarom zetten naar die jaren 80? Nou, hilarisch. En wat een soort reacties is op televisie op dit stuk mij te zien. Dat is Erik Enema, mijn lang hier. Ik Jan Dirk, mijn lang hier. En zelfs Willem. Ja. En de vrouw die moest ik net vieren. Ik zeg Diana, ik maar een hele lange borstje hier. Echt het gevoel van de jaren 80. Fijke Wouda, maar lang krullend hier ik in de nekken. Dat zit er geweldig uit vrij, hè?
4: Ja, het ziet er prachtig uit. Echt zo leuk om te zien.
0: En ja, het is op het stuit echt een viral, een hype. Daar werd ik foto's van Harkes onderzet. Dat werd ik massaal die. En dan was Kies Verdijk nog grappig om te dwaan. Die eigen foto's even.
4: Ja, mijn eigen. Oplopen. Ja, dat heb ik nog met iets die. Nee.
0: Is niet Verdijk, maar voor Harkes ik leuk.
4: Oh, zo.
0: Ja, we pakken er even een peer uit, hè. Want we hebben bij gelijks die van Mijntje is op Facebook zet.
4: Mm-hmm, ja.
0: Hoe zocht die eruit?
4: Nou, hier is de krekkel een mooi bos hier. Nou, dat hier Mijntje ik. Ja. Dit is weer een echte foto. Hij is heel lief op tv, maar ja. Misschien zocht hem eens die wel.
0: Het boskje hier, ja.
4: Ja, prachtig.
0: En dan Irene, haar week binnenkriegen. Die zit ik op Facebook.
4: Ja, maar dat is net van Irene zelfs. Dat is van haar hoen.
0: Oh.
4: Het Stuart. Nou wil ik hem heel opzieken. Ja, daar is het. Ja, echt heel leuk om te zien.
0: Oh ja.
4: Als ze weer van iets alleen. Maar de kerst het toch wel inderdaad.
0: Fluoriserende jaskers haar zo. En haar een zwitband.
4: Ja, Brava en Sinusoids.
0: Wat hebben we nog meer?
4: Nou, Agate.
0: Ja.
4: Die stuurt Ientje in, maar ik denk haar man of vreun. Komt ie.
0: Op televisie te zien op stuit ik omskroot voor de radio Harkers dan wel even. Oh ja, ja. Dat is ik het gevoel, hè. Maar ik die bosk hier, hè.
4: Prachtig, heel leuk. Ja, echt fantastisch.
0: Ja, lang hier in de nekken. Ja, prachtig mooi dit.
4: En deze man kerst misschien wel. Maar ja, dit is net. Ja. Komt ie, hè. Ja.
0: Oh, dat is uw collega, Alle Faber, ja.
4: Ja.
0: Ah, die had ik een strak pakje om met neonkleuren en een microfoon in de hand. En een zinnenbril, die ik populair weer in de jaren 80 in die film zegt. Waarom?
4: Nou, en laatste nog, of voor nou laatste. Sonja heeft nog een echte foto in Stuart. Ja, dat is ik. Een prachtig bosk hier. Ja, wat meer make-up om te eigen.
0: Ja.
4: Prachtig.
0: Dat weer in de jaren 80 een beetje dat New Wave gevoel was. Die is de muziekstreaming. Ik zoek bij Sonja Weberom. Nou, van beetje pakken we een paar foto's bij. En tiks bij dezelfde lieken bij. Want eens keer zoek bij Omroep Friesland. Op de Facebookpagina. En kerst in eigen foto ik nog even de del zetten. En dan beurk je lid naar de jaren 80. Ja, deze week is dit centraal. Net alleen nog de muziek, maar ik heb Nijs uit dat decennium. Zowel internationaal, nationaal als Fries Nijs. Ja, krantennijs komt voorbij. Reclamespots, televisietunes. Dit oeren, Nijs uit 88. Er is landelijke aandacht van Friesland. En dan vooral van de Friese taal. Die het op het provinciehoer sprutsen wordt.
5: De weg vinden is voor de meeste Hollandse ambtenaren geen probleem. Maar als ze binnen zijn, dan beginnen de problemen pas. De rapporten. In de telefoongesprekken. Er zijn Friezen die alleen hun eigen taal spreken.
6: Jazeker, ja, dat ken ik gewoon, Fries. Ja, dat mag kennen. Ja, we zijn twaalftalig hier, dus zit je rustig wat je op het het ha.
5: Voorlopig zijn het woordenboek en de officiële vertaalster nog de grote steun en toeverlaat van de Hollanders op het provinciehuis.
0: Ja.
5: De heer Wiegel zal de cursus niet volgen. Hij heeft zichzelf Fries geleerd.
7: Een jaar of 20 geleden kocht ik een boerderijtje achter het dok, om het zomaar eens te zeggen. Nou, dan daar praten de mensen Fries en dan gaat het gewoon allemaal vanzelf.
5: Hoe staat het er nu mee?
7: Tieke goed.

0: Hitler en een Beast of Burden. Wij gingen de swingers. Haar door jou van Hans de Nas, 59 hier worden. Toen maar, hij vierde het op Griekenland. Ik kreeg nog een paar foto's. Het zit er goed uit, Hans, maar ik het werk, hè, de laatste tier. Dus lekker even Utrecht. Collega Bjorn Brouwer gaat zien je ik, Han. En ja, Jelle, zei het hoi, jongen, het team. Je moet op de kop op, binnen wij 44 hier trouwd. Jelle en Jannie de Vries, Helma van de Gediek, Lokweenske. Maarten de Vries, fan van Omroep Friesland, dat zie je ik en dat geldt ik van Zaken Bosma. Ja, en de slingers, die hingen we ik op van Gary. Gary is topfan van Omroep Friesland, de Bibbertie Grutskop. Ja, het fanwijzen gaat wel heel fier. Nou, mij een tattoo. En toen dacht ik dat ik het op social media zei. Ik ben die plaktattoos die we Simmer in Friesland voor Jan aan. Maar ja, het is toch een echte, hè? Gary, goeie met je.
1: Ja, goeie met je. Ja.
0: Ja, ja.
1: En die tattoo van Jim had misschien wel de aanleiding geweest. Want ik denk, goh, maar dat is prachtig. Dat past het nou krek bij me. Altijd die omrop aan. En mij waren onze spultjes te tinken en link en slotstik. En ik denk, nou, dat is wel wat. En ik wou altijd al graag nog een tattoo. Maar dat zo van kat worden, maar het kwam er nooit van. Dus die in onze kietskwarrie. En mijn eerste weer net zo mooi slagen. Weer iets roosken, maar dat is wat uitroen. Maar nou, hij gaat online en ze zeggen, ja, dat is te diep zetten. En ja, die techniek is ik al hier wel beter worden, denk ik. Dus het is easy on gang.
0: Ja, en het zit op die boppenjerm op televisie. Shock hem nou ik even. Ja, het Omroep Friesland logo en daaronder ik de tekst Omroep Friesland.
1: Ja.
0: Gary, die ik zeer, Gary, of net?
1: Nee, dat verneemt haast niks. Maar ze nog dan denkt, oh ja, ze prik een beetje. Nee, dat. Nee. Ja. Ik weet net hoe dat bij horen is, maar man, die ben zelf wel kleinseriger. Ja.
0: Is dat zo?
1: En dat werd er zijn.
0: Waar die haast hem zetten? Nee. Wanneer je er
1: zet?
0: Tiersdie.
1: Ja, dus het is. Ik denk dat zij deze maken het, want er zit nog een plastic pleister op, doorzichtig. En die moet er voor jou daar aan opzitten blijven. En dan gaat hij eraf en dan maak ik hem even een bekendijs iets maar mooi. Een soort salvecreme. Goed vet horen.
0: Ja, hey, en dan Hassem, denk ik, wist de grutskoop ik al even. Shellet hier en daar, hè? Kennis en kunde.
1: Nou net, ja, hier aan de boerle, maar vind je dat nou net echt, ja?
0: Nee.
1: Mijn bijen weten dat net niet eens.
0: Oh. wat zo'n dieren van Fiene? Hey, Gary.
1: Oh, ik weet het. Ja, dat krijg wat van mems is er wat.
0: Nou, prachtig.
1: Nee, ik moet eerst een beetje stil horen, maar hij moet een beetje bekomen nog.
0: Ja,
1: maar ik is hem echt zien letten, vind ik.
0: Ja, het is eromheen is dan wat reerig, zeg maar. Hè?
1: Ja.
0: Maar het even
1: ja,
0: een beetje voor bekomen, ja.
1: Ja.
0: Nou, wij vinden het in elk geval geweldig. En die topfan wijzen dit wel heel fier, hè?
1: Ja, maar ja, ik ken ik altijd een blouseke met mouwen om van of een kwart mouwen of weet ik het. Het witte, nee. Nou, maar we blusken de ene side prachtig.
0: Ja.
1: En ja, dat past het krek bij die. En als het dan de dooie toch net. Maar ja, soms doe je wel wat.
0: Ja, dat is de baas, hè? Zij.
1: Ja.
0: Hey, en ik ben grappig, want ze ben vanmorgen ik even bij die westen. En dat is ik te zien op social media. Ben ze druk dwaande mij het filmpje te knippen. Dus ik kerst het volgende keer op Facebook, letter op een dij. Dat is juist de tattoo van Gary. Een van uw topfans. Nou, hartstikke mooi, Vanke.
1: Ja, en is mijn vraag. Ben er meer mensen die een tattoo van Omroep Friesland hebben? En dan misschien een gewoon zwart-witten of soks wat. Maar...
0: Ja, dat is kerig. Nou, die meesten mij even reageren in de Omroep app. Hè. Dan, dan kan je een clubje beginnen.
1: Ja.
0: Hey, Gary, een mooie dag, hè? Leuk. Hartstikke mooi,
1: man. Ja, fijn bedankt, Johan. Hoi, hoi.
0: Hoi. Snopersquad, 84. Wilhelmine Pepermunt, Rang. De bekende vruchtenhertjes. Kinderages, Vriers en binnen de grut mij worden. Dadelijk zouden we toe de Friske Iersbonbons. Die kwam van Fortuin van Dokkum uit de 84. Mij de spreuken op het papier, ik wist het nog. Ja, en dan moest het dan allemaaltje. Bij links die erop, zoals het klokje, puntje, puntje, puntje. Dat oja-gevoel. Jestje dadelijk, nij 12 uur.

0: Friesland.
1: Twa Njorden. Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
3: Goeiemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
3: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
2: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
0: En maar de muziek was vleurig wekker.
3: Hij zult samen komen.
5: Van Saison, Jochen Oren.
3: Dat is net Leo.
4: Nee, dat is net Loven.
2: Friesland van de Moorn.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, natuurlijk net een sensatie in de jaren 80. Hè. Wie ik wat doe maar vanzelfs. Zwien in de Frieslandhal. Leeuw het. 9 april 1983. Wie stelt er ik bij? Ja, dit is vooral Witte, die een gevoel van doe. Stel die voor. Doe brengst een plaat uit en er worden maar zo'n 300 exemplaren van verkocht. Dat doe kwam AHA. Maar de eerste versie van Take On Me. Ja, even een beetje googlen. 300 exemplaren maar van verkocht. Maar toen kwam die bijzondere videoclip erbij. En in je letter, die tekende videoclip. Wist dat nog? En daar kwam het succes van AHA. Take On Me komt er dadelijk hoor.
0: Dit is hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
12: Hey! Ik kan hier even steren met het apparaat.
13: Nou dan?
12: Hast de juiste actie van Omroep Friesland als jongen?
13: Nee.
12: Nou, dan zoek Terna gauw even naar Shen.
8: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
4: ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
13: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Elsen.
14: Goedemiddag.
15: Maar Johan Terpstra.

0: standing. Redbox en For America, wie dan?
1: De wieken van de jaren 80.
0: Ah, deze week in het rand van de jaren 80, hè, Omroep Friesland. Leuk die reacties. Ik al, ik zit ook, kreeg ik me hier toe de Lolo-bal. Maar de week dan aan stok, mijn veer, wat je toch Ankie zijn. Ja, veer, mijn stok, ja. En ik koest dan ik beet horen, dan gang ik als een soort kangaroe oestritten. Ja, ach, dat weet ik ook wel, ja. Wat denk ik voor met de jaren 80? Misschien is dat wel de Iersbonbons. Of de salmiakpastilles. Of de Roltjes Wilhelmina pepermunt. Een pad van het snoep kwam gewoon in Dokkum. Dat de snoepfabrikant Fortuin al zo'n 19e eeuw zit. Ja, wat maakt die klassieke zo populair? In de, en vooral in de jaren 80. Moeten we even bij Romsjen zelfs. René Alkema, goeiemiddag.
2: Nou, goeiemiddag, Johan.
0: Ja, even het gevoel van doe op herrie. Hè? Ook een snoepjes van Fortuin wie in de jaren 80 het populairst?
2: Nou, de science, dat krijgt al even. Met name de Iersbonbons, die waren destijds heel populair. En natuurlijk, en dat is nog steeds de Wilhelmina pepermunt producten. Maar Iersbonbons weer wel echt iets van die tier.
0: Ja, wat maken die Iersbonbons zo bijzonder, René?
2: Ja, nou, ze werden verkocht op heel veel plakken. En het landschap weer natuurlijk toen heel oors. En hier is nog snoepwikkels op de hoek. En dat product, dat wie eigenlijk zo speciaal, omdat het een liet snoepje wie en dat weer verpakt in een vrolijke papierke. En daar stier dan een heel leuk grappig wieske of een wieshiet op. En dat maakt het natuurlijk heel bijzonder.
0: Nou ja, of het er hoe die wies heen had, dat weer het eerste wat mijn de boppen kwam, hè. Daar moest er dan ik almaatje, hè?
2: Ja, zeker. Ja, er is een tiertwest dat ze almaatje koest. En er is ook een tiertwest dat ze, zeg maar, als volledige spreuk op de verpakking stieren. En ik heb vanmorgen nog even gezocht in het archief. En wat ik net wist, wien er ongeveer 280 tot 300 van die spreukjes.
0: Zo.
2: Ja.
0: Ja, wat ben je nou de hitspunten die staf vanmorgen checkt?
2: Nou, ik kan ze net al hier opnemen, maar om eens even een schot voor de boeg te gaan. Beter een half uur later thuis dan binnen een kwartier in het ziekenhuis. Een voorbeeld is hoe of ik mij ook verzin. Het is zeker dat ik u bemin. Ja, en zacht, mijn heer, zo haastig niet. Het trouwen geeft vaak veel verdriet. Dus nou ja, zo kan ik er wel even terug in. Maar het zijn hele leuke, liedse spreukjes waar ik dan wel echt een wieziet in zit.
0: Ja, prachtig is dat. Hè? Ja, ze willen net meer maken?
2: Nee, ze willen net meer maken. We hebben rond 2010 nog een keer een poging dienen, want er waren allemaal vragen naar. Maar toen we ze weer maken hier, ja, rijden ze dan een beetje in de vergetelheid. En in die tijd werden er natuurlijk heel veel nieuwe concepten betocht en winkels of orenplakken waar dat soort producten echt speciaal verkocht werden, worden natuurlijk al je minder. Dus toen hadden ze maar uit assortiment helpen.
0: Ja, het kind als die in de omgeving van Dokkum, wie is dat de roekenkoers wat te maken weer in de fabriek bij hem?
2: Ja. Ja, dat is nog steeds hij. Hè? Dus als wij Wilhelmina pepermunt draaien of vruchtenhartjes, dan kerst dat voor roeken.
0: Ja, mooi. Want ja, die producten komen er al weer nog meer producten die hem snoppers wordt.
2: Nou, net alleen nog zozeer van huisje. In die tijd werd er nog een hele hoge tijd. En ik denk dat de meeste mensen die in die tijd en wat jonger weten, wien toverballen, rolo's, schuimblokken, muizendrop, likschelpen, al je nog wel herkennen.
0: Ja.
2: En speciaal voor uit Fortuin, wie natuurlijk de Wilhelmina ijsbonbons, vruchtenhartjes, dat soort producten.
0: Ja, mooi hè.
2: Ja.
0: Stel voor hè, als er erop staat nou, dus het is zelfs als lied jonkje bij die snobberswinkel in de jaren 80. Wat zou je dan als eerste eruit halen en een keerpje van een peersel?
2: Nou. Toen ik jong was, dan kocht natuurlijk snoep in het zwembad. Dat zal meestal ik wel herinneren. En mijn favoriet, de Wienerak Traaien. En dan hing ik gewoon en dan kocht ik voor een dubbeltje wat keepje. Dan kocht ik best wel wat keepje. Dan wierde de trek erop, de kabel erop en de schoenblokken.
0: Ja, ja.
2: En daar kan ze me nog wel voor wekken, maar die eerste twee, die ben er al net meer.
0: Wat leuk om het even met Dijne Boppen te halen, René.
2: Ja, dat heb ik graag hier.
0: Ja, en dat gaat goed bij Fortuin, hè?
2: Wederzijds, jongen. Fijne middag.
0: Ja, doe ik. Hoi.
2: Hoi, hoi.
0: René Alkema, commercieel directeur van Fortuin, wie dat? Dat gevoel van doe, hè. En dan ik net de rangsnoepjes vierde vanzelfs. Is dat ik... Tina Turner is hier, de best.

0: de Jirren 80.
1: Ja, wie in kijkt door de rang snoepjes, kom ik in reacties op binnen. Ja, oh, dat weer die gevaarlijke snoepjes, want die bloot ik was in je. Ja, dat was de, moest ik op een kop honden weer om er weer uit te krijgen. Oh ja, de rang, hè. Ik met het papier eromheen. Hé, hey, doe maar, in de Frieslandhal. 9 april, 1983. Wilco, die had nog posters plakt voor het optreden. En want zo'n ik in de twakke meen komen, Jensen. Hij weer er in Leeuwarden ik bij. Het weer rampvol, zei er nog. En de EHBO hier de handen er vol om. Ja, collega Afke, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, Johan.
1: Het wie die eerste concert, hè? Hey.
2: Ja, jong, ik wie Fietjen doen en ik moest zo graag erin, hè. Dat liek me zo geweldig. Maar ja, ik kan van verven en is hard met die hint. Zei ze, nou, dat kan net goed wezen, daar in Leeuwarden, in die grote stad met al die honderden mensen. Maar, nou, zeuren. En uiteindelijk, ik kreeg het voorrecord, ik mocht erin. Maar wel onder begeleiding van mijn oudste broer. Ons vertrouwde het net. Dus ik hier een chaperone, als het ware.
1: Ja. En wie is groot fan van Doe Maar?
2: Nou, ik voel ze wel heel erg leuk. Want ik ben net idolaat, zeesbaar. Maar ja, wie wil de tijd? Iedereen vond het leuk. En ja, dat ze zo dichtbij kwamen, miljoen. Ja, dat kon je net zitten letten. Dat moest je, hè, vanzelf.
1: Ja, maar een beetje fan hier, vanzelf. Ik de buttons en wat wie er al. Je zwitbandjes in die kleur.
2: Ik hiel wel wat. Ik hier een heel mooi fluorroze t-shirt. Dat hiel ik ook vanzelf. Bij het concert, speakerjas en dan buttons erop, ja. Inderdaad, skunk en hoe je het nou peest toen. En ja, dat is zwitbandje om de polsen.
1: Velgrien, velroos.
2: Velroos, velgrien. En heel mooi bij dat concert, dat wie voor het eerst zeggen wij doen, hien ze van die staafjes en die kon je breken. En dan joeg dat, dat weer dat fluor, of reed of roos. Ja. En dat luchtte op iets juster. Dus dat joeg een heel mooi effect natuurlijk daar in die hal. Nou, geweldig. Ik had ze nog heel lang bewaren tot ze ja, ons er niks meer dieren zelf. Ja.
1: Ik jij het enthousiasme nou, ik al. Ja, dan is dat wel de vraag, hè. Wat de waterwikkels zijn. De EHBO hier de handen vol. Bist u ook flauw van Afke?
2: Nee. Nee, dat vind ik misschien echt een beetje te nuchter voor, maar aan de andere kant, wij winnen net heel betiet. En vooral die het echt helemaal gek ervan winnen, die winnen er heel betiet. Wij kwamen wat later van, ja, ik zag mijn broer weer mee en oh, die hielden net zo vallen mee, dus we kwamen erop les dat ons schieten. Dus we stonden eerst achterom, maar ik heb mijn squamvriendin mee, Ria, mijn beste vriendin, en wij woonden toch wel wat ervoor, maar daar kwamen we net. Dus toen ging we een beetje van de seatkant, ging we wat zicht op de seatkant van het podium. En toen ik vond Henny vrienden wel leuk, maar ik vond Ernst Jans het leukst. Maar ja, die zeggen net op zielen.
1: Hier het donkere.
2: Hier het donkere, ja. Maar hier is denk ik een gitarist, Jan Hendricks. Die wist ik eerst net, maar vooruit. En die zegt gewoon peker op zielen en ik heb erg contact met hem. Dus dat toch nog wat.
1: Oh, mijn goed, hé. Ja. En wie is wat ik grappig is, want toen werken ze al even bij Omroep Friesland. Ja. Er kwam ze mooi hier bij Omroep Friesland. Maar een t-shirt, dit jongetje 86, had nou ik on, hè?
2: Ja, Scoot Cecile 86. Ja,
1: Scoot Cecile 86. En daar zit ik nog het logo van Radio Friesland op.
2: Van Radio Friesland, dat had ik kregen. Ik ben inderdaad al een ontleerden. In 89 kwam ik hier een stagiaire. En in 86 waren deze t-shirts ook al als prijs voor het jongen harkers. Mijn spultje, denk ik, met Scoot Cecile. En daar nog een protje van. En ik wist dat je ik zei ze lezen. Ik voel zo mooi kien, ha. En toen nog Griet van Dun, die werken bij de omroep, die bekende omroepvrouw. Die zei, ah, mooi stof in, ha. Nou, en ik ga hem altijd in de warenhuis. Vier jaar hier had intussen. En past ik nog.
1: Wat een mooi verhaal. Nou ja, en dan je letter, want dit wie in 83, dat concert, hè. En je letter, Gisse Utelkoor, stapje ze, hè.
2: Ja.
1: Dat kon er zo aan.
2: Ja.
1: Wat hier op Medij?
2: Nou, ja, er waren wel heel veel te praten op Squallen vanzelf. Ik zie het in Dokkum op Squallen op Oostergo hier te doen nog. Het is nou Dokkinga College.
1: Ja.
2: Dus we hingen trouwens van, wel heel veel door. Maar ja, nou ja, het weer voorbij ging. En toen hing ik bij Rory Idol. Toen vond ik David Bowie volle mooi en Kate Bush. En toen doe maar eigenlijk aan, dat wilde kleren van mij.
1: Afke, leuk man. Tieke dank voor die verhaal. Ja, wat Afke zei, het is die haar net zo volle. Maar dat weer bij de grote fans wel heel oors. Of orenfans, mag ik zeggen. Februari is 84, zitten heel wat Doema fans mij reert betreende eigen naar het journaal te zien. Je kon nog Nijslezer Harmen Season on dat Nederlands populairste groep er mij ophoudt. Het afscheidsconcert van 14 april 84 wordt integraal uitgestuurd op televisie door de KRO. En een hele jonge Diewertje Blok interviewt de Fjouwe bandleden vlak voordat ze het podium opgaan. Het is een wat ongemakkelijk gesprek worden. Het verdriet van de talrijke jonge fans is heel groot.
3: Jullie moeten heel dicht bij de microfoon praten, want anders is het niet te verstaan.
4: Oké.
3: Hey Ernst, jij hebt ooit gezegd, als ik stop met Doe Maar, dan ga ik het dak van mijn huis opknappen. Heb ik er eindelijk tijd voor. Gaat het nu gebeuren?
4: Ja, dat gaat gebeuren. Ik wou het al iets eerder doen, maar het was te koud. Dus vandaag is eigenlijk de eerste mooie dag. Ik had vandaag op het dak moeten zitten.
3: Zonde nou.
4: Ja.
3: Morgen.
4: Nou nee, dat geloof ik niet.
3: Henny, je hebt een plaat gemaakt, een solo LP, pas. Ben je van plan om met een band te gaan toeren, om een band om je heen te verzamelen?
0: Nee. Als ik ooit een bandje begin, dan zou ik alleen maar met deze heren kunnen. En dat zit er niet in.
3: Je gaat helemaal niet meer optreden?
0: Nee, nou, in ieder geval heel lange tijd niet. Heel lange tijd niet.
3: En hoe is dat met jullie? Wat gaan jullie doen?
5: Even vakantie en dan muziek maken. Maar hoe of wat, dan neem ik dus even vakantie voor om dat te bekijken.
3: Nou, nog even, heel kort, het moet toch even voor alle kijkers, alle fans die thuis zitten te kijken. Doen jullie allemaal een persoonlijk woordje voor iedereen thuis.
4: Wetenschap.
5: Jongens, veel plezier, hè? Ja, plezier ermee, zou ik zeggen.
0: Ja, en het is lekker weer buiten, dus ik zou in de zon gaan zitten.
3: Oké, jongens, spelen.
0: Ja.
3: Onder oorverdovend lawaai lopen Ernst, Hen, Jan en Jan nu naar het podium. Heel Nederland kan vanaf nu, als ze dat doen, via de televisie, live het afscheidsconcert van de meest populaire groep die Holland ooit gekend heeft, meemaken. Hier zijn ze, Doe Maar!
6: De tweet van Doe Maar.

0: Waar de hele weekendquiz de stem van doet.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jirm 80.
0: De hits, de onontinkers en het gevoel van doe.
4: Dat smaakt.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Great. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: We hadden het hier misschien even aanzet. We hebben erom. Ja, duistige nijs. En Jacob die praat eens bij. Goeie met je.
7: Een goeie met je. De statenfractie van D66 vindt het een minder zaak dat de provincie Friesland op dit moment maar één trainee had. Met die één trainee had Friesland jongtalent volle minder rondte als de boorprovincies Drenthe en Grijnsland. Drenthe had op dit moment zo'n trainees, Grijnsland zelfs 39 in een gewerkingsverband met gemeenten in die provincie. Statenlid Danny van der Weijden van D66 kan maar net begrijpen waarom Friesland maar één trainee had.
8: Deze traineepool is eigenlijk ook bedacht, dus ook voor de Friese gemeentes. Ook die zitten te wachten op goede getalenteerde mensen die een plek krijgen om te leren werken en ervaring op te doen. Ja, en dan is één iemand die dan door zo'n selectie komt gewoon veel te weinig.
7: De kustwacht en meerdere KNRM-eenheden binnen Bob het Water op het stad op ziek naar vermiste zielboot en opvarende. De man is op 12 september voor het lijst tjoen en zo op een bepaald stad wittelen te werden wieën. En dat is net gebeurd. En daarom is de kustwacht inschakelen. Omdat het ziekgebied gut is, wordt er een vleentuig van de kustwacht inzetten. KNRM-boten van Vlieland, Haas en Skielge die helpen mij. Een Friese boer hier in Zwarige Rotten op dit stuit voor een soort oerlijst. Hij, Ronnie Wijnjaar en zijn dochter, Sleet en Eelhuizen, gaan daarom geregeld op paard om de bisten te bestrijden. En daarbij kiezen ze net voor de standaardoorpak, vertelt Ronnie Wijnjaar.
9: Geef eens u de tijd, dat ken het meer, dat mij bijna net meer, alleen professionele bedoeling gebruik het nog. En daar stappen wij in en wij doen een mechanische bestrijding, mijn geweer, en dat heet Auskot. En dan proberen wij dat op te lossen op een humane manier. Want het is dan wel een beestje. Hè? Dat moet je wel op een normale manier proberen op te lossen.
7: Ivo de Wolf, het wethouder in de gemeente Vlieland. Hij volgt het voor het Nieuw Liberaal Vlieland, NLV, Stefan van Keizers zwaard op. Die wordt burgemeester op het Ameland. De Wolf is 24 jaar. Hij is zo'n 2008 geriedzit en zo'n 2009. Fractievoorzitter van de VVD in de gemeente de Friese Marne. In de Nijmegen volgt natuurlijk een beetje Marijn. De temperatuur lijkt in een beetje om de zonnetje in graden. In de mooiste goeders droeg hebben wat meer zin. Dus ik dan zonnetje in graden. Het ziet er een matig rond vrij krachtige westenwien. Sneeuw en jest waar, maar nou en dan een bui en een soort bewolking. De temperatuur in de midden lijkt een wolf wat heger bij nuntje graden. Snijn, meest droeg, mijn wolken en zinnen.
6: Jacob, tegen dank. Ja, en het waren, ik versla er een beetje in. Ik kerst altijd nog even op de website.

Kim Wilde, grote hit, Kids in America. Ja, en dat het gezellig wie je altijd op en om optredens. Dat is ik wat jaren. Dit is een opname uit de tourbus, maar een beetje volle drank op, denk ik.

0: We horen het even bij de originale opname. Komt er dadelijk hoor.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Goedemiddag.
8: Maar Johan Terpstra.

0: van den Burg. En Burning Heart, wie je dat. Ach ja, die muziek, ik uit de jaren 80. Toenkes omheen ging om erop, prachtig, omdat ik te zien vanzelfs. Nou, dadelijk zit op je FTA, Consverdij, prachtige prijzen. Maar eerst keer nog even naar de viral op het stuit. En ik op Omroep Friesland op de Facebook-side. Ze is op het stuit, ja, al hier foto's ik. In elk geval, we begonnen met één foto van alle presentatoren die deze week mei doorgaan, de week van de jaren 80. En die hebben we weer rondgebracht met help van AI. In ChatGPT, nee, die jaren 80. Nou, dat is een prachtig mooie foto, is dat worden. En daar wil ik bij foto's onderzetten. Dat is echt een soort. Hè. Als je op Facebook zoekt de initiatieflijnen, Ayerbezen die dat doggen. Nou, ik op de Facebook-site van Omroep Friesland, wordt het massaal dien. We gaan er even terug heen. Hè. Ja, wat vrij. Ja, we hadden die van Nienke binnenkrijgen.
1: Ja, Nienke had die opgestuurd.
0: Die had ik een mooi fluoriserend
1: ja, alleen een beetje dezelfde kleuren.
0: Ja, ik een hierbaan had ze in. Jeanette hadden we dan, ik nog.
1: Ja, Jeanette komt er rond, hè. In dezelfde kleuren als Nienke.
0: Ja, dan zie je het op foto op televisie even voorbij komen. Ik zal zijn kleurige Joske on en ik dat hier echt jaren 80. Wat hebben we dan meer?
1: Wiepke had hier op Stuart. Ik denk maar haar vreun of in oors, maar ze stint een keer op de foto.
0: Oh ja, dat jouwt ik echt. En een t-shirt van MTV er ik nog bij.
1: Ah, zeker.
0: Ja.
1: Is je Mariette? Stuurde ik nog iets zien? Nou ben ik hem. Ja, en dat is wel heel leuk. Ik denk net dat echt is, deze foto, maar... Sufficiënt, komt er. Mariette zit als presentator bij Omroep Friesland.
0: Ja.
1: Die maar had, eigenlijk in de oude setting.
0: Die had dan ChatGPT vregen van... Meidje daar dan ik een decor van Omroep Friesland. Ja,
1: creatief, zeker.
0: Heel leuk. Hebben we nog meer dan?
1: Ja, zeker. Ja, er is echt genoeg. Heel leuk. Ik pak die van... Sjoukje. Die pakken we er nog een bij. Mijn vriendin zit op de foto.
0: Oh ja, dat is dat hier wat... Nou ja, dat springerige hier, zeg maar. Hè? Mij hier lag in de jaren 80. En ik al die kleurkenswerk. Ik ben een switbaan. En ja, op een holle ik nog een baan. Ja, zullen we die van uw directeur Houkje er even bij pakken? Want die gaat er zelf even terug ChatGPT in de helle.
1: Dus even zin, dan moet ik even naar die optie. Ja. Daar in, hè? Ja, heel leuk.
0: Ik een fleurig jaske en dat hier, ik jaren 80. Nou, tegen bij de show, ik zit naar de radio te luisteren. Ik had geen idee hoe dat Ruud Sjocht kerst heeft bij u zien op Facebook, Omroep Friesland. Even naar beneden scrollen, want het is alweer een peer postlien, zeg maar. Daar zit die foto van uw complete team. En zet hier eigen foto er even onder. Altijd leuk, misschien komt het wel even voorbij vanmiddag.
2: De stem van Doe.
0: En de prijzen. Ja, wat hebben we prachtige prijzen deze week. Een blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt. We hebben de nostalgische Pac-Man sokken. Ja, die is het, hè? Het happerke. We doen direct nog het zwaaihandje bij. Heel populair in de jaren 80. En het zorgt er nou ik voor. In 2026, dat is zo aanstaan dan... Ik op de sneldijk, maar zwaaien mast, hè? Want dat handje, dat docht het dan verdijden. Dat hoeft dan nep in het zwaaien, maar er wordt wel naar die zwaait. Zo bedoel ik het te zeggen. Nou, daar komt de opjefte van Joet in Goeie Midje. Die komt er aan. Ja, de stem van Doe. Waar is dit? Daar komt die jongen.
2: De stem van Doe.
3: Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutel. Rot is op, jongen.
0: Oeh, ja, dat wie echt ik wel een ding in de jaren 80. Waar zei dit? Als een idee, pakken we erbij. Domer op app-uurs, rustboppen, tekstwolkje, dek is het inzetten. WhatsAppen, mij vanzelfs ik. Dat ken dan naar 0620, Fjouwen, Jochen, 1, Jochen.

0: Vulcano. En ik weet dat een van die shows die ik eerst een grutte bril op. Hele grutte brillen klaarzen.
1: De stem van Doe.
0: Past ik wel een beetje in de jaren 80, hè? Ja, de stem van Doe. Zeven Sjen, waar kan de telefoon? Goeiemiddag.
2: Ja, middag,
0: mijn Jansje. Hé Jansje, wat leuk. Ja, ja, ja. De heer Semfort, wie is die van de eerste die het goede antwoord trost joerde, hè?
2: Ja, nou, toevallig. Ik stuur naar de radio, dus...
0: Ja, nou, dan ben ik wel benijd. Waar jij dus heen?
2: Joep van het Hek.
0: Joep van het Hek, hè? Ja.
2: Ja.
0: En dan Jerk de meeste denken, ja, maar dat was zo. Ik let nog even Jerk en dan de lange uitviering.
3: Bukkelaardrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelaardrinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutel. Rot is op, jongen.
0: Ja, Jansje, dat wie echt wel een ding in de jaren 80, hè? Hey.
2: Ja.
0: Had dat wel eens bezocht, het biermerk Bukkler?
2: Nee.
0: Nee, nee, nee. Nou, misschien weer door uit de handel. Want Joep van het Hek zei in de Oud-Ierse conferentie... helde hij dit aan, hoe Bukkler het weer alcoholvrije bier kreeg. Dat weer toen nog uniek. Dat mensen die dat dronken, die weer net goed bij de hollen. En het weer zelfs zo dat ze het merk Bukkler uit de handel helden. Wist u dat nog?
2: Ik had er geen idee van.
0: Geen idee van?
2: Nee.
0: Nee, nee, nee. Maar de bier met alcoholvrij bier, wie het wol sintiert, vier fruit, maar eens denken, wat zit weer als je dat overal? En ik denk wel eens, ja, als het nou naar u brengen zoet, dan zou het een groot succes worden. Jantje, de prijzen
2: bij...
0: Ja, de prijzen bij Verdij, het Omroep Friesland, ethisch t-shirt.
2: Ja.
0: De Pac-Man sokken.
2: Oké.
0: Okay. Is dat wel een spieler, die jaren 80? Pac-Man?
2: Nee.
0: Nee? Het is een leuk speeltje, kan ik dat vertellen. En we doen direct bij de zwaaihandjes voor in de auto. Bijkelijks de kersen opplakken. Zwaaihandje.
2: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Nou.
0: Heet de jaren 80, als ik daar vreeg je, iets was de mijmakker haast? Was de Boppe Helikest?
2: Ja, ja, wat mag ik ervan zeggen? Ja, net zo.
0: Nee, net iets speciaals.
2: Nee, nou ja, nee, de Veenhoop, nee, Status Quo, dat is
0: ik
2: wel.
0: Oh ja, dat wie je nevens mij 86 in dat werd.
2: 86.
0: Oh, hoe wie je dat, hé?
2: Dat is weer machtig.
0: Ja, wie is de fan van Status Quo of is het er wonen, zeg maar?
2: Nee, dat wie ik altijd een bolletje.
0: Oké. Nou, hé, hartstikke mooi, dat gevoel van Jontje 86. Even de Boppen hellen, Status Quo. Ik ben een soort mensen die erbij was binnen, ben ik wel wist van. Ik wens je een hele mooie dag en een soort Willemij de Priesen.
2: Oké, nou dankjewel.
0: Tot ziens, hè. Hoi.
2: Oké, hoi.
0: Tongensje is het Afoekdij bij Omroep Friesland. Dadelijk ze Nijtrein. Dan praat ik met Joeke van het platform Height & Man. Ze vertelt hoe de platform, maar vanzelfs komt er ik weer een mooi bannerspreekje voorbij. Deze had ze alles verteld.
4: En dan ben je van Fenne van Fenne en haar mem hebben het oen namen. Fenne vertelt grut dat ze haar volslijn en namen wel weet. Fenne, drinken, lettingen, hier komen.
0: Ja, nou, ik zit er altijd naar uit, hè. Naar die mooie bannerspreukjes. Dadelijk, yesterday, Nijtrein. Hier is de Mixed Emotion. You Want Love.

0: op Friesland.
1: Twa nieuwe op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Wat is die nijs van deze week?
3: Het was nogal iets prets.
2: Bijzonder?
4: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
0: Het nijsforum van Bureau de Vries.
5: Ik word daar blij van.
0: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
6: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
0: Debat en opinie op radio.
5: Ja, klopt.
7: Maar ik op de televisie.
0: Sjoeg mij op Snijn te middy bij het nijsforum van Bureau de Vries.
4: Dat maakt het extra spannend.
7: Bureau de Vries.
2: Ah. Is dat zo?
5: Dat durf ik niet anders.
7: Nee. Op de radio.
0: Maar ik op televisie.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Nou dan?
11: Die blerm krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten krijgen wel van die bedrijf al?
10: Nou ja,
11: Haste Jest actie van Omroep Friesland als jongen?
10: Nee.
11: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
12: Wisse Jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je bij omroepfriesland.nl/reclame.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, maar is het album No Jacket Required in 1984? Ja, hier Phil Collins de succesvolste periode in zijn carrière te pakken. Hij hier het drok. Hij speelde bij Gleek zeker op het Live Aid concert in Londen. En stapte doe ik nog eens in de Concorde. En speelde dezelfde dag ik nog in Philadelphia. Kist Nijgen, hè? En een van de hits van het album. Is Suso Studio. De eerste dadelijk in een minuut.
0: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
16: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
17: Stoffenspektakel. De grootste, oerdekte stoffenmerk van Nederland.
18: Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
17: De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.

0: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
1: Hoe kom ik je waai?
0: Of in die tij wekker had.
2: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toet in toekomst keer.
1: Waar kan ik van over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
3: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
4: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
0: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
5: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl. Goedemiddag.
6: Maar Johan Terps.

0: Ja, als de jaren 80 gasten ken Nena net ontbreken vanzelf. 99 gloedballons wie dat.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 tot 4 roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, ik neem het altijd toonsje AVOEK bij. Hè. Dan hebben we contact met de AVOEK. En dat doen we voor ja, het Frieskind algemeen breed. Sjoen ik. Trends, boeken, taalpraatjes. En hier keer in de morgen. En dan praat ik met Joeke van der Meer van het platform Height & Mem. En vanzelf, Joeke haast, hoop ik weer een paar bennenpraatjes, hè, dadelijk.
3: Ja, zeker, ja. Dus sluit ik met jou, hè.
0: Heel goed. Wat haast voor u?
3: Nou, ik wil eens even beginnen om terug te zin van te lezen uit een nieuw boek. En die ging zo. Dien beppe komt uit van hoes, zou de Gruffalo. Vies door dat net een mooi cadeau? Hoe zucht ze eruit huid, die ik het zo op die? Of had ze krekt zo'n roze stiekels als mij? Nee, wat de Gruffalo kent, die herkent het waarschijnlijk wel. Het is een heel mooi boek van Julia Donaldson en Axel Scheffler. De eerste twee boeken, De Gruffalo en De Lietse Gruffalo, die ben al jaren favoriet bij een heel soort band. En nu haast dus ik Beppe Gruffalo. En dat is best wel bijzonder, want Beppe Gruffalo is vorige week tegelijk uitkom in maar liefst zo'n 30 talen.
0: Zo.
3: En het Fries zit er gewoon bij. En dat vind ik toch wel mooi, want de band kunnen je gewoon het boek in haar eigen taal lezen.
0: Heel speciaal, ja.
3: Heel speciaal, ja. En het boek gaat dus gewoon over een Beppe Gruffalo die iets van huis komt. Bij de Gruffalo en zijn dochter. En vanzelfs willen ze van Beppe het allerbeste dan. Maar er is hier iets probleemke. Wat zullen ze haar te eten niet aan? En hoe zwaar het de Lietse Brune Moes voordat hij net op het menu komt? Nou, het verhaal is op riem. Trek als die oorboeken. En het is prachtig geïllustreerd en heel grappig. Dus dat maakt het een perfect boek om vat te lezen. En wat ik wel heel bijzonder is aan het boek, is dat de AVOEK 100 exemplaren van Beppe Gruffalo skonken had onder speelgoedbanken in Jereveen en Snets, zodat ik ben van wat een nieuw boek net altijd vanzelfsprekend is, ik dit verhaal als ik ken. Dus Beppe Gruffalo.
0: Mooi.
3: Nou in de winkel. Ja, ja, hele
0: en
3: boek.
0: En dan, ja, hoe Pakers en Peppers was het haar, hè?
3: Ja, ja, klopt, ja. Want we hier lezen op het werkdroer van, nou, heel vaak krijgen Pakers en Beppers wel een bijnaam mooi van de Pakers en Beppers scissors. Maar ze zijn natuurlijk een eigen naam wel. Ik zou dan bijvoorbeeld Beppe Djoeken worden. Maar en in, als de Nederlandse Pakers en Beppers is het vaak opa en oma Pakers en Beppers. Lik als Willy Side. Mijn kinderen noemden mijn vader Openheid. Ik woon in Delft en de kinderen spraken geen Fries, dus ze dachten dat zijn naam Heid was, omdat ik hem zo aansprak. Maar ik krijg heel vaak Pakers en Beppers het plakwezen Weng efter hun naam, als Pakers en Beppe Beltsum of Pakers en Beppe Harkema. Nou, die reacties kreeg ik een heel soort. Maar ze zei me griet, wij hier een Beppe, die werd in Hollywood. Wij namen haar altijd Beppe Hollywood.
0: Ja.
3: En Tineke zei, wij gaan Pakers en Beppers van je neist, omdat ze toevallig de borden binnen. En Tini zei, wij hier een Pakers worteltje, omdat hij vroeger op de wortel hadden wennen.
0: Ja.
3: Nou, wat mij ook opvoel, dat heel vaak de Pakers en Beppers de namen erbij kregen van het huisdier wat ze hebben. Dus dat de hond bijvoorbeeld Bowie heet en we dat Beppe Bowie. En zij zei, Gerbranda, uw ben nemen Pakers en Beppers. Pakers en Beppers Floris, omdat de hoen Floris ziet. En had de namen veroordeeld ik dan, had de hoen weer veroordeeld is. Maar als het idee gaat, dan veroordeel de namen weer van Pakers en Beppers.
0: Ja.
3: Wat zie je er ook nog voorbij komen? Beppe Poes, Pakers Hinder, Beppe Kikkert, Beppe Vleermoes en Beppe Kroepelhintje. Waar die namen voor komen, dat weet ik niet. Maar ja, ze wil ik heel vaak koppelen aan de auto die ze hebben. Of ze had aan hem bijvoorbeeld een Pakers en Beppers trekker en een Pakers en Beppers vrachtwagen. Of wat ik neem waar wie Pakers en Beppers boord en Beppers bus. Of ze zou het Audrey Usben haar Pakers en Beppers blauwe auto en een Pakers en Beppers grieze auto. Maar ja, nou haar Pakers en Beppers grieze auto zijn kwart en ik een blauwe auto. Dus dan wil het al wat ingewikkelder welke Pakers en Beppers bedoelen. En Renske zou het wij haar Beppers blauwe auto vanwege de blauwe Fiat Panda. Maar die had ze nog niet meer. Maar Beppe Picanto bek net zo lekker. Dus hard maar bij de Beppe blauwe auto.
0: Wie mij wie het Beppe pepermuntje. Ik kreeg altijd pepermuntje kreeg.
3: Oh, ja.
0: Ja,
3: ja, dat soks kwam ik heel vaak voorbij. Maar eten nog Beppe lekkere sap of zo.
0: Ja,
3: Beppe snoepken.
0: Ja.
3: Maar ik heel vaak hoor het uiterlijk. Ik was Beppe stok of Pakers piep. Of Beppe wiet hier. Beppe zwart hier. Opa tandje. Beppe kruk. Of iets wat zou het hoe het wen. Dus als Pakers en Beppers krompaard,
0: ja.
3: Beppe paardje, Tjerke Beppe, omdat ze bij de Tjerke wennen. Of Beppe lift, omdat ze in een verzwaringstuus wennen. Paken Poeltje vanwege de Grientetun, Beppe Bim Bam, Beppe Koekoek of Paken Beppe Molen. Nou, ze kwamen echt een heel soort reacties op je socials voor mij. Dus echt heel leuk om te lezen.
0: Ja, goed. En misschien kerst dat even op zitje, hè, als je denkt, ja, dat vind ik leuk. En dan is keerig, zorg even de aanvoeg, de socials, dan zorg ik al je steen. Ja, ja, en dan sluiten we het joeken weer al. Maar ja, de bennenspreukjes, hè.
3: Vanzelfs. Ik zal ze even op z'n keren. Ja, we beginnen met de hart van Jitsen. Jitsen is 4 uur te bieden. En de hart van Jitsen hier pakketje, maar ik word dat hij verkocht hier via Marktplaats. En Jitsen zegt dat hij zei, ach, ik weet al wat voor God. Hart, die leest immers een onderbroek, maar een heel groot gat erin. Nou, en dan nog een bennenpraatje van Fardo, van 4 uur het Warkum. Die sjocht bij haar oom en tante in de hoes is goed om haar hennen. En dan zei ze, u schuit met me om je eltse dag op. Ja, dat moet je maar zijn, hè.
0: Eerlijk iets van benen, hè. Ach,
3: ja.
0: Ja. Hey, Joke, tegen tank weer, hè.
3: Graag, Dion.
0: Hotjen, hoi.
3: Hotjen, hoi, hoi.
0: Joke is van het platform Heid en Mem. Ikerine mannen, dan praten we even met haar. Ja, hoe de jaren 80 sprutsen, ach, ja. Paul Young, come back and stay. Ja, dadelijk zullen we even rond naar de reclame uit 1989, hoe de PTT Post.

0: Wat weer die populair, hè? Paul Young, Comeback and Stay. Ik was dan hit uit de jaren 80 deze week bij Omroep Friesland. De jaren 80. Ja, alle dagen, eind van het programma, dan krijgen we altijd weer een mooie spreuk of zes wiezen. De oproep doen we weer even, want ik heb er in je neder gaan zien voor jou roeren. Plaatsen die dan op de virtuele scorekalender. Ja, en misschien is er wel een uitdaging om dan iets te betekenen wat met die jaren 80 te krijgen had. Misschien een leuke spreuk of zes wiezen. Haast toch iets in de holle? Ja, de meisje die naar u staat appen of mijn berucht sturen in de Omroep app. Ik zou wensen dat we hem aanstaan zien voor jou op de virtuele scorekalender plaatsen. Dus WhatsApp bij ik 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ian Joggenjoggen.
1: Omroep Friesland. De Wieke van de Jaren 80.
0: Wij en Paul bij u op de website en in de Omroep app. Als de Jochs in die Omroep app of op de website is Jochs, dan zit daar een Paul in. Je mag even wat naar onderen scrollen. Wat weer de mooiste manier om naar muziek te harken in de jaren 80? Weer dat A, de LP, B, cassettebandje, C, radio of D, het live een live concert? Ja, nou, ik ben wel benijd. Toch even mij en die Paul. En dan kunnen we aanstaan naar jou of jou eens even zien hoe het dan stemt is. Dus of, ja, de mooiste manier naar je muziek te harken, LP, cassettebandje, radio, live concert. Ik ben benijd. Kom erop, succes. Ja, deze week de jaren 80 centraal bij Omroep Friesland. Yes, of zelfs het Nijs. Dat komt uit het Boeteland. Uit Nederland wij, maar ik uit eigen provincie. En yes, nou, ik is een reclamespotje. Zo maken de PTT-reclame. Ja, PTT is reclame. Om eens een kaartje te versturen. Dat is in Jochentje in 89, maar dit is spot.
2: Ze houdt van me. Ze houdt niet van me. Ze houdt van me. Ze houdt niet van me. Ze houdt van me.
3: Bert, je post.
4: Hou je van iemand? Stuur een kaartje. De post zorgt ervoor. Met liefde.
5: De tiet van het roemsie van Hilbert van der Duin.
6: De tiet van
7: Tommy.
6: Petje Vitamintje.
7: Ik vind het wel lekker.
5: En the A-team.
8: I love it when a plan comes together.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Hé, schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is jou of jou nu. Het meisje is Friesland en Jacob praat dus bij. Goeiemiddag.
16: Goeiemiddag. Er is nieuwe informatie in de boetenkamer over de vermissing van Sikko Cuperus. De Marissuse Leeuwen verdwenen in juni 2014. En sinds die tijd ontbreekt elk spoor van hem. Journalist Margriet Brandsma, dochter Jeremij Geertje de Vries en oud-regisseur Henk Diller op onderzoek naar de zaak voor een podcast. Nefse Brandsma is er nou een nieuw puzzelstuk dat wichtig wezen kan voor het onderzoek, zal uitzien.
17: Het is een belangrijk stuk van de puzzel, want het bewijst dat Sikko die auto daar niet zelf heeft neergezet. Dat er dus derden bij betrokken zijn geweest. Dat duidt natuurlijk ook niet op vrijwilligheid. Waarom zet je daar een auto neer en wordt er vervolgens nooit meer iets vernomen van degene van wie die auto is? Dus een definitief iets is het niet, maar het is wel heel belangrijk in het verhaal dat Sikko niet vrijwillig verdwenen is.
16: En meer hierover in het programma Onderwijs tussen Fjouwer en Seizoeren. Het jettere gemeentehuis van Driels maakt het plak voor 40 appartementen en een hoesdokterspraktiek. Er zijn al langere tijd plannen om de locatie, dat als kof neert met die in wordt, een nieuwe bestemming te gaan. De gemeente Zuid-West-Friesland had bouwbedrijf Friso de opdracht doen om het gebouw om te pakken. Er komen appartementen in voor starters, senioren en lidsehuishoudens en dus een praktiek voor een hoesdokter. De statenfractie van D66 vindt het een minder zaak dat de provincie op dit tijd maar één trainee had. En met die één trainee had Friesland Jongtland het volle minder rond als de borprovincies Drenthe en Grijnsland. Drenthe had op dit tijd zo'n trainees, Grijnsland zelfs 39. Statenlid Danny van der Weijden van D66 kan maar net begrijpen waarom Friesland maar één trainee had.
18: Deze traineepool is eigenlijk ook bedacht, dus ook voor de Friese gemeentes. Ook die zitten te wachten op goede getalenteerde mensen die een plek krijgen om te leren werken en ervaring op te doen. Ja, en dan is één iemand die dan door zo'n selectie komt gewoon veel te weinig.
16: Bij werkzaamheden onder Kantlandse weg in Gietzerk is er met je brouw ontstien in een tjerke. Bij het voortbaan van Farve ontstien de brouw. De brouw was er in Gietzerk en een hevige Leeuwt kwam naar het plak. De rekken net in verwonnen. In de Nijmegen volgt een gebied met Rijn. De temperatuur leidt vanmiddag om de 17 graden. In de Moonse goed is droog en wat meer zinnen. Het is dan 17 graden en er zit matig rond vrij krachtige westenwien. Sneu en jestwaar, met nu en dan een bui en een soort bewolking. De temperatuur leidt dan wel wat heger, met 19 graden. Snijdt meer is droog, met bewolking en zinnen.
15: Jacob Diegendank, Nijs, Oerenoeren, Wetter, dan in het programma Onderwijs. Jouw vieren zal dat wezen. Ja, juster het verhaal van Teke, buurt in het programma. Hoe de jaren 80, ze woont van de optacht in Koudum. Graag een de gouden koets bouwen. Ja, dat was vanzelf de maten. Ja, de echte gouden koets. Dat verhaal, wie fantastisch, dat is keren, juster. We hier doe de foto er net bij. Dadelijk zucht op televisie hoe dat eruit zag in de jaren 80. Die nijbouwde gouden koets. Muziek komt er aan uit de jaren 80 van de Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Yes, je dadelijk.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
19: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
20: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
19: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
20: Rand? Nee.
19: Fair enough.
20: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
22: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
23: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
24: Wat dacht je van Japan?
25: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
24: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
25: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
26: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
26: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
28: Maar Johan Terpstra.

0: niet dat prinses Beatrix skinny in de waard.
1: De eerste personal computer.
0: En de eerste rondreis van Rubbo Ockels.
2: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits. En het gevoel van doen.

0: Billy Ocean en Loverboy, wie je dat?
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doe.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Nou, het mooie is dan, hartstikke door de wieken, ja, hoe de jaren 80, vanzelf in die wieken van de jaren 80. En dan kom ik de mooiste verhaal, anekdotes naar boven. Ah, hier is just de radio on. Teken, jaren 80. Ze wilden graag de Gouden Koets nijbouwen voor koude, voor de optocht, voor de wijn, de versierde wijn. Ja, dat verhaal nog even bij Vrom, Harry. Maar hij had juist er even dwaande west om de oude foto's op te zieken. Nou, die gaan we kriegen. En dan gaan we bij het verhaal, ik de foto's er even bij. Ja, dit vertelde tegen Juster.
3: Nou ja, in de jaren 80 gingen we opdracht in Koudenmeer. En we zijn er letten we de Gouden Koets een keer nog een maatje mee. En natuurlijk denk ik in maten van hoe groot en hoe iets dat ding is. We zijn die maat met een contact zieken met de stalmeester daar. En ze zei, nou Belly, dat is niet de bedoeling. We gaan niet dat Jan Alleman hier binnenkomt hier. Hij zei, maar we willen 4 frisse paarden voor hebben. Dan werd even stil. Hij zei, die zitten normaal niet voor. Nee, maar wij willen het wel. Nou, dat is toch wel interessant zo. Dus wij beginnen en dan iemand meetlint en dan worden we een boek. En zo zijn we bezig. En de grote maten, alle grote tellen weer.
0: En in de prijzen vallen, denk ik.
3: Ja, zeker. Die optocht die begon en zien hier rond rieden en we komen het parcours op en iedereen begon direct te krassen om dat nummer van u erop te zetten.
0: Eerste plak?
3: Ja, we direct de eerste plak.
0: Dat is fantastisch.
3: Gigantisch.
0: Tegen, hè? Ja, het verhaal Juster. Ja, inderdaad, Juster had dus druk dwalen west om die oude foto's hebben de bobben te hellen. Maar echt de eerste plak, doe hellen in de jaren 80. Origineel Nijmakker, zeg maar, hè? Bij voor het Blommenkorso in Koudum. En voelde ik nou in de prijs. Maar een fantastisch verhaal wie je dat. En nou houd ik even compleet mij de foto's er dan ik nog even bij. Ja, dag het, hè? Arsto, het haast door de wieken van de jaren 80, dan komt dat gevoel weer naar boppen. Wat ik leuk is de Paul in de Omroep app en op de website van Omroep Friesland. Juwet, vregen wij, wat is nou de mooiste manier om naar muziek te harken? Dus jochs, de Paul Stien, de jochs van de website, wil even naar beneden scrollen. En dan kerst een karmaatje uit LP. Of cassettebandje, radio of live concert. Nou, hoe is dat gong? Ik pak hem er even bij. 13% die gong voor het cassettebandje. Ja, de cassettebandje opnemen, hè, dan ik van de radio. 13%, 23% get voor het live concert in de jaren 80. Dan hebben we de radio met 24%. En ja, de LP's, 39%. Dat is de tussenstand op dit stuit. Moest ik even mij stemmen, dat kennen. Gin naar de website van Omroep Friesland. Rjochs naar beneden scrollen, desje erin. Wat hier de mooiste manier om naar muziek te harken in de jaren 80. Een hit van Klein Orkest, wie er ik in dat decennium.

0: zou ze dat nemen, altijd een steend slotje. Dat had ik te krijgen met het Eurovisie Songfestival.
1: In fade out, hè?
0: Ja, dat, hè. De Herrace en dat. Dus is de plat voor, hè, denk ik, hè. En dan stemt ik op de Herrace.
1: Ik vind het net meer, maar ik denk het net.
0: Iets met Gouden Squantje? Nee.
2: Nee, Johan, ik wie van hele horenmuziek. Ja,
1: het zoon in het filmpje, hè. Ja. Toch wist ik nog nooit van die band, yet.
2: Nee.
1: Die ik in het filmpje propageer als een band waar ik van hoor in de jaren 80. En hier nooit hier van jij natuurlijk.
0: Ja, Rob die band is.
1: Husker du.
2: Ja. Hele orde muziek. Ja, wie is je net?
0: Voor mensen die dat zo kunnen net zien, dat zit op Facebook, hè, op het stuit. Ja, daar worden alle presentatoren van de week van de jaren 80 even vregen naar de favorieten. De favoriete muziek en bands. En,
2: Walkman.
0: De Walkman. Die eerste Walkman.
2: Prachtig, no?
0: Hij doet het nog, hè?
1: Hij doet het nog altijd. Het is onvoorstelbaar. Onverwoestbaar.
0: Dadelijk juist Nijf jouw roeren. Ik vanzelfs weer de muziek uit de jaren 80. Maar ik, Nijs uit de jaren 80. Maar dat is al innerlijk, want hij is volle meer dan dat, hè?
1: Ja, zeker. Wat aardig is in deze week van de jaren 80, is ik 200 jaar waarom. 200 jaar waarom, 1820 stakken meer, is het Koninklijk Friesk Genootschap oprichten. En dat is een soort een organisatie die het sterk maakt voor de Friese traditie, taal en neem het al maar op. Het ik de Boanewest van het Fries Museum. Nou, omdat ze stakken meer dus hun 200-jarig bestaan, vieren hij de restauratiewedstrijd uitskeuren. En dat verhaal je is dadelijk in onderwijs.
0: En er is nijs, ik ben Jacob al, hoe sick occuperen
1: ze? Ja, sick occuperen ze. Er is een nieuwe omwijzing die meer jocht jouwt op de verdwijning eigenlijk van deze marechaussee. Dat zullen we daar een keer hebben in onderwijs.
0: Ja, misschien dat ik dan naar je podcast kom. Ik had die al die oren die al, nu ga ik al je het vanzelfs.
1: Komende snijden komt die podcast online.
0: Twaalf goed in de gaten. Ja. Meer eerste dadelijk hoort Nijf jouw roeren bij Erik in Onderwijs. Dit weer een goeie midje. En daarin jeddest Bert Holtrop hoe videotheken in de jaren 80. Bij het verombrengen van liggende video's kreeg ik de opmerking dat ik de band in de takkomst wel even weer veromspiel in mast. Maar maak er Bert ik een probleem van.
3: Ik weet wel dat er bij van die hand zelf een stickertje in de hoes, maar wel terugspoelde naar en waar nooit iets een probleem van maakt. Ik heb een hekel aan regels, weet je. Dat was toen in mijn jeugd en dat is nou nog zo. En de jeugd leidt leven achter me.
0: Snap eens wat in de jaren 80. Ja, waar kent ze net? De Eerstbalbons of een Roltje Piepermint, in Dakkum, commercieel directeur René Alkema van Fortuin, die juist hoe waarom de Eerstbalbons zo populair
4: zijn. Dat landschap was natuurlijk toen heel oors. En hier is nog snoepwikkels op de hoek. En dat product, dat wie eigenlijk zo speciaal, omdat het een lied snoepje weer en dat weer verpakt in een vrolijke papierke. En daar stier dan een heel leuk grappig wiske of een wiesiet op. En dat maakt het natuurlijk heel bijzonder.
0: Hoe neemt die Paak of Beppe de aanvoeg die een oproep en dat leverde een soort bijzondere en bekendbare bijnaam op?
5: Beppe Stok of Paak Piep of Beppe Wiet hier, Beppe Zwart hier, Opa Tantje, Beppe Kruk. Of iets wat zo uit moet het wen. Dus liek als Paak en Beppe Krompaat, Beppe Paatsje, Tjerke Beppe, moeten we de Tjerke wennen. Of Paak Poeltje vanwege de Grietentun of Paak en Beppe Molen.
0: Goeie Midjes de Moor weer. Haast een leuk idee voor uw programma. Mail dat naar Goeie Midje het omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je op de zes wie is van Henny. Wes een sinistriel. Een oor had er verlet van.

0: over op Friesland.
1: Dwaan je hoort op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Wat zal ik dwaan dit weekend?
3: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
2: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
4: Hebben jou hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
5: Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis.
4: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Twa moen gemoen in de rouw staan. Dat het alles te krijgen maar het verscherren van Henk Kroes. Jij zet dadelijk meer roer. Je noemde waars.
0: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
9: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze juist kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasyCIT.nl, dan zit je goed.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
11: Kom naar EasyCIT in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyCIT.nl, dan zit jou goed.
1: Onderwijs.
0: Mijn Erik Enema.

0: een stukje rockgezellig hier in de jaren 80 van de Jay Giles Band. Dat is de enigste echte good hit die ze band handhebt. Ze fluit je erover. Ja, wordt de laatste fluit. Centerfold.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nog zo'n een hele minuut. Oer Fjouwer, een goeiemiddag. En van harte welkom bij Onderwijs. Van deze tongsdag, zondag, september 2026. Dit is de tijd dat burgemeester Kante Breuken van het Tjerkster deel waarom zocht op een inring jongvaar dwarp met verenigings. Hoe de vraag wat er nou eigenlijk mogelijk is met vuurwerk in de gemeente, maar wat er nee.
3: Ik denk dat zaken, ik wil wat bezinken, maar dan misschien ze dat misschien daar nooit. Ik een reëel beeld hebben van, nou ja, is het dan iets verhuis of is het net zo?
0: Het is zeker dat we melden dat D66 om de roep vernuvert dat de provincie Friesland maar één trainee heeft. In de provincie Grenzland ben dat er wel 39.
4: Deze traineepool is eigenlijk ook bedacht, dus ook voor de Friese gemeentes. Ook die zitten te wachten op goede getalenteerde mensen. Ja, en dan is één iemand die dan door zo'n selectie komt gewoon veel te weinig.
0: En een haait en een dochter die in alle dagen op een paard om ratten te bestrijden, want daar ben er op dit stuit nog net bepaald te min van.
5: Wij doen een mechanische bestrijding, mijn geweer, en dat heet Auskot. En dan proberen wij dat op te lossen op een humane manier. Want het is dan wel een beestje, hè? Dat is wel op een normale manier proberen je op te lossen.
0: En op deze tongs, die beurt er dus mij onderwijs van Fjouwer en Sijzen, dadelijk onder oren, Hinne Wagenaar van Nijkleester, hoe de juiste verstoorde Henk Kroes. En het verhaal van de twa moenen in Gwijngehuizen dit morgen in de rouwstangje vanwege het verscherren van diezelfde Kroes. Maar eerst waren het kwartjes gewimminga, een hele goeie midje.
6: Een goeie midje. Nou, de bewolking oorheerskert en op verskate plakken valt een bui. Je hebt eerst nou een gratis zegje bij de matige ontkrachtige west-zuidwestenwien. Je hebt nog een glimp zinnen en een spat rein. Vannacht bloedt het ik net heel nul droeg, zakken de wienpoppelaan aan en is het op zijn kortst overgraden. Morgen is nog een drip rein, maar ik zin is geen waar. In de meentje en joen dan bloedt het droeg, maar neemt de wien ta, rekt het broen en is het dan maximaal 18 graden.
0: Het lijkt wat nijs in de jachthaven van Ljouwert, bij de Potmargen, een hotelskip. Mark Jongerdiek van Slaapschepen, het een hotel ontwikkelen dat opbouwt werken kent maar losse containerunits. En dan ik Oerl Hinnevien werken kent. Naar een restaurant begrijp ik of naar een fitnessrompte. Dat zit er ik namelijk in dat hotel. Verslag je oude Dennis Terpstra, die zeer bij het hotel. En praten daar met Mark Jongerdiek.
7: We stonden hier over het wetter. Ik zie hier een heel groot skip lezen. En daarop stond een soort, ja, liek het wel een hotel op een boot. Wat zien we hier nou?
8: Het is een groot ponton. En het ponton, op het ponton staan units. Het lijken containers. Standaard containers zijn het niet. Ze zijn speciaal voor ons gemaakt. En deze containers die kunnen we op dit ponton plaatsen.
7: Ja, en wie broekt dit? Waar wordt dit verbroekt?
8: Ja, dat is een hele goeie. Er is heel vaak dat je een scheepswerf hebt waar bijvoorbeeld een superjacht binnenkomt of waar een olieplatform binnenkomt. Dat moet dan aangepast worden. Mensen moeten van boord. Die plaatsen we dan, of de werf of het bedrijf huurt dan ons in. Wij liggen daar dan voor 3 maanden of 6 maanden of hoe lang het maar duurt.
7: Hoeveel mensen kies je dan niet kwijt?
8: Laten we zeggen een 80-90 man, afhankelijk van hoeveel mensen je in een unit stopt.
7: Maar er kennen ze een heel soort meesken in.
8: Ja.
7: De binnenek op het zuid natuurlijk, er is sowieso een grote kwad om een wenromte.
8: Ja.
7: En tijdelijke wenromte. Ja. Ik ben leaks van vluchtelingenopvang.
8: Ja.
7: Zou zij iets zijn een oplossing voor wijskind?
8: Ja, zou kunnen. De vluchtelingenopvang zoals wij die kennen is over het algemeen wat soberder. Daarvoor gebruiken we ook veel rijnpassagiersschepen. Het zou kunnen, maar ik denk dat deze specifieke units, de MFA, we noemen het Modular Floating Accommodation, dat die meer gericht is op industrie en op de wat grotere bedrijven. Schat ik zo in.
7: Omdat ze eigenlijk een beetje te duur binnen om daarvoor inzet te worden?
8: Ja, het is natuurlijk een nagelnieuw product. Hè? We kunnen zo meteen even binnen gaan kijken. Ja, je komt toch echt wel in een hotelkamer. Dat niet alleen, maar er zit nog een heel stuk serviceverlening zit eraf. Er zit een stuk techniek in. Je moet die boot natuurlijk verplaatsen. Over het ponton moet je verplaatsen. Ja, dat maakt het wel dat het de wat kostbaardere oplossing is.
7: Nou, zullen we dan even binnen, Shin? Hoe is dan het unit er van binnen, Utrecht?
8: Prima, hartstikke goed.
7: Ja, nou, we zijn inmiddels in een unit. En ik moet zeggen, het ziet er net echt uit alsof ik in een container ben. Ik zie hier al je mooie kleurtjes. Het is een beetje green, kostjes, een bed, een boeken. Het ziet er best wel huiselijk uit.
8: Nou, dat klopt. Dat is ook precies de bedoeling eigenlijk. We hebben veel te maken met werknemers, soms beren van kerels, die hier in zo'n hutje zitten. Ja, dan moet je wel zorgen dat je het voor elkaar hebt. En het moet een beetje gezellig zijn. Mannen zijn soms 3 weken, 4 weken van huis. 2 weken weer terugkomen ze weer 4 weken. Dan woon je hier eigenlijk een beetje. En dat is wel wat we hebben proberen te bereiken met deze kamers.
7: Nou, en er is natuurlijk een heel soort vraag naar Wijnromte. Dat weet iedereen.
8: Ja, klopt.
7: Wat vooral Soesijs en Spilly kennen?
8: Het is, we hebben ook wel aanvragen gekregen voor tijdelijke. Kijk, het is een oplossing waar in Nederland bijvoorbeeld er toch een gebrek is aan ruimte. Is dit een mogelijkheid om op het water te wat gaan doen. Hè? Dus je kunt elke plas in Nederland, ook al is hij niet toegankelijk, dan kunnen we over de weg nog dingen transporteren. Kun je gebruiken om tijdelijk dit neer te leggen. Kun je eigenlijk heel makkelijk en heel snel een oplossing aanbieden.
7: Dat haast natuurlijk maar wendt en haast heel erg het probleem met vergunningen en met uitschiet en met de bouwdeur of net. Had dat probleem dan echt net als zij iets op het wetten dwan was?
8: Wij gaan ervan uit dat dit een zeer schone manier is van bouwen. Hè. We hebben zonnepanelen op het dak, we hebben akkerpakketten. Dus we kunnen eigenlijk bijna zonder een walaansluiting kunnen we dit gaan doen. Dus wij denken dat we daar een hele goede sier mee kunnen maken. Zeker.
0: Zei Mark Jongendijk dus van de Slaapschepen in de bijdrage van Dennis Terpstra.

0: voor onderwijs. De Selectiers, Coventry, kamen ze maken van Jochen Sanderhouw een prachtige ska-muziek. En dat doen ze nog hieltjes, ze treden nog hieltjes op, zeg ik. Eerst de gusten hit van deze band, het nummer On My Radio.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. En Kroes, bekend als zelfs oud-voorzitter van de Alversterdenvereniging, is jij juist de stoorn op zo'n 80-jarige leeftijd. Heb je ja, toch wel vooral bekend voor de woorden het Gitoon, die te uitsprust door in Jontje Santa, een 90 de Alversterdentocht onkundige. De enige die hij organiseerde, die mocht als voorzitter van de Alversterdenvereniging. Maar maak het met Linnig sterk voor de Alversterdentocht. Hij wie ik voorzitter van Simmer 2000, de Friese Reunie. Heb ik hier als directeur bij de natuurorganisatie het Frieske Geer. En Kroes, wie ik voorzitter van de stichting Nijkleester. Jorwit, verstaan jou ook Geke Leenstra, die ging naar Hinnewagenaar, de initiatiefnemer van datzelfde Nijkleester.
2: Ja, hij wil je vastzitter en letter ik nog bouwpastor. Maar ik kom natuurlijk ik alleen nog maar als vastzitter van de Alversterdentocht. Maar doe dit de ideeën over een Nijkleester in Friesland begon, toen hier ik daar ooit eens wat oeskreun en toen hier bellen Henk mij en hij zei: Henk, ik ben Henk D&D. Ja, dat weet ik. Ik wil wel graag een keer mij denken. Dus als dat plan 40 gaat, dan moet je weer bellen. En dat weer in 2010. En toen is hij, toen wint Siske, mijn vrouw en ik, maken dit initiatief. En toen zei hij: oh ja, je wil graag een mij doen. Dus van auditiet, wie hij niet alleen nog maar vastzitter, maar het had ik heel erg. Werd wij nou binnen, Kleester Westerhoes, had hij eigenlijk in alles had hij de bouw begeleid en had hij mij tocht.
3: Ja, Wernem Boeha, je zou graag een mooi burkje.
2: Ja, dat is wel een grote vraag. Henk, wie altijd kerkelijk belutsen wist. Maar ik denk, ook waarom zo? Ik wil een beetje onderronen. Maar doe hij zegt dat het hier goeie over geloof, over spiritualiteit, over dwarsum is, over maatschappelijke issues, over een zekere belibbing. Toen zei hij, ja, je komt voor mij een heel soort bijlkom. Want hij wie zelf altijd heel maatschappelijk belutsen wist. Hij wie altijd heel erg dwaande, maar zwarg voor de natuur en de schepping. Dworsemus. En hij wie in je van dingen dwaan. Niet alleen nog maar van tinken. Maar dat koerde ik heel goed. Maar hij wil dingen met handen, voeten, staljan. En ik denk dat dat hem zou ontsprutsen.
3: Wat is nou een hele mooie herinnering die jou aan hem hebben?
2: Een hele mooie herinnering aan hem. Nou, dat binnen er meerdere, maar ik ga die nou in je vertellen. Dat is je boeten op het hiem stiert een kapel van de Oude Friezen. Oude Friezen, dat binnen in het Fries, in het Nederland, binnen dat kloostermoppen. En wij roen al heel lang roen, maar een idee om niet alleen nog maar binnen een kapel te hebben. Want kerk en geloof en spiritualiteit is meestal onderdak. En wij wonen de boeten daar. We roen daar al lang maar roen en we hier een hele collectie. Oude Friesen, kloostermoppen, hier we al. Uit allerlei Friese kerken en kleesters van vroeger. En daar woonden we wat mee. En toen staarde gewoon, Henk stapte in elke stap, dacht hij, ik mee. Hebben we daar een kuilsilodel zetten. En hebben we daar een, uiteindelijk, nou, het wil jarend worden, hebben we daar een kapel van maken. En daar weer er hartstikke gruts komen. Dus dat is mooi om te zien. Het dingen wien er net in één keer. Hier tijd nodig. Je tink krijgt nodig. En dan kwam de actie uiteindelijk.
3: Wat was jouw reactie toen je dat hij verstoorde je?
2: Ja, natuurlijk. Ik heb een glimp op het gezicht. Want ik weer super blij dat het Safië wie. Zodat dit wat oors voor de mensen die het zijn in je carrière. Voor u wie het de laatste. Nou, titel, heel ingewikkeld. Hij vond zelf ik zwier. Zijn vrouw wie in juni verstoorde, maar heel kwad lien. En de laatste keer dat ik bij hem weer, toen zei hij van ja, mijn moed is zuiver op. Dus hij weer er ontta. Hij weer ziek. En hij is zeer goed naar het eind.
3: Ja, dus jou hier nog altijd wel bot contact met hem?
2: Ja, ja, hij had ontaan contact met hem. Ja, Sietske, ik hoorde meisjes van het meerschip. Zelfs in augustus. Evicente in september, zelfs in augustus, is er hier nog een week geweest. Omdat er gewoon hier als gast, ja, hij wie geen gast natuurlijk, maar als gast geweest om het ritme van het kleerste samen te leven. Maar toen werd er al heel broos. En toen zei hij, ik zelf, van het wordt het net lang meer. Dus het is natuurlijk heel verdrietelijk en het is ik verschrikkelijk. Maar het wie ik de tijd, hij weer er rond daar.
0: Dat zei Hinne Wagenaar dus van het Nijklooster. Vanwege het verzerren van Henk Kroes gaan morgen twa moen in de rouw staan. Dat zal ik gewoon je huizen wezen. Ik praat erom met Kees Munting van de Friese Molen. Hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ze gaan in rouw. Wat is dat eigenlijk? Hoe show je dat de moen überhaupt in rouw staan staat?
4: Ja, dat is het soort. Dat noemen ze molentaal. Molens hebben een eigen taal en dat kunnen ze dus vertellen met de wieken. En als de molenaar is overleden, of een bekende van de molenaar, of iemand die belangrijk is geweest in een bepaald gebied, dan zet je de molens in de rouwstand. En dat, dan zet je de, zeg maar, ik leg het even uit met de onderste wiek, die zet je dan net door het midden heen van de molen. Dus die is dan net, het leven heb je dan net gehad. Mm-hmm. Zo moet je het ongeveer zien.
0: En een orenwiek is die dan op 4 voor 12 ongeveer?
4: Ja, ja, ja. Als je er recht voor staat, dan staat de bovenste wiek 5 of 10 voor 12.
0: Oké.
4: Zo kun je dus zien dat de molen in de rouwstand staat. Daarnaast richt je het gevlucht van de molen in de richting van de plek waar hij overleden is.
0: In dit geval dus Ljout.
4: Ja, maar we hebben afgesproken dat we het naar Bozem doen, omdat dat toch de plek is waar hij zijn hele leven gewoond heeft.
0: Ja, okay.
4: Of althans, een groot deel van zijn leven.
0: Ja. Ja. En je dochter in Gwangehuizen?
4: Ja, dat is natuurlijk de plek waar hij is er niet geboren. Hij is in Ter Kapelle geboren. Ja. Maar toch, zijn hele jeugd, zijn opvoeding heeft hij daar gehad in Gooihuizen met uitzicht op deze molens. Dus ja, wij dachten, weet je wat, we zetten ze in de rouwstand.
0: Dat is een mooi gebaar.
4: Zeker.
0: Wat hier Kroes, wat mij moen, of maar deze moen in het bijzonder?
4: Ja, daar ben ik eigenlijk niet van mee op de hoogte. Ik denk het wel, want hij was natuurlijk echt een liefhebber van natuur en alles wat in de omgeving te zien was. Dus ik vermoed het wel, maar ik heb hem er nooit echt naar gevraagd. Nee. Oh, Henk, heb je iets mogelijk? Dus daar moet ik een antwoord schuldig op blijven.
0: Maar het is een mooi stukje symboliek, Moorn. Nog even nice, want er zijn 4 moenen in Gwangehuizen.
4: Ja.
0: Maar er zijn 2 die er in de rouwstand gaan.
4: Ja, dat zijn in elk geval de Jansmolen en de Moddergebol. Die staan vlak bij elkaar.
0: Ja.
4: Dat zijn ook de molens waar hij dus vanuit de boerderij waar hij woonde dus uitzicht op gehad zou hebben. En wellicht gaat Hegiem ook nog in de rouwstand.
0: Okay.
4: Dat is de derde molen, die staat ook aan de zuidkant van het eiland. En op het eiland zelf staat er ook nog een molen. Maar dat is niet van onze stichting.
0: Nee, deze 2 die molens in de rouwstand. En dat de hele dag? Of hoe lang wordt het zo?
4: Nou, ze blijven in de rouwstand tot het moment dat degene waar het dan om gaat, dat die, zeg maar, begraven of gecremeerd is. Dus okay. Zo lang blijven ze altijd in de rouwstand staan.
0: Nou, dat is een mooi gebaar richting Henk Kroes van Jemas, de Stichting de Friese Molen. Kees Munting, dank u wel van je verhaal.
4: Ja. Graag gedaan.
0: En een mooie dag verder. Ja, ontzettend. Dank je. Ja, het is een mooi gebaar in de richting van Henk Kroes. Dit is muziek van Rocky Burnett. Want het moment van jou vieren dat Jacob Bestelwagen meldt mij het Nijs. Dit is Tired of Towing the Line.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in 1981.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
12: Het heeft correct, Jelle Fienwest. Heeft het niet voor het laatste nijs uit Friesland? Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddje.
13: Een goeiemiddje. De kustwacht is opgehouden bij de ziektocht op de Waardzee naar Zielboord en opvarende. De 63-jarige man werd afgelopen weekend voor het last tjoen. Hij zou op een bepaald stuit witte letter water vieren. Maar dat is net bad. Daarom is de kustwacht begonnen met een ziektocht in de Waardzee bij Haas, het Ameland en Vlieland. Letter is de ziekactie verplicht, zo ging Den Helder. Eenheden met vlingertuigen en een boot naar mij dienen onder ziekactie, maar zonder resultaat. Omdat het al 4 dagen geleden is dat er voor het last contact met de man West staat, zo heel vier voortwijzen kennen. Het ziekenbied is te groot worden voor de kustwacht. De zaak is nu oerdroegen onder de politie en die ziet het verder op het loon. De politie doet onderzoek naar een riege misdrijven de laatste weken onder Delystraat in Ljouwert. Zijn hier een brandstichting bij een auto en 2 incidenten met explosieven. De politie denkt dat ze zaken maar kort te krijgen hebben, maar het is net duidelijk of het om 1 of meerdere vertochten gaat. Er binnen 20 jaar camerabeelden bezien en er is op dit moment extra camera tafelsjoch in de stritten. Het jaarlijkse gemeentehuis van Driels maakt het plak voor 40 appartementen en een hoesdokterspraktiek. Er zijn al langere tijd plannen om de locatie, dat al skof neert met die wordt, een nieuwe bestemming te gaan. De gemeente Zuidwest had bouwbedrijf Friso de opdracht om het gebouw om te pakken. Er komen appartementen in voor starters, senioren en lidse huishoudens en dus een praktiek voor een hoesdokter. En bij werkzaamheden onder Martinuskerk onder Kantelandse weg in Gietzerk is vanmiddag brand ontstaan in de nok van het gebouw. Bij het voetbaan van Varwe ontstond die brand. De brandwacht van Gietzerk en een hegewerker uit Ljouwert kwamen naar het plak. Daar hebben ze net in verwonnen.
14: Dank u wel, Jacob het Friesken Nijs. Naar het lezen op de site en de app van Omroep Friesland. En naast zijn 4 voor ik de Sjen. Een selectie in elk geval in Friesland Joerts.
15: Spektakel. De grootste oerdekte stoffenmerk van Nederland.
16: Snijn, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
15: De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
18: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
19: Onderwijs.
20: My Erik Enema.
21: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
14: 1200 hier bezit het al, het koninklijk Friese Genootskip. En dat is een club die de ooit een hele oren nam hier, een hele lange naam, die vertel ik aanstens wel eventjes. Maar wat ik belangrijk is om te weten, twee dingen eigenlijk. Ze zien onder witsen van het Fries Museum. En omdat ze de takken meer dan 1200 hier bestingen, dan hebben ze een soort een restauratiewedstrijd uitskeur. Vanwege een jubileumuitstalling die de takken meer zouden worden. Nou, jij staat dadelijk alles hoor hier in onderwijs. Maar eerst het wapenbejocht, Jessica Wibbinga, een hele goeie middje.
22: Een
14: sombere dag, hoort eigenlijk, hè?
22: Ja, het wie inderdaad de bewolking heerst, al wie het wel de eerste pad van de dag voor het grootste pad droeg. Een glimp zinnen heb ik zeker wel zien, maar van de middje wie het inderdaad wel wat zuterig bewolking nam. De wien hadden erbij ik nog wel eens aan. Matig ontkreft, we hebben zelfs even wienkreft zo'n gaan op Vlieland. Ja, en de temperatuur 18 graden als maximum temperatuur heb ik steen in Laaksem en Semar. Zontje maar zon is op een heel soort plakken als maximum temperatuur meten. Ik heb toen de eiland, ik heb toen Grauw, ik heb toen Ljouwert. En Halm zit er ik nog bij. Siegeswaard zit dan op zontje 4 en Bakkeveen die schroeit zontje 2 als maximum temperatuur. Dus het ziet wel echt tussen de zontje en de 18 graden in. Hartstikke verschil en dat jouwt ik weer die wien en de bewolking aan. Nou, qua millimeters heb ik steen op Skielgen 2,6 mm. Ljouwert nog 2,4. Maar hoe zuidoostelijker we komen, hoe minder rijnwetter. En eigenlijk is daar het zuidoostelijke part van de provincie geen meerdere deelslag vallen. Dus het valt wat dat onbelangrijk nog daar. Als ik dan nooit raden erbij pak, dan zeg ik wel echt activiteit boppen de Waardzee. En dat lintje komt direct boppen de provincie uit. En dan activeert het nou een beetje. En dan hebben we, het eind van een beetje begin van jong nog te krijgen. Maar een enkel de bui die dus vanuit het westen richting het Eerstental loopt. Ja, en de wien. Zwak ontmatig en vrij krachtig in het kustgebied. Nou op dit stuit nog. Daar zult de steen bloeien, wielst de boppelaan echt nog wel wat aanzakken. En dan hebben we vannacht een minimumtemperatuur van zo'n 11 graden in het binnenland.
14: Ja, een soort ruimwetter, jongen, vannacht?
22: Nee, dat verwacht ik net. Oh. Ik verwacht je eigenlijk op de meeste plakken droeg. Een lokale bui is nog mogelijk, maar dat stelt al ik net een heel soort
14: meer. Nee. En wat brengt het daar van morgen?
22: Ja, nou, morgen hebben we eigenlijk eenzelfde uiteinzetting werd we jute daarmee afsluiten. Dus we hebben een glimp zinnen te pakken. Ik nog wel eens even een lokale bui. Maar in de middag dan binnen die rol weer omdraait. En dan hebben we eigenlijk droeg waar, maar wel een heel soort bewolking. Die zuidwestelijke wind of westelijke wind, die is nog heel iets vlegerig. Matig ontkrachtig. En die temperatuur, ja, mij helpt van zinneskien waar. Om het einde van de maand, het begin van de middag, een zandje of 18 graden. Maar zodra dat die zinnen

0: En, maar die viert dus warme lucht vanuit het zuiden van Europa om. En dat zorgt ervoor dat... Ja, ik al eerder zinde er net bij. We hebben dags een jochentje of 20 graden nog als maximum temperatuur. Dan hebben we in de nacht te krijgen maar een flinke steuring. Nou, dat zetten we dan op snijn de dij maar uiteind. Ja, en op snijn en menje, dan hebben we eigenlijk een afwisseling van wolken en zinnen. Op snijn zit er nog een bui bij en de temperatuur nu dijs. Maar zo'n 18 jochentje graden, heel normaal voor de tijd van het dier. En het hield maar in 10 graden in de nacht. Ik zei, en ja, die wind die bloedt maar steen. Ik hier van de menje een hele mooie foto van een kitesurfer. Nou, die kennen de komende dagen ik het wetten wel op, want die wind die bloedt echt nog wel even steen.
1: Okay. Ja. Als ik het beeld van Nijwieken?
0: Nou, eigenlijk van 10 dan zakken de wien heel dol in. Want dat komt omdat we dus echt dan rucht onder een hege drukke biert komen. Ja, en dan lik je de temperatuur. Ik ben wat op daarin.
1: Oh, het houdt me net af.
0: Nee.
1: Dank u wel, Tjeske.
0: Graag gedaan.

0: light.
1: Sietse van der Werf, hij is om de oude Dokkemer. U 84 trouwens, ik weer. Ja, deze week is Cindy 84 centraal bij Omroep Friesland. Net alleen nog de muziek, die is net gekregen, maar ik Nijs het, internationale Nijs het, nationaal. Maar ik het Frieske Nijs, ik reclamespot trouwens, televisietunes en kranten Nijs.

0: Komen we alweer voorbij, ik in onderwijs. En Liberans in het Nijs van Njontje 83 cent. Sontje in september, Njontje 83. In de Leeuwarder kranten stie het volgende berucht.
1: Als wij hierdie aan een blaastest denken, dan is dat de normaalste zaak van de wereld. Even blazen, een peertel, een wachtje en de uitslag is er. Maar in Njontje 83 weer dat nog helemaal nij. In de kranten van dat hier zit dat de plisje in Drachten als jinnigste korp in Friesland moedigt om een proef met een nij apparaat. Een apparaat dat alcohol in de adem meten kan. Een lietse revolutie, want om die tijd moest er vaak een bloedproef van te pas komen. En dat wie een heel gedoog. Waar het vertocht waard van drank achter het stuur, moest naar een dokter. Er moest bloed aannemen worden, het dwarre lang en het kostte een soort geld. De politie in Smellingeland wie daar alle jaren zo'n 50.000 gulden aan kwijt. Een heel groot bedrag voor die tijd. Dat nieuwe blaasapparaat kostte wel zo'n 20.000 gulden, maar kon de hele procedure volle vlugger maken. Geen dokter meer nodig, geen lange wachttijden en volle rapper duidelijkheid van zowel de politie als de bestuurder. Drachten roen daar in Friesland mooi voorop. De verwachting weer dat het apparaat in Njontje 83 in heel Nederland in viert werd soe en de bloedproef van een grutpad vervangen koe.
2: De stem van Doe.
0: Ja, de bloedproef. En de blaasters, ja, die het wel eens een keer blazen, maar dan denk ik, is een piepje. En het is ook maar een goed resultaat. De quiz in Ik in Onderwijs is toch weer riert de stem van een persoon uit de jaren 80. Een man of een vrouw die het toch geregeld op radio, weer op televisie trouwens ik wel, maar die het dan bestemt, die het dan dus om het lood. En het is, ja, een dijst, het worst om te rieren wat we hier. Waar is de stem? Die snel juist.
2: De stem van Doe.
3: Dat komt heel veel voor. Dat honderdjes, duizendjes, dan knipt men op 10 verschillende plekken uit 10 biljetten een strookje.
4: Ja.
3: Plakt alle strookjes weer bij elkaar en heeft dan 11 weliswaar beschadigde biljetten, maar weet daar toch nog mee uit de voeten te kunnen.
0: Ja, ja, waar jij is hier. Het is een man, dat mag duidelijk zijn. Hij kwam ik uit Friesland en hij had wat mij yield te marchen. Nou, dat Michael duidelijk wijs uit het verhaal dat hij hoorde. Wist toch wat het wie? Hij liep het al net meer, maar doet nog wel. En hier een belangrijke functie. Hij heeft verschillende belangrijke functies gewoon. 06-20-4-9-9-1-9-9. Kom erop, maar dien antwoord op de vraag. Is de app trouwens, Broeken van Omroep Friesland. Als het wist om hoge persoon het hier gong. En er valt weer wat te winnen natuurlijk. Zeker. We hebben Pac-Man sokken. We hebben een vintage Omroep Friesland t-shirt. En we hebben het zwaaihandje. Dat was heel dol graag, hè, natuurlijk. Dus kom erop, maar dien antwoord. Van waar wie die stem? 06-20-4-9-9-9-9. Of broek de app van Omroep Friesland. En win dat prijzenpakket.
2: Onderwijs. My Erik Ellema.
0: Takamir bestiert het Koninklijk Fries Genootschap 200 jaar. Het KFG, feitelijk de groenlezer van het Fries Museum in Ljouwert, organiseert het gelegenheid van haar jubileumuitstalling een restauratiewedstrijd. Publiek kan stemmen op 3 schilderijen. En een van die 3 die kan dan in Greven opknapbeurt krijgen, of misschien wel alle 3 dat het genoeg hield is. Maar dat zal nog even blikken dwaanmaten. Joop Koopmans is vastzitter van het Koninklijk Fries Genootschap in 1826 dus opgericht als het Provinciaal Fries Genootschap ter beoefening der Friese geschied, oudheid en taalkunde. En hij is hier in de studio. Welkom, fijn dat je er binnen.
5: Dank je wel.
0: Dat die een hele lange naam. Daar ben je op een gegeven moment ik van afstapte.
5: Ja, anders is de naam nog heel iets lang. We zeiden eerst al KFG als afkorting. Koninklijk Fries Genootschap van Geschiedenis en Cultuur is de Friese naam. En hij is officieel dubbeltalig. Dus we hebben de Nederlandse variant nog.
0: Okay.
5: Dus dat is ik nog een hele moeilijke vol.
0: 1820 oprichten. Eigenlijk een beetje door de elite in Friesland. Hè?
5: Ja, de Hege Rijn. We zeggen dat we in het begin van de 19e eeuw Nederland is dan een eenheidssteed worden. Hè? Friesland het toch zien vrijheid wat verlen. Een protte van de elite vertrekt naar Den Haag. Om bepaalde ambten nu te oefenen. En ja, men is toch benauwd dat die Friese cultuur, identiteit wat verlengt. En nou, dan is ik nog eens een keer de sluiting van de Universiteit van Friesland.
0: Ja, Rondwater. In de Franse tijd.
5: In de Franse tijd. En je zorgt dat soort tendensen dus lieden hebben tot de oprichting van dit genootschap. En dat weer net uniek, want je zorgt dit soort genootschappen in allerhande hoeken en hen in heel Nederland, ik boet in Nederland.
0: Ja, het is misschien
5: het is niet van het oudste genootschap. Ceylon heeft een volle andere genootschap.
0: Oké. Een beetje nationalisme kwam, doe ik op natuurlijk.
5: Ja,
0: en men wil wat weten van de eigen geschiedenis.
5: Correct. Men wie ik benauwd dat die identiteit en geschiedenis dat letterlijk verlengd is. Het is ik de tijd dat een protte van die stenen die we in Friesland hier in Albrutsen waren. En de binnenmeester zei, we moeten dat ik bewaren. En zij is mijn begoen om allerhande voorwerpen te samelen. Ik via archeologie, terpen die het al groeven waren. Dus dat had het Fries Genootschap al jaren te wijs zetten in een jointje in de eeuw.
0: Ja.
5: En doe bij het 50-jarig besteden. Toen hebben ze een oproep dien aan de Friesen. Zorg eens wat je hem op zolderijer hebt aan al het goed. Dat als net voortmaat. En wat toch wel van weerde is. En zo is het door een hele samenleving bijna waar komen. Onderhoorde ik de Hilper Stilkemer, die nog altijd in het Fries Museum te zien is. Die is doe dus ontstien. En het een hele mooie uitstalling geweest in 1877. Er is een ik geloof was zo'n 30.000 mensen op aankomen. En maar dat yield, er is een heel soort yield van oerblun, koer doe het IJsingahuis in Ljouwert kocht worden. En ja, dat laat dus op de basis van het Fries Museum.
0: Daar kwam het Fries Museum eigenlijk in.
5: Correct, daar is het Fries Museum in kwam. Nova zelfs aan het Wilhelminaplein.
0: Ja.
5: Maar het heel lang daar op de Tweebaksmerk, daar op die hoeken zitten.
0: En ook is de wijn.
5: Ja, het is op Leino nog weer een museum. Je kent er nou ook weer heen, het IJsingahuis.
0: Zeker. En dan maak je even de sprong, 1200 letters. Zo'n beetje naar het begin van het Koninklijk Fries Genootschap. Je zei ze eigenlijk van, wij willen takken meer een grote jubileumuitstalling organiseren in het Fries Museum op het Zeiland, zeg ik maar eventjes.
5: Ja. Ja.
0: En je hebt treien schilderijen uitzocht, die alle treien eigenlijk een restauratie daar binnen.
5: Ja, we hebben nog altijd een hele grote collectie van voorwerpen. En er binnen zelfs een heel soort voorwerpen die nedig gerestaureerd worden.
0: Maar ja, je wil alles worden gerestaureerd.
5: Maar goed, zoals bad meestentijds, als er weer een uitstalling is, dan dat is gewoon in musea, dan worden de voorwerpen die men uitstallen wil vaak opknapt en restaureerd werd. Dat nodig is. Maar in dit geval dachten we, van, nou, dan kennen we ik eens Sjen van, wat is in uw collectie nou nodig om restauratie te? Die collectie wordt trouwens beheerd door het Fries Museum. Hè, die is in Brooklyn van het Fries Museum. Je kent het Fries Museum toch in feite Sjen als de dochter van het Fries Genootschap.
0: Ja.
5: En de conservator die maar deze uitstalling annex is, dat is Marlies Stoter, die heeft on us als bestuur een aantal schilderijen vallen. Nou, daar mochten wij eerst uit kiezen en daar is een top trui uitkomen. En nou liek het us aardig om het publiek maar te denken te leren over die top trui die er nou nog is. En daarvan een noemer in te kiezen. En dat schilderij wordt dan restaureerd en Takmir ik in die tentoonstelling in het Fries Museum tentoonstelt.
0: Je hebt treien schilderijen, kleine heer van stand, dochter van de Leeuwarden regent en burgemeester en broer en zus, mijn vraagteken, omdat je eigenlijk broer, zus en zus bij me achterkwam.
5: Ja.
0: Zul nou die restauratie betellen? Want dat is best een prijzig verhaal.
5: Ja,
0: die
5: lijst is een. Mijn dacht is dat het 12 famkes binnen. Maar dat begreep ik wel, want in die periode van die schilderijen, daar waren ik lietse jonkjes maar een jurkje schilderen. Dus daarom dachten ze eerst dat het 12 zusjes waren. Ja. Maar we denken nou dus dat het een zusje en een broerke is.
0: Ja.
5: En dan zijn dus 12 schilderijen. En die orenbinders waren in je schilderij. En wij willen als KFG dan de winnaar van deze wedstrijd bekostigen. Maar waar weet, als mensen nog geld door hebben.
0: Ja, ja, ze doneren willen.
5: Doneren willen.
0: Ja.
5: Waar weet, kennen we dan ik de noemers 2 en 3 restaureren. Ja, en dat zou natuurlijk ook heel mooi.
0: Maar wat voor prijzen praten we eigenlijk, hoor?
5: Ja, dat is dreigend.
0: Ik denk in natuurlijk.
5: Ik weet ik net correct hoe duur deze restauraties nou binnen. Je weet het van tevoren ik net altijd correct. Hè, want het komt meestal duurder uit als dat je denk aan het begin. Maar je kan wel denken, want tussen het zien en de 20.000 per schilderij.
0: Okay. Publiek kende dus hoe mij stemmen, hoe mij praten, mij kiezen. Ja. Hoe doen ze dat?
5: Nou, er is een website, www.friesmuseum.nl.
0: Ja, en dan
5: is het KFG. En ze ken ik naar de website van het Fries Genootschap daar. Even google je op Koninklijk Fries Genootschap en dan kom je er ik wel. Daar is wel een trofverwijs link. Ja. En gewoon op Fries Museum zie ik je dan
0: wat
5: het ik goed komen.
0: Ja. Hey, wanneer is de jubileumuitstalling Tagemier?
5: Nou, die begint aan juni en die zult dan de tweede helft van 2022 te zien zijn. Ik nog het begin 2028. Maar we hebben al volle jeder in het hier. Ik al jubileumactiviteiten. We zullen beginnen met een genootschapslezing van Lotte Jens. Jansen, een januaris in Tresor. En 5 maart 2022 dan zullen we een van de jubileumboeken presenteren. Dat zal gaan over 200 verneemde vrouwen.
0: Oké. Okay.
5: De heim grif ik al wel meer hoe je hebt.
0: Zeker, zeker. Want
5: dan heb je wat podcasts toe maken
0: ja,
5: bij Omroep Friesland.
0: Ja, zeker. Nou, in elk geval het Fries Museum kerst de Sjen, hokkertrijen, schilderijen, dat om Jits, die in de ommerking komen om restaureerd te worden.
5: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd dat er een hoop belangstelling voor is. En dat je met Jilt bij me kan krijgen. Want denk je dat natuurlijk ik wel een beetje
5: ja,
0: zo.
5: Nou ja, die ene, dat doen wij sowieso.
0: Ja, oké. Okay,
5: noem maar één, betel het KFG.
0: Ja. Joop Koopmans van het Koninklijk Fries Genootschap hier in de studio. Dank je wel voor je verhaal en soort succes met de activiteiten.
5: Graag gedaan.
0: Oké. Okay.
2: Omroep Friesland. Televisietip.
0: Ja, zo even naar de programma's die we doen op televisie. Sjen Litte. En dat is om 4 voor de zelfs het Frieske Nijs in Friesland Joert. Volgen toch het Waarbrugge. Maar Tjitske Wiebinga voor zelfs. Sympathie voor een aflevering van Heer. Orde VW-kevers binnen Thomas zien kutte passie. Hij sleutelt de graag gewoon dat de machine haait Pieter. Het is zelfs Fjouwer. Nog een keer van zijn eerste oranje kever. Weer net een kut succes.
4: Die kocht ik Boppeljout. En nou, er zit nog een hele hier APK op. Dus ik voel nog even rieden. Nou ja, toen heb ik dat ding gekocht, maar daar wist er niks van. Dus toen ben ik naar Hustarien. Ik zei, kijk, een kever kocht. Nou, dat zou meestal één patiënt zijn. Ja, dan hadden we wat bregen. En, ja. Of op de put. En toen bleek er wel wat meer te verrotten zijn dan dat ik dacht.
0: Ja, dat valt er altijd weer eventjes zo. En de westerreiner, Lieuwe Rozema, die heeft een lucratief handeltje. Die zo'n net doorsverwacht zien worden. En hij handelt in trapauto's. Dat is apart. Just een heer. Meer muziek uit de jaren 80 nou. Dit is Cyndi Lauper. En die clip, ik heb me die clip nog heel goed herinneren. Een gek aan het doen zien in de nacht. En ruzie maar met hem. Dit is Girls Just Wanna Have Fun. Hier in Onderwijs.

0: op Friesland.
1: Twa en je hoort op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet. Deze weken bij Omroep Friesland.
2: Maar de hele weekend de quiz, de stem van Doel.
3: Goedenavond, dames en heren.
4: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
0: Maaitje Kongers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
5: Ik weet niet.
0: En de nostalgische Pac-Man sokken.
2: En kerst het zwaaihandje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
0: De wieken van de Jerm 80.
2: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
6: Dat smaakt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Hey Remo!
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Er is een nieuw stikje spoorvoen in de vermissing van Sikko Cuperus. Eerst is daar volle meer hoor, hier in onderwijs.
0: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de Jerm 80.
3: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
5: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
17: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
18: Onderwijs.
19: My Erik Enema.

0: Ja, wat een enorm talent. Dat kan net altijd uit, maar zo'n Fiskers is er misschien wel net helemaal. Stevie Wonder, hoe dan ik juist mij een hit uit 84 van hem, Part-Time Lover.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nu 8 minuten of 4. Welkom bij de 12 uur van Onderwijs. Van is het tongensie zondje in september. De dag dat in de jachthaven in Ljouwen, bij de Potmargen. En nee, Hotel Skip Light, dat mij losse container units opbouwt is. En daarna naar verschillende locaties taffing en werken.
2: Er is heel vaak dat je een scheepswerf hebt waar bijvoorbeeld een superjacht binnenkomt. Het bedrijf huurt dan ons in. Wij liggen daar dan voor 3 maanden of 6 maanden of hoe lang het maar duurt.
0: Tegen de dag dat Henk Kroes, hartvoorzitter van de Alvesterrenvereniging, bekend van Udjitoon. Ik was zitter van de stichting Nijkleerster verstoorn is op 80-jarige leeftijd. Dit jaar juist de biedt dat het geval. En dat brengt herinneringen naar boven bij Nijkleerster der in Jorwert.
3: Henk wie altijd zekerlijk belutsen wist, maar doe hij zeer dat het hier goeie oer geloof, oer spiritualiteit, oer dwarsum is. Toen zei hij, ja, je komt voor mij een heel soort bijlkom. Want hij wie zelf altijd heel maatschappelijk belutsen wist.
0: Zag je in de wagen van hetzelfde Nijkleerster. En dan dacht je dat het koninklijk Fries genootschap, het Takkemier, 1200 jaar besteed. En dat melden we Joert. En daarom was ik graag een schilderij restaureer je litten. Maar hokken schilderij dat wordt, dan maakt het publiek uit maatje.
4: En nou lijkt het us aardig om het publiek maar te denken te laten over die top treien die er nou nog is. En daarvan een noemer in te kiezen. En dat, we, dat schilderij wordt dan restaureerd.
0: En op dit moment hebben we er dus nog onsize horen. My Onderwijs, muzieknijs en achtergrond. Dadelijk omtikkend van de Pokémon-rage. De kaartjes, je kent er mijn spielje. Maar de meesten die keep je dingen als een soort belezing. Want ze zijn heel terug. Deze waren in het kwaad. Siska Wibinga, een hele goede middag.
5: Goedemiddag. Nou, de bewolking wordt heerskend en op verskate plakken valt een bui. Je hebt eerst nou een gratis zegje bij de matig ontkrachtige west-zuidwestenwind. Je hebt nog een glimp zinnen en een spat rein. Vannacht bloedt het ik net heel door droeg. Zakken de windpoppelaan aan en is het op zijn kortst overgraden. Morgen is nog een drip rein, maar ik zin is geen waar. In de meentje en joen dan bloedt het droeg, maar neemt de wind ta, rekt het broen en is het dan maximaal 18 graden.
0: Dus naar je informatie naar boeten kwam over de vermissing van Sikko Cuperus, de marechaussee uit Ljouwert, die in juni 2014 verdwoen. En zo'n tijd ontbreekt elk spoor van hem. Journalist Margriet Brandsma, dochter mijn collega Geertje de Vries en oud-rechercheur Henk Dillerop, onderzoek naar de zaak voor een podcast van Omroep Friesland. Dus Brandsma kende er nou een nieuw puzzelstukje voor wijzen. Dat komt wel eens wichtig wijzen van het onderzoek. Zo leidt Margriet Brandsma uit.
6: Dat heeft te maken met zijn auto. De auto van Sikko is een dag of 3 nadat zijn vermissing bekend was aangetroffen in Marm. Vond iedereen gek, want wat had hij nou te zoeken daar in Marm? We hebben mensen gesproken in Marm die al een tijdje geleden gezegd hebben, er stapte toen iemand uit die auto, toen die daar werd neergezet bij de oude zuivelfabriek. Daar stapte iemand uit die duidelijk kleiner was dan Sikko zelf. Sikko was bijna 2 meter. Dat was eigenlijk alleen nog maar, zeg maar, ooggetuigen. We hebben nu eigenlijk definitief bewijs dat dat inderdaad het geval moet zijn. Want op basis van alle gegevens van die auto is zeg maar alles nog een keertje in een grote pot gegooid om te kijken van hoe zag hij er nou uit, hoe stond alles. En daaruit blijkt dat de bestuurdersstoel van die auto op dat moment een stuk meer naar voren stond dan past van bij iemand van ongeveer 2 meter.
7: En is dat dan het laatste stukje van de puzzel?
6: Het is een belangrijk stuk van de puzzel, want het bewijst dat Sikko die auto daar niet zelf heeft neergezet. Dat er dus derden bij betrokken zijn geweest. Dat duidt natuurlijk ook niet op vrijwilligheid. Waarom zet je daar een auto neer en wordt er vervolgens nooit meer iets vernomen van degene van wie die auto is? Dus een definitief iets is het niet, maar het is wel heel belangrijk in het verhaal dat Sikko niet vrijwillig verdwenen is.
7: Nee. En ken je dan, ik al spreken van een misdroop?
6: Nou ja, nee, niet 100%. Hè. Geldt ook weer hetzelfde voor. Je kunt je er ook nog andere dingen bij voorstellen. Maar nogmaals, het klinkt niet heel erg logisch dat iemand anders daar die auto heeft neergezet omdat Sikko daar bij wijze van spreken geen zin in had. En dat je vervolgens nooit meer iets hoort van Sikko. Het lijkt toch ook wel weer op dat scenario waar we toch wel van uitgaan, waar heel veel ook wel op wijst, dat Sikko betrokken is geraakt bij iets dat uit de hand is gelopen En dat hij dat niet heeft overleefd.
7: Nee. En hoe belangrijk is dan dit bewijs binnen het onderzoek?
6: Nou ja, wij nemen aan, want dit is uiteraard ook bekend bij de recherche en bij het OM, dat ook van die kant nu gezegd wordt dat verhaal van hij is misschien vrijwillig vertrokken of hij heeft zelf een eind gemaakt aan zijn leven, dat ook daar dat van tafel kan. Dat ook daar nu alle inspanning erop is gericht om het te achterhalen van, nou ja, wie heeft die auto daar dan neergezet en waar was Sikko bij betrokken. We hebben aanwijzingen, we weten het alleen nog niet 100% zeker. En ik hoop heel erg dat dit bewijs ook de politie en het Openbaar Ministerie helpt om erachter te komen hoe het nou eigenlijk allemaal precies is gegaan.
7: Is dit eigenlijk een cruciale stap binnen het onderzoek?
6: Ik denk het wel, omdat het die andere scenario's die ik net al even noemde, hè, van vrijwillig of eventueel zelf een eind aan zijn leven, die kunnen nu eigenlijk weg, want daar is geen sprake van.
7: Dus dit is heel verhelderend.
6: Dit is denk ik voor het onderzoeksteam, voor de mensen die beroepshalve, hè, dus recherche, OM, heel erg een puzzelstuk dat ze nodig hadden.
0: Zei Margriet Brandsma, de journalist, in Peter Maai, collega Pelle Numan, over die vermissingszaak dus.

is een enorme rage, de Pokémon-kaarten. Zwaar vergekt dus ik bij de winkel zet ze tekeer binnen. Maar waar wil die kaarten? En wat doe je ermee? Ik heb een collega die er alles van houdt. Gisteren dadelijk naar je Crowded House. Oh.

0: Ja, een mooi sfeer voor vechten toch, hè? Van This Band Crowded House. Nee, Zeeland, elkaar om zwaaien. Net als mij. Ja, dat is het, ja, het sfeervolle Into Temptation. Nou, en waarom naar die quiz, de stem van Doe? We lieten een stemjerre van een man, die het wat maar jult te maken hier in de tijd dat hij werkzaam was en dat er nog leven. Nou, even een stukje van zijn stemjerre.
1: Kent u die ene man die van 10 honderdjes 11 honderdjes maakte?
2: Nou, ik ken vele mensen die dat doen.
1: Weet je nog die ene hoe die dat deed? Nee. Die knipte.
2: Ja, maar dat komt heel veel voor. Dat honderdjes, duizendjes, dan knipt men op 10 verschillende plekken uit 10 biljetten. Een strookje.
1: Ja.
2: Plakt alle strookjes weer bij elkaar en heeft dan 11 weliswaar beschadigde biljetten, maar weet daar toch nog mee uit de voeten te kunnen.
0: Dat is, dus, dat is eigenlijk de stem die we kregen, het antwoord op je aan kregen. Want de horenstem, dat was die van Koos Postema, maar die interviewde Wim Duisenberg. Ja, want dat is inderdaad het antwoord. Dat was de stem die we jaren lieten. En dat was de stem die eruit werden moest. En dan kan ik een heel soort antwoorden binnen. En eigenlijk wien ze haast al je goed. Dat vind ik toch wel heel erg knap. Want die man, nou, wat iedereen heeft, minister. Heb je president van de Nederlandse Bank. En daarom hier dat ik hoor het yield vanzelfs. Nou, we hebben er één uit Lutsen die uiteindelijk mij de prijs verblied worden mat. En dat zal ik gebeuren, want Mattie Oegema uit Hantemuzen die hier het goede antwoord ik instuurt hier naar 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9. En zij krijgt de prijs, dus dat stuurt. Lokwenske de mij. Onderwijs. Hierbij verder mijn Pokémon. Ja, die Pokémon-kaarten. Die zwaar hier voor een flinke gek. De op een nij eigenlijk, maar eens. Want juist als je in de lange riegen bij Bartenskortwinkels. Onder andere in Ljouwert. Onderling is het 20 jaar bestaan van Pokémon. De speciale kaarten voor uitbracht binnen. Ja, een kaart om uit te spelen eigenlijk. Om games uit te doen. En die kan soms wel 100 euro's worden wijzen. Bij Bartenskortwinkel Spellekijn. Ik in Ljouwert op een nijstijd. Roenert Stwarm. Het social media team van Omroep Friesland. Die gong erin.
3: Ja, Pokémon 3rd Anniversary is uitgekomen. En dat is waar mensen al 30 jaar op wachten.
4: Mm-hmm. En wat maken die kaarten nou zo bijzonder?
3: Ja, dat maakt het bijzonder. Het is een verzamelspel waar nu allemaal speciale kaarten in zitten vanaf de afgelopen 30 jaar. Met nieuw artwork, wat nog niet eerder gezien is. Dus ja, dat willen mensen gewoon hebben. Dan heb je de bijzondere kaart voor je verzameling.
4: Ja, want kan het dan ik bijvoorbeeld een soort opleveren? Of hoe?
3: Ja, het is bijna het nieuwe goud. Het is eigenlijk het nieuwe goud. De kaarten die kunnen tot vreselijke bedragen oplopen. Uit de allereerste sets, als je daar nog de ouderwetse Charizard hebt van 30 jaar geleden, die gaan tussen een 500.000 en 1 miljoen.
4: Ik zeg het al, de buiten is Ben.
5: Ja, de buiten is inderdaad Ben. Ja, dat is voor de Ben, hè?
4: Oh, ja, weet je dat zeker?
5: Ik denk het wel, want ik heb er baal verstoord van.
4: Ja. Ben je hier in de stuurt om het op te halen?
5: Ik ben hier in de stuurt, ja. Ja, ja. En mijn vrouw in ervoor.
3: Nee, dan is het wel. Die Erik in de stuurt.
4: Maar wat denk je dat er zo bijzonder is om die kaart? Waarom was ze?
5: Nou, dat kind wereldwijd handel in te zetten. Want we gingen op internet in de winkels. Werd ze hier 100 voor betaling. Die stien op internet al voor 190 euro.
0: Ja, op jacht is naar Pokémon-kaarten. En als de goede te pakken is, dan is een soort jildwurg. Goudwurg, miljoen, had ik al zees. Maar dat is wel heel bijzonder exemplaren, ongetwijfeld. Nou, collega Lars Hoekstra, die wie juist ik bij die Pokémon-kaarten-jacht hier in de studio. Lars, goeiemiddag. Fijn dat ze best. Lees even voor de meesten. Likkens de man die dan keer je moest als je ben en om mij. Uit, wat is het nou het geheim van die Pokémon-kaarten? Waarom ben je zo volle heel wurg soms?
6: Nou ja, zo'n meesken, eigenlijk besteedt het dus al 30 jaar. Dit speelt het al jaren kaarten, gewoon om te verzamelen en wat dan ik.
0: Ja.
6: En meesken zie ik het in wurg eigenlijk iets wat ze heel in investeren kennen.
0: Het is een belezing.
6: Nou, van sommige, ja, van soort meesken, ik wil weg. Dus eigenlijk in plaats van dat je goud keep je, of crypto, of iets oors, of beleggingen.
0: Of whisky, of gitaren.
6: Precies.
0: Ja?
6: Ken je dat ik met Pokémon-kaarten van? En die kaarten die bestaan al jaren. Dus ja, ik oud kaarten. En die worden meer drukt. Dus die worden steeds zeldzamer.
0: Ja.
6: Nou ja, die worden dan ik meer heeldwurig.
0: Het is niks nijs in die zin. Want in Amerika spaden de jonkjes, vooral jonkjes, vroeger baseballkaartjes. Inderdaad. En sommigen binnen dan een aanbeelding van Babe Ruth. Of een bekende basketbal of honkballer. Die winnen een heel stuk heeldwurig. Is dat qua prijs ik hier bij Pokémon onderhoorn?
6: Nou ja, het is ik een vraag-aanbod verhaal.
0: Ja.
6: En in het interview waar ik al zei van een odd Charizard, die kan wel tot vijf.
0: Wat voor ding?
6: Een Odd Charizard. Een draak-Pokémon. Ja, oh. Een grutte draak die viewer speelt. Ja, ik weet niet hoe ik het doorsomschreeuwen moet. Ja,
0: nou, dat was het goed.
6: Maar ja, haast toen dus iemand die in de allereerste serie uitkwam.
0: Ja, Tigreline.
6: Ja, en die is, nou ja, onbeschadigd. Dat is ook een wichtig detail. Ja,
0: in de originele verpakking ik nog?
6: Nou, dat hoeft net. Oh. Maar gewoon geen krasjes op zitten. Nee. En hoe kerst het ik nog checken litten via PSE. Dan kerst de checklitten, stuurt een kaartje op en die scannen het dan. En de show zat het helemaal perfect is.
0: Ja.
6: En dat je dan een zien had, dan betekent dat hij, nou, punt gaaf is.
0: Ja, mint. Maar ja.
6: En dan een kenner hele volle jeeldwurg wezen.
0: Wat voor Bries een praatwoer?
6: Nou, ik ga jong, want ik ben juist direct even Reddit afstruind en zo om te zien van de nijste serie dus. Maar dan ging ik ook aan het zien toen ze het Eurofot.
0: Maar die nije kaart niet nooit erop binnen. Die binnen net zo volle wurg natuurlijk.
6: Nou, dat ken dus wel. Omdat het
0: dat wordt dan tot 30 hier, voordat ze wat wurg mee.
6: Uiteindelijk wel, alleen omdat het nou correct uit is. En dat yes, dus ik word die arme man zeggen, nou, ik heb op het internet dat zal wat duurder van. En dan, ja, dat klopt inderdaad. Omdat er dus ik een limiet weer van je kon maar één pakje per persoon mij krijgen. Of productcategorie. Heeft wat gemak. En wat meesten dus ik door die keepjes bewaar je ze en de troffen keepjes de verpakking is al waar de kaart nog in zitten. Nou ja, ik het soms ik wil 20-30% hoe winnen.
0: Het is net alleen inderdaad. Hey, en we zijn eigenlijk ooit bedoeld om speeltjes mee te doen.
6: Nou ja, dat is de crux ik. En dat merk je. Dus door meesten die speel je mij de kaart. Dus echt het speeltje. Dus dan ging je Pokémon Battle in even gemak.
0: Ja.
6: En toen had je de verzamelaars. Die zei van, nou, Charizard is mijn lievelings Pokémon. Dus ik wil alle Charizard verzamelen.
0: De draak, heb ik nog niet.
6: Ja, correct. Ja. Dus dat is uw hobby. En dan ga je naar de orengroep. Ja, die zie ik je ding om in te investeren.
0: Ja.
6: En daar, nou ja, die pakken dit dan ik op. En dan ga je het echt op bedragen. Dat je zegt van, nou ja, ik zou dan als casual even het gemaakt keepje en kaartje en er zit hier intussen van 400 of 500 euro. Ja, nou hier kom waarschijnlijk ik voor die.
0: Verkeerp in die hand.
6: Ja.
0: Lars Hoekstra, oer de Pokémon Gekte. Dank je wel voor die verhaal. Leuk dat ze er weer is. Hebben wij nog muziek? Ja, natuurlijk. Hebben wij muziek van Jennifer Rush. Dadelijk een hoesje van het ijs. Van dit zit om zien. Dit is Jennifer Rush is mij. Door Destiny hierin. Onderwijs.

0: Sint-Midi bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
1: Snijden in Friesland, dat wie doen.
2: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Zijn roze, liet roze papierken. Terugbellen, Verdi Elzas.
3: In de wieken van de jaren 80. Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
2: Toen waren de skiller terug mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Verdi E. inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
0: Sint-Midi van Ian Manshuizen. Snijden in Friesland.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is Jelle Sarsen, een oorzaak van het ijs van deze tongensie. Komt van Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
8: Een goeiemiddag. Er is nieuwe informatie in de boetenkamer over de vermissing van Sikko Cuperus. De marechaussee uit Leuwarden verdwoen in juni 2014 en soentertijd ontbreekt elk spoor van hem. Journalist Margriet Brandsma, dochter met Geertje de Vries en oud-regisseur Henk Wilder op onderzoek naar de zaak voor een podcast. Volgens Brandsma is er nou een nieuw puzzelstuk dat wichtig wijze kan voor het onderzoek, ze leidt uit.
9: Het is een belangrijk stuk van de puzzel, want het bewijst dat Sikko die auto daar niet zelf heeft neergezet. Dat er dus derden bij betrokken zijn geweest. Dat duidt natuurlijk ook niet op vrijwilligheid. Waarom zet je daar een auto neer en wordt er vervolgens nooit meer iets vernomen van degene van wie die auto is? Dus een definitief iets is het niet, maar het is wel heel belangrijk in het verhaal dat Sikko niet vrijwillig verdwenen is.
8: De steertfractie van D66 vindt het een minder zaak dat de provincie op dit stap maar één trainee had. Met die één trainee had Friesland Jongtalent volle minder rond als de boorprovincies Drenthe en Grijsland. Drenthe had op dit stap 17 trainees, Grijsland zelfs 39. Steertlid Danny van der Weijden van D66 kan maar net begrijpen waarom Friesland maar één trainee had.
10: Deze traineepool is eigenlijk ook bedacht, dus ook voor de Friese gemeentes. Ook die zitten te wachten op goede getalenteerde mensen die een plek krijgen om te leren werken en ervaring op te doen. Ja, en dan is één iemand die dan door zo'n selectie komt gewoon veel te weinig.
8: Met Houtenij wordt het voor een soort dwarpen nog spannend of er een georganiseerde vuurwerkshow komt. Dit zegt dat Riel wil daar nou op tijd duidelijkheid toe krijgen en praat erom met dorpsbelang en verenigings. Jusjoen, wie de eerste informatiegeerkomsten? Borgemaster Kanterbreuker vertelt dat de gemeente Tietjerkstadiel mij deze onpak berikken wil.
11: Ik heb wel inkomen dat meest denken, wat komt er nou eigenlijk op je zorg? Hoe ik heel juist zijn dat ik hoop dat mensen een beetje door het bos zien kunnen. En ik denk dat zaken, ik wil wat bezinken, maar dan misschien is dat mensen daar nooit een reëel beeld hebben van, ja, is het dan iets voor u of is het net zo?
8: Friese betonbedrijven slaan de hand in ien en beginnen mijlkoor een opleiding voor betonwerkers. Die moeten ervoor zorgen dat er in de komende tientallen jaren genoeg goed personeel is in die betonsector. Dat is het nodig, zei directeur Wim Comello van Heidsma Beton in Kortsertille.
12: Dat is een beetje wennen. Hè. We gaan wel goede afspraken maken over dat we net trekken gaan aan personeel. Hè. Dat wou we net. Maar natuurlijk is eigenlijk een particuliere belang als ondernemingen. Maar we hebben ook een gemeenschappelijk belang. En het gemeenschappelijke belang is dat we alle hier baat bij een instroom van goed personeel. En dat moet de kracht wijzen van steeds.
8: Op Friese boerenhiem zag je rotten op het stuit, waar een soort oerlijst. Hij heeft Ronnie Winia en zijn dochter gingen daarom geregeld op aard om de bisten te bestrijden. En daarbij kiezen ze net voor de standaard ompak, vertelt Ronnie Winia.
13: Geef eens u de tiert, dat ken het meer, dat mij bijna net meer, alleen professionele bedrijven gebruiken het nog. En daar stappen wij in en wij door een mechanische bestrijding, mijn geweer, en dat heet Auskot. En dan proberen wij dat op te lossen op een humane manier. Want het is dan wel een beestje. Hè? Dat moet je wel op een normale manier proberen op te lossen.
8: Onze vier meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app in het Fries, het Nederlands en meer taal dan wij beide bij elkaar optelt, spreken we zo.
14: Dat denk ik inderdaad, ik hoor je. Jacob, dank wel. Mechanische besturing, dat is gewoon shit. Het is maar mechanische geweren? Hoe zou je dat voorstellen? Ja.
8: Gewoon aanknallen.
14: Oké, dank wel. Het Frieske nijs. Het is trouwens nog te zijn in een aflevering van Friesland. Joert, het Frieske journaal bij op televisie.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beëinding.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
19: Stoffenspektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Snijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
20: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
21: Hoe kom ik je waai?
20: Of in die tij wekker had.
22: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toe in toekomst keer.
23: Waar kan ik veel over werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
24: Hoe vind ik personeel?
20: En vragen des alle dagen mij omrinst.
25: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
20: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
26: Mooi Erik Enema.
27: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
14: Dit is weer de week van de mitochondriale ondwaning. Nou, dat is een ziekte die hem in de cel ontwikkelt. Wat de gevolgen van de ziekte binnen en hoe snel Schenk is, dat is namelijk de Schen, onderhoor in Haars. Wat die week krijgt betjut. Dat juist dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst het waar. Het waarbericht nou, maar Tjiske, wie ben ga Tjiske? Een hele goeie midje. Ja, een sombere dag goed eigenlijk, hè?
28: Ja, het wie inderdaad de bewolking heerst, al wie het wel de eerste pad van de dag voor het grootste pad droeg. Een glimp zinnen hebben ik zeker wel zien, maar van de midje wie het inderdaad wel wat zuurterig bewolking nam. De wien hellen erbij ik nog wel eens aan. Matig ontkreft. We hebben zelfs even wienkreft zo'n hand op Vlieland. Ja, en de temperatuur 18 graden als maximum temperatuur heb ik steen in Laaksem en Semar. Zontje en is op een heel soort plakken als maximum temperatuur meer. Hm. Ik heb toe de eiland, ik heb toe Grauw, ik heb toe Ljouwert. En Halm zit er ik nog bij. Siegeswart zit dan op zontje en en Bakkeveen die schroeit zontje als maximum temperatuur. Dus het ziet wel echt tussen de zontje en de 18 graden in. Hartstikke een verschil en dat jouwt ik werd die wien en de bewolking aan. Nou, qua millimeters heb ik steen op Skielgeno 2,6 mm. Ljouwert nog 2,4. Maar hoe zuidoostelijker we komen, hoe minder rijnwetter. En eigenlijk is daar het zuidoostelijke part van de provincie geen meerdere deelslag vallen. Dus het valt wat dat onbelangrijk nog daar. Had ik dan nou de raden erbij pak, dan zeg ik

0: net een heel soort meer.
1: Nee. En wat brengt het daar van morgen is?
0: Ja, nou, morgen hebben we eigenlijk eenzelfde uiteindzetting bij het Wiute daarmee afsluiten. Dus we hebben een glimp zinnen te pakken. Ik nog wel eens even een lokale bui. Maar in de midden dan binnen die rol weer omdraait. En dan hebben we eigenlijk droeg waar, maar wel een heel soort bewolking. Die zuidwestelijke wind of westelijke wind, die is nog heel iets vlegerig. Matig ontkrachtig. En ja, die temperatuur, ja, mij helpt van zinneskien waar. Om het einde van de maand, hier, het begin van de midden, een zandje of 18 graden. Maar zodra dat die zinnen echt om het terrein verliest, ja, dan zal de temperatuur, ik stik in bloeien, dus op die zandje 18 graden. En nou ja, die zal dan niks zeggen, dan wij de midden wel wat zakje. Dus ja, het had al ik nog net oer, nee. Maar het valt ik nog net echt mijn bakken nu te lof.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Ja, voor het slotstuk wil ik even naar de moine. Want al die mensen en instanties die de moine in de gaten horen, die hebben het heel bot opletten. Het docht nog blikken dat er tussen 11 april en 22 mei 2024, vorig jaar, een inslag west had op de moine. Daarnaast had een nieuwe krater ontdutsen van 221 meter wijd en 41 meter diep. En er is wat inslaan. Ik viel er net bij, ik heb het niet net zoen, maar het zal een meteorietwest hebben of iets wat er dus een beste klap veroorzaken heeft. Het moet een asteroïdewest hebben, steeds bij de NASA. Ze werd als een gebouw van drie verdiepingen. En daarmee is nevens diezelfde NASA hier de grootste vaste krater die het ooit gevonden is in ons zonnestelsel ontstaan. Nou, dat is best bijzonder natuurlijk. Dat is ik op foto's gezien. En zij is het eigenlijk ontdutsen. Toch foto's maken met een vergelijkje. Toch een zonde die dat boppen de moanen hing. En ja, zo ontdek je zijn krater. Daar heb ik mooie foto's van te zien trouwens. Van voor en na de inslag. En ik dacht, er zit een plaat in. Er ben natuurlijk een heel soort festjes maken over de moanen. Everyone's gone to the moon. Jonathan Richman zit ik even. Nee, Jonathan King zit ik aan te denken. Maar misschien heeft het wel een oornoemer. Waarvan Sijs, ja, dat moet eigenlijk draaid worden. In verband met dit verhaal. Over die inslag van die asteroïden. Op de moine die ze nou krijgt ontdekt hebben. Die het vorige keer dus plakvoen heeft. Kom maar op, maar die suggestie. Ja, 84, we zitten in de wieken van 84. Het hoeft net per vast een festje op 84 te wezen. Mijn ouder, mijn neier. Altijd maar iets met de moine te maken. La Luna. Nou ja, betekent het maar. Ik ben heel benieuwd west mijn komst. 06, 20, 4, 9, 9, 1, 9, 9. Of kom via de app je bent, maar die suggestie. En de leukste die drijven. Hoe nein, van dit onderwijs.

kater. Kom door de drank en door de twijfel, zeg ze mee zitten of sloeg ik flater. Ze zitten in de gane bar, ze liken mee wat in de waar, dus ik erin.

was not a league winner. We praten en we dronken wat ik dacht, wat een lieve schat, ik word een hitter. We praten en we dronken wat ik dacht.

0: Zeg ze mee zitten of sloeg ik flater. Kan door de drank en door de twijfel. Zeg ze mee zitten of sloeg ik flater.
1: Jonge Jaap Lauwers. Dit is op nummer 81. Ik denk dat je in de studio doe van Radio Friesland. Zou dat nog hier? Het Veske hier, de man die gewoon op tongetje, dat kennen we gewoon wel. Nou ja, we binnenzwannen, maar die 81 de hele week. Muziek, Nijs en oorzaken dat tietrek. Krantenijs, reclamespots, televisietunes. En dat laatste heb ik nog even maar die dealen. Want we komen uit bij een tv-tune. U zit hier een jochetje 82. Want dat begint in november een nijprogramma op televisie. Opsporing verzocht. Wil Simon is in die tijd de presentator. De AVRO stuurt het programma. Trouwens, nou nog hield hij het uit. In de opsporing verzocht wordt de jogger, de kerst het oproepen om contact te schieten. Maar de studio te Berlin, als ze meer informatie hebben over een politiezaak, die in de uitsturing dan behandelen we het. Het programma wordt maken in de opperwijzing met het Ibenbied Ministerie en ik maak de politie. En ja, daar heeft dus een tune bij. En dit is de

0: tune van Opsporing verzocht.
1: Ramzeer, goedenavond en van harte welkom.
0: Ja, en dat wie wil, Simon, de eerste presentator hier van dat programma. Dus Opsporing verzocht. Boem in Njorgetje 82.
2: Onderwijs.
3: Mai Erik Enema.
0: Ja, en dan rond mij het eerst 2026, dat ben we nou. Dit is Wieke trouwens, de Wieke van de mitochondriale ontwanning. Dit is een ziekte die in de cel ontwikkelt, ziet deze Wieke centraal. Ze kleurt het gemeentehoes van Haas, green en dat is heel sneu in het geval wezen. En we hebben de vrouw het acties organiseren om geld op te halen om de ontwanning te bestrijden. Geert Schaap van Haas, het zijn ontwanning, zo'n mitochondriale ontwanning. Verslag jou van Omroep Zilt, Jan Kamp. Gong bij hem Del om eens te praten hoe deze ziekte.
4: Mitochondriële aandoening. De mitochondriën in ons lijf, dat zijn de energiefabriekjes. Die zitten in bijna alle cellen in ons lichaam, behalve de rode bloedcellen. En die sturen eigenlijk ons lichaam aan. Bijvoorbeeld de spieren, maar ook de organen. En bij een mitochondriële aandoening raken die mitochondriën beschadigd, waardoor het lichaam ook problemen krijgt met functioneren. Dus problemen met organen of problemen met spieren, concentratieproblemen, want het brein kan ook aangetast worden. De hersenen, die functioneren ook op mitochondriën.
5: Want voor impact heeft deze aandoening op jouw leven?
4: Ik kan mijn werk dus niet meer doen. Ik ben iemand die van nature moeilijk kan stilzitten, dus graag bezig. Sport is groot onderdeel van mijn leven. Maar daarin word ik nu ook heel erg beperkt. Na inspanning moet ik echt langere tijd rust nemen dan een gezond iemand. Dus het herstel duurt langer. Dus ik word nu echt gedwongen om rust te nemen. Je sociale leven verandert. We hebben net de talkshops hier gehad. Ja, waar vrienden dan een avondje gezellig op de haven zijn, moet ik na een uur, anderhalf uur naar huis toe. Ja, dan zit je thuis. Dus je wereldje wordt kleiner.
5: Ja, want dan kan jij gewoon niet meer, dan ben je gewoon op.
4: Dan merk ik dat ik de verstandig aan doe om naar huis te gaan. Ik zou wel wat langer kunnen blijven, maar dan loop ik het risico dat ik echt doorga totdat ik uitgeput ben en dan krijg ik problemen met concentreren, hersenmist. Als ik dan een gesprek voel met iemand, komt er niks meer binnen. Moeite om uit mijn woorden te komen. Het bewegen wordt slechter. En dan loop ik ook het risico dat ik weer hele lange hersteltijd heb. Als ik dan een avondje opoffer, dan kan het zijn dat ik daar een week van moet herstellen. En dat heb ik er dan toch ook weer niet voor over.
5: Het is wel een progressieve ziekte. Hoe kijk jij naar de toekomst?
4: Positief en ook wel wat vaak gezegd wordt. Pluk de dag zoveel mogelijk pakken wat ik nu pakken kan. Vakantie niet 2-3 jaar uitstellen. Omdat ik weet van nu kom ik die dag door met tussen de middag even een uur rusten. Dat kan over 5 of 10 jaar wel anders zijn. Dus ik wil nu gewoon zoveel mogelijk leuke dingen doen. Zoveel mogelijk pakken wat ik pakken kan. En wat morgen brengt, dat weet je nooit. Dat weet niemand. Zoals ik net al zei, ik ben blij met wat ik nu kan en heb. Dus daar geniet ik van.
5: Is er voor de rest nog iets waarvan je zegt, dat vind ik nog belangrijk om mee te geven of goed om mee te geven? Of...
4: Ja, zeker. Er is dus geld nodig voor onderzoek en naar het stellen van diagnoses en naar mogelijke behandeling. Mochten mensen een donatie willen doen, dan kan dat via de website van Stichting Mitofonds. En daar staat in het startscherm staat een knop met doneer. Dus als iemand bereid is om te doneren, dan zou dat super zijn.
0: Stichting Mitofonds dus. En Mito is M-I-T-O. Eerst Geert Schaap, uit Haas, die deze mitochondriale ontwanning heeft. Ja, waarom naar de jaren 80? Naar de muziek uit de jaren 80. Een meneer die het heel groot weer, heel even, in de jaren 80, weer Terence Trent D'Arby.

0: Terrence and Darby. Die zien de debuutsingle in Jontje Zoon 80. En hier de Rekken Gutte Hit Maar in Jontje 80. En Bien Jontje Jontje Gutte was succesvol West. Maar daarna net zo'n vreselijk meer van Jet. Dit wil je heel leuk noemen trouwens. If You Let Me Stay.
1: Het slotstik van Onderwijs.
0: Het meest onderdeel in Onderwijs is altijd het slotstik. Ik kom maar een nice verhaal en je bedikt er een plaat bij. Dat is Jurik Boerslag. Hartstikke leuk natuurlijk. Hè? Ik vertel het verhaal hoe die nieuwe krater die te ontdutsen is op de Moana. Best een good ding. Er is kennelijk een asteroïde in Slijn. Een Ierlien. En Jib God had dat gevaar in Slijn. En daar is eigenlijk nog een kwart lien achter komen. Ik dacht, er zit een plaat in. En dat tocht Jim gelukkig ik. Bad Moon Rise. Uiteraard van CCR, Credence Clearwater Revival, die kwam binnen via K. Pander. Hij doet ik nog Harvest Moon van Neil Young in de onbieding. Teun Woudwijk, die komt bij Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Nol, die zie ik het in de Nederlandstalige muziek wat. Benny Nijman, mijn kraters op de maan. The Hole of the Moon van de Waterboys komt heel vaak binnen. Henk, die komt bij die suggestie. En Michel, wat kan er meer? Mariet, die zei toch die dan inderdaad ik maar. En Willy Boonstra, die zei dat ik, het lijkt verhaal, dan liep het mij, Hole of the Moon, dan maakt ze er een hol van. Ah ja, die had het alleen goed lezen. Space Oddity van David Bowie, weet ik nog in short, toch Albert Bauma. Moonlight Shadow van Mike Oldfield, komt hier ik binnen via Anneke. If You Believe, There's a Man on the Moon van R.E.M., uit Agen van de Wouden, dat is gewoon een hele mooie idee. Clouds Across the Moon van de Rob Band, maar dit lied krijgt toch treien punten. Daar zit ik afhankelijk op de zaad in Dan Wat. Die liggen spelen op Madonna. Dat is weer een heel oorverhaal natuurlijk. Andries die zei trouwens, Moonlight Shadow van Mike Oldfield. En nou ja, ze komen bij een heel soort suggesties. Maar ik heb er niet aan draaien. En dat is goed.
1: Het slotstik van Onderwijs.
0: En dat is een nummer dat ik best heel vaak hier binnen kan. Anneke die zei toch die maar. En even Shen, Bouke bij. Maar die zei dat ik. Maar die kiest voor een oren uitviering van dit nummer. En hij kreeg Fly Me to the Moon. Ja. Ah, die van Frank Sinatra, bedoel je? In other words, Fly Me to the Moon.
2: Johnny Mercer en Harold Arlen.
0: Dit viel op de waars. Dat is de bon weer. Of jou, Roeren. Ik wens je een hele mooie dag. Bedankt voor het haarkje en bedankt voor het insturen. Dit is Fly Me to the Moon.
2: Now this man here is gonna take me by the hand. And he's gonna lead me down the right path. To righteousness and all that other mother jazz. In the right tempo, fly me to the moon. Let me swing among those stars.

0: You.
1: Omroep Friesland.
2: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En de agenda in de vol. En de begin nice maken ze ik nog.
4: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
3: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
16: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind.
0: Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
21: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
20: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
21: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
20: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
21: Oké, ga ik op letten.
20: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
21: Doe ik.
20: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Noorderwien.
4: My Willem de Vries.

0: Noor de Wien.
1: Welkom bij Noor de Wien op deze Janne. Ja, ja, we zijn er weer ontzettend hoor, maar een heel soort muziek. Het is een provincie wij. En we zetten nu daar mij Mr. en Mrs. Via het net, oktober, de 9e. Dit is een hele mooie clubshow, Jan, in Bolwerk, in Snits, in Poort. Call Me Tonight, wie het noemt dat wij draaien. Worden de, ja, begin van deze nieuwe hallen van Noor de Wien. Leuk dat je erbij bent. De hele week is dit de omroep in het teken van de jaren 80.

Long live the 80s. Qua sound besteedt het nog heel iets. Ik kan je er wat nice van mij zien. Bijvoorbeeld Trotte Sandstra's en Paat in de Mist. Ja, ja. Ik van deze iets. Green Tosk. Maar ja, Veskes ben van alle tien, toch? Mooie Veskes zeker. En hij kent er zeker wat van. Hij had hier oer Dream. Amerikaans. Green Tosk. Dit is al een van Norwegen.

Grimtosk, hele Hiddema. En ja, de Saffels eigenlijk al. Mooie, freestalige Veskesmakkertie. Dream Amerikaans. Komende zaterdag over toen freestalige muziek had. Rebellion. Ja, wat een begrip. Nog steeds trouwens. En nog altijd ben er fans te vinden van deze ja, geweldige band. Hier in 80, hier in 90. En komende zaterdag in Tresor is er een bijzondere bijeenkomst. Ik is intussen 12 of jou melden mij als het nog wat haast van deze band. Een poster of een mooi verhaal, want die wil ik graag bij die optekeningen. Of wat een hek. Ze willen graag bij Tresor er een hele mooi archief onderdeel van bijtje. En we zullen zien wat er van komt in ieder geval. Bij deze Rebellion, de Golden Teens. Met een prachtig nummer. Opname in Polen, Silesink.

de Zaterdag. Ja, allemaal. Reboelie die meer van de orenhoeken van Friesland. Dat hij toen sneuren. Even bij de pret drukken. Want dan kist toe tussen 12 of jou in Tresor. Ja, als dan wat van Reboelie te lezen is, dat inlever je in ieder geval. En dan willen ze daar een heel mooi archief. Ja, stuk. Wat is er dan? Ik denk dat ze die in een kast doen of zo. Even, Reboelie krijgt zijn eigen plakje en dat is meer als triochten. Reboelie en Siele Siek hier in deze halen van Noorwien op deze Tongens Janang. Je bent van het Frieske naar het Engelse, van No Saint. Die kom ik gewoon uit Friesland bij, hè? Ja, Sipke Visters van de Westrein, Rick Meijer uit Leeuwarden.

Ja, mooi. Ik ben hier wel heel blij van. Prachtige release van No Saints. En Rick Meijer en Feel Like Me. Ik heb er even om naar het Friestalige Band in dit geval. Zijn plaat uitbracht, eindelijk. Hier even een tientje kosten. En ik heb grote moeite natuurlijk, maar dan heb je wel heel wat moois. Mooie vestjes. Op één facet, links.

Mooi, hè, die Mulgar. Band, Jenjem en Opinion Verzet. Opinion Verzet. Dan kun je weer de nieuwe morgen, hè, is hoe de Griene Woord moet zitten. Ja, ik deze groep dit fantastisch trouwens. Had smoor drok. Ik moet de professiegrenzen, zeg ik. En ja, volkmuziek, het is van alle tien. En uit opzetten, zoals nou. En op de radio, ja, 60 voet in de sfeer, toch? Ze doen het geweldig, Max. Nogmaals, de

De Griene Woon en de Nije Moon. Van de Woon, maar we geven weer het beeld, toch? Ja. Tuurlijk kom je er nu bij Jan de Vries. Nou, te dagen, Linge. Doe maar, Jan. Nou.

Jan de Vries op zijn beeld weer. Want hij wisselt het wel wat om met de Engelse taal. Maar dit mij er zeker wezen. Nou, te dagen lingen. Beginnen we met de asbest. Ja, hoe taalsprutsen. Prachtig noodstellingwerf. Als zij centraal stelt in hun muziek. Goeie band, goeie muzikanten. Op Peker de Gastwest in Noorderwien. En ze gaan, ik zeg ze maar één, bij 24 september in Neushoorn de nijste plaat presenteren. Met als special guest de Hoenekop. Ja, dat zei ik wel wat.

Ik voelde me goed. Niks wat me verkeerd ligt. Ik zat vol goede moed.

november zal het album presenteren we in Neushoorn. Net stinder, maar erin. Nou ja, net helemaal. Want als het van hip-hop is, de host, spoken word. Die hoek in ieder geval is dan Alexander Motor op dezelfde Jonne in Beatrix. Hier heb je in het overigens. En dit is een track van dat nieuwe album.

0: shit. Allemaal weer rustigjes op straat. Allemaal weer rustigjes, daar zo in de wereld. Allemaal weer rustigjes, allemaal weer rustigjes. Allemaal weer rustig, plus, alles ga je terug in de kist. Ik blijf thuis stonden.
1: 24 september, Beatrix. Ja, Jirino had gevangen is. De presentatie van het nieuwe album van Alexander Moto. Je hebt hier maar een van die tracks. Want ja, die zult die derde jongens ik live doen. Ruim. Ja, kiezen dus. Of beide. Eerst even naar bijvoorbeeld Alexander Moto. Daarna je tror in een neushoorn. Het is maar een liedje eindje. En dan komt het bij Asbest. Ik let het volledig onder jij hoor. Dit is ik weer, ja, frisk popproduct. Newell's in de roller.

New Olds, friske band, leuke gearworking rollercoaster. Ja, ik heb nog een paar minuten oor. En je weet het, we doen een proto een jong talent. We doen een proto om live optredens opnemen. En ja, Tietje Flins, die hier is een geweldige, creatieve, jonge muzikant in de studio te freaken. Lego, L-A-E-G-O. En dat wil je hem zeker net onthoren om dat nog eens even te draaien. Op deze torsione, dit is Noorderwiem. Lego, Lego.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja, een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip. Geweldig.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana. NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka.
8: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
13: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n €10 miljard aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om €71 miljoen aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
19: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
20: Het is natuurlijk een,
1: historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
18: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: We zijn hier een wieken bij Omroep Friesland.
19: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
3: De wieken van de jaren 80.
19: De Joen van Friesland.
3: Non-stop muziek.

0: Godverdomme.
1: Maar de hele weekende quiz, de stem van Doel.
2: Goedenavond, dames en heren.
3: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
4: Maartje Kommers op het blitzen Omroep Friesland ethisch t-shirt.
5: Ik weet niet.
4: En de nostalgische Pac-Man sokken.
1: En kerst ook het zwaaihandje nog voor in de auto?
6: Kijk.
1: Die doen we er ik bij.
4: De wieken van de Jerm 80.
1: De hits, de oorontinkers en het gevoel van Doel.
7: Dat smaakt.

0: en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80. Omroep Friesland.
2: De famke voor in de schans, die had mijn het belezen. Kom ik de jongste streeten langs, dan zit ze voor de glazen. Ik knik naar haar, ze knikt wel.

Er werd een vanke voor in de schans, die stiet mij al aan verregen. Ze houdt mijn leven in een balans, in waar en in een wegen. Als ik visje var en ik denk aan haar.

onder benette vanke voor in de schans. Die had zijn moetelmoeltje in het hiep en eeg en blieren glas in ieder wang een koeltje. En waar u zaken in het eeg, de drie.

0: 2 jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met assistenten van dokter van de ploeg.
2: De tweet van de toerwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hits

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
3: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
2: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
4: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
2: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De tiet van het roensje van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van...
2: Mama.
1: Petje Vitamintje.
2: Ik vind het wel lekker.
0: En The A-Team.
3: I love it when a plan comes together.
1: De wieken van

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.

0: de man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: stille einde. Ja, dat vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dat vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dat vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.
1: Nou mee, zeg.

0: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 12.8.12 FM.
0: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland.

0: speed van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
2: En de val van de Mora in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits, de oorntinkers
4: en het gevoel van doel.
5: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mensis honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Jongentinkers en het gevoel van doen.
1: De Rieke van de Jere Takelen.
2: Joet nog de hele dag bij Omroep Friesland.

0: persoon. Maar de hele week in de quiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
1: Kijk.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jeren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van Doel.
4: Dat smaakt.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met de assistente van dokter van de ploeg.
2: De tweet van de toerwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt, dan kan hij je toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de 84 bij Omroep Friesland.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
2: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. En ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens zijn familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bestaande soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog. Morgen nog een enkele bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80. De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: In Hokkerdwarp is komend autonijn of vuurwerk te zien. Het is op een soort plek nog onduidelijk. De gemeente Tietjeksterdiel rint voorop. Het is de eerste gemeente die mij vereniging sympathie geeft voor de organisatie van een eigen vuurwerkshow. Just de jongen weer er een informatiegeerkomst. Ronald Geesen is van plaatselijk belang Jistum Schoelenborg, dat al jarenlang een eigen vuurwerkshow organiseert. Hij is blied, mij blied van de gemeente, maar zocht nog wel wat gekkigheden.
2: Bij het vuurwerk maar gelijk naar de aanstekplak gebracht worden. Ja, als je net alles aansteken kennis is, maar dan meest het en hij wil meenemen even naar huis om het op te slaan, om het vervolgens de oordeis weer om te brengen. Dus, en dan, ja, de vraag die dan juist naar voren komt, is van, hé, maar waarom mij het dan op een dij zelf, voordat we het aansteken kennen, mij we dat dan net even ergens opslaan?
1: Ja, oorgemeenten, Likos Waardhoeken en Eerstellingwerf, zeiden ze dat ze geen vuurwerkvergunning verliezen. Onder de telefoon is Kante Breuker, borgmeester van de gemeente Tietjeksterdiel. Een goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
1: Ja, plaatselijk belang Jistum Schoelenborg is dus wel wies mij de opstelling van de gemeente. Lieke goed dat zij en alle orenclubs die een vuurwerkshow organiseren willen, confronteert mij een lange lijst van eersken.
3: Ja, dat klopt op zichzelf. We hebben jongder, of juist de jongder Marco Oer in Peteren West. De bedoeling van die jongen weer om informatie te jan, dus om die vereniging die het interesseert binnen, om die goed mooi te nemen in wat er bij zin komt op het moment dat je het vuurwerk afsteekt voor de komende hier wissel. De bedoeling die ik om Marco in Peteren te gaan, want we hebben te krijgen mooi nieuwe wet- en regeljouwing. En dit weer nog typisch een punt dat uit de interactie met de omwezigen hier in de Forenkaam. Lid te behoren dat dit soort regels misschien hier en daar nog net helemaal de schoonheidsprijs verdienen in de gedachtegoed van de wetgever. Maar ik denk dat we juist in de zaak ook goed mogelijk een troepraad hebben. Er kwamen soort vragen, kamer uit de zeel, waarin de mannen 30 geïnteresseerden in wij binnen. En uit die vragen kist eigenlijk al overleiden dat het meest bezig wordt. Dat het meest bezig binnen, maar de vraag: kunnen wij dit hier? Is het voor u een haalbare kaart of net? En ja, als je dan, dat is dan een keer inherent aan deze bijeenkomst, als je dan de hele lange rieren van vastgeschreven regels de revue passeren, suggen, dat je er zelfs bij op zo'n joen, want je wil natuurlijk dat mensen goed geïnformeerd binnen, dan kun je op zich natuurlijk de keer wel inkomen dat mensen denken, wat komt er nou hier op je zorg? Hoe ik heel juist sign dat ik hoop dat mensen een beetje tot het bos zien kunnen. En ik denk dat zaken ik wel wat bezinken, maar dan misschien is dat mensen daar nooit ik een reëel beeld hebben van, ja, is het dan iets voor u of is het net zo? Er zijn inderdaad een aantal verenigingen die hebben een traditie, zeg maar zeggen, van vuurwerk, collectieve vuurwerkshows in het dorp rond de Ierwiksel. En daar heb ik dan ook van een enkeling van die zei, ja, dit ben eigenlijk een zaak die we ons niet op hoe wij het al doggen. Het is wat onscherp en onpunten, dat is natuurlijk zo. Maar in die zin bied ik ook wat herkenning.
1: Ja, en wat zijn nou de belangrijkste eersten?
3: Nou, de belangrijkste eerste ben eigenlijk wel dat je een kruttroon hebben matten, werd je vuurwerk afsteken kennen. Dat je daar een ontmeesting hebben matten die tasverzorg horen, want als vereniging hoor je ergens van druk iets op wat er gebeurt. Die matten onder onstekkers matje hebben en de manier waarop je het vuurwerk krijgen op het nijstigmessage en dat oorviermatten, er zijn regels daarvoor. Maar door het oorrechtvaardig iets voorschriften op het gebied van brandblussers en dat soort zaken.
1: Ja.
3: Maar ik denk het belangrijkste is, dat waar Juste ik wil daar het door beneemt, is er nou terrein dat druk genoeg is om met deze voorschriften te voldoen. En ja, dat maakt je natuurlijk van dwars tot dwars, maakt je dat bezin, maar het is ook niet wel zo dat je rond terrein nodig hebt, dat in de bebouwde kom kun je ook gewoon geen vuurwerk afsteken.
1: Nee, maar denk je net dat al die eerst een soort organisatoren afskrikken zullen?
3: Dat weet ik net. Als zo, nou, als je, en dat kwam ik wel een beetje naar voren, Juste Jong, als je dan het hele verhaal mooier maakt als taaierder, geïnteresseerde tijden, dan ken ik me voor zijn mensen denken, wat komt er nou op je zo? Maar ik hoop u eigenlijk een beetje zo mensen met dit dan ook zelf weer een besluit te nemen, dat is reëel maar de reverse, maar ik hoop dat het een beetje bezinkt en dat het dan ook mensen in het bewustzijn van waarom die regels er binnen namelijk de veiligers. Dat ze misschien dan denken, nou oké, we snappen hoe dat zit. Het sluit de koning op wat we zelf doggen. En misschien valt het dan nog daar. Maar goed, je mag het er dan ook doen, dat is zo.
1: Ja, en maar je bent er net naar de informatie over Jurgen Saffier, dat je kiest voor de opstelling van de gemeente als Waardhoeken of derde instelling, we hebben een eerste stellingwerf. We verliezen sowieso geen vergunning, want het schept wel duidelijk iets.
3: Ja, als je een gemeente kinderen zijn eigen overweging maakt, dat is een gebeurd. Hè. Dat blijkt ik wel, dat gemeenten in Friesland er schild in steen. Ja, je kunt verschillende keer duidelijk iets scheppen. Je kunt ik duidelijk iets scheppen door te zeggen van hey, jongens, dit is het verhaal. En wij als gemeente hebben verkiezen om het mogelijk te maken. Onder de bedingsten die er binnen verschillen. Maar goed, ik wat de boven de meesten. Ja, ik wil op woord helpen. Dus juster heb ik iets presen altijd nog vragen binnen. Nooit juster jong. En wij kunnen ze natuurlijk voorstellen dat ik vragen binnen. Dit is dan te vinden, zodat we het oerrisico hebben kunnen. Dus ja, dat in mijn klakkoetje doe ik niet, zeg maar goed. Elke gemeente moet dus in orde een overweging in maatje.
1: Ja, er is zelfs een organisatie die doet het al langer en het de boel aardig op streek. Als je nou nog op nul beginnen matte, ligt het me wel qua dij om alles voor elkaar te krijgen.
3: Dat zo'n verse kennen, wat wij juist bijvoorbeeld op Goon komen zeggen, en dat vonden we echt wel heel mooi om te zien, wie dat met ik onderling praat en Goon. En ervaringen uitwisselen. En dat er dus ik wat dat betreft, ik wil de rondte wat zocht, of tenminste de gelegenheid niet te baat om waar. Om te zeggen, jongens, hoe heen je dat? Hoe doe je dat? Ik heb er wat van leren. En je mag ik maar zo denken, dit hier is het eerste dat we mooi dus in eigen regels werken. Dit voor de vuurkind dat het komt hier, ik dan ze is. Misschien dat dan oren verenigings waar het komt hier dan op oren gedachten komen. Denk nou misschien. Omdat we wat meer tijd hebben, is dat dan toch iets voor u om op te pakken.
1: Verwacht je veel werk met Oud-Rijn in jouw gemeente dit jaar?
3: Wij kennen van u dat er een aantal verenigingswerken zullen dat inderdaad een ontheffing overwegen zullen. Dan ken ik even ook wat er uit de winkels juist gekomen. Voor de rest hebben we het al te wachten. Maar we hopen natuurlijk op een hele feestelijke en ik volgende eerwissel.
1: Oké, dankjewel voor de uitnodiging. Dat is hier Borgmeester Kanter Breuker van de gemeente Tietzegstradio.
0: Alles wat je op dag mist hadden, jongens, dus kunt zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij. Het lijkt wat nijs in de jachthaven van Ljouwert bij de Potmargen, een hotelskip. Mark Jongerdiek van Slaapschepen, het een hotelontwikkelaar dat opbouwt wil kennen, maar losse container units. En dan ik Oerl Hinnevien wil kennen. Naar een restaurant begrijp ik mijn fitnessrompte. Dat zit er ik namelijk in dat hotel. Verslag jouw Dennis Terfstra, die zeer bij het hotel. En praten er met Mark Jongerdiek.
5: We stonden hier over het water. Ik zie hier een heel groot skip lezen. En daarop stond een soort. Ja, het lijkt wel een hotel op een boord. Waar zien we je nou?
6: Het is een groot ponton. En het ponton, op het ponton staan units. Het lijken containers. Standaard containers zijn het niet. Ze zijn speciaal voor ons gemaakt. En deze containers die kunnen we op dit ponton plaatsen.
5: Ja, en wie broekt dit? Waar wordt dit verbroekt?
6: Ja, dat is een hele goeie. Er is heel vaak dat je een scheepswerf hebt waar bijvoorbeeld een superjacht binnenkomt of waar een olieplatform binnenkomt. Dat moet dan aangepast worden. Mensen moeten van boord. Die plaatsen we dan, of de werf of de bedrijf huurt dan ons in. Wij liggen daar dan voor 3 maanden of 6 maanden of hoe lang het maar duurt.
5: Hoeveel mensen kies je dan niet kwijt?
6: Laten we zeggen een 80-90 man, afhankelijk van hoeveel mensen je in een unit stopt.
5: Maar er kennen ze een heel soort meesken in.
6: Ja.
5: De binnenek op het zuiden natuurlijk, er is sowieso een grote kwad om een wenromte.
6: Ja.
5: En tijdelijke wenromte. Ja. Ek big leaks van vlechtelingenopvang.
6: Ja.
5: Zou zij iets zijn een oplossing voor weeskinnen?
6: Ja, zou kunnen. De vluchtelingenopvang zoals wij die kennen is over het algemeen wat soberder. Daarvoor gebruiken we ook veel Rijnpassagiersschepen. Het zou kunnen, maar ik denk dat deze specifieke units, de MFA, we noemen het Modular Floating Accommodation, dat die meer gericht is op industrie en op de wat grotere bedrijven. Schat ik zo in.
5: Omdat ze eigenlijk een beetje te duur binnen om daarvoor inzet te worden?
6: Ja, het is natuurlijk een nagelnieuw product. Hè? We kunnen zo meteen even binnen gaan kijken. Ja, je komt toch echt wel in een hotelkamer. Dat niet alleen, maar er zit nog een heel stuk serviceverlening zit eraf. Er zit een stuk techniek in. Je moet die boot natuurlijk verplaatsen. Over het ponton moet je verplaatsen. Ja, dat maakt het wel dat het een de wat kostbaardere oplossing is.
5: Nou, zullen we dan even binnen, Shin? Hoe is dan het unit er van binnen, Utrecht?
6: Prima, hartstikke goed.
5: Ja. Nou, we binnen inmiddels in een unit. En ik moet zeggen, het ziet er net echt uit alsof ik in een container ben. Ik zie hier al je mooie kleurtjes. Het is een beetje green, kostjes, een bijet, een boeken. Het ziet er best wel huiselijk uit.
6: Nou, dat klopt. Want dat is ook precies de bedoeling eigenlijk. We hebben veel te maken met werknemers, soms beren van kerels, die hier in zo'n hutje zitten. Ja, dan moet je wel zorgen dat je het voor elkaar hebt. En het moet een beetje gezellig zijn. Mannen zijn soms 3 weken, 4 weken van huis, 2 weken weer terugkomen ze weer 4 weken. Dan woon je hier eigenlijk een beetje. En dat is wel wat we hebben proberen te bereiken met deze kamers.
5: Nou, en er is natuurlijk een heel soort vraag naar waarom, dat weet iedereen.
6: Ja, klopt.
5: Wat vooral zou zij zijn spilie kennen?
6: We hebben ook wel aanvragen gekregen voor tijdelijke. Kijk, het is een oplossing waar in Nederland bijvoorbeeld er toch een gebrek is aan ruimte. Is dit een mogelijkheid om op het water te wat gaan doen. Hè? Dus je kunt elke plas in Nederland, ook al is hij niet toegankelijk, dan kunnen we over de weg nog dingen transporteren. Kun je gebruiken om tijdelijk dit neer te leggen. Kun je eigenlijk heel makkelijk en heel snel een oplossing aanbieden.
5: Dat is natuurlijk maar wenten, dat is heel erg het probleem met vergunningen en met uitschiet en met de bouwdeur of net. Had dat probleem dan echt net als zij iets op het wetten dwan worst?
6: Wij gaan ervan uit dat dit een zeer schone manier is van bouwen. Hè. We hebben zonnepanelen op het dak, we hebben akkerpakketten. Dus we kunnen eigenlijk bijna zonder een walaansluiting kunnen we dit gaan doen. Dus wij denken dat we daar een hele goede sier mee kunnen maken. Zeker.
4: Zei Mark Jongendijk dus van de Slaapschepen in de bijdrage van Dennis Terpstra.
0: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven. De dij voorbij. De

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Rotten zwargje op dit site. Voor flink wat oerlijst op boeren hier. Heid en dochter Ronnie en de Melsa Winia uit Sleert en Heelhuizen gingen daarom geregeld op paad om die bissen te bestrijden. Maar dat toch eens op een bijzondere wijze, vertelt Ronnie Winia.
4: Ons werkwijze is, dat is ecologisch. Wij werken volgens IPM. IPM-methode begint, maar natuurlijk monitoring, shun, wat kan er beter, wie zwol. Habitat, dat is zeg maar de waar de beesten wennen, dus het hege gas voor het helje, de struiken voor het helje, wie zwol, alles kut horen. Dat is IPM en dan gaat het steeds verder, dan ga je monitoring. Dat doen ze dan met lokvoer in bakken. Als lokvoer fut is, dan binnen ratten. Of muizen natuurlijk, wat in die bakken kan komen. Nou ja, dat ze dan short een hoop binnen, dan gaan ze terug naar evaluatie. En dan proberen ze ze mij klapvallen te vangen. Nou, een rot dat die genoeg fretten, het giet net zo gauw in een klapval. Dus dan komt zo het laatste punt van IPM, en dat is uw punt dus van waar wij naar denken, dat is GIF. Ja, GIF is utertiert, dat kan het meer, dat mij bijna net meer, alleen professionele bedoeling gebruik het nog. En daar stappen wij in en wij doen een mechanische bestrijding, mijn geweer, en dat heet Auskot. En dan proberen wij dat op te lossen op een humane manier, want het is dan wel een beestje, hè? Dat moet je wel op een normale manier proberen op te lossen. Dat die boer er minder overlast van heeft en zo proberen wij dat op te lossen met hem samen. Dus hij moet een beetje aan alles opromje, skin horen en wij door de observering en de jagen met mechanische bestrijding. En dat is dan met PCB, Auskot.
5: En wat is dat met de opbrengst dat je zo'n jongen aan het ontjaaien binnen?
4: Dat is heel verschillend. Dat is maar krek hoeveel beestjes binden bij die boer, hoeveel last heeft er. Ja, dat monitoren we ook een beetje van tevoren, hè, want ik heb natuurlijk maar in inspectie rond. Dus dat wel een ontlasting wat er leidt, dus just in de hol, knagerij, alles. Ja, de ene boer zei van ik heb er 12 jongen en dan hebben we er 20 miljoen of nog meer. En de orenboer zei van ik heb toch een hoop last rotten en dan komen we daar en dan zitten we er maar 12. Dus dat is heel verschillend. En ik, ja, dat kan niks voor zissen.
5: En is het nou extra dat je dan een hele jongen soms zit te wachten totdat er een rat voor de lucht komt?
4: Dat is wel mogelijk, maar zo werken wij net. Want wij werken altijd met monitoring. Dus wij werken met camera's. Dus wij praten met die boer al. Hey, wij willen jouw wildcamera's, vooral bij een nieuwe boer. Dan geven we eerst aan, hey, waar binnen die ratten ongeveer? Waar binnen die plakjes? Wat hebben we zo met die monitoring? Daar zetten we de camera's wel en dat werkt twee kanten op. Wij weten hoe laat die activiteit er is. Dus ja, komen ze er om 8 uur of om 10 uur? Dan stel ik net 12 uur van niks te wachten, wist je wel? Kost die boer minder geld, zag mensen dik aan.
5: En hoe groot is het rattenprobleem hier in Friesland?
4: Nou, ik durf wel te zeggen dat het wel een behoorlijk probleem is. Het is meer dan vlinder. Het is eigenlijk bijna wat wakker zo volle ratten op dit moment. En dat heeft de meisje, maar de droogte. Minder fretten op het land in de wees, maar die droge zwemmer. Het is ook volle warme geweest, hè? En wij merken alle keer, ik met mijn collega's dat ik een hoop contact mee heb, dat ze eerder naar binnen trekken. En dat we nou in dit vuil, of na hier, als meer lessen verrotten.
3: Ja, Ronnie giet net vaak een linnig op paard. Hij vormt geregeld een duo met zijn dochter, de Melsa. Dit inspireert is toch haar heid, ze leidt uit.
6: Ik zie op een gegeven moment nam mijn bevalling thuis. Omdat de praktijkwerk werkte, die stapte er mooi. En dan komen de vrouwen muren op die jou. En toen heb ik eens vragen of ik mooi mocht. En dat mocht. En zo ben ik wat begon. Maar alleen het spotten van ratten. He, maar de warmtecamera gies dan rond. En dan tikte ik hard om van daar zitten ze, daar met wijzen. En op een gegeven moment ben ik er zo ingroeid. En heb ik cursussen dient. En nou dacht ik, liek het mooi.
5: En dan ben je maar geweren op het paard. Dan zien we hier achter. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien eens wel langs de dik rennen. Ja, had dan iemand de politie wel, wat dan? Of is dat goed geregeld? Hoe zit dat?
6: Ja, dat hebben we goed geregeld. We hebben draagverlof. Bij de provincie hebben we een vergunning. En als mensen kunnen de politie bellen, dan is de meldkamer op de hichte van us wat wij doen en waar wij binnen.
5: En hoe moeilijk is het dan om die beesten te rijden?
6: Als de goed team best net zo moeilijk. Maar ja, soms bewegen ze wel. Of dan komen ze stiekem een beetje naar voren. En dan zijn ze weer fut. Dus dat is wel wat lastig maakt. Omdat ze gewoon... Ja, het is wel een levend beest. Dus het beweegt. Maar als het ook gewoon zuiver schist, dan... En is het juiste moment, dan pakt ze.
3: Een bijdrage van verslaghouder Daniel Kooistra van RTV Spannenburg.
2: Dit Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
7: Met het versterren van Henk Kroes verliest Friesland een prachtig mens. Dat zei Wiebe Wieling, die het Kroes opvolgen als voorzitter van de Alvesterdenvereniging. Van 1969 af wie Kroes intensief belutsen bij de organisatie van de tocht. Daarvoor had de tocht zelfs rieden. In 1963 die er mij om misschien wel de dreigste Alvesterdentocht eer.
8: In 63 stond ik al heel vroeg op het ijs. En toen startten we nou bij de brug in de Van Huismakanaal. Nou, dat was het eerste en het was verschrikkelijk. Je viel bijna steeds en het was heel koud en het woei hard. Alleen toen hadden we nog wind mee, want de wind was in het, zat in het noorden.
6: Ja.
8: Dus tot aan Staveren hadden we de wind mee. Maar toen ik in Staveren aankwam en toen zou ik me even onderbinden en toen vielen mijn schaatsen gewoon in twee.
7: In Jochtje Vjouwen, Jochtje Gwaad Henk Kroes, voorzitter van de Alvesterdenvereniging. En in Jochtje Sonjontig kwamen die drie historische woorden.
9: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Als wij geen beslissing voor aanstaande zaterdag zouden nemen, dan zou dat inhouden dat wij naar eind volgende week zouden moeten verschuiven. En dat vinden wij, gezien ook de omstandigheden op de rest van de route, niet verantwoord. Vandaar dat wij nu de beslissing hebben genomen om aanstaande zaterdag te gaan rijden.
7: Henk Kroes en Jochtje Sonjontig. Hadden contact met Klasina Seinstra. Maar goeiemorgen.
10: Goeiemorgen.
7: Kennen jou dat moment nog heugen? Dat moment dat Henk Kroes die woorden uitsprut?
10: Ja, ik wie sabliet. Wij reden toen een wedstrijd. En toen kregen we te jaren tijdens de wedstrijd dat het trok om. Dus dat wie geweldig, dat wie een feest. Dat wie de prachtigste woorden die hij zei. Dat wie, ja, en het is nu al 30 jaar geleden naast. Dus, ja, dat weet ik zeker nog heel goed.
7: En kon je Henk Kroes toen al?
10: Nee, eigenlijk net. Nee. Je was in een sport bezig. En het was de voorzitter sinds 16 jaar of 14 jaar geloof ik. Maar ja, verder, nee, ik kon dan net.
7: Nee, daar kwam natuurlijk rap verhoring in zo'n
10: jaar. Ja, zeker weten.
7: Er was op een gegeven moment, wie er een moment, dat wie naar de finish. En er was wat mijn krons.
10: Ja, daar hield ik heel erg spiet van. Samen Erika Terf, samen we zo'n huldigen worden. En toen zei er echt voor de huldiging, zei er van, oh, wij hebben een verschrikkelijke fout maken. Wij hebben net een krans voor die. Maar ja, goed, hij wie zo eerlijk als wat. En ik hier een euforie van die dag. Dus ik wie blieert en we gingen een derde feestje vieren in het vak. En ik zei, zin maar hem de volgende keer maar regelen, dan gaan we nog een feestje vieren. En ik ben bij Henk aangenet in een krans doken. En ik heb daar nooit moeilijk voor dingen, want ik wist gewoon, hij vond het echt, dat vond het echt net leuk.
7: Nee, dat zie je
10: dat koek wel merken.
7: Dat zie je er zelf dus wel heel erg mee.
10: Ja. Ja, maar ja, het wiel gebeurt. En ja, je kan het net weer omdraaien.
7: Nee. En als je nou een Henk Kroes stinken, om de momenten die je teropbracht hebben met hem, die je herinner je van hem, wat bloedt dan het meeste bij?
10: Ja, het was gewoon altijd een positieve man. Hij was zelf ook heel sportief. Hij had altijd eer voor een oor. En ik heb hem daarna natuurlijk nog 30 jaar lang meemaken. We komen hem vaak zien. En altijd even een praatje. En altijd interesse en gezellig. En ja, ik vond het echt gewoon een hele... Ja, hij was altijd warber. Hij was altijd met van alles bezig. En ja, mijn zwaantje, het was gewoon een mooi koppel. En we zijn al bij hem in Boersum een keer geweest met de boot. En mooi verhaal, hier ik altijd. Ja, wij hier een hele goede baan.
7: Het was toch op de ene manier ook wel een heel bescheiden baan altijd?
10: Ja, maar dat zie je hem juist. Dat vind ik ook wel mooi. Kijk wat ik zei, hij luisterde goed. En hij hoede op zich net op de voorgrond. Nee, maar hij wie elke keer bij de donateursdag in het Schaatsmuseum in Hilpen weer ik altijd. En hij hulde van Friesland, van de meesken en wat er daarvoor betekent, ik hoor, dat die er.
7: Hoe belangrijk wie hij voor de Alvesterrentocht? En voor Friesland misschien wel?
10: Ja, hij wie fanatiek in alles. Hij is toen naar Amerika geweest voor IS informatie, hoe ze dat daar dienen. Hij nam dat echt heel serieus op. Hè. Eerst als IS-master en ja, het wie iemand die heel volle kunde hier. En die denk ik een goede verbinder wie tussen de meesken. Dus maar de Elfstedenvereniging, hij die het op zijn manier. En hij zorgde dat iedereen zijn taken die en. Ja, hij hield een bepaalde rust in dat bestuur. En ik nam wel af en toe mijn kwinkslag humor erin. Ja, het was een plezierig man.
7: Krassina Seinstra, winnaar van de laatste Alvesterrentocht. Tieren, dank voor je verhaal. En ja, ja. Er zijn nog genoeg verhalen die de komende dagen nog voorbij komen vanzelf.
10: Ja, zeker. We zullen hem missen.
7: Ja, ja, bedankt dat jouw stikje dierloon van de morgen. Dank al.
10: Graag gedaan.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij. Henk Kroes, bekend als zelfs oud-voorzitter van de Alverstede Vereniging, is jij juist de stoon op zo'n 80-jarige leeftijd. Hebben we hier, ja, toch wel vooral bekend voor de woorden. Het gaat on, die te uitspreken doet er in Jontje Santa, een 90 de Alverstede tocht onkundige. Die enige die hij organiseerde, die mocht als voorzitter van de Alverstede Vereniging. Maar maak het met Linnig sterk van de Alverstede tocht. Hij wie ik voorzitter van Simmer 2000, de Friese Reunie. Heb ik hier als directeur bij de natuurorganisatie Het Frieske Geer. En Kroes wie ik voorzitter van de stichting Nijkleester. Bij Jorwit, verstaan jou ook Geke Leenstra, die ging naar Hinnewagenaar, de initiatiefnemer van datzelfde Nijkleester.
1: Ja, hij wie je vastzitter en letter ik nog bouwpastor. Maar ik kom natuurlijk ik alleen nog maar als vastzitter van de Alverstedentocht. Maar doe dit, de ideeën over een Nijkleester in Friesland begon, toen hie ik daar ooit eens wat over schreun en toen bellen Henk mij en hij zei: Henk, ik ben Henk D&D. Ja, dat weet ik. Ik wil wel graag een keer mij denken. Dus als dat plan 40 gaat, dan moet je me weer bellen. En dat we in 2000 zien. En toen is hij, toen we in Sitske, mijn vrouw en ik, maken dit initiatief. En toen zei hij: oh ja, je wil graag een mij doen. Dus van auditiet, wie hij niet alleen maar vastzitter, maar het had ik heel erg. Werd wij nou binnen, Kleester Westerhoes. Het hij eigenlijk in alles had hij de bouw begeleid en het hij mij tocht.
2: Ja, Wernem Boeha, je zou graag een mooi werkje.
1: Ja, dat is wel een grote vraag. Henk, wie altijd kerkelijk belutsen wist. Maar ik denk, ook waarom zo? Ik wil een beetje onderronen. Maar doe hij zeer dat het hier goeie oer geloof, oer spiritualiteit, oer dwarsumus, oer maatschappelijke issues, oer een zekere belibbing. Toen zei hij, ja, je komt voor mij een heel soort bij elkaar. Want hij wie zelf altijd heel maatschappelijk belutsen wist. Hij wie altijd heel erg dwaande, maar zwaarig voor de natuur en de schepping. Dworsemus. En hij wie in je van dingen dwaan. Niet alleen nog maar van tinken, maar dat koerde ik heel goed. Maar hij woed dingen met handen, voeten, staljan. En ik denk dat dat hem zou ontsprutsen.
2: Wat is nou een hele mooie herinnering die jou aan hem hebben?
1: Een hele mooie herinnering aan hem. Nou, dat binnen er meerdere, maar ik ga die nou in je vertellen. Dat is je boeten op het hiem stiert een kapel van de Oude Friezen. Oude Friezen, dat binnen in het Fries, in het Nederlands, binnen dat kloostermoppen. En wij roen al heel lang roen, maar een idee om net alleen nog maar binnen een kapel te hebben. Want kerk en geloof en spiritualiteit is meestal onderdak. En wij wonen de boeten daar. We roen daar al lang maar roen en we hier een hele collectie. Oude Friesen, kloostermoppen, hier we al. Uit allerlei Friese kerken en kleesters van vroeger. En daar woonden we wat mee. En toen staarde gewoon, Henk stapte in elke stap, dacht hij ik mee. Hebben we daar een kuilsilo deel zetten. En hebben we daar een, uiteindelijk, nou, het wil hier worden, hebben we daar een kapel van maken. En daar weer er hartstikke gruts komen. Dus dat is mooi om te zien. Het dingen wien er net in één keer. Hier tijd nodig. Je tink kreeg nodig. En dan kwam de actie uiteindelijk.
2: Wat was jouw reactie toen je dat hij verstoorde wie?
1: Ja, natuurlijk. Ik had een glimp op het gezicht. Want ik was super blij dat het Safir wie. Zodat er wat oors voor de mensen die het zijn in je carrière. Voor ons wie het de laatste. Nou, Tiet al heel ingewikkeld. Hij vond zelf ik zwier. Zijn vrouw wie in juni verstoorn, maar heel wat lien. En de laatste keer dat ik bij hem weer, toen zei hij van ja, mijn moed is zuiver op. Dus hij weer er ontta. Hij was ziek. En hij zeer goed naar het aan.
2: Ja, dus jou hier nog altijd wel bot contact met hem?
1: Ja, hij had ontta in contact met hem. Ja, ja Sietske, ik hoorde meestal van die meerschip. Zelfs in augustus. Efficiënt in september, zelfs in augustus is er hier nog een week geweest. Omdat er gewoon hier als gast, ja hij was geen gast natuurlijk, maar als gast geweest om het ritme van het kleester samen te leven. Maar toen werd er al heel broos. En toen zei hij ikzelf, van het wordt het net lang meer. Dus het is natuurlijk heel verdrietelijk en het is ik verschrikkelijk. Maar het wie ik de tijd, hij werd er ontdaan.
0: Dat zei Hinnewagenaar dus van het Nijkleester. Vanwege het versieren van Henk Kroes gaan morgen twee moen in de rouwstaan. Dat zal bij Gwanje Huizenwijs. Ik praat erom met Kees Munting van de Frieske Molen. Hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ze gaan in rouw. Wat is dat eigenlijk? Hoe show je dat de moen überhaupt in rouwstaan staat?
3: Ja, dat is een soort, dat noemen ze molentaal. Molens hebben een eigen taal en dat kunnen ze dus vertellen met de wieken. En als de molenaar is overleden, of een bekende van de molenaar, of iemand die belangrijk is geweest in een bepaald gebied, dan zet je de molens in de rouwstand. En dat, dan zet je de, zeg maar, ik leg het even uit met de onderste wiek, die zet je dan net door het midden heen van de molen. Dus die heeft dan net, het leven heb je dan net gehad. Mm-hmm. Zo moet je het ongeveer zien.
0: En een orenwiek, die zit dan op 4 vertolven ongeveer?
3: Ja, ja, ja. Als je er recht voor staat, dan staat de bovenste wiek 5 of 10 voor 12.
0: Oké, oké.
3: Zo kun je dus zien dat de molen in de rouwstand staat. Daarnaast richt je het gevlucht van de molen en de richting van de plek waar hij overleden is.
0: In dit geval dus Ljout.
3: Ja, maar we hebben afgesproken dat we het naar Bozem doen, omdat dat toch de plek is waar hij zijn hele leven gewoond heeft.
0: Ja, oké.
3: Okay. Of althans een groot deel van zijn leven.
0: Ja, ja. En je dochter in Gwijngehuizen?
3: Ja, dat is natuurlijk de plek waar hij is er niet geboren. Hij is in Ter Kapelle geboren. Ja. Maar toch, zijn hele jeugd, zijn opvoeding heeft hij daar gehad in Gooienhuizen met uitzicht op deze molens. Dus ja, wij dachten, weet je wat, we zetten ze in de rouwstand.
0: Dat is een mooi gebaar.
3: Zeker.
0: Wat hier Kroes, wat mij moen, of mij deze moen in het bijzonder?
3: Ja, daar ben ik eigenlijk niet van mee op de hoogte. Ik denk het wel, want hij was natuurlijk echt een liefhebber van natuur en alles wat in de omgeving te zien was. Dus ik vermoed het wel, maar ik heb hem er nooit echt naar gevraagd. Nee. Oh, Henk, heb je iets met molen? Dus daar moet ik een antwoord schuldig op blijven.
0: Maar het is een mooi stukje symboliek, Moorn. Nog heb ik even nice, want er zijn 4 moenen in Gwijngehuizen.
3: Ja.
0: Maar er zijn 2 die in de rouwstand gaan.
3: Ja, dat zijn in elk geval de Jansmolen en de Moddergebol. Die staan vlak bij elkaar.
0: Ja.
3: Dat zijn ook de molens waar hij dus vanuit de boerderij waar hij woonde dus uitzicht op gehad zou hebben. En wellicht gaat Hegiem ook nog in de rouwstand.
0: Okay.
3: Dat is de derde molen, die staat ook aan de zuidkant van het eiland. En op het eiland zelf staan ook nog, is er ook nog een molen. Maar dat is niet van onze stichting.
0: Nee, deze 2 molens in de rouwstand. En dat de hele dag? Of hoe lang wordt het zo?
3: Nou, ze blijven in de rouwstand tot het moment dat degene waar het dan om gaat, dat die, zeg maar, begraven of gecremeerd is. Dus okay. Zo lang blijven ze altijd in de rouwstand staan.
0: Nou, dat is een mooi gebaar richting Henk Kroes van Jemas, de Stichting de Friese Molen. Kees Munting, dank je wel van je verhaal.
3: Ja. Ja. Graag gedaan.
0: En een mooie dag verder. Ja, ontzettend. Dank je. Ja, dat is een mooi gebaar in de richting van Henk Kroes.
4: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
5: Ontovoeren.
4: De dag voorbij.
0: Er is nieuwe informatie naar buiten gekomen over de vermissing van Sikko Cuperus, de marechaussee uit Ljout, die in juni 2014 verdwenen. En soms die tijd ontbreekt elk spoor van hem. Journalist Margriet Brandsma, dochter mijn collega Geertje de Vries en oud-rechercheur Henk Dillerop, onderzoek naar de zaak voor een podcast van Omroep Friesland. Dus Brandsma kende er nou een nieuw puzzelstukje voor wijzen. Dat kon wel eens wichtig wijzen voor het onderzoek. Zo leidt Margriet Brandsma uit.
6: Dat heeft te maken met zijn auto. De auto van Sikko is een dag of 3 nadat zijn vermissing bekend was aangetroffen in Marm. Vond iedereen gek, want wat had hij nou te

0: Hoe stond alles? En daaruit blijkt dat de bestuurdersstoel van die auto op dat moment een stuk meer naar voren stond dan past van bij iemand van ongeveer 2 meter.
1: En is dat dan het laatste stukje van de puzzel?
0: Het is een belangrijk stuk van de puzzel. Want het bewijst dat Sikko die auto daar niet zelf heeft neergezet. Dat er dus derden bij betrokken zijn geweest. Dat duidt natuurlijk ook niet op vrijwilligheid. Waarom zet je daar een auto neer en wordt er vervolgens nooit meer iets vernomen van degene van wie die auto is? Dus een definitief iets is het niet. Maar het is wel heel belangrijk in het verhaal dat Sikko niet vrijwillig verdwenen is.
1: Nee. En ken je dan, ik al spreken van een misdroog?
0: Nou ja, nee, niet 100%. Hè. Geldt ook weer hetzelfde voor. Je kunt je er ook nog andere dingen bij voorstellen. Maar nogmaals, het klinkt niet heel erg logisch dat iemand anders daar die auto heeft neergezet omdat Sikko daar bij wijze van spreken geen zin in had. En dat je vervolgens nooit meer iets hoort van Sikko. Het lijkt toch ook wel weer op dat scenario waar we toch wel van uitgaan, waar heel veel ook wel op wijst, dat Sikko betrokken is geraakt bij iets dat uit de hand is gelopen en dat hij dat niet heeft overleefd.
1: Nee. En hoe belangrijk is dan dit bewijs binnen het onderzoek?
0: Nou ja, wij nemen aan, want dit is uiteraard ook bekend bij de recherche en bij het OM, dat ook van die kant nu gezegd wordt dat verhaal van hij is misschien vrijwillig vertrokken of hij heeft zelf een eind gemaakt aan zijn leven, dat ook daar dat van tafel kan. Dat ook daar nu alle inspanning erop is gericht om het te achterhalen van, nou ja, wie heeft die auto daar dan neergezet en waar was Sikko bij betrokken. We hebben aanwijzingen, we weten het alleen nog niet 100% zeker. En ik hoop heel erg dat dit bewijs ook de politie en het Openbaar Ministerie helpt om erachter te komen hoe het nou eigenlijk allemaal precies is gegaan.
1: Is dit eigenlijk een cruciale stap binnen het onderzoek?
0: Ik denk het wel, omdat het die andere scenario's die ik net al even noemde, hè, van vrijwillig of eventueel zelf een eind aan zijn leven, die kunnen nu eigenlijk weg, want daar is geen sprake van.
1: Dus dit is heel verhelderend.
0: Dit is denk ik voor het onderzoeksteam, voor de mensen die beroepshalve, hè, dus recherche OM, heel erg een puzzelstuk dat ze nodig hadden.
2: Zei Margriet Brandsma, de journalist in Peter Maai, collega Pelle Numan, over die vermissingszaak dus.
3: Om het aanvoeren,
4: de dive voorbij.
3: Omroep Friesland.
5: Max, era Max, heel tranquillo. E mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De steerte fractie van D66 vindt het de minnenzaak dat de provincie Friesland op dit tijd maar één trainee had. Mij die ene trainee had Friesland jongtalent volle minder rond als de boorprovincies Drenthe en Grijnsland. De provincie Drenthe had op dit tijd zontjen trainees en Grijnsland zelfs 39. In een geerwerkersverband met de gemeenten in Grijnsland. Oerheden binnen oer het generaal Wies met hadden trainees, want die waren hiervoor frisse ideeën en nieuwe energie in de ambtelijke organisatie. En het bad dan geregeld dat een trainee trots erin naar een vaste baan. Steertelid Danny van der Weijden van D66. Ik heb me net begrepen waarom Friesland maar één trainee had.
4: Veel te weinig. En het is niet alleen, hè, want deze traineepool is eigenlijk ook bedacht, dus ook voor de Friese gemeentes. Ook die zitten te wachten op goede getalenteerde mensen die een plek krijgen om te leren werken en ervaring op te doen. Ja, en dan is één iemand die dan door zo'n selectie komt gewoon veel te weinig. En wat ik ook nog wel heel erg belangrijk vind om daar wel ook een punt van te maken, is we hebben bij traineeprogramma's gaat het altijd over het HBO en het WO, maar we hebben ook zulke goede vakmensen die we juist ook in dit soort traineeprogramma's een plek moeten kunnen gaan bieden. En dat doen we op dit moment ook niet.
5: Is het een MBO-opleiding die je nou?
4: Ja, zeker. Want ook die kunnen gewoon hier zouden een traineeprogramma moeten kunnen volgen, omdat er zit een groot verschil tussen een stage of een traineeprogramma. En juist ook daar wil je jongeren kansen voor bieden als zij daar interesse in hebben.
6: Ja, precies. Hier, maar ik zag wel een van, het liep het hier goed voor deze organisatie, dat er wat meer jongeren en wat meer jong talent binnenkomt.
4: Zeker, want een organisatie moet heel divers zijn, moet diversiteit uitstralen op alle vlakken, mannen, vrouwen, jong, oud. Dat is ontzettend belangrijk, want daar wordt een organisatie goed en sterk van.
6: De provincie Friesland had ik als ambitie om jong talent vers te worden.
4: Ja, dat wil je toch heel graag. Je wilt toch niet dat deze jongeren op zoek moeten naar een baan en dan maar naar de Randstad moeten of naar een van onze buurprovincies. Je wilt toch dat ze hier gewoon in deze eigen provincie een mooie baan kunnen vinden.
6: Nog even op dat opmerkelijke verschil. Drenthe, Sontje, Grijnsland, Jochen en Trietig en Friesland, Ian. Hoe kent dat? Waar zit hem dat in?
4: Ja, ambitie. Dat zou gewoon te doen met ambitie. Gewoon, we moeten als provincie zijnde zeggen, wij stellen elk jaar zoveel plekken beschikbaar en we gaan ervoor zorgen dat we die plekken ook gevuld krijgen. En daar wil ik dat dit college zich voor gaat inzetten.
3: Toch de reorganisatie van het ambtelijk apparaat is de provincie Friesland de laatste jaar net tak aan om een eigen traineeprogramma, zei deputeerde Eke Volkerts. Toch slag het provincie de Nefza goed in om jonge mensen te vinden als er een vacature is.
7: We nemen wel een heel soort jonge mensen aan. Maar net zozeer via trainee-programma's op dit moment. En er is zeker verbetering mogelijk. Maar we hebben in orde ondertiert. Ik heel druk dwaan de Westen in de organisatie. Het zit wel op rol, maar het is nog net zozeer.
6: Want waarom had de provincie Friesland net meer trainees?
7: Nou, dat zit er mee in dat wij daar ondertiert een aantal trainee-programma's al rond hebben. We hadden de kanteling van de organisatie gewoon aan het begin van de periode. En er is een heel soort omdenken naar jullie en ik vanuit HR. En wat wij zorgen is dat je een traineeprogramma, dan moet je goede trainers opzetten. Nou, en dat moet al je wel inregelen worden. Dus daar zit het ermee.
6: Ben je het wel weer van doel om er mij om de slag te gaan?
7: Nou, nevens mij hadden steden Joen daar een aantal vragen hoe stelt. Ik begin direct naar ingrevender als nou op reageren richting hun. En dat de steden dat uiteindelijk ook als opdracht doen, dus maar jou, dan zullen we het college daarmee aan de slag kunnen maken.
3: Zij deputaire Eke Volkert van de provincie Friesland.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het overvoeren.
1: De dag voorbij.
3: Creatief dan de wijze, Wilst Ost kankerhast. Bij het Inrin Atelier de Verbeelding in Leeuwarden kent dat. In Kwatten hebben ze haar een eerste expositie met een soort persoonlijke verhaal. Ruth Howison is een van de deelnemers. Ze kreeg in 2024 borstkanker. En jerde dit hier dat de kanker weromkomen is. Ze komt alle weken te jaren met haar dochter naar het Indrien Atelier. En verslaggever Wendy Kennedy zocht ze op.
8: Voor mij is het een heel belangrijk, veilige plek. Met anderen te delen mijn ziekteproces. Maar ook het creatief zijn. Dat is heel belangrijk. Dat er is een plek waar je met andere mensen bezig zijn om mooie dingen te maken. Maakt niks uit wat je maakt. Het is de proces van creativiteit. En door dat proces vind je je plek waar je kan delen. Vrolijk momenten, mooie momenten, maar ook wat meer serieuze ontwerpen over hoe het gaat met ziekteprocessen en hoe voel je.
9: Wat ben jij nu aan het maken?
8: Ik teken graag vogels, kleurrijke vogels, maar ook heel veel steltlopers vanuit de Waddenzee. Vanwege dat ik uit Zuid-Afrika kom. Ik werkte vroeger in een wilde reservaat in Zuid-Afrika. En ja, daar waren honderden verschillende vogels. En ik ben altijd een vogelaar geweest. Dus ik ken ze heel goed. En vind ik het leuk om vogels te tekenen.
10: Ik ben Skyla Housen. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben in Zuid-Afrika geboren met mijn ouders in 2011 hierin verhuisd.
9: Jij komt dus iedere week mee met je moeder. En waarom?
10: Hier ben ik veilig om te praten over hoe ik me voel. Over mijn moeder haar kankertraject. Maar ook over hoe ik me voel op school. Of hoe ik me thuis voel.
9: Ja, want ik kan me voorstellen dat het best wel ook intens is als je moeder kanker heeft.
10: Ja, dat zeker. Het is ook intens om bijna elke week te weten, oh, mama is nu weer in het ziekenhuis chemotherapie aan het krijgen.
11: De Verbeelding is een inloopatelier voor mensen die geraakt zijn door kanker en behoefte hebben aan creatieve expressie. En wij bieden hier een veilige plek voor die doelgroep.
9: Wat doe je krijgt allier? En hoe gaat het er ontstaan?
11: Nou, het is een vrije inloop. Mensen hebben zelf projecten of wij helpen mensen met projecten waar ze aan willen werken. En het varieert van tekenen, schilderen, kleien, textiel, leernaaien, allerlei materialen waar ze mee kunnen werken.
9: Het is best wel volle animo en waar zit het hem correct in? Waarom kan het zo helpend wijzen voor deze groep?
11: Nou, heel veel mensen wat wij dan terug horen die hier komen, hebben vaak voor hun gevoel nog niet echt woorden. En door middel van bezig te zijn met creativiteit kan men vaak zich toch uiten. En het is wel belangrijk dat je je kunt uiten.
9: Ja, je bent weer, je zit nu weer volop in jouw opnieuw in je ziekteproces. En hoe sta je er nu in? Hoe voel je je?
8: Ten eerste was het een hele grote schok. En er was heel veel verdriet en teleurstelling, ook in mijn gezin. Maar langzamerhand verandert mijn gevoelens naar hoop en optimisme.
3: En van 4 oktober is de expositie te zien.
1: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en alven.
0: Dit is De Dijs Voorbij.

0: Moon is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Snijnt de middie bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
1: Snijnt in Friesland, dat wie doen.
3: Ik zeg een telefoonnotitie van de telefoniste lezen. Zijn roze, liet roze papierke terugbellen voor die Elzas.
1: In de wieken van de jaren 80. Hans en Wim Anker hoe het meest memorabele moment in haar carrière. De zaak Gerrit-Jan Heijn.
3: Toen waren de schillen terug mevrouw Heijn. En toen zei ze, ik heb Verdi E inmiddels vergeven. Nu ben ik toe aan u.
0: Snijnt de middie van Ian Manshuizen. Snijnt in Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun wil gaan krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in een debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun grootschalige aanval op Iran begon. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. De 51-jarige Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp riep. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keken de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
11: Alle deuren zitten op slot.
10: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: We hebben het er al eens over gehad in het oog en het is nu definitief. Op de Olympische Spelen in 2032 vindt het roeien plaats in een rivier in Australië met 500 krokodillen. Snel wegwezen dus als je er eentje ziet. En als dat dan geen Olympische records oplevert. Goedenavond, welkom bij het Oog. We hebben straks de kersverse topvrouw van het jaar te gast. Procureur-generaal Sui Prene van het Openbaar Ministerie. Als je autistisch bent, dan kan een voetbalstadion overweldigend zijn. En kunnen clubs en stadions daar rekening mee houden? Morgen gaan ze dat uitproberen. En een van de bezoekers gaat die uitdaging aan en is bij ons te gast. Den Haag vandaag laat horen dat premier Jette het te vroeg vindt om voor links of rechts te kiezen. En tot slot hebben we ook aandacht voor deel 2 van een film over Charles de Gaulle. Hij was meer dan 50 jaar geleden president in Frankrijk, maar de Fransen krijgen maar geen genoeg van hem. Waar zit hem dat in? Dat zo, nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Today,
4: donderdag 17 september.
3: There is a robust body of evidence on the harm that social media does.
2: Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie wil dat de verslaving aan sociale media onder kinderen aangepakt wordt met een wet. Goed plan, vinden veel ouders.
5: Ja, ik denk wel dat dat goed is. Omdat het moeilijk is om kinderen ervan af te houden als anderen het ook mogen doen.
6: TikTok, Snapchat, al die dingen. Nee, dat hoeft niet, vind ik. Ze hebben aandacht nodig voor school. En gewoon sociale contacten om hen heen.
2: Om als ouder in de gaten te houden wat kinderen op hun mobiel doen, valt niet mee.
7: Ja, ik probeer het wel, maar is lastig.
2: Volgens von der Leyen kun je die verantwoordelijkheid ook niet bij ouders neerleggen.
3: Parents cannot compete or keep up against algorithms and they should not have to.
2: En de Europese Commissie wil jongeren nu in stappen toegang gaan geven tot sociale media. Ook moeten kinderen niet meer oneindig kunnen scrollen.
8: Ja, irritant lijkt me dat. Kinderen die mogen gewoon pret hebben, toch?
2: De commissie wil ook dat er een leeftijdscontrole komt, maar daar zetten ouders dan weer vraagtekens bij.
9: Vraag me af of ze het kunnen handhaven, maar op zich wel goed hoor.
10: Ik weet niet of het gaat helpen, want ja, je weet hoe kinderen zijn, die doen toch hun eigen zin.
2: Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen ging het vooral over één ding.
11: Waarom toont u geen leiderschap en kiest u?
12: Je kunt niet pro en ja 21 allebei tevreden houden.
13: Ze moeten deze dag een richting kiezen.
11: Kiest u of kiest u niet?
14: Kies nu alstublieft gewoon een richting.
13: Anders wordt dit najaar een drama voor Nederland.
2: Maar premier Jette ging er niet in mee, want zo zei hij.
15: Om nu vandaag deze keuze te maken vinden wij echt tekort doen aan het land.
2: Wat vandaag ook opviel.
16: Ik zie een volle publieke tribune en fijn dat u er bent om dit belangrijke debat te volgen.
2: Voor veel van hen was het een speciaal uitje.
17: Ik volg het thuis altijd op de televisie. Nou ja, die is een meter breed en ik wil het nu live volgen.
18: En ziet het eruit alsof het wat gezelliger is dan wat je normaal op tv ziet.
19: We willen het gewoon een keer meemaken.
20: Dat is best wel belangrijk.
21: Dan weer terug naar Hengelo.
2: En Duitsland stopt met vaste controles aan de grens. Daar drongen Nederlandse grensgemeenten al langer op aan.
22: 2 jaar lang hebben we alle ellende hier mogen ervaren. En vooral de gevolgen van die controles.
2: En er komen nu controles op wisselende tijden en wisselende locaties.
23: Ja, dat vind ik een goede zaak, want dan zijn we die files kwijt die ongelukken opgeleverd hebben. En bovendien zet ik grote vraagtekens bij het nut van die controles.
2: Koning Willem-Alexander reed vandaag van zijn paleis naar een kasteel in de Achterhoek. Hij opende daar het verbouwde Huis Berg, dat stamt uit de 13e eeuw.
24: Heel leuk om weer terug te zijn en om te zien hoe het toch echt in oude glorie hersteld is. Dat de middeleeuwen hier in Heerenberg zo leven.
2: Bezoekers waren juist blij om hem te zien.
25: We treffen het de laatste tijd wel, want 14 dagen geleden was Maxima ook nog hier in de buurt.
2: Die was vandaag bij de HEMA vanwege het 100-jarig bestaan. En Maxima keek onder meer naar de
26: kerstcollectie.
27: Ja, maar dan is het
2: nou, de koningin was dus onder de indruk van de winkelketen en ook van de HEMA in het algemeen.
0: Die winkel, dat voor iedereen is, hè, met waar ik zelf klant van ben.
1: U zegt, ik ben zelf klant van de HEMA. Wat koopt u graag bij de HEMA?
0: Dan laat ik voor mezelf.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, gelezen door Michiel van der Velde.
5: Immigratiedienst IND laat 200 medewerkers met AI-programma's werken zonder dat te melden, staat op de voorpagina van NRC. Als de dienst zich aan zijn eigen beleid had gehouden, waren de programma's aangemeld bij een landelijk register. De IND gebruikt AI om asielvragen sneller af te handelen. Maar dat is volgens experts niet zonder risico's. AI heeft het niet altijd bij het juiste eind.
2: Met de hulp van de programma's wordt bijvoorbeeld uitgezocht wat er waar is van de verhalen van asielzoekers. Zijn ze echt ontsnapt aan een aanslag? Kloppen hun verklaringen misschien niet? Daar schuilt precies het gevaar, want soms trekt AI onjuiste conclusies. De IND geeft aan de krant toe dat de programma's nog niet naar behoren werken.
5: Nederland beleefde een toeristische topzomer, kopt het AD. De verwachting was dat de hogere BTW toeristen zou weghouden, maar het tegendeel is waar. Er kwamen meer Britten, Fransen, Belgen en vooral Duitsers vakantie vieren in ons land. Goed nieuws voor de toeristenbranche, zou je denken.
2: Toch is dat niet waar, zegt Hiswa Rekron tegen de krant. De cijfers zeggen namelijk niets over omzet en resultaten, omdat ook de lasten voor ondernemers zijn gestegen. De branche durft volgende maand pas conclusies te trekken over deze zomer.
5: Het Parool bezocht een nieuwe winkel in Amsterdam-Noord. Daar worden producten verkocht die anders worden weggegooid. Van augurken tot wasrekken en van noedels tot foundation. De win-win-winkel, zoals hij heet, is er vooral voor mensen die weinig te besteden hebben.
2: De producten komen van bedrijven die ze anders hadden weggegooid. Chocoladerepen die niet voldeden aan de wensen of producten die nooit zijn opgehaald. De oprichter is er blij mee, maar vindt ook dat bedrijven eens naar hun afvalbeleid moeten kijken, want er wordt veel onnodig weggegooid.
5: Trouw was in de Duitse plaats Jamal. Het dorp wordt bewoond door neonazi's. Op één huis na, waar een progressief stel woont. Toen ze er in 2004 kwamen wonen, leek er niets aan de hand. Maar er is veel veranderd. Ieder huis dat leeg kwam te staan, werd opgekocht door rechtsextremisten.
2: Een wegwijzer geeft aan hoe ver het is van daaruit naar het geboortedorp van Adolf Hitler. Ook Stalingrad staat erop. Over paaltjes bungelen helmen van de Weermacht. En op een aanplakbiljet worden nazihelden geëerd.
5: Het stel laat zich niet wegjagen, want angst is een slechte raadgever, vinden ze. Maar op hun gemak voelen ze zich ook niet, want hun schuur ging al eens in vlammen op. De vergelijking met Asterix en Obelix wordt vaak gemaakt. Dat ene dorpje dat moedig stand hield tegen de Romeinen. Het geldt ook een beetje voor het echtpaar. Hun verblijf is een politiek statement geworden.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: De Amerikaanse zanger uit Detroit, Sufjan Stevens met Chicago. 2 dagen lang waren de Tweede Kamer en het kabinet op zoek naar een manier waarop een minderheidskabinet werkt en kan werken. En de hoop was dat tijdens de algemene politieke beschouwingen daar wellicht een route voor gevonden zou worden. Die zou leiden tot een begroting voor volgend jaar. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Onze politiek verslaggever. Ja, en die zoektocht die is tot nu toe niet helemaal goed verlopen.
1: Hij is eigenlijk nog steeds gaande. Kun je wel zeggen, na 2 lange dagen waarin over de miljoenennota werd gesproken, maar waar eigenlijk steeds maar 1 kwestie op tafel lag. Kabinet, we hoorden net in het nieuwsoverzicht, kiest u nou eens, wilt u met links zaken doen? Met mij, zei Jesse Klaver, prima, dan gaan we praten. Zo niet, ook goed, dan mag u over rechts met Ja 21 en met Joost Eertmans. En het kabinet zei, wij willen eigenlijk jullie allebei een breed akkoord. En het resultaat na 2 dagen is dat er nog steeds geen begroting is. Officieel niet vastgesteld. Geen meerderheid in zicht en dus voorlopig niemand echt weet waar hij of zij aan toe is. Er is niet duidelijk hoeveel belastingen gegeven gaat worden, hoeveel geld onderwijs, infrastructuur, noem alles maar op, krijgt de zorg met echte gevolgen. Want nou, zorgverzekeraar DSW bijvoorbeeld, die baseert altijd zijn premie op de uitkomsten van de algemene politieke beschouwing. En die zegt, ja, wij wilden die graag volgende week bekendmaken. Gaan we nu niet doen.
0: En wat maakt het nou zo ingewikkeld? Waarom blijft het zo ingewikkeld om nader tot elkaar te komen? Wat zie jij gebeuren?
1: Nou ja, dat het fundamentele probleem dat is ontstaan tijdens de formatie een half jaar geleden gewoon niet is opgelost. VVD, CDA en D66 kwamen niet uit welke partner ze erbij wilden hebben voor een meerderheid. Toen hebben ze gekozen om een minderheidscoalitie te starten en de vraag neergelegd bij de oppositie, kom meedoen, want er valt wat te halen. Maar die partijen willen niet alleen krijgen, die willen ook bijvoorbeeld dingen tegenhouden. Kijk, pro op links wil best een stevig klimaatbeleid, maar die gaan niet meewerken aan bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheid. Op rechts wil Ja 21 en ook de SGP bijvoorbeeld best tekenen voor minder lasten op spaargeld en vermogen. Maar die willen dan niet de spreidingswet accepteren. Normaal gesproken regel je dat achter de schermen. Nu moet dit aan plein publiek gebeuren. En dan werkt het gewoon niet. Daar komen we nu gewoon achter na een half jaar.
0: En bestaat er dan een kans, en hoe groot acht jij die, dat het allemaal uiteindelijk toch nog wel tot begrotingen gaat leiden?
1: Nou ja, kijk, er is altijd een kans dat er nog zoiets komt als een breed akkoord natuurlijk. Je weet nooit wat er gebeurt. De onderhandelingen verplaatsen zich nu weer naar achter gesloten deuren. De tijd is wel kort daarvoor, want ja, er zit ook gewoon een ritme in hoe zo'n begroting tot stand komt. En over 2 weken zijn de algemene financiële beschouwingen. Dat is eigenlijk de laatste kans die je hebt om over de begroting als totaal te praten in plaats van per ministerie. En ja, tegen die tijd zou het dan moeten gebeuren. En premier Jette bijvoorbeeld vandaag in de Kamer, die zei, ja, het kan toch nog prima.
2: Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
3: Nou, als het in de week lukt, zou het fantastisch zijn.
2: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja. Toch? Ja. Nee. Nee, klopt. De heer Bontebal slaat de spijker op zijn kop. Dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt. Het zou mooi zijn als dat zou kunnen. U bent de premier van dit kabinet. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die meerderheid voor die plannen er komt. En nu zegt u eigenlijk, nou, als dat binnen een week zou kunnen, zou dat heel mooi zijn. Ja, ik heb ook wel een paar dingen die ik zou willen. Het zou echt heel mooi zijn als het zou gebeuren. Ajax-kampioen zou ook heel mooi zijn. Maar wat gaat u eraan doen?
3: Daar zijn we het wel niet over eens.
2: Nee, ja, kijk, hier gaat het echte gevecht over ontstaan in de Kamer.
4: Wel een beetje serieus.
2: Maar op een serieuze toon, wat gaat u eraan doen om dat voor elkaar te krijgen? Want ik heb hier wel een punt.
3: Nou, voorzitter, wij kunnen in de komende 2 weken veel gesprekken daar met elkaar over voeren. Het zou mooi zijn als dat in deze herfst met elkaar lukt. Want dan kunnen we ook vooruit met de concrete plannen.
1: Ja, nog steeds die oproep. Kom nou praten achter gesloten deuren en dan komen we er bij elkaar wel uit. Maar zoals iemand achter de schermen vandaag ook zei, ja, dat is hoop. En hoop is in dit soort gevallen niet altijd de goede strategie.
0: En wat gaat Jette dan nu doen? Gaat hij ze uitnodigen? Gaat hij met ze praten?
1: Ja, hij kan niet anders. Hij kan zich ook niet veroorloven niet nog eens te proberen. CDA en D66 blijven allebei vasthouden aan het idee dat er een alomvattende afspraak moet zijn over de hele begroting. En dus zit er ook voor Jette, ondanks het feit dat hij 2 dagen toch naar dit soort tekst heeft geluisterd, niks anders op dan nog maar een poging te wagen.
4: Nou, het is heel duidelijk dat we op een aantal inhoudelijke onderwerpen, zoals werken dat moet meer lonen, het investeringsklimaat in Nederland en de opening die we kunnen bieden voor de sociale polder, dat daar het meeste werk op te verzetten is, gaan we de komende weken met een aantal oppositiepartijen over doorpraten.
5: Maar daar is dus nog niks opgeschoten. En ondertussen is het dus nog onzeker wat het beleid wordt voor volgend jaar. Mensen zitten daar op te wachten, instanties zitten daar op te wachten.
4: Ja, tegelijkertijd zagen we ook deze dagen dat er steun is voor de aanpak om meer betaalbare woningen te bouwen, om te investeren in onze economie.
5: Maar voor een heleboel is nog geen steun.
4: Nee, en daar zullen we de komende weken ook de vervolggesprekken over voeren met een aantal oppositiepartijen. Ik ga die uitnodigingen morgen meteen versturen.
1: Ja, morgen worden die uitnodigingen meteen verstuurd. Misschien dit weekend al praten, zei premier Jette tegen collega Nienke de Zoete. Maar ja, dit is het, eigenlijk hebben ze dit in de zomer ook al gedaan. En dit is een beetje twee keer hetzelfde doen in de hoop dat er dit keer een ander resultaat uitrolt. Maar ik zie eerlijk gezegd niet in waarom dit nu wel zou werken als het afgelopen zomer ook achter diezelfde gesloten deuren al niet gelukt is. Tenzij er iets veranderd in de houding van alle betrokkenen. Maar goed, daar hebben we geen aanwijzingen voor. Of er druk komt van buitenaf, van bijvoorbeeld de sociale partners, hè, de werkgevers en de werknemers. Maar ook daar, we hebben de stakingen gezien de afgelopen tijd, is niet heel erg veel kans op.
0: En wat is dan het meest waarschijnlijke scenario? Want als het kabinet door wil?
1: Ja, nou ja, het meest waarschijnlijke scenario is feitelijk dat die hele grote olifant van de miljoenennota, hoe eet je een olifant? Ja, door die in hele kleine stukjes, beetje bij beetje, hapje bij hapje te doen. En dan ga je dus elke begroting apart behandelen. Dus dan onderwijs eerst, zorg, nou, noem al die begroting maar op, defensie. En dan zijn er altijd wel meerderheden te vinden voor wie daar goede dingen in zitten. Nou, dat is een traject wat ze bij de VVD best aanspreekt. Want ja, er zijn altijd wel partijen inderdaad te vinden die dan iets zien in een begroting wat ze leuk vinden. En uiteindelijk hoeft dan niemand echt pijn te pakken. Dan kan rechtse partijen kunnen voor begrotingen stemmen die wat meer naar rechts leunen. En linkse partijen kunnen begrotingen steunen die wat meer naar links leunen. En dat zien Eertmans van Jaar 21 en Jesse Klaver van Pro inmiddels ook wel aankomen.
6: Altijd gezegd, we hebben het liefst een grote deal. En die moet over rechts. En dat gaat over lasten, over veiligheid en migratiebeperking. Daar kunnen we een deal uithalen met elkaar. Hè, wat we willen bereiken. Als dat niet lukt, en het lijkt erop, zeg ik maar, erbij, dat het niet gaat lukken. Want Prinsjesdag is voorbij en de APB is nu voorbij, deze beschouwingen. Ja, dan gaan we, zoals elke partij, redelijk kijken naar van wat vinden we per begroting. En dan kunt u van mij aannemen dat Defensie een begroting is die wij wel zullen steunen. Maar dat andere begrotingen wat misschien wel ingewikkelder liggen.
2: Ze moeten ook niet denken dat ze op de belangrijkste punten, bijvoorbeeld het belastingplan, de begroting van sociale zaken, VWS, een akkoord kunnen sluiten met rechtse partijen. Een heel rechts beleid maken en dan bij ons komen voor nog wat resterende begroting om te zeggen, kunt u dan hiermee het kabinet redden? Nou, ik ga er niet op vooruit lopen, maar u kunt dan wel ongeveer inschatten hoe wij daarnaar zullen kijken.
1: Ja, we kunnen wel inschatten hoe hij daarnaar gaat kijken, maar je hoort al meteen dat hij wel rekening mee houdt dat het meest waarschijnlijke scenario is. Er wordt namelijk nooit in één keer totaal over de miljoenennota gestemd. Dat gaat altijd per begroting. Ja, het kabinet denkt, zo kunnen we er ook komen. Gewoon stukje bij beetje. We zien wel strategie hoe ver we komen. Je zou het ook de godzegene de greepstrategie kunnen noemen.
0: Ja, en zie jij dan veel hindernissen voor de verschillende ministers die naar de Kamer moeten steeds met hun begroting?
1: Jazeker. Kijk, dat wordt natuurlijk iedere keer wielen en dealen op elke begroting om ervoor te zorgen dat je tot 76 zetels in de Tweede Kamer komt. En dan maar hopen, want de Eerste Kamer heeft er ook nog wat over te vertellen, dat de Eerste Kamer dan al die kleine wijzigingetjes en dingetjes accepteert. Het wordt een heel lang en bijna zeggen een heel vuil proces. Hè? Een kar die de modder inloopt en dan maar duwen, sjorren en trekken en je komt vooruit. Het gaat niet snel, het gaat niet mooi, het gaat zelfs heel langzaam. Het wordt er niet mooier op en de vertrouwen in de politiek zal er ook wat dat betreft niet mooier op worden. Je hoort ook al mensen in het kabinet die zeggen, ja, we zullen de populariteitsprijs niet winnen. En die torenhoge ambities van het kabinet aan het begin, die snelle doorbraken die ze wilden op al die grote dossiers, ja, die moeten ze dan ook maar even parkeren. Dan overleef je het als kabinet. Dan haal je misschien wel de statenverkiezingen van volgend jaar maart. En dan maar hopen dat die statenverkiezingen dan iets van richting geven naar links of naar rechts. En dat je als kabinet weet met wie je zaken moet gaan doen. Of dat je weet dat er geen zaken meer te doen valt. En dat je dan maar moet stoppen.
0: Oké, okay, nou, zover is het nu nog niet in ieder geval. Een kar, een modder, een olifant. We gaan bijzondere maanden tegemoet. Dankjewel voor dit moment. Vanuit Den Haag hoorde u Lars Geerts.

0: naar voren kijken.
1: Dat was Mo met Blijven Rijden. Eigenzinnig en charismatisch, een mooie combinatie van kwetsbaarheid en kracht. Met die woorden is Sui Prene vanavond gekozen als topvrouw van het jaar. Ze is procureur-generaal en daarmee zit ze in de top van het Openbaar Ministerie. En nu ook dus topvrouw in Nederland. Mevrouw Prene, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Welkom en van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Er waren 3 genomineerden. Hoorde u vanavond pas dat u het werd?
2: Ja, echt pas 2 uur geleden gehoord.
3: Ja.
1: En wat betekent het voor u?
2: Het is een fantastische eer om de titel te mogen dragen een jaar. En daarnaast vind ik het een geweldige erkenning ook voor het Openbaar Ministerie. En ook een hele positieve erkenning voor het Openbaar Ministerie. Mijn organisatie staat vooral bekend om het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Wat we ook doen, wat we met verven doen. Maar daarin doen we ook altijd, omdat het gaat over daders en slachtoffers en keuzes moeten maken, stellen we ook vaak mensen teleur. Maar dat het leiderschap op deze manier in deze organisatie zo gewaardeerd wordt, dat is een erkenning voor de hele organisatie.
1: Ja, terwijl het Openbaar Ministerie ook nog regelmatig in het nieuws is geweest dat het intern ook nog niet allemaal op orde is.
2: Dat
1: dus
2: klopt.
1: De collega's zijn vast heel blij met u dat u nu deze erkenning heeft gekregen.
2: Ik heb zulke leuke reacties uit de organisatie en ook
1: extern
2: gekregen.
1: Wat was de leukste?
2: Ik heb ze niet eens zelfs allemaal gelezen. Maar ik zit even te denken, de leukste.
1: Wat trof u?
2: Het is enorm bekrachtigend om te horen. Je was voor ons altijd al een topvrouw.
1: Mooi. Ja, want ik begreep dat u wel getwijfeld heeft of u op zou gaan voor procureur-generaal.
2: Dat klopt.
1: Waar zat uw twijfel?
2: Mijn vorige baan was hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Holland. Wel binnen het Openbaar Ministerie ook. En dat deed ik nog niet zo lang. En dat is een ongelooflijke leuke baan, hoofdofficier van justitie zijn. En dat is ook echt een andere baan dan procureur-generaal. En omdat ik die rol nog niet zo lang vervulde, dacht ik, ja, misschien komt deze stap naar het college van PG's net te vroeg.
1: En toch heeft u het gedaan.
2: En toch gedaan. Want het was nodig vind ik, meer vrouwen en ook meer vrouwen van kleur in dat college instapten.
1: Want de jury van de Topvrouwprijs roemt u onder meer vanwege uw rol als boegbeeld voor diversiteit en gelijke beloning ook tussen mannen en vrouwen. En er staat ook, u heeft een intrinsieke motivatie, staat er te lezen. Waar komt die motivatie bij u vandaan om voor diversiteit en gelijkwaardigheid te strijden?
2: Ja, die intrinsieke motivatie zit ook op dat punt, maar ook om het publieke belang te dienen. Daar ben ik ook intrinsiek in gemotiveerd. En een onderdeel daarvan is dat in een samenleving gelijkwaardig is. Dat die gelijkwaardig is voor iedereen en voor allemaal. Dat heb ik als vrouw en ook als vrouw met een Aziatische afkomst niet altijd op diezelfde wijze die gelijkwaardigheid ervaren. En we weten ook, en dat is ook een bijzonder thema, dat in het publieke leven, maar ook op het werk, op de werkvloer, die gelijkwaardigheid, die gelijke betaling van vrouwen nog ontbreekt in veel gevallen in Nederland.
1: Ja, want u zegt met uw Aziatische achtergrond, u bent geadopteerd,
2: ja,
1: hè, als ik het goed heb begrepen.
2: Zuid-Korea. Ja.
1: Uit Zuid-Korea en in Friesland opgegroeid.
2: Ja, en in Twente.
1: En in Twente. En dat zal vast niet altijd makkelijk geweest zijn. Of is dat een vooroordeel?
2: Nee, niet makkelijk. Maar ik weet niet of dat zozeer te maken heeft met Friesland en Twente. Maar meer met mijn jeugd en hoe dat is verlopen. Ja. Ja.
1: En u heeft daar ook uw kracht van gemaakt, als ik het goed begrijp.
2: Ja, en dat is wat ik ook heel erg graag uitdraag, ook naar andere vrouwen en naar jonge talenten of naar andere mensen. Ik heb vroeg in het leven geleerd op eigen benen te staan en op jezelf te vertrouwen, op je eigen kompas te zijn. En dat heeft me veel gebracht. En ik wens dat echt oprecht ook anderen toe. En ook omdat er voor mij de overtuiging is dat als je in jezelf vertrouwt en dat je ook accepteert dat je goed bent zoals je bent, dat ruimte maakt voor verdere groei en ontwikkeling.
1: En behalve dan zelf toch solliciteren op die baan waarvan u dacht, zou ik het nou wel doen, maar nodig om te doen. Wat doet u nog meer om die diversiteit binnen het Openbaar Ministerie te bevorderen?
2: Wij hebben een diversiteits- en inclusieprogramma. Volgens mij hebben we net een nieuwe programmadirecteur daarvoor aangenomen. Ik neem deel daaraan. Ik heb ook eerder in mijn werkende leven bij het Openbaar Ministerie ook een diversiteitsnetwerk in Amsterdam opgezet. Toen ik daar nog werkte bij het parket Amsterdam. Ik heb vanuit samen met een aantal vrouwelijke collega's binnen het OM het vrouwennetwerk opgericht. Omdat wij zijn weliswaar een organisatie met veel vrouwen, maar er zitten echt nog veel patriarchale patronen in de organisatie. En ik vond, ondanks dus het grote aandeel vrouwen in de organisatie, dat er daar meer aandacht voor moest zijn. En daarom hebben we dat in gezamenlijkheid, het vrouwennetwerk, opgericht.
1: Ja, en bij die procureurs-generaal, daar jaagt u dit soort discussies in dat systeem, wat u beschrijft, ook hard aan.
2: Binnen het college, ja.
1: Ja. En ook inhoudelijk, zeg maar, vakinhoudelijk houdt u zich ook bezig met de rechten van vrouwen, de veiligheid van vrouwen, ook femicide nadrukkelijk op de kaart zetten als maatschappelijk probleem. Wat is daarbij voor u de grootste uitdaging binnen het Openbaar Ministerie, of een grote uitdaging?
2: Ja, ik vind dat we als samenleving echt een verantwoordelijkheid hebben om die veiligheid van vrouwen te vergroten. En als Openbaar Ministerie samen met de politie gaan wij over de inzet van het strafrecht. En het gaat dan vooral over het voorkomen van femicides. Femicide, dan ben je te laat, hè. Dat is het fatale gevolg van vaak een gewelddadig patroon wat eraan vooraf gaat. En voor ons, voor het Openbaar Ministerie, voor de officieren van justitie, voor de collega's die eraan werken, is het van belang dat we de signalen tijdig herkennen. Dus dat we de eerdere signalen van geweld tijdig onderkennen als een patroon van huiselijk geweld. En als we dat eerder kunnen herkennen, kunnen we ook eerder interveneren. Die mogelijkheid hebben wij als Openbaar Ministerie ook. Er moet altijd een strafbaar feit zijn. Dat is de aanleiding waarop wij mogen optreden. Maar als dat er is, en als we dat zo vroegtijdig mogelijk detecteren, onderkennen, dan kunnen we ook zo vroegtijdig mogelijk de vrouwen beschermen. De verdachte, de dader, vervolgen.
1: En wijst u dan al uw collega's daar voortdurend op? Welke rol speelt u daarbij?
2: Het zit bij mij als PG in portefeuille, zoals dat dan heet. Dat betekent dat ik daar binnen die portefeuille, en dat doe ik natuurlijk niet alleen, wij hebben een heel team van officieren van justitie die zich met dit thema bezighouden. Daartoe hebben we ook extra geld gekregen van de overheid om daarop te intensiveren. Er zijn veel beleidsadviseurs op dit thema bezig. En wat ik zelf daarin heb gedaan. Wij werken binnen Nederland met een zogenaamde veiligheidsagenda. Dat zijn de prioriteiten van de Nederlandse politie. Op welke criminaliteit zetten we elkaar? Wordt de volgende jaren veel op ingezet. En ik heb daartoe nadrukkelijk aandacht gevraagd voor relationeel geweld. Dus voor het aanpakken van huiselijk geweld en het voorkomen van femicide.
1: En dan hebben we ook de vrouwen natuurlijk ook op straat die onveiligheid ervaren. In Delft zijn een aantal incidenten geweest. Er is vanavond iemand voor aangehouden. De burgemeester van Delft die raadde vrouwen afgelopen weekend aan om voorlopig samen te fietsen. Daar kwam toen weer heel veel kritiek op. Van leg het niet bij de vrouwen neer. Nou, hij zei gisteravond van ik bedoel alleen maar let op elkaar. Hoe kijkt u nou naar zo'n discussie, naar zo'n debat?
2: Ja, het is een probleem van de Nederlandse samenleving. En dat betekent dat we in gezamenlijkheid ook moeten zoeken naar oplossingen. En ik ben zeer voorstander van, en dat snap ik, dat dat wordt gezegd. Hè, je moet niet alle verantwoordelijkheid bij de vrouwen leggen. Maar vanuit mijn optiek, waarvan ik net zei, vertrouw op jezelf, hè, en wees de kracht, vind de kracht in jezelf, vind ik ook dat we in deze discussie ook het handelingsperspectief en vrouwen moeten versterken. En hen ook krachtiger moeten maken om te kunnen zorgen dat zij uit die situaties kunnen geraken.
1: En hoort samen fietsen daar dan bijvoorbeeld bij?
2: Ik zou het mijn dochter ook adviseren. Ja, dat is. Het is op dit moment zo dat de samenleving is nog niet zo ideaal als ik hem zou willen hebben. En tot die tijd wil ik heel graag mijn kinderen veilig houden. Dus als dat bijdraagt aan haar veiligheid, zou ik dat ook adviseren. Tegelijkertijd, en dat ben ik zeer eens met ook de anderen, het ligt de verantwoordelijkheid om dit te verbeteren ligt ook bij anderen dan de vrouwen. Dus het ligt ook bij de mannen en alle andere personen in deze samenleving.
1: Hartelijk dank dat we op deze manier met uw werk kennis konden maken vanavond, waarmee u als topvrouw van het jaar bent benoemd. En ik wens u een mooi jaar toe als rolmodel. Er horen vast allerlei. We gaan u vast vaker horen. Verplichtingen bij, of in ieder geval aanmoedigingen bij. Dank in ieder geval voor dit moment, Sui Prene van het Openbaar Ministerie.
2: Dank u wel.

0: Don't Panic, Coldplay. Morgen wordt een spannende dag voor Romano Sandé, directeur van de stichting Uit met Autisme. Hij is zelf autistisch en gaat voor het eerst naar een voetbalwedstrijd van FC Groningen tegen PEC Zwolle. En het bezoek, dat is een pilot van zijn stichting die wil onderzoeken op welke manier je minder last kunt hebben van de vele prikkels die je in een stadion ervaart. Goedenavond, Romano.
1: Goedenavond.
0: We hebben afgesproken te tutoyeren.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, zelf ben je geen voetbalfan, begrijp ik.
1: Nee, ik ga eigenlijk niet vaak naar überhaupt een wedstrijd. En gezien mijn werkzaamheden kijk ik ook niet heel vaak een wedstrijd op televisie.
0: Nee, maar je vindt het toch wel de moeite waard om te gaan morgen?
1: Nou ja, als directeur van Stichting Uit met Autisme heb ik daar natuurlijk ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid in. Er is een vraag gesteld. We hebben gekeken hoe we dat mogelijk kunnen gaan maken. En dan kan je niet zeggen van nou, ik ga maar niet.
0: Nee, want de vraag was of jullie mee wilden doen aan een proef om te kijken of mensen met autisme ook een voetbalwedstrijd kunnen bezoeken.
1: Nou, dat ligt wel wat genuanceerder, want we kregen eigenlijk vooral de vraag van bezoekers met autisme. Die zeiden van, goh, je doet al zoveel in de

0: gevoel van een strakke band om het hoofd. En als die maar lang genoeg blijft duren, dan wordt het ook misselijk. Mijn hoofd gaat bonken. En op een gegeven moment kan ik ook gewoon niet meer helder functioneren, niet meer nadenken. En heb ik gewoon echt absolute rust nodig.
1: Ja, en hoe lang houd je daar dan last van als zoiets gebeurt?
0: Het ligt er wel een beetje aan in welke fase ik eruit stap. Als het aan het begin is, dan is dat de rest van de dag. Maar laat ik het echt dermate escaleren dat ik helemaal niks meer kan, dan kan ik daar wel tot een week last van hebben.
1: En wat zijn dan gelegenheden waarbij de prikkels te veel worden? Wanneer gebeurt je dat?
0: Het is meestal in de combinatie van prikkels die stapelen. Dus dan kun je denken aan geluidsprikkels, mensen die bewegen, lichtprikkels, lichtflitsen, geuren, warmte. Juist die combinatie kan alles gaan stapelen waardoor het gewoon te veel wordt.
1: En dan denk ik even aan morgen, die wedstrijd FC Groningen tegen PEC Zwolle. De supporters die zullen zich waarschijnlijk niet aanpassen in hun gedrag. De spelers ook niet.
0: Nee, en dat is ook niet de bedoeling natuurlijk geweest van deze pilot van oorsprong.
1: Want wat gaan jullie daar morgen onderzoeken? En wat gaan ze doen om het zo goed mogelijk voor jou en een aantal andere mensen met autisme te laten verlopen?
0: Nou, waar we vooral hebben gekeken naar de wedstrijd zelf, die moet je niet willen aanpassen. Want je wil ook op een bepaalde manier die sfeer van het stadion beleven. Dus we hebben gekeken van hoe kun je dat nou voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd verbeteren. Zodat je bijvoorbeeld zoals morgen via een wat rustige ingang binnenkomt. Zodat je niet direct in de mensenmassa staat. Voordat de wedstrijd begint heb je ook een ruimte waar je meer rust hebt, wederom niet volop in de mensenmassa. Je kan vanaf daar dan de wedstrijd bekijken of de plek in het stadion. Maar je hebt eigenlijk daarin dan weer de keuze. Op diezelfde plek kun je terugkeren tijdens de rust of na afloop. En zo proberen we eigenlijk de pieken van de prikkelbelasting en de dalen ervan met elkaar af te wisselen.
1: Ja, en je hebt natuurlijk ontzettend veel geluid in het stadion. De stadionspeakers, zingende supporters, schreeuwende supporters. Ja. Misschien zijn er ook wel vuurwerkpijlen. Wat doe je daarmee of tegen?
0: Nou ja, voor een deel zit dat natuurlijk al in de verwachting van een voetbalwedstrijd. Dus in zoverre anticipeer je daar al een beetje op. Goh, er komt heel veel geluid, dus ik plan in de dagen eromheen zoveel mogelijk de rust in. Maar daarnaast heb ik ook mijn eigen verantwoordelijkheid erin. En heb ik bijvoorbeeld een Active Noise Cancelling koptelefoon bij me. Of gehoorbeschermers. Zodat het eigenlijk een en-en verhaal wordt.
1: En morgen is dus min of meer de test hoe dat bevalt. Wat wordt er vervolgens gedaan met jouw ervaringen?
0: Nou, die ervaring gaan wij uiteraard weer delen met FC Groningen. Dan gaan we ook overleggen hoe het vanuit hun kant is bevallen. En dan proberen we die lessen al gelijk mee te nemen naar de volgende test bij ADO Den Haag op 24 oktober.
1: Ja, en ook nog een interland?
0: Dat klopt. We hebben op 13 november de interland Nederland-Griekenland in de Amsterdam Arena. En we proberen gewoon per keer daar de beste lessen uit te halen. Zodat we in het draaiboek wat we hebben gemaakt, wat uiteindelijk voor elke club toegankelijk moet zijn, ook daarin kan worden meegenomen. En elk stadion is ook gewoon anders in Nederland. Dus we kunnen nu niet een hele harde zwart-wit draaiboek maken voor elk stadion. Dat wil gewoon niet.
1: Nee. En wie weet ga ik nog leuk vinden, dat voetbal.
0: Wie weet.
1: Wie weet. Nou, ik wens je in ieder geval een goede proeftest toe morgen. Een proef of een test. En een mooie wedstrijd ook natuurlijk bij Groningen.
0: Dankjewel.
1: Hartelijk dank. Romano Sandé hoorde u. Dan gaan we praten over Frankrijk en over Charles de Gaulle. Want Charles de Gaulle staat weer volop in de aandacht bij de Fransen. De man die van 1959 tot 1969 president was in Frankrijk. Even naar hem luisteren.
2: Et l'Algérie, je n'ai jamais cru que je pourrais d'un instant à l'autre trancher ce problème.
1: Ja, Frankrijk-kenner Niek Pas, welkom.
3: Goedenavond.
1: Ja, kan jij deze quote van hem thuisbrengen? Wanneer dit was?
3: Dit ging over Algerije, de onafhankelijkheid van Frans Algerije. En hij zegt volgens mij dat hij nooit had geloofd dat hij

0: Hij hier een oplossing voor zou kunnen vinden. Dus dat hij deze knoop, Gordiaanse knoop, zou kunnen doorhakken. Ja.
1: Ja, en hij speelde een belangrijke rol in. En ook direct na de Tweede Wereldoorlog. Hè. En over die periode zijn twee films gemaakt. Een tweeluik, waarvan de tweede morgen in de bioscopen draait in Nederland. Maar jij kon hem vanmiddag al zien.
0: Ja, nee, ik heb vanmiddag het tweede deel gezien.
1: Een hele zit?
0: Het was een hele zit, 2,5 uur. Maar je verveelt je geen moment. Dus ik kan hem sowieso iedereen aanbevelen, ook het eerste deel.
1: Ook als je geen Frankrijk-kenner bent?
0: Ja, zeker ook als je geen Frankrijk-kenner bent. Omdat de film zit gewoon heel goed in elkaar. Het is een blockbuster, zeg maar op zijn Amerikaans. Daar heeft de producent Pathé ook op ingezet. De film zit goed in elkaar, er zit vaart in. Er is een mooie afwisseling tussen allerlei gevechtsscènes en politieke scènes, waarin de politici met elkaar bakkeleien over de toekomst van Frankrijk. En dat is gewoon heel mooi en vlot in elkaar gezet. Met vooral ook prachtige, echt prachtige rollen voor De Gaulle en Winston Churchill. Die voortdurend met elkaar bezig zijn over de afloop van de oorlog.
1: Ja, en hoe het verder moet in Europa. Ja. Nu had de eerste film, het eerste deel van de tweeluik, in Frankrijk aanvankelijk niet zoveel succes. Dat veranderde een paar weken na de première, begin van afgelopen zomer. Waar kwam dat door?
0: Ja, hij had een wat lastige start, wat ik heb begrepen. Maar door... er was toch wat afstandelijkheid. Een film over De Gaulle en de Tweede Wereldoorlog. Ik herkende dat ook bij mezelf, moet ik zeggen, naar die eerste film toe. Maar door mond-op-mond reclame is hij eigenlijk losgeschoten in de zomer. Het tweede deel in Frankrijk is daar vrij vlot op gevolgd, dus de release. En een van de andere succesverklaringen is dat, omdat het zo warm was met de hittegolven, ja, veel Fransen ook de bioscoop indoken en de film daardoor ook hebben ontdekt.
1: En wat voor beeld schetst de film van De Gaulle? Hoe zetten ze hem neer?
0: Ja, eigenlijk heel menselijk. De Gaulle is natuurlijk toch een wat afstandelijke historische stijve figuur, personage. Een personage in zwart-wit, zou ik willen zeggen. En in de film wordt hij echt neergezet als iemand van vlees en bloed die zijn persoonlijke lot eigenlijk koppelt aan het lot van Frankrijk en daar heel erg van overtuigd is. En dat is op een magistrale manier gedaan.
1: En historisch correct?
0: Ja, over het algemeen wel. De film volgt een biografie van een Britse historicus, Julian Jackson. Echt een kei in het vak. Ik heb die hoofdstukken er nog eens op nageslagen. En eigenlijk is het scenario, volgt het historische werk heel duidelijk. Maar er is natuurlijk ook dichterlijke vrijheid in de film. Hè. Dus er zijn ook personages die komen voor die niet hebben bestaan. En er zijn een aantal scènes die zijn wat breed uitgesponnen en die zeker historisch niet zo hebben plaatsgevonden. Maar dat maakt voor de film niks uit.
1: En je had het net al over oorlogsscènes. Ik heb begrepen, veel spectaculaire oorlogsscènes spelen zich voor een groot deel in Noord-Afrika af, in de woestijn. Je noemde net ook al even Algerije. Welke rol speelde De Gaulle daar?
0: Welke rol speelde Noord-Afrika daar voor De Gaulle? Dat waren natuurlijk de Franse koloniën, Frans-Noord-Afrika. Het was Frans overzees gebied. En dat was heel belangrijk voor De Gaulle om weer aanspraak te kunnen maken op de claim van ik ben de leider van Frankrijk en ik ga Frankrijk bevrijden. Omdat na de nederlaag van Frankrijk in 1940 de koloniën buiten de greep van de Duitsers waren gebleven. Dus de machtsstrijd van wie heeft het nou voor het zeggen namens de geallieerden voor Frankrijk, ja, die speelde zich af in de koloniën. En daarom is in de film Noord-Afrika ook zo belangrijk.
1: En dan was er ook nog het plan om Frankrijk op te splitsen na de oorlog in een kleiner gebied en een bufferstaat. Volgens mij waren de Amerikanen die dat plan hadden, Roosevelt. In hoeverre was dat plan er ook echt?
0: Ja, dat waren eigenlijk vooral gedachtenspinsels uit de koker van Roosevelt en zijn burelen. In de film wordt dat wat dik aangezet. Dat zal in Frankrijk natuurlijk heerlijk vallen, want ja, het is toch
1: lekker anti-Amerikaans. We wisten het altijd al.
0: Precies, het is als een bevestiging. Het zal in België trouwens ook goed vallen, omdat op die kaarten die worden getoond in de film, die bufferzone is eigenlijk uitvergroot België. Maar in de werkelijkheid heeft dat nooit zo zijn beslag gekregen. Dus dat is een element in die film die wat wordt aangezet. Het is wel zo dat Roosevelt ervan overtuigd was dat Frankrijk eigenlijk geen zeggenschap meer had. Frankrijk had verloren in 1940. De Gaulle had in de ogen van Roosevelt eigenlijk geen mandaat, want hij was niet gekozen door de Fransen. En dat verklaarde ook waarom die verhouding tussen met name dus de Amerikaanse president en de Gaulle, ja, die was bijzonder moeizaam.
1: Ja, dat ging dan over de persoon van de Gaulle, omdat hij niet gekozen was. Maar zat daar ook dédain tegen Frankrijk bij van de Amerikanen?
0: Ja, dédain. En dat kwam voort uit eigenlijk ook de schok in Washington in 1940... dat Frankrijk zo ogenschijnlijk zo makkelijk de slag had verloren. De Amerikanen zeiden, wij gaan wel bepalen hoe wij Frankrijk in het naoorlogse Europa op de kaart gaan zetten.
1: En de huidige president Macron, die haalt de Gaulle regelmatig aan in zijn toespraken en speeches. Ziet hij hem als een voorbeeld?
0: En hij is denk ik niet de enige binnen de Franse politiek. En dat is ook eigenlijk een ander element wat deze film denk ik zo interessant maakt op dit moment. Juist door die politieke dimensie is het eigenlijk een soort spiegel naar de actualiteit toe. Want we zien in de Gaulle een sterke, vastberaden persoonlijkheid die voor Frankrijk staat, die daar ook alles voor doet, die uiteindelijk ook zijn gelijk haalt. Ja, en dat is natuurlijk in het huidige tijdsgewricht waarin politiek bijzonder moeizaam verloopt, ook in Frankrijk. Is dat wel een voorbeeld of in ieder geval een richtpunt en een inspiratie?
1: Ja, want komt er nu ook weer verlangen op? Misschien is dat er altijd wel een beetje geweest naar de Gaulle, maar leidt dat nu dan ook weer op in deze onzekere tijden in Europa en Amerika?
0: Ja, volgens mij wat er aan de hand is, wat meespeelt bij het succes van de film, is dat die nostalgie of dat verlangen naar zo'n krachtige leider, zo'n sterk politiek personage, dat is er. Dat wordt weerspiegeld in deze film. Dus ik denk dat de film ook helemaal past bij zijn tijd. En ik vraag me af of hij hetzelfde succes zou hebben gehad als tien jaar geleden, als hij dan zou zijn verschenen. En zeker in het huidige Frankrijk, waarin dus de presidentsverkiezingen volgend jaar aankomen, waar een hele batterij aan politici zich aan het warmlopen is. En waarbij eigenlijk toch, behalve een aantal kandidaten, eigenlijk niemand er bovenuit steekt. Zeker niet als politieke persoon. Ja, is natuurlijk zo'n film over de Gaulle niet alleen nostalgie, maar ook een spiegel. Ja, maar ook een soort richtpunt van, ja, misschien gaat het toch nog een keer lukken.
1: De Gaulle Liberté, die film is vanaf morgen te zien in de bioscoop. Dank dat je hem alvast hebt gezien voor ons en daarover wilde vertellen, Niek Pas, Frankrijk-kenner. Dank je wel. Daarmee is een einde gekomen aan het oog van vanavond, 17 september. Straks Nooit meer slapen en morgen zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.
2: En een laatste glas im Steen.
3: Er was eens een man die altijd mopperde.
4: NPO Radio 1.
3: Daarom werd hij mopperpapa genoemd door zijn dochters. Zo begint De Moppermeisjes en een Mopperpapa. Het kinderboekendebuut van Marcel van Roosmalen. Marcel van Roosmalen zal er zijn. Als taalschat De Binocle. Voordrachtskunstenaar Simon Mulder bewerkte dit verhaal van Louis Couperus voor het theater. En hij is onze gast. En ik duik in de atlas van het dialect in Nederland. René Appel bespreekt de TNA van Ruud van Nistelrooy.
5: NPO Radio 1.
3: Zaterdag vanaf 11 uur.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Ontspan. Tel tot 10. 1... 2.
9: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
11: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
13: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Nu bij Dirk, Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
14: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
20: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
19: De wieken van de jaren 80.
20: Noorderwien.
19: My Willem de Vries.

0: is Noordevien.
1: Ha, goeie, welkom bij Noordevien op deze Toors Janne. Ja, ja, we zijn er bij ons van horen, maar een heel soort muziek. Het is een provincie wij. En we zetten nu daar mij Mr. en Mrs. via het net, oktober, de 9e. Dit is een hele mooie clubshow, Jan, in Bolwerk, die snits in Poort. Call Me Tonight, wie het noemt dat wij draaien. Voor het ja, begin van deze nieuwe hal, even van Noordevien, leuk dat ze erbij bent. De hele week is dit door op in het teken van de jaren 80. Nou, dit klinkt wel heel erg ethisch, hè? De Zandstraat, een paard in de mist.

lang leven de 80's. Qua sound besteedt het nog heel iets. Ik had er wat nice van mij zien. Bijvoorbeeld Trotte Sandstra's en Paat in de Mist. Ja, ja. Ik van deze iets. Green Tosk. Maar ja, Veskes bent van alle tien, toch? Mooie Veskes zeker. En hij kent er zeker wat van. Hij had hier oer Dream. Amerikaans. Green Tosk. Dit is al een van Norwegen.

Grintosk, hele Hiddema. En ja, de Saffels eigenlijk al. Mooie freestalige viskesmakkertie. Dream Amerikaans. Komende zaterdag over toe freestalige muziek. Huh? Rebellion. Ja, wat een begrip. Nog steeds trouwens. En nog altijd ben er fans te vinden van deze ja, geweldige band. Hier in 80, hier in 90. En komende zaterdag in Tresor is er een bijzondere bijeenkomst. Ik is intussen 12 of jou melden mij als nog wat haast van deze band. Een poster of een mooi verhaal, want die wil ik graag bij die optekeningen. Of wat een hek. Ze willen graag bij Tresor er een hele mooi archief onderdeel van bijtje. En we zullen zien wat er van komt in ieder geval. Bij deze Rebellion, uit de Golden Teens. Mijn prachtig nummer. Opname in Polen, Silesie.

Komende zaterdag, ja, allemaal. Rebouw die meer van de andere hoeken van Friesland. Dan ga je toe sneuren. Even bij de pret net drukken. Want dan kist toe tussen 12 of jou in Tresor. Ja, als er wat van Rebouw te lezen is, dat inlever je in ieder geval. En dan willen ze daar een heel mooi archief. Ja, stuk. Wat is er dan? Ik denk dat ze die in een kast doen of zo. Even, Rebouw krijgt zijn eigen plakje en dat is meer als triochten. Rebouw en Silesiek hier in deze halen van Noordwien op deze Tongensjaren. Geven wij van het Frieske naar het Engelse, van No Saint. Die kom ik gewoon uit Friesland bij, hè? Ja, Sipke Visters van de Westrein, Rick Meijer uit Leeuwarden.

Ja, mooi. Ik ben hier wel heel blij van. Prachtige release van No Saints. En Rick Meijer en Feel Like Me. Ik ga even om naar het Friestalige Band. In dit geval zijn plaat uitbracht. Eindelijk. Hier hebben we een tientje kosten. En ik heb grote moeite natuurlijk. Maar dan heb je wel heel wat moois. Mooie vestjes. Op je facet.

mooi, hè, die Mulgar. Band, Jenium en Opinion Verzet. Opinion Verzet. Dan kun je weer de Nije Moorn, hè, is hoe de Griene Woord moet zitten. Ja, ik deze groep, dit fantastisch trouwens. Had smoor druk. Ik moet de professiegrenzen, zeg ik. En ja, volkmuziek, het is van alle tien. En uit opzetten, zoals nou. En op de radio, ja, 16.

De Griene Woon en de Nije Moon. Van de Woon, maar we geven weer het beeld, toch? Ja. Tuurlijk kom je er nu bij Jan de Vries. Nou, te dagen, Linge. Doe maar, Jan.

0: Jan de Vries op zijn beeldwerk. Want hij wisselt het ook wel wat om met de Engelse taal. Maar dit mij er zeker wezen. Nou, te dagen lingen. Beginnen we met de asbest. Ja, uw taal sprutsen. Prachtig noodstellingwerf. Haar zij centraal stelt in hun muziek. Goeie band, goeie muzikant. Al beker de gastwest in Noorderwien. En ze beginnen, ik zeg ze maar één, bij 24 september in Neushoorn de nijste plaat presenteren. Met als special guest de Hoenekop. Ja, dat zei ik wel wat. Dit is asbest. 24 september. Net stenen we erin. En hier die aan mij grijs.
1: Ik doe op mijn best. Vaak net niet genoeg. Dat weet ik best.

Niks wat me verkeerd ligt. Ik zat vol goede moed. Ik zoem erop los. Avondenlang blackout zonder kaarten. Geen zorgen verlaten.

Ja, uit de Stellingwerven komen ze. En dat liet ze keer in de teksten natuurlijk geweldige band. 24 september zal het album presenteren worden in Neushoorn. Net stinder maar erin. Nou ja, net helemaal. Want als het van hip-hop yes, Horst, spoken word. Die hoek in ieder geval is de Alexander Motor op dezelfde Jonne. In Beatrix. Hier heb je nog jou het overigens. En dit is de track van dat nieuwe album.

0: shit. Allemaal weer rustigjes op straat. Allemaal weer rustigjes, daar zo in de wereld. Allemaal weer rustigjes. Allemaal weer rustigjes. Allemaal weer rustigjes. Alles ga je terug in de kist. Ik blijf thuis doen.
1: 24 september, Beatrix. Ja, Jirino Hart Gevangenis. De presentatie van het nieuwe album van Alexander Moto. Je hebt hier maar een van die tracks. Want ja, die zult die daar de jongens ik live doen. Ruim. Ja, kiezen dus.

Newells, friske band, leuke gearworking rollercoaster. Ja, ik heb nog een paar minuten oor. En je weet het, we doen een proto een jong talent. We doen een proto om live optredens opnemen. En ja, Tietje Vlins, die hier is een geweldige, creatieve, jonge muzikant in de studio te freaken. Lego. L-A-E-G-O. En dat boek je hem zeker net onthoren om dat nog eens even te draaien. Op deze torsione. Dit is Noorderwiem. Lego live in

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En de agenda in de vol. En dat begint nice maken ze ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is hele Wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
3: De Wieken van de jaren 80.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jirm 80.
0: De hits, de ondertinkers en het gevoel van Doel.
4: Dat smaakt.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip.
4: Geweldig.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met de assistenten van Dokter van de Ploeg.
2: De tweet van De Tourwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je het toch zien door die reflectoren.
2: De wieken van de Jaren 80 bij Omroep Friesland.
0: De hits

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.